0: groothandel ertussen. Buy European zegt daarbij zelf te controleren of producten echt in Europa worden gemaakt. In november komt er als eerste uitbreiding olijfolie uit Andalusië bij. Kaas, honing en andere producten moeten daarna gaan volgen.
1: AI werkt als een ware disruptor. Voor of tegen je? Sam Altman en Elon Musk bepalen alles. Of toch niet? Wie en wat kunnen we nog vertrouwen? Maar ook, welke AI-hype kun je negeren? En welke ontwikkeling verandert straks jouw hele business? Tom Jessen, Job van den Berg en Remy Gieling. Drie stemmen, één doel. AI begrijpelijk, praktisch en strategisch relevant maken. Geen toekomstmuziek, dit gebeurt nu. AI at Work. Elke vrijdag tussen 5 en 6 en maandag tussen 12 en 1. Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured & Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured & Inspired op New Business Radio. Voor meer info kijk op newbusinessradio.nl. Insured & Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.

0: Funding Your Business met Fabienne de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
1: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Credion, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering.

0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible.
2: Altijd op zoek naar verbetering, innovatie, ontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live. Voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
3: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.

0: Dit is New Business Radio. Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
1: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
2: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid.
3: Je hoort het op New Business Radio. Manutan.
1: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
4: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris, jouw facturen, onze financiering.
5: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
5: Newsflash.
6: Het Europese mobiliteitsplatform DKV Mobility haalt een ervaren techbestuurder binnen. Ronen Benchetried wordt de nieuwe Chief Technology Officer. Hij gaat zich bezighouden met de technologie achter het bedrijf en de verdere digitalisering. Benchetried loopt al ruim 30 jaar mee in de techwereld en was hiervoor technisch directeur bij betaalplatform MangoPay. Op zijn cv staan daarnaast bedrijven als Bumble, Zopa en PokerStars. DKV Mobility investeert de laatste tijd nadrukkelijk in technologie, data en kunstmatige intelligentie. Ze opende het bedrijf in juni een nieuwe tech-hub in Porto en werd een maand later ook een nieuwe directeur voor data en AI aangesteld.
7: De ZZP-update. Over de stand van de zelfstandige professional in Nederland. De handhaving van de wet DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten. Maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op New Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info.
8: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg. En United voor zeker en zorgeloos ZZP.
7: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.

My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.

Wat gebeurt er als auto's bijna allemaal autonoom rijden en helemaal zelf nadenken? Als files straks worden opgelost voor ze ontstaan en AI bepaalt hoe jouw medewerkers reizen? We binnen een uur van Amsterdam naar Parijs kunnen via een Hyperloop. De toekomst van mobiliteit klinkt soms als science fiction, tot je hoort wat er nu al gebeurt. In Move Forward spreekt Ron Lemmens met de mensen die aan de toekomst bouwen van onze mobiliteit. CEO's, ondernemers, experts. Mensen die niet wachten op verandering, maar verandering veroorzaken. Move Forward, elke vierde woensdag van de maand tussen 3 en 4 bij New Business Radio. Ook te beluisteren als podcast. Move Forward wordt mede mogelijk gemaakt door DTC, Financial Lease voor auto's en bedrijfsmiddelen. En Europcar for Business, flexibele mobiliteit voor grootzakelijk Nederland.

0: is een bedrijf ontstaan. Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio. De laatste inzichten voor business shapers. Nieuw Business Radio.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe win je het hart van je klant? Hoe bouw je aan sterke relaties en klantgerichte groei? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Customers. Hier vind je al onze programma's over het thema klanten, met inzichten van marketingstrategen en ondernemers met impact. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Customers.
2: Een chirurg die opereert met een broodmes. Een kapper die feut met een bladblazer. Belachelijk toch? Het juiste gereedschap is van essentieel belang. En zo is het ook met kantoorinrichting. Van Garderen Kantoormeubelen. Van werkplekken tot complete kantoorinrichting. Van Garderen Kantoormeubelen, de complete kantoorinrichter.
3: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat en dat je niet...
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
2: Een goed idee bedenken is één ding, maar er vervolgens op grote schaal producten van maken kost een hoop geld. Europese energiebedrijven lopen daar volgens Gerard de Leden van zonne-energiebedrijf SolarEdge tegenaan. Hij reageert op het plan van pensioenfonds ABP om €1 miljard te investeren in snel groeiende Europese bedrijven. Vooral bij nieuwe energietechnologie is volgens hem veel kapitaal nodig om fabrieken te bouwen en internationaal te concurreren. Als dat geld hier niet beschikbaar is, dreigen Europese innovaties uiteindelijk vooral buiten Europa voor groei en banen te zorgen. De Leden vindt dat bij de investeringen ook aandacht moet zijn voor duurzame productie en hergebruik.
1: Wist je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen? Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in?

0: om mee aan de slag te gaan. Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
1: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

0: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
1: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
0: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.

van de maand om 11 uur op New Business Radio. Topic Talks. In dit programma gaan we dieper in op de laatste trends en ontwikkelingen rondom innovaties in Nederland. Topic Talks informeert, inspireert en activeert. Een programma met impact. Ook te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.

Wat kan jij leren van topondernemers? Welke kansen zien zij die jij nog niet ziet? In de horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Elke ondernemer kent dezelfde uitdagingen. In de Ondernemer Live hoor je echte ondernemersverhalen. Elke dinsdag tussen 5 en 6 en woensdag tussen 12 en 1 schuiven topondernemers en experts aan bij de Ondernemer Live op New Business Radio. Live meekijken kan via deondernemer.nl.

Listen today, lead tomorrow. Dit is New Business Radio.

0: set the world free. Mercy, mercy.
1: Dit is New Business Radio.
2: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met factoring op maat. Ga naar Vectris.com. En ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Vectris, jouw facturen, onze financiering.
3: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
4: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
5: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid.
6: Je hoort het op New Business Radio. Manutan,
4: Manutan. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
6: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
1: Dit is New Business Radio.
6: Newsflash.
7: Een Nederlands technologiebedrijf krijgt 15 miljoen euro van de overheid om verder te groeien in Azië. Staatsinvesteerder Invest International verstrekt de lening aan het Eindhovense KMWE, dat onder meer onderdelen levert aan ASML. Het geld wordt gebruikt voor een uitbreiding van een fabriek in Maleisië, waar KMWE al ruim 15 jaar actief is. Veel klanten uit de chipindustrie die zitten in Azië, waardoor productie dicht bij die markt volgens het bedrijf steeds belangrijker wordt. Invest International springt bij omdat commerciële banken zulke buitenlandse uitbreidingen niet altijd volledig financieren. De investering moet volgens KMWE uiteindelijk ook ruimte opleveren om de hoogwaardige productiecapaciteit in Nederland verder uit te breiden.
8: Wat speelt er nu in de top van het bedrijfsleven? Olivier de Neve gaat wekelijks met twee experts in gesprek over het nieuws dat ertoe doet op de werkvloer, in de boardroom en bij het koffieapparaat. Jouw voorsprong begint hier. Businesswise Weekly hoor je elke donderdag tussen 5 en 6 en vrijdag tussen 12 en 1. Bij New Business Radio en via je favoriete podcastkanaal. Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.

Wie zijn de leiders van morgen? De vernieuwers, de durvers, de talenten die het nu al anders doen. In Move On Up van BusinessWise spreekt Gerben van Driel met de bedrijfstalenten van vandaag. Misschien wel de leiders van de toekomst. Persoonlijke verhalen, frisse ideeën en hun blik op wat er komen gaat. Inspirerend, energiek en vol ambitie. Move On Up bij BusinessWise en New Business Radio. Met Gerben van Driel. Elke woensdag tussen 5 en 6 en donderdag tussen 12 en 1. Ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.

0: myself believe that planet Earth turns slowly. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Zelfrijdende auto's, slimme parkeerplekken, elektrische auto's, carsharing. Mobility is hot. De technologische ontwikkelingen volgen elkaar in razend tempo op. Waar gaat het de komende 10 jaar heen? Wat levert het ons op? En wat vinden we ervan? Stappen we in of gaat het allemaal te snel? New Business Radio lift mee op de laatste ontwikkelingen in het programma Smart Mobility, The Future is Now. Een interactief radioprogramma waarin mobility-expert Marco Maréchal iedere maand moeiteloos navigeert in de wereld van smart mobility. Elke maand stappen er gasten bij hem in en ook jij kunt helemaal interactief een stukje meerijden. Smart Mobility, elke laatste dinsdagmiddag van de maand van 3 tot 4 op New Business Radio.

0: Gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
1: Een chirurg die opereert met een broodmes. Een kapper die feunt met een bladblazer. Belachelijk toch? Het juiste gereedschap is van essentieel belang. En zo is het ook met kantoorinrichting. Van Garderen Kantoormeubelen. Van werkplekken tot complete kantoorinrichting. Van Garderen Kantoormeubelen. De complete kantoorinrichter.
2: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energie

0: energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
1: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
2: ja.
1: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
2: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
1: Ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
3: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
4: De Radiofabriek.
5: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
6: Dit is New Business Radio.
5: Newsflash.
7: Netwerkplatform Connect verdubbelt vanaf 1 november de prijs van haar jaarabonnement. Ondernemers betalen dan geen 247, maar €494 per jaar. De start-up die in april werd gelanceerd koppelt ondernemers iedere week aan een zakelijke match. Volgens Connect komt de prijsverhoging mede voort uit een rondvraag onder eigen leden. Zij zouden vinden dat de huidige prijs niet in verhouding staat tot wat een succesvolle zakelijke connectie kan opleveren. Met het hogere tarief zegt Connect daarnaast meer serieuze ondernemers te willen aantrekken en de kwaliteit van het netwerk te bewaken. Onlangs sloten ook 3 nieuwe aandeelhouders zich bij het bedrijf aan.
5: Werk verandert. Banen veranderen. En jij verandert mee. Van AI op de werkvloer tot de carrière-switch. Van werkgeluk tot de toekomst van solliciteren. In Werkmakers hoor je het verhaal van de werkgever en de professional. Wat speelt er? Wat staat er te gebeuren? En vooral, wat betekent het voor jou? Elke maandag om 1 uur bij New Business Radio. Werkmakers. Over werk, carrière en de arbeidsmarkt.
8: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
5: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today,

AI werkt als een ware disruptor. Voor of tegen je? Sam Altman en Elon Musk bepalen alles. Of toch niet? Wie en wat kunnen we nog vertrouwen? Maar ook, welke AI-hype kun je negeren? En welke ontwikkeling verandert straks jouw hele business? Tom Jessen, Job van den Berg en Remy Gieling. Drie stemmen, één doel. AI begrijpelijk, praktisch en strategisch relevant maken. Geen toekomstmuziek, dit gebeurt nu. AI at Work Live van BusinessWise. Elke dinsdag tussen 12 en 1 bij New Business Radio.

0: alles weten over hoe mens, werk en technologie samen optimaal tot hun recht komen?
1: Hoe kan innovatie door ICT en AI jouw organisatie en je medewerkers verder helpen?
0: Over hoe IT de samenleving echt beter en veiliger maakt. Waar liggen de kansen en wat brengt de toekomst? Leer van experts die alles weten over People Work Technology.
2: Elke vrijdag van 2 tot 4.
0: Op New Business Radio met Richard Bordes. Wil je meer weten of andere afleveringen beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info.

Werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.

0: is New Business Radio.
1: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met factoring op maat. Ga naar factris.com. En ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factris, jouw facturen, onze financiering.
2: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
3: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
4: Manutan, Manutan.
3: Bestel op manutan.nl.
5: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid.
6: Je hoort het op New Business Radio.
4: Manutan, Manutan.
3: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
6: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
6: Newsflash.
7: Het Europese mobiliteitsplatform DKV Mobility haalt een ervaren techbestuurder binnen. Ronen Benchetried wordt de nieuwe Chief Technology Officer. Hij gaat zich bezighouden met de technologie achter het bedrijf en de verdere digitalisering. Benchetried loopt al ruim 30 jaar mee in de techwereld en was hiervoor technisch directeur bij betaalplatform MangoPay. Op zijn cv staan daarnaast bedrijven als Bumble, Zopa en PokerStars. DKV Mobility investeert de laatste tijd nadrukkelijk in technologie, data en kunstmatige intelligentie. Zo opende het bedrijf in juni een nieuwe tech-up in Porto en werd een maand later ook een nieuwe directeur voor data en AI aangesteld.
5: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit, durf te doen, maak het verschil.

AI werkt als een ware disruptor. Voor of tegen je? Sam Altman en Elon Musk bepalen alles. Of toch niet? Wie en wat kunnen we nog vertrouwen? Maar ook, welke AI-hype kun je negeren? En welke ontwikkeling verandert straks jouw hele business? Tom Jessen, Job van den Berg en Remy Gieling. Drie stemmen, één doel. AI begrijpelijk, praktisch en strategisch relevant maken. Geen toekomstmuziek, dit gebeurt nu. AI at Work. Elke vrijdag tussen 5 en 6 en maandag tussen 12 en 1.

wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured and Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured and Inspired op New Business Radio. Voor meer info kijk op newbusinessradio.nl. Insured and Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.

0: Funding Your Business met Fabienne de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
1: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Credion, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering.
0: Shaping Your Future. New Business Radio.

0: Tomorrow.
1: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
2: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
3: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
4: ja.
3: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
4: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat en dat je niet...
3: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
5: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
6: De Radiofabriek.
7: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
8: Dit is New Business Radio.
7: Newsflash.
9: De Nederlandse webshop By European gaat producten van allerlei Europese familiebedrijven verkopen. Het platform van vader en zoon, Kees en Mark Erkelens, begon deze zomer nog met zo'n 40 wijnen van Franse familiedomeinen. Vanaf nu kunnen ook andere Europese familiebedrijven zich aanmelden. Ze verkopen hun producten via het platform rechtstreeks aan Nederlandse consumenten zonder importeur of groothandel ertussen. By European zegt daarbij zelf te controleren of producten echt in Europa worden gemaakt. In november komt er als eerste uitbreiding olijfolie uit Andalusië bij. Kaas, honing en andere producten moeten daarna gaan volgen.
10: Altijd op zoek naar verbetering, innovatie, ontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live. Voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
11: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.
12: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: ZZP Update. Over de stand van de zelfstandige professional in Nederland. De handhaving van de wet DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten. Maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP Update op New Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info.
1: De ZZP Update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg en United. Voor zeker en zorgeloos ZZP.
2: De laatste inzichten.
0: New Business Radio voor business shapers.

My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.

rijden en helemaal zelf nadenken. Als files straks worden opgelost voor ze ontstaan en AI bepaalt hoe jouw medewerkers reizen. We binnen een uur van Amsterdam naar Parijs kunnen via een Hyperloop. De toekomst van mobiliteit klinkt soms als science fiction. Tot je hoort wat er nu al gebeurt. In Move Forward spreekt Ron

0: tussen 3 en 4 bij New Business Radio. Ook te beluisteren als podcast. Move Forward wordt mede mogelijk gemaakt door DTC, Financial Lease voor auto's en bedrijfsmiddelen. En Europcar for Business, flexibele mobiliteit voor grootzakelijk Nederland.
1: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
0: Iedereen praat mee.
1: Dit is New Business Radio.

0: Instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
1: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
2: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid.
3: Je hoort het op New Business Radio.
1: Manutan. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
4: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
5: Dit is New Business Radio.
4: Newsflash.
6: Een Nederlands technologiebedrijf krijgt 15 miljoen euro van de overheid om verder te groeien in Azië. Staatsinvesteerder Invest International verstrekt de lening aan het Eindhovense KMWE, dat onder meer onderdelen levert aan ASML. Het geld wordt gebruikt voor een uitbreiding van een fabriek in Maleisië, waar KMWE al ruim 15 jaar actief is. Veel klanten uit de chipindustrie die zitten in Azië, waardoor productie dicht bij die markt volgens het bedrijf steeds belangrijker wordt. Invest International springt bij omdat commerciële banken zulke buitenlandse uitbreidingen niet altijd volledig financieren. De investering moet volgens KMWE uiteindelijk ook ruimte opleveren om de hoogwaardige productiecapaciteit in Nederland verder uit te breiden.
7: Hoe is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
8: Let's Talk Business op New Business Radio. Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factris. Op maat. Ga naar Factris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factris, jouw facturen, onze financiering.
2: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
9: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.

0: praktisch voorbeeld. En Joris van Zoelen geeft je direct de handvaten. Klaar om mee aan de slag te gaan. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe? Welkom, dit is Business Insights met Joris van Zoelen bij New Business Radio.
1: Het inzicht van vandaag. Succesvolle impactorganisaties zetten hun businessmodel zelf in om impact te maken. Omzet en impact zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Groei in business is automatisch groei in impact. Het businessmodel is niet de financierder van de impact. Het businessmodel is de impact. Bij de meeste bedrijven zijn omzet en impact twee verschillende werelden. De ene staat in de jaarrekening en de andere in het MVO-rapport. Naarmate het bedrijf groeit, groeit ook het duurzaamheidsbudget. Maar de twee blijven gescheiden. Impactgedreven organisaties weigeren deze scheiding. Voor hen is het businessmodel zelf het impact-instrument. Elke transactie lost iets op. Onder dit inzicht ligt een aantal eenvoudige redenen waardoor het werkt. 1. Belangen lopen synchroon. Wat goed is voor de portemonnee van de organisatie, is automatisch ook goed voor de missie. Geen interne gevechten meer over kunnen we ons dit wel veroorloven, want elke verkoop is een impact. Schaalimpact werkt nu voor impact in plaats van ertegen. Bij gewone bedrijven betekent groei vaak meer grondstof, meer uitstoot. Bij impactgedreven businessmodellen werkt het omgekeerd. Meer transacties is automatisch gewoon meer impact. Als 3. Investeerders herkennen het verhaal. Een bedrijf waarbij groei en impact één zijn, is een veiligere investering dan een bedrijf waar impact alleen een kostenpost is. Want de prikkels lopen nooit synchroon. En regelgeving wordt rugwind in plaats van tegenwind. Wie zijn businessmodel om impact heeft gebouwd, ziet nieuwe regels rondom bijvoorbeeld uitstoot, eigendom of producentenverantwoordelijkheid niet als bedreiging, maar profiteert ervan. En als laatste, het maakt het verhaal helder. We verdienen aan minder auto's op de weg is een fundamenteel ander verhaal dan we verdienen aan auto's en doen daarnaast iets goeds met een deel van de winst. Dat klinkt heel logisch en theoretisch klopt het wel, maar hoe ziet het eruit als het hele businessmodel om impact heen is gebouwd? Wat verandert er dan in het dagelijks werk? Daarvoor hebben we straks contact met Victor van Tol. Hij is de oprichter en CEO van Snapcar. Snapcar is in oktober 2011 in Utrecht opgericht door Victor met Pascal Ontijd en Jorg Kop. Vanuit één waarneming. In Nederland staan ongeveer 8,9 miljoen auto's en die staan het overgrote deel van de tijd gewoon stil. Hun model bouwt een platform waarop particulieren hun auto aan andere particulieren verhuren. En dan hoeven er minder nieuwe auto's geproduceerd te worden, want we gebruiken de auto's die er al zijn beter. Vandaag, ruim 14 jaar later, telt Snapcar ruim 50.000 deelauto's in Nederland alleen. Goed voor zo'n 80% van het particuliere autodelen in ons land. Volgens impactberekeningen heeft de community circa 96.000 nieuw geproduceerde auto's voorkomen. Snapcar is sinds 2015 een B-corp met een score van bijna 80 punten, fors boven de mediaan. En het opvallendste aan het model. Snapcar bezit zelf geen enkele auto. Het platform faciliteert, verzekert en regelt de betaling. De auto's blijven van particulieren. Victor heeft het bedrijf in 2020 verlaten als CEO en is in april 2024 net zo leuk weer teruggekeerd. Hij zegt zelf, we zijn niet anti-auto, we zijn anti-stilstaande auto. Victor, welkom. Bij jullie is het simpel. Meer transacties op het platform betekent direct meer auto's gedeeld en dus minder nieuw geproduceerde auto's. Victor, hoe zet jij jullie businessmodel in om de wereld een stukje mooier te maken?
2: Je hebt helemaal gelijk. Wij hebben onze doelstellingen, de stip op de horizon met een mooi woord, de B-hack, de Big Hairy Audacious Goal, niet uitgedrukt in omzet of dat soort, of in winst of dat soort getallen, maar in het aantal auto's wat per dag gedeeld wordt, namelijk 10.000 per dag in 2034, dat is nog eventjes. En je moet je voorstellen, nu zijn het er een paar honderd per dag, dus dat moet nog een stukje te gaan. En dat hebben we zo uitgedrukt, omdat dat de beste indicator is van de impact die we willen maken. En inderdaad, de belangrijkste impact die we maken is minder auto's op de weg. Hoe meer auto's er gedeeld worden, hoe minder auto's moeten worden geproduceerd. En de milieu-impact zit vooral in autoproductie en veel minder in gebruik. Daarnaast is het zo, als er minder auto's zijn, dat het natuurlijk ook meer ruimte op straat creëert. Dus minder file-druk, ook meer ruimte in de steden, minder parkeerplekken nodig zijn en meer ruimte voor groen. Zo steekt dat in elkaar bij ons.
1: Mooi. En nou zal elke ondernemende luisteraar ook denken, ja, hartstikke goed, Victor. Hoe verdien je geld? Hoe werkt het businessmodel hierin?
2: Nou, het is heel simpel. Wij verdienen een commissie per trip, dus per verhuurde auto. Dus dat is eigenlijk de enige manier waarop wij geld verdienen. Dus hoe meer mensen een auto met elkaar delen, hoe meer commissie, hoe meer omzet we maken. En uiteindelijk hoe winstgevender we hopelijk gaan zijn, maar dat zijn we nog steeds niet.
1: Oké, dus je gaat voor de dubbele winst. Dank Victor voor het delen van je verhaal.
2: Graag gedaan.
0: Elke werkdag een praktisch voorbeeld. Eén inzicht dat je meteen kunt gebruiken. Business Insights bij New Business Radio.
1: Wat valt erop? Bij Snapcar is groei en impact dezelfde meter. Dat is geen toeval, dat is een ontwerpkeuze. Drie handvatten als je hiermee aan de slag wil gaan. Stel jezelf deze week één eerlijke vraag. Levert een extra transactie, een extra euro omzet, bij ons automatisch ook een extra eenheid impact op? Schrijf het in één regel op. Bij Snapcar betekent meer omzet automatisch minder auto's op straat. Als jouw groei en jouw impact nog niet met elkaar gekoppeld zitten, ligt daar de meest fundamentele knop. 2. Maak deze maand één onderdeel van je businessmodel zichtbaar impactpositief. Niet het hele model in één keer, kies gewoon één product, één onderdeel, één klantsegment, één dienst en formuleer in één zin hoe daar de groei en de impact gaan samenvallen. Hang die zin op bij je commerciële team en bespreek het met hen. En wat zichtbaar is, daarop wordt gestuurd. En 3. Zoek deze week je businessmodel frictie op. Elk businessmodel heeft een punt waarop impact en omzet tegen elkaar inwerken. Snapcare had dat ook. Met de verleiding om professionele verhuurders toe te laten op het platform. Schrijf op waar in ons model verdienen we meer door minder impact te leveren. Dat is een kwetsbaar punt. En vervolgens, hoe bouwen we daar een rem in, zodat de vlieger altijd dezelfde kant op gaat? Wil je gezond groeien en een businessmodel hebben dat over 10 jaar nog steeds klopt? Dan moet groei en impact niet om elkaar heen dansen. Dan moet groei impact zijn. De vraag voor morgen. Is een euro omzet bij ons evenveel waard voor onze missie als voor onze winst? Als die twee nog gescheiden zijn, ligt daar een eerste plek om je businessmodel anders in te richten. 1 vraag, 1 eerlijk antwoord en je hebt een agendapunt om met elkaar aan de slag te gaan. Wil je meer weten over de inzichten en hoe je met je organisatie echt kunt gaan voor de dubbele winst? Ga dan naar de site van New Business Radio en vind Business Insights bij de programma's. Klik op deze uitzending en je vindt een uitgebreid artikel rond het inzicht en de bijbehorende actie van vandaag. Vergeet ons ook niet te volgen op de socials voor de laatste updates rond alle Business Insights. Bedankt voor het luisteren en morgen meteen aan de slag, want elke organisatie kan groeien met de dubbele winst.
0: Dit was Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio. Business Insights, winst en impact. Tot de volgende!

Wist je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen? Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw organisatie?

0: om mee aan de slag te gaan. Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
1: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.

0: ontketen je de kracht van mensen in organisaties. PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
1: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
0: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.

0: Dit is New Business Radio.
1: Wil jij voorop blijven in AI, data en tech? Abonneer je dan op het podcastkanaal New Business Radio Tech. Hier vind je al onze programma's over technologie, innovatie en digitale ontwikkelingen. Check je favoriete podcastplatform en volg New Business Radio Tech.
2: Een chirurg die opereert met een broodmes. Een kapper die feunt met een bladblazer. Belachelijk toch? Het juiste gereedschap is van essentieel belang. En zo is het ook met kantoorinrichting. Van Garderen Kantoormeubelen. Van werkplekken tot complete kantoorinrichting. Van Garderen Kantoormeubelen. De complete kantoorinrichter.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio. Newsflash.

0: Netwerkplatform Connect verdubbelt vanaf 1 november de prijs van haar jaarabonnement. Ondernemers betalen dan geen 247, maar €494 per jaar. De start-up die in april werd gelanceerd koppelt ondernemers iedere week aan een zakelijke match. Volgens Connect komt de prijsverhoging mede voort uit een rondvraag onder eigen leden. Zij zouden vinden dat de huidige prijs niet in verhouding staat tot wat een succesvolle zakelijke connectie kan opleveren. Met hogere tarief zegt Connect daarnaast meer serieuze ondernemers te willen aantrekken en de kwaliteit van het netwerk te bewaken. Onlangs sloten ook 3 nieuwe aandeelhouders zich bij het bedrijf aan.
1: Wat kan jij leren van topondernemers? Welke kansen zien zij die jij nog niet ziet? In de horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Elke ondernemer kent dezelfde uitdagingen. In de Ondernemer Live hoor je echte ondernemersverhalen. Elke dinsdag tussen 5 en 6 en woensdag tussen 12 en 1 schuiven topondernemers en experts aan bij de Ondernemer Live op New Business Radio. Live meekijken kan via deondernemer.nl.
2: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
3: Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door baas.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu Let's Talk Business. Ron Lemmens.
4: Vergrijzingen, groeiende zorgvraag, steeds minder handen en stijgende kosten. De zorg staat onder druk. En het antwoord is vaak meer regels, meer protocollen, meer controle. Maar de vraag is, leidt dat ook tot betere zorg? Stichting Het Kasteel denkt van niet. Ze werken binnen alle wet en regelgeving, maar noemen zichzelf een vreemde eend in de bijt. Het uitgangspunt is namelijk niet het probleemgedrag, niet de indicatie, maar de mens. Van harte welkom bij Let's Talk Business. Bij mij in de studio vandaag Bas de Greef, oprichter, raad van bestuurslid en Sylvia Bijker, zij is gezondheidszorgpsycholoog en persoonlijk begeleider Tanja Maassen.
1: Let's Talk Business, Ron Lemmens.
4: Goedemorgen, van harte welkom. Fijn dat jullie er zijn.
5: Dankjewel.
6: Dankjewel.
4: Ja, jullie hebben best wel een stukje moeten rijden, want jullie zijn actief in het noorden van het land, Bas?
5: Ja, dat klopt. Eigenlijk Zwolle en wat hoger nog in het noorden.
4: Als je het kasteel eens in moet uitleggen, iemand die het nog nooit...
5: Ja, nou, dat is lastig. Iemand die, nou, wij zijn een zorgaanbieder voor een hele gespecialiseerde doelgroep. Dus wij richten ons ook alleen maar op die zorg, die vorm van zorg binnen de langdurige zorg. Dus dat zijn mensen met een beperking, psychische stoornissen. Ja, en die wonen de hele dag bij ons.
4: En 2 locaties?
5: Ja, klopt.
4: Wat was de eerste locatie?
5: Kampen. Kampen zijn we begonnen.
4: Ja. En wanneer was dat?
5: In 2015 zijn we daar begonnen. Eerst met 7 jongens en later met 14 bewoners en inmiddels zelfs 16 bewoners daar.
4: We gaan de geschiedenis verder afpellen natuurlijk zometeen met jou ook. En ja, ik ben vooral benieuwd, die eerste bewoners, hoe dat allemaal ontstaan is. Sylvia, wie komen er bij jullie wonen? Want vaak lukt het dan op andere plek niet.
6: Nee, het zijn vaak mensen die een heel traject hebben gehad door Zorgland. Veel klinieken hebben bezocht en behandelingen hebben gehad. Uitgeplaatst zijn geweest, weer teruggeplaatst. En uiteindelijk is het resultaat dan dat iemand een bepaald gedragspatroon heeft die, nou ja, therapieresistent of hardnekkig, je kunt er allerlei woorden aan geven. En daarvan zeggen wij, nou, die komen bij ons wonen en dan gaan we niet doen wat er gedaan is, maar we gaan iets anders doen.
4: Ja, en jij bent gezondheidszorgpsycholoog. Misschien toch even toelichten, want ja. is dat breed?
6: Ja, ik ben opgeleid als orthopedagoog. En orthopedagoog gaat over de pedagogiek. Over het ortho betekent rechtzetten. Het rechtzetten van de pedagogiek. Daarna ben ik doorgaan studeren voor gezondheidszorgpsycholoog. En dat is meer een generalistische opleiding. Een generalistisch beroep. Waarbij je eigenlijk alle kanten op kan.
4: Wat trekt jou daarin?
6: Deze doelgroep bedoel je?
4: Nou, überhaupt het werk wat je doet, ja, en de zorg.
6: Ja, dat komt van heel vroeger uit. Ik heb ooit eens een keer een verhaal gehoord over een zorgsituatie waarvan ik dacht, dit moet toch anders kunnen. En ik ben orthopedagogiek gaan studeren omdat ik zag dat er systemen zijn als kind al. Van, er zijn ouders en er zijn kinderen. En ik zat bij een paar kinderen in de klas die uit een wat moeilijkere opvoedsituatie kwamen. En die waren eigenlijk altijd de sjaak. Zowel thuis als op school. En dat vond ik zo niet eerlijk. Nou, daar is denk ik het zaadje gelegd om mij te gaan bekommeren over dat soort situaties. En om daar wat in te kunnen betekenen.
4: Ja, we gaan straks gaandeweg natuurlijk het verhaal wel horen. Want dit is voor Bas herkenbaar. Maar ik wil toch nog ook eventjes naar jou, Tanja. Want jij bent persoonlijk begeleider. Dat betekent dat je heel dicht bij jullie bewoners staat.
7: Ja, wij weten eigenlijk alles van onze bewoners. En we zijn er gewoon continu bij. En we evalueren ze continu. Om te zorgen dat het gewoon echt goed met ze gaat.
4: En wat is jouw achtergrond? Tot hoe lang ben jij werkzaam bij het kasteel?
7: Ik werk nu bijna 3 jaar bij het kasteel. Ik kom niet uit de zorg. Tenminste niet in deze vorm. Maar dat is niet erg. Ik kom gewoon met mijn eigen levenservaring. Heb ik een keer gesolliciteerd. En dan werk ik gewoon knettershard met de jongens. Om dat een goede banen te leiden.
4: Dus er was niet echt vergelijkingsmateriaal eigenlijk?
7: Nee, ik had geen vergelijkingsmateriaal. Nee. Ja.
4: Want Bas, als je nu omschrijft jouw collega's waar je mee werkt. Hoe typeer je ze? Want je kan natuurlijk ook kiezen voor andere instellingen. Maar we gaan nu natuurlijk horen waarom je ooit begonnen bent met de stichting Het Kasteel. Het Kasteel.
5: Nou, waarom ik met de stichting ben begonnen is omdat mijn eigen werkervaringen in de sector vielen toch continu wel tegen. Ik zag best vaak dat situaties in stand werden gehouden. Of als situaties weer verbeterd werden, dat het na een paar maanden eigenlijk weer terug bij af was. En op een gegeven moment wilde ik het anders gaan doen. En in het bestaande systeem van alle overheid en alle protocollen die we hebben in Nederland, is dat best lastig om binnen de kaders toch continu te innoveren.
4: Hoe heb je dat ervaren? Want bedoel, je hoort eigenlijk wel vaak dat het gaandeweg in de jaren is het veel meer met protocollen omhelst eigenlijk.
5: Ja.
4: Er worden steeds meer verhalen van, nou, we willen juist die zorg verlenen, maar we zijn veel bezig met administratieve handelingen, dat soort protocollen ook te volgen. Is dat eigenlijk precies wat jij ook zag, dat ging knellen?
5: Ja, alleen ik ben er later dus achter gekomen dat wij daar heel veel invloed in hebben. En dat die protocollen heel vaak door onszelf zijn gemaakt. Ik hoor vaak krantenberichten over de paarse krokodil. En we willen dat de administratieve lasten verlagen. Maar ik ben er in de afgelopen 12 jaar dat wij bestaan achter gekomen dat er heel veel protocollen zijn die wij zelf bedacht hebben.
4: En dan heb je het over wie is wij?
5: De zorgaanbieders en de systemen die binnen de... We wijzen vaak naar de overheid. Heel vaak doen we dat naar buiten. Naar de andere wijze van als jullie ons nou beter financieren of wat minder systeemdruk opleggen, dan hebben we meer ruimte.
4: Dus eigenlijk wijs je dit naar het land der fabelen?
5: Ja. Ja.
4: Dus zo slecht is dat allemaal nog niet, die wet en regelgeving en die protocollen?
5: Nee, maar je moet daar wel eerst buiten kunnen staan om dat te kunnen zien uiteindelijk. En als jij in die tunnel blijft hangen waar het systeem opereert, dan is dat soms ook moeilijk om te zien.
4: Hoe heb je dat gedaan?
5: Door dus een nieuwe stichting te openen. Een blanco canvas die eigenlijk zonder geschiedenis, zonder regelgeving, vanaf dag 1 eigenlijk alle regels heeft niet bekritiseerd, maar even tegen het licht aan heeft gehouden. Waarom is deze regel? Dient dit de bewoner? Helpt ons dit om goede zorg te verlenen? Of kunnen we een paar goede vragen stellen? En nou, dat bleek dat er heel veel bereidheid is in Nederland om het anders te willen doen.
4: Maar dan ben ik toch benieuwd naar die periode voordat je startte met de stichting. Want je hebt wellicht, op een bepaald moment is er een moment geweest dat je dacht, ik moet hier iets mee. En dan stap je in één keer vanuit de werkgeverssituatie waar je werknemer bent naar ondernemerschap.
5: Ja. Toevallig is er anderhalve week geleden een documentaire gekomen vanuit de VPRO. 100 dagen in de gehandicaptenzorg. En dat is letterlijk een plek waar ik gewerkt heb. En daar is letterlijk het zaadje geplant om te denken van, ja, ik wil het anders gaan doen.
4: En je was echt zorgverlener. Dus
5: ja, ik ben zelf
4: in de boord, of wat dan ook.
5: Nee, ik heb zelf ook 10 jaar de klappen gevangen en de stoelen ontweken. En dat soort zorgverlening. Ja, en dan weet je ook waar je het over hebt. En dat zijn helaas weinig mensen die hoog in de boom zitten, die zelf daadwerkelijk ervaring hebben in de praktijk.
4: Dus dan merk je eigenlijk dat er veel vanuit achter het bureau bepaald werd over hoe bepaalde processen moesten gaan verlopen.
5: Exact, ja.
4: Ja. En toen ben je dat gaan opschrijven?
5: Ja. Nou, en dat was een fantastisch plan geworden. Maar ja, dat moet ook nog wel gehoord en gezien worden door de mensen die daar een beslissing over nemen.
4: Hoe heb je dat gedaan? Want uiteindelijk, ja, je moet ergens beginnen met financiering. Je hebt dat idee gevormd. Je hebt gekeken binnen welke kaders kan ik de zorg anders gaan aanbieden. Hoe is dat ontstaan?
5: Nou, ik heb toevallig, ik denk niet dat het toevallig was, maar ik heb iemand gevonden binnen het zorgkantoor Zilveren Kruis, Co-Pro's. Die had daar echt oren naar. Die heeft mij uitgenodigd voor een gesprek. Nou is dat natuurlijk al stap 1. Maar vervolgens had hij ook echt interesse. En hij zag dat er iets kon gebeuren vanuit een frisse blik. En samen hebben we... Nou, ik heb uiteindelijk natuurlijk een inschrijving moeten doen als nieuwe zorgaanbieder. Dat heeft hij ook intern wel gelobbyd. Van joh, dit is wel iemand die de gevestigde orde aan het schudden kan doen brengen.
4: Had je bepaalde zekerheden op dat moment?
5: Nee, helemaal niet. Nee.
4: Dus echt gewoon in het diepe gesprongen?
5: Ja, we hebben een contract gekregen in oktober 2014. Dan ben je goedgekeurd om in 2015 zorg te verlenen. En ik had ook ergens in oktober 2015 kunnen beginnen. Maar we hebben eigenlijk in die 3 maanden in 2014 bedacht... ja, het kan ook gewoon op 1 januari. Dus we zijn meteen 3 maanden later met de eerste bewoner begonnen.
4: Maar hoe kom je dan aan zo'n eerste bewoner?
5: Nou, de bewoners waren bij mij al wel vanuit mijn vorige werkgever was wel bekend. Ik werkte overal en nergens. Ik zag overal die vastgelopen situaties. Dus ik heb in oktober toen een aantal ouders benaderd en gevraagd... zou je het zien zitten om jouw zoon bij mij te plaatsen? En dan gaan wij voor hem zorgen. Uiteraard ook in afstemming met de zorgaanbieder waar die toen in zorg was. En die zeiden ook, wij kunnen dit niet. Neem hem alsjeblieft ook over. Als de ouders hierachter staan, doe dit vooral.
4: En als je nu zeg maar die patiënten, of ja, ik weet niet hoe jullie dat precies noemen, bewoners, denk
5: ja,
4: ik
5: bewoners.
4: Dat het goede woord is. Hè? Als je dat nou zou moeten omschrijven, wat voor gevallen zit er daar tussen?
5: Dat is heel breed. Alleen wat Sylvia al zei, het zijn mensen die zijn vastgelopen in het systeem. En dat is eigenlijk de rode draad. De een kan wat meer beperkingen hebben dan de ander. En de een heeft een hele andere achtergrond. Bijvoorbeeld jarenlang in de verstandelijk gehandicaptenzorg gewoond. Maar we hebben ook jongens die gewoon jarenlang eerst thuis hebben gewoond. En die pas later in het systeem zijn gekomen binnen justitie of de VG-sector.
4: Ja, want wanneer loop je vast in zo'n systeem? Ja, ik denk dat ik en de luisteraar daar niet per se een idee bij hebben. Wat kan je daarover zeggen?
6: Ik wil er wat over zeggen. Wanneer loop je vast in zo'n systeem is wanneer jouw gedrag, en gedrag is eigenlijk niks anders dan een manier om omgaan met de werkelijkheid. En het is ook communicatie. Hè? Ik wil je wat vertellen, maar ik heb daar geen woorden voor, dus ik gooi met een kopje. Als dat te veel gevaarscriterium oplevert, ook voor de andere bewoners, dan wordt het al snel beperkend. Mensen krijgen bijvoorbeeld geen glazen kopje meer, maar een plastic kopje. En zo zie je dat heel snel, heel afglijdt naar steeds meer beheersing. Terwijl de mensen geen nieuwe kopingsstrategieën kunnen aanleren dan, want die ruimte is er inmiddels niet meer. Dus wat er dan gebeurt is dat de focus steeds verder gaat op het probleemgedrag. En het is dan zover dat er sommige mensen uiteindelijk in een separeer zitten met 4 man begeleiding. En dan is er nog steeds probleemgedrag. En dat is denk ik de reden waarom dingen vastlopen.
4: Zou je kunnen zeggen jullie werken ontwapenend?
5: Ja, vind ik op zich wel een mooie term. Ja. We zijn patroon doorbrekend. Ja. Dus wij zeggen ook letterlijk op de eerste dag dat een bewoner bij ons komt wonen. Schudden wij persoonlijk hun hand en zeggen we, jij mag hier de rest van je leven blijven wonen. Dat allereerst. En jij bent oké. En wat er ook gebeurt, wij zorgen voor jou. En dat helpt eigenlijk al heel erg in de ontwapende manier van werken. Vergeet alles wat je hebt geleerd. Want we gaan hier het anders doen.
4: En dat anders doen, dat betekent ook dat je kijkt naar het systeem wat er eigenlijk is. Hè? De kosten die er zijn, de vergrijzing die optreedt, minder eventueel vacatures te vullen. Dat zijn allemaal ideeën die je natuurlijk van tevoren hebt opgeschreven, toch Bas?
5: Ja, daar had ik inderdaad echt wel ideeën over hoe we dat gaan aanvliegen. Het zit hem niet alleen op de zorginhoud, maar ook op de manier hoe je bijvoorbeeld met je medewerkers omgaat. Daar heb ik een hele andere gedachtegang over dan wat standaard is.
4: Wat voel jij daarbij, Tanja, als we het hierover hebben? Wat ervaar je zelf?
7: Op welk vlak bedoel je dat?
4: Nou, in de zin van, dus een andere werkgever dan anders. Dus...
7: Ja, Nou, mijn vorige werkgevers die stonden meer boven mij, zeg maar. Maar Bas is wel een werkgever die naast je staat. Zeker omdat we allemaal hetzelfde doel nastreven voor wat betreft de bewoners. Kijk, het is inderdaad niet erg als iemand een kopje gooit. En wij staan er gewoon voor die jongens. We zijn er niet om ze te straffen, maar om ze te begrijpen. En om te voorkomen dat het nog een keertje gebeurt. En daarin staan we gewoon naast elkaar.
4: Dus met andere woorden, er is communicatie onderling. Je leert van elkaar. Is dat het goede woord eigenlijk? Dat die ontwikkeling op die manier voortstuwen?
6: Ja, wat wij willen bereiken is dat er voor iedereen... het CCE heeft de term veilige grond.
4: CCE, misschien moet je dat even doen.
6: Centrum voor Consultatie en Expertise. Ja. Als vastgelopen situaties, dan kan je hun consulteren. En dan kun je expertise in huis halen om samen te kijken naar zo'n vastgelopen situatie. En ze hebben de term veilige grond gecreëerd. En dat is echt een hele mooie term, want dat is precies wat wij doen. Maar om veilige grond te creëren voor de bewoners, je bent hier oké, het is oké, wij zijn oké. Is dat ook heel belangrijk voor de medewerkers, dat zij dat ook zo ervaren. Want als zij de hete adem van de manager in de nek voelen, of er gaan spullen van jou kapot,
4: dan krijg je uitval, uiteraard.
6: Dan krijg je uiteindelijk uitval, maar je komt ook tegenover elkaar te staan. Dus het vertrouwen wat je nodig hebt om met deze mensen om te kunnen gaan, om ze veilig te laten voelen, is belangrijk dat je als medewerker jezelf ook veilig voelt. En dan helpt het dat je op die manier ook benaderd wordt vanuit de werkgever. En dus als er wat kapot gaat aan je auto, dan repareren we dat. En dat is heel vaak niet gebeurd. Hè? Dan moet je je eigen verzekering, en dan kom je tegenover elkaar te staan. Want dan moet je gaan bewijzen dat die bewoner jouw auto heeft kapot gemaakt. Ja, we waren er niet bij, dus niemand weet het. Dan krijg je een gesteggel. Nou, en dat zijn dingen die we niet willen. En als we kijken naar de inhoud. Onze bewoners zijn vanuit zo'n vastgelopen situatie ook gewend geraakt om grip op hun omgeving te krijgen door hetzelfde probleemgedrag te blijven doen. Dan weten ze in ieder geval wat ze krijgen.
4: Dus met andere woorden, jullie proberen dat op een andere manier te belonen, zodat ze ander gedrag gaan vertonen?
6: Nou, we belonen niet zozeer, we straffen ook niet. Maar we zeggen wel dat wat er geweest is, hè, die blik op dat probleemgedrag, dat we zijn niet naïef, dat doen we niet meer, maar we zijn niet naïef. Maar we gaan vooral aanbieden wat jij als mens nodig hebt. En ieder mens, en dat gaat over jou en over iedereen die je tegenkomt, iedereen heeft dezelfde behoefte, bestaanszekerheid, dak boven je hoofd, lucht in je longen, een goed bord eten. Gemeenschap, zingeving, sociaal kunnen functioneren. Hè? Mensen hebben dat nodig. Hebben onze medewerkers ook nodig. Ja. Dus we hebben een visie daarop ontwikkeld, dat niet alleen voor onze bewoners geldt, maar ook voor onze medewerkers.
4: Een totale visie dus.
6: Ja, totale visie. Ja.
4: Nou, daar gaan we straks natuurlijk verder op inzoomen. Toch nog eventjes het idee, Bas, zodat we weten van de omvang inmiddels van het kasteel. Want hoeveel zijn jullie?
5: Wij hebben 30 bewoners verspreid over 2 locaties. Wij hebben 75 medewerkers in dienst. En we hebben een omzet van meer dan 7 miljoen per jaar.
4: Die is helder en tastbaar. Zometeen gaan we verder praten.
1: Let's Talk Business op New Business Radio. Business.

0: Damiano David, Next Summer op New Business Radio.
1: Let's Talk Business op New Business Radio.
0: Vandaag in Let's Talk Business Stichting Het Kasteel Gezondheidsverlening. Bas de Gevers in de studio. Sylvia Bijker, gezondheidszorgpsycholoog. En Tanja Maas, persoonlijk begeleider. We hebben eigenlijk al even verteld van het systeem wat er is en het systeem wat jullie hanteren. En dat gaat binnen de wet en regelgeving. Ik vond die zo opvallend, Bas, dat je net al zei van... Het gaat eigenlijk niet zo per se over wat er vanuit de overheid is opgelegd, maar meer hoe de zorginstellingen ermee omgegaan zijn.
2: Ja.
0: Hoe ben je gaan kijken naar binnen de bestaande wetten, regelgeving, protocollen, wat er wel en niet kon? Hoe kan je dat ook overbrengen op medewerkers?
2: Ja, dat overbrengen is inderdaad een andere uitdaging. Kijk, ik ben zelf heel erg gebakken dat ik kijk in mogelijkheden en ik denk in mogelijkheden. En dat kun je alleen maar doen als je een beetje rebels bent en regels ter discussie stelt. Dus ik wil met alle liefde alles volgen wat er maar is, maar ik wil het wel begrijpen. En als ik het niet kan begrijpen, ga ik het niet klakkeloos volgen.
0: Wat begrijp je niet?
2: Bijvoorbeeld de financiering is nu op dit moment, we krijgen gewoon één zak geld per dag, per bewoner, en daar moet je alles voor doen. Dat betekent dat ik zelf de regie heb over waar ik mijn geld aan uitgeef. Het is niet zo dat de overheid dat voor mij beslist, dat ik het alleen maar aan dit of dit mag uitgeven. En dat geeft mij ruimte om dus ook keuzes te maken en te kijken met elkaar, waar geven we ons geld het liefst aan uit en wat doen we, ook wat moet, zeg maar.
0: En gaat dit via de zorgverzekeraars?
2: Ja, we hebben wel zorgkantoren in Nederland. Dus elke zorgverzekeraar is weer een ander bedrijf dan een zorgkantoor. Zorgkantoor is gewoon heel helder opgedeeld in 8 regio's. En als je daar woont in dat gebied, dan hoor je bij dat zorgkantoor.
0: Dus het is niet zo dat we, want daar wordt natuurlijk ook wel eens over gesproken, dat hele zorgverzekeraarssysteem op de schop te gooien, dat je daar dan uiteindelijk ook je bedrijfsvoering op moet aanpassen.
2: Nee, want dat is een heel ander systeem. Ja. Dus de zorgverzekeringswet is een andere wet dan de wet langdurige zorg. En we hebben ook nog de WMO, de wet maatschappelijke opvang, de wet jeugdzorg, de wet GGZ. Dus daar zitten verschillende wetten in, dat ik als privaatpersoon mag zelf mijn zorgverzekering kiezen, elk jaar weer. Maar als jij woont in de regio Zwolle, dan heb je gewoon te maken met Zilveren Kruis. Dat kan niet anders.
0: Dus dat is vastgelegd.
2: Ja.
0: Dan naar uiteindelijk heb je dan die eerste bewoners aan boord gekregen. Die moet iets zingevends gaan doen. Hè? Dat staat voorop, de mens centraal. Hoe richt je dat in en hoe kijk je naar organisaties waarbij je eventueel de samenwerking kan aangaan?
2: Nou, hoe wij dat inrichten is juist van onderaf naar boven. Dus wij kijken eerst naar een bewoner. En daar heeft Sylvia net al wat over gelicht. Je hebt een groepje bewoners en die hebben uiteindelijk een zakje geld wat ze kunnen besteden. Dat krijgen wij en dat willen wij juist vanuit die bewoner eerst organiseren door goede begeleiding daarnaast te zetten, dag en nacht. Daarna moet je ook nog wat voeding bieden. Je moet natuurlijk een mooi dak boven hun hoofd bieden. Dus je hebt heel veel plichten als zorgaanbieder. Maar daar blijft dan een x-bedrag over. En daar kun je keuzes maken. En wat Sylvia net al zei, wij vergoeden gewoon kapotte auto's. Als die op ons terrein worden beschadigd, ga ik niet urenlang in gesprek met een advocaat en een verzekering en met een medewerker en helemaal uitzoeken of dat dan wel klopt of die bewoner dat heeft gedaan. Of morgen gaan we dan maar camera's ophangen, want ja, we wisten het niet.
0: Maar dat is natuurlijk ook iets wat ter discussie staat, camera's zomaar ophangen.
2: Bijvoorbeeld, dus wij willen dat pertinent niet. En ik koop liever een stukje schade gewoon vanuit vertrouwen, koop ik af. Ik heb daar 10.000 euro voor in de begroting staan elk jaar. En daar heb ik geen verzekering voor. En een medewerker denkt gewoon, nou, wat er ook gebeurt, ik word wel gedekt. En dat scheelt echt op basis gewoon een ton, hè? Want zodra Tanja een andere baan neemt, ben ik gewoon 40.000 euro kwijt. Dus ik moest haar inwerken, ik moest haar opleiden, ik moest haar van alles moest ik doen. Dus als zij door ontevredenheid aan een kapotte auto van 3.000 euro schade, nou, tel maar uit je winst. Ik betaal liever die 3.000 dan die 50.000 dan wanneer ze vertrekt.
0: En deze is heel duidelijk. Maar ik kan me ook voorstellen dat de manier waarop je daar dan naar zo'n situatie kijkt, dat het ook wel, hoe ontvangen, bij wijze van spreken, concurrerende, hoe zeg ik dat, conculega's.
3: Conculega's
0: niet. Hoe kijken ze daarnaar? Want precies, je zegt al van we dekken het. Dat geeft denk ik een vrij gevoel als werknemer. Ik hoef me geen zorgen te maken, er wordt voor gezorgd, wordt opgelost.
2: Ja.
0: Maar dat is nogal een verschil.
2: Ja. Nou ja, en dat is wel iets wat wij ervaren in de afgelopen jaren natuurlijk continu. Mensen, medewerkers zijn op een andere manier opgegroeid, om het maar zo te zeggen. Verwanten ook, bewoners ook, maar andere organisaties ook. Dus er wordt af en toe wel naar je gekeken als innovatieve zorgaanbieder. Van hoe kunnen jullie dat nou zomaar doen? Wij voelen die ruimte niet. Terwijl mijn punt is, jullie hebben ook die ruimte, maar je ziet hem nog niet.
0: En met welke boodschap dacht je, ik ga bij New Business Radio mijn verhaal doen? Wat was je idee daarachter?
2: Wij zijn nu al een jaar of 2, 3, 8 actief bezig met een stukje zendingswerk. Wij willen heel graag onze werkwijze aan een breder publiek uitleggen. Omdat het namelijk ook geen zware methodiek is met een of ander verdienmodel. Het is een werkwijze die je morgen gewoon kan gebruiken. Die is vrij te gebruiken. Het is gewoon normaal doen. Eigenlijk, en dat is het moeilijkste wat er is, normaal doen. Maar dus wij willen dat op die manier verspreiden. En we hebben een documentaire gemaakt. En ook in dit daglicht dachten we, dit lijkt ons interessant.
0: En nu is het zo dat jullie echt in een specifieke regio zitten. Dus ik kan me voorstellen dat bijvoorbeeld in het zuiden van het land de organisaties zijn waar je mee schakelt. Waar je met elkaar ervaring op doet. Is dat ook het geval?
2: Ja, we werken wel met meerdere organisaties die ook een innovatieve inkijk hebben, zeg maar. Maar die leveren dan bijvoorbeeld weer net andere zorg. Dus bijvoorbeeld ambulante zorg, wat wij niet doen. Maar wij werken meerdere programma's van het ministerie, werken we mee samen. En zo ontmoet je dus ook andere zorgaanbieders die ook dat anders denken gewoon in hun DNA hebben zitten.
0: Maar toch zeg je vanuit de overheid, nou, daar is minder mee mis dan steeds wordt afgegeven. Hoe reageert de overheid op deze manier van aanpak?
2: Heel goed. Ze zijn zeer geïnteresseerd in wat we doen. We zien ze eigenlijk meerdere keren per jaar wel op allerlei bijeenkomsten. Net voor de zomer is ook de directeur langdurige zorg, Michiel Geschieren, is bij ons langs geweest op werkbezoek. Dus er is echt wel interesse in wat wij doen en hoe we dat breder kunnen trekken.
0: En dan heb je hebt dat model ontwikkeld als het ware. Nou kan ik me voorstellen dat als je dat op andere plekken gaat implementeren, dan voorkom je de knelpunten als vergrijzing. Is dat gegarandeerd?
2: Nou, het is natuurlijk niet gegarandeerd. Niks is gegarandeerd in het leven. Ja, dat er niks gegarandeerd is, dat is gegarandeerd. Het is heel erg lastig. Wij hebben zoveel puzzelstukjes wat wij in elkaar probeerden te vouwen. Het gaat niet alleen over de manier van kijken naar een bewoner. Daar moet je dus ook een goede behandelaar voor hebben die dat aan kan. Maar ook de manier waarop je met je HR omgaat of met je financiën. Alles moet samen een beetje komen. Alleen wij denken wel dat als je morgen onze werkwijze in een GGZ of in een jeugdzorginstelling zou toepassen, kun je ook daar gewoon echt voor 70-80% de juiste dingen doen.
0: Dan heb je eigenlijk verandertrajecten waar je mee begonnen bent. Die blijven binnen dat systeem staan. Maar je zei eigenlijk begin af aan al, het systeem en de mens. Dat zijn eigenlijk twee enorme tegenpolen op dit moment. Het zorgsysteem en
2: klopt.
0: De mens.
2: Nou ja, het mens is ook een systeem. Dus als wij met elkaar gewend zijn om bijvoorbeeld, wat voor voorbeeld op maandag, hè, de eerste maandag van de maand hebben we altijd dat alarm gehad. En dan willen we dat afschaffen. Dan krijg je per definitie weerstand. Mensen vinden het niet fijn, want ze zijn het gewend en het geeft hun veiligheid. Maar het afschaffen is ook weer een vorm van ontwikkelen en dynamiek creëren in de maatschappij. En zo zijn wij altijd wel gewend aan alles wat wij kennen, vinden we prettig. En dat is het systeem doet dat ook. Die regeltjes die we kennen, dat vinden we eigenlijk ook wel lekker comfortabel. En zodra we uit onze comfortzone stappen, ja, dan is het ingewikkeld.
0: En dan zeg je al 7 miljoen omzet, 75 medewerkers, 30 bewoners. Mm-hmm. Hoe kan je dan aantonen dat jij als organisatie minder kosten maakt?
2: Nou, ik heb een onderzoek gedaan tijdens het
0: kosten weten te dempen eigenlijk.
2: Ja, ik heb een paar jaar geleden een opleiding gedaan. Master of Business Administration. En daar heb ik een onderzoek gedaan naar de zorgkosten. Onze bewoners kosten voordat ze bij ons in zorg kwamen gemiddeld €350.000 per jaar. En voor dat geld waren er ook nog veel problemen in de maatschappij, overlast, geen fijn kwaliteit van leven, verwanten die niet tevreden waren. Dus dat kochten wij voor die €350.000. En bij ons kosten ze gemiddeld €180.000 nu per jaar. Waarbij er dus wel tevredenheid is over hun leven. De verwanten zijn heel blij. En er is geen enkele vorm van maatschappelijke overlast. De politie hoeft niks meer in te grijpen. Er hoeven geen klinieken in stand-by te staan. Dus je koopt letterlijk rust en overzicht in de maatschappij door deze mensen de juiste zorg te bieden die ze nodig hebben.
0: En dat is dus gewoon door anders te kijken, anders te denken en anders te handelen.
2: Exact.
0: En op het moment dat je nieuwe medewerkers als het ware laat onboarden, zijn er dingen die je moet afleren?
2: Ja, en dat is ook precies de kern van wat Tanja net aangaf in haar introductie. Wij ervaren gewoon veel meer samenwerking als je niet eerst iets hoeft af te leren, maar gewoon in het diepe stapt zonder vergelijkingsmateriaal. En dan kijken wij met name naar de persoonlijke eigenschappen die wij in Tanja gewoon zagen qua rust, qua betrokkenheid, qua snappen dat je door wil vragen, dat je het wil begrijpen, de vraag achter de vraag. En daar is Tanja als mens gewoon heel goed in.
0: Maar hoe is dit op je pad gekomen, Tanja? Want ik denk dat met jou en andere collega's dit wellicht een vergelijkbaar verhaal zou kunnen zijn. Ik bedoel, in jouw geval, Sylvia, je hebt natuurlijk een opleiding gedaan en bent nog steeds bezig met veel opleidingen te volgen. Maar dat is natuurlijk anders dan dat je uit een hele andere sector hierin rolt.
4: Ik ben een keer bij een van de locaties bij een verwante barbecue geweest. En er was daar een bewoonster die was alleen. En dan heb ik gezegd dat ik daar voor haar zou zijn.
0: Maar hoe kom je daar überhaupt?
4: Ja, via. Ja, je hoort dat mensen daar aan het werk zijn. Dingen, wat gebeurt daar dan? En dat zijn gewoon hele mooie verhalen die naar buiten komen. Dus dan wil je dat van binnen bekijken. En dan zie je inderdaad dat mensen met een heel bijzondere achtergrond daar gewoon heel normaal kunnen functioneren.
0: Maar je had ergens al een intrinsieke trigger. Dat kan niet anders.
4: Ja, mensen.
0: Altijd
4: je wil de mens, ja, maar je wil de mens achter de mens gewoon beter leren kennen en snappen, zodat je op dit moment dus iets voor hen kan betekenen.
0: Wat deed je hiervoor voor werk?
4: Nou, ik heb een heleboel dingen gedaan. Ik ben seestherapeute geweest, een houdings- en bewegingstherapeut. Ik ben in een tankstation gewerkt en een rijschool. Dus ja, het is heel gevarieerd, maar alles met mensen.
0: Alles met mensen en ja. Dan uiteindelijk heb je je stek gevonden voor je gevoel.
4: Ik werk er bijna 3 jaar, maar ik denk dat ik hier voorlopig nog niet klaar ben. Nee, er zijn nog zoveel mooie dingen te ontdekken en te doen. Ja.
0: En dat is met name denk ik op het moment dat je bepaalde voortgang ziet. Waarschijnlijk bij bewoners waar je mee werkt.
4: Ja.
0: Maar ik kan me ook voorstellen, als ik het zo hoor. Ik vind het heel knap dat je met best wel heftige situaties af en toe te maken hebt. Hoe ga je daarmee om?
4: Ja, wij zien dat niet, denk ik, als medewerkers niet zozeer als heftig. Wij proberen hoe de mensen ook reageren, of ze boos zijn, of ze een auto slopen, of wat dan ook. Daar zit een reden achter. En ze handelen dan zeg maar uit een soort van emotie. Nou, op dat moment is dan iets kapot maken, of ze worden boos, of ze doen iets anders. Maar je probeert gewoon te achterhalen waar het probleem zit. Dus je gaat eerst met die jongens. Soms moet je ze even vasthouden. Eventjes tot rust zien te krijgen. Maar je probeert continu met ze in gesprek te gaan. En te achterhalen wat daadwerkelijk gaande is. En daar ga je mee aan de slag. Ja.
0: En dan wat is het makkelijk een band te bouwen met bewoners? Moet je professioneel afstand bewaken?
5: Ja, dat is altijd een eeuwige discussie in de zorg. Hè? We gaan uit van de relatie. En de relatie is veel meer. Ik ben te betrouwen. Hè, want vertrouwen is al best wel een groot woord. En jij als bewoner mag daarop rekenen dat ik altijd er voor jou ben. Wat er ook gebeurt, waar we ook zijn. En als die band eenmaal helder is. En dat is door altijd maar betrouwbaar te zijn. Door altijd maar hetzelfde te doen. Hetzelfde te reageren. Op welke situatie dan ook. Daar hebben we allemaal plannen voor. Hè? Dat komt allemaal niet uit de lucht vallen. Dat wordt allemaal geregisseerd.
0: Ga je klassificeren vooraf? Moet ook gebeuren, toch?
5: Ja, dat vind ik ook zo'n hele lastige. Want een klassificatie zegt niet zo heel veel. Kijk, als je een Fiat Panda koopt, dan heb je een Fiat Panda. Maar dat zegt helemaal niks over wanneer die kapot gaat. Wanneer je de olie bij moet vullen. En of die,
0: dat is een indicatie, toch?
5: En dat maakt ook dat wij wel een gevarieerd bewonerpalet hebben. Hè, van hoogbegaafd tot laagbegaafd. Want we kijken veel meer van welke ondersteuningsbehoefte heeft deze. Dus de klassificatie, ja, het geeft richting hoor. Ik bedoel, dat wil ik helemaal niet vanaf. Maar het geeft niet alle richting. Het geeft niet alle duidelijkheid die je nodig hebt. Om deze mens met dit levensverhaal, met deze blauwdruk die je heeft meegekregen. Wat betekent de wereld voor jou? En mogen wij met jou meekijken in die betekenisgeving om te kunnen bepalen van nou de betekenis die het er nu aan geeft. Bijvoorbeeld je moeder is bezeten door een demon. Nou, dan gaan we daarin meekijken van is dat echt zo? wat betekent dat dan voor jou? En misschien is het niet zo. Is dat misschien ook nog een gedachte die je kan hebben? En van daaruit gaan wij met onze mensen om. Dus dat iemand het label ASS heeft, dat zegt wel wat, maar het zegt nog lang niet alles. Het zegt nog lang niet alles hoe mensen...
0: En dat is ASS?
5: Autisme spectrumstoornis.
0: Precies, ja. Yes. Ja. Toch even voor de duidelijkheid.
5: Ja, ja.
0: Maar dat zegt niks. Daarmee merk je wel... want dat is voor jou natuurlijk... omdat je uit een andere omgeving komt... Is dat wel wennen of niet? Of krijg je die informatie niet mee? En ga je gewoon van mens tot mens kijken... waar kan ik iemand helpen?
4: Tuurlijk wil je weten waar iemand vandaan komt. Maar dan niet zeg maar om gelijk in een vakje te plaatsen... of een andere manier naar iemand te kijken. Nee, daar ga je niet mee om.
0: En Bas, is dat ook het wezenlijke verschil... met eigenlijk traditionele zorgaanbieders en wat jullie doen? Dat je die kennis soms ook wel gewoon... niet te veel overbrengt op nieuwe medewerkers.
2: Ja, dat is onder andere ook inderdaad een strategische keuze. Dat wij zeggen, wij kennen de geschiedenis door en door. Maar dat ligt bij Sylvia. Die kijkt echt heel goed. En alles wat er niet beschreven staat, stelt ze nog eens een keer 12 vragen over. Zodat we de bewoner gewoon echt snappen en kennen wat daar zit. En wat er is gebeurd. Maar dat betekent niet dat dat ons heel erg belemmert of beïnvloedt met wat we in de toekomst gaan doen. Dus daar zit een hele duidelijke knip. Sylvia die zegt, dit is wel wat we weten. Dat nemen we mee, want we kunnen niet ondoordacht allerlei risico's gaan nemen. Maar wat er vervolgens in een opdracht naar de medewerkers komt, in soms maar een paar A4'tjes, helpt Tanja gewoon om haar werk gewoon lekker blanco en vanuit vertrouwen. Wij hebben je rugdekking wel, het komt goed. Wij hebben beoordeeld dat dit kan.
0: Want indicaties en diagnoses, het idee is ook wel, daar hoor je ook wel eens in verhalen terug. Men moet overal een stempel opzetten.
5: Ja, dat heeft met financiering te maken. Want aan elke diagnose hangt een zakje met geld. En hoe meer diagnoses je hebt, nou, hoe beter dat is voor je financiën, zeg maar. We hebben er in Nederland in dit systeem ook best belang bij om mensen... probleemgedrag te laten hebben.
0: Maar goed, dit is wel vanuit overheid gedreven.
5: Ja. Ja. Want hoe moeilijker je bent, hoe meer geld je mag vragen als zorginstelling.
0: Maar wat doet dat met bewoners of met familie eromheen? Die stempel, dat is toch wel vaak waarvan je zegt, doe maar niet, toch?
5: Nou, het is heel stigmatiserend. Hè?
0: Precies.
5: Dus jij wordt neergezet als mens met heel veel problemen. Pas maar op. Want hij kan zomaar gaan dit doen. Hij kan zomaar, hè? Dus je benadert die mens niet meer helemaal als mens, maar als een probleem.
0: Maar dan hebben we toch een punt gevonden waarbij je kritiek kan hebben op hoe de overheid ermee omgaat.
2: Absoluut. Klopt. Alleen ook de overheid heeft dit niet zomaar bedacht. He, dus er kwamen vragen vanuit het werkveld. Waarbij hele bekende psychiaters zeggen... ja, die hele DSM 4 en 5, die hebben we...
0: DSM 4
2: ja,
0: en 5?
2: Nou, dat is
0: DSM en geleen, maar dat is wat anders.
2: Het is een klassificatieboek, zeg maar. Ja, waarin alles staat weergegeven. Dat is heel mooi en dat heeft een hele duidelijke reden gehad... om te leren snappen wat er allemaal gebeurt. En de overheid heeft uiteindelijk die DSM... gepakt en gebruikt voor de financiering. Maar daar was die niet voor geschreven. En dat snap ik ook wel. Want we moeten kwalificeren en kwantificeren... wat we allemaal aan het doen zijn. Alleen dit gaat nu tegenwoordig in Nederland... zo belemmerend werken... door alle schotten die we hebben gecreëerd. Waardoor je dus al bijna beïnvloed wordt... dat iemand een VG7 is. In plaats van dat hij hem heeft.
0: Een VG7?
2: Ja, verstandelijke beperking indicatie... 7 is het ene hoogste.
0: Ja.
2: Daar zit een gedragscomponent in. En wat Tanja al zei, onze bewoners hebben veel problematisch gedrag.
0: En dan toch even terug naar die overheid. Want in het begin van de uitzending zei je van ja, eigenlijk moeten we gewoon kijken binnen bepaalde systemen. Is er nog heel veel te ontwikkelen, heel veel mogelijk. Maar hier heb je toch een punt van kritiek.
2: Ja.
0: Waarbij het wel anders zou kunnen en moeten. Hoe zou je het inrichten?
2: Nou, ik heb daar inmiddels ook wel wat gesprekken over gevoerd. En ik ben ook zeker niet de enige in Nederland die hier goede ideeën bij heeft. Want ik lees ze namelijk geregeld op LinkedIn en in de krant. Dat we het hele stelsel zouden moeten hervormen. Op dit moment is, wat ik net al zei, alles opgedeeld in een aantal verschillende wetten. En als jij eenmaal onder die wet hangt als mens of met je indicatie. Dan is dat ook belemmerd en beperkt tot die wet. Wij zijn als normale particulieren hebben we allemaal een zorgverzekering. En wij kunnen zelf kiezen voor een aanvullende verzekering. Voor onze tandarts of weet ik veel wat. Maar onze bewoners, wat je tegenwoordig ziet, is dat huisartsen bijvoorbeeld liever onze bewoners niet meer in de praktijk hebben. Terwijl ze wel gewoon een basisverzekering betalen. Recht hebben op huisartsenzorg. Maar omdat ze te ingewikkeld zijn en te veel tijd kosten en er zit wat schuring in, willen ze liever dat de instellingen...
0: Ja, dat is eigenlijk de totale druk op de zorg die hierbij heel erg tot uiting komt.
2: Wat ik heel goed snap vanuit de huisartsenzorg.
0: Ja.
2: Alleen eigenlijk is het een fundamenteel recht als mens dat als je een basisverzekering hebt, dat je gewoon recht hebt op huisartsenzorg in Nederland.
0: Ja, en je kan niet een huisarts bij wijze van spreken in dienst nemen om voor jouw 30 bewoners te zorgen.
2: Ik al helemaal niet, maar zelfs een organisatie met 500 cliënten kan dat niet zomaar bekosten.
0: Dus dat zou dan een gespecialiseerde huisarts kunnen worden voor een groter gebied. Is het dan wel behapbaar?
2: Ja, en die hebben wij ook. We hebben een arts VG, dat is een arts verstandelijk gehandicapte. Maar die is helemaal opgeleid vanuit dat model. Maar die mag alleen maar als een extra dienstverlening bovenop de huisarts opereren. Die kan niet zomaar de hele rol van huisarts overnemen.
0: En hoe krijg je eigenlijk de zorgprofessionals, zoals jou ook Sylvia, mee in jouw visie, jouw theorie? Hoe lukt dat?
2: Door denk ik mensen te enthousiasmeren en te inspireren. Ik ben geen Steve Jobs, maar dat is wel de context waarin ik probeer te opereren. Als mensen snappen waarom het nodig is om andere dingen te doen, dan verlang je al naar een iPhone voordat die iPhone er is. En dat is ook wat ik probeer met onze visie. Wij zien alle problemen die ze hebben gehad in het verleden. En doordat ik aan bijvoorbeeld Tanja 3 jaar geleden kon zeggen, kijk, dit is wat wij doen en dit is wat we samen gaan creëren, voelde zij meteen een intrinsieke motivatie om te zeggen, daar ga ik ook voor.
0: Maar Tanja, zijn er voor jou momenten dat je zegt van ja, dit gaat eigenlijk mij de pet boven, in de zin van hier moet je toch die specialistische kennis hebben en kan ik nu even niks doen?
4: Nee, maar je staat er niet alleen voor. Je staat eigenlijk nooit alleen. En kom je er niet uit, kan je altijd terugvallen op de behandelaren of het team of je collega's. En dat doe je ook, want je wilt tenslotte wel verder. Dus ik heb nooit, nee, dat gevoel heb ik nooit gekend.
0: We gaan zo meteen verder praten. We gaan kijken naar de toekomst.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

0: Sam Smith, Diamonds, opnieuw Business Radio in het programma Let's Talk Business. Elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.
0: Vandaag in de studio te gast en centraal Stichting Het Kasteel, zorgverlener en gezondheidszorg. Hoe kan dat op een andere manier? Hoe kon je op een andere manier met bewoners omgaan in jullie geval? Bas, we gaan langzaam maar zeker richting de toekomst, hoe dat anders zou moeten. Maar toch, in het begin van de uitzending zei je, wij hebben een andere kijk ontwikkeld op hoe je zorg kan verlenen. Maar toch hebben we ook wel ontdekt dat aan de kant van de overheid ook wel heel veel anders kan. Ik heb toch een vraag over. Je zei van, nou, we hebben, Stefans, we hebben 7 miljoen omzet per jaar. Dat weten we, daar zijn we van zeker. Mm-hmm. Daarmee kan je opereren. Maar juist dat stukje, die zekerheid, leidt dat ook niet heel vaak bij zorgverleners tot bepaalde manier van, nou, we kunnen gewoon blijven doen wat we doen, want dat geld komt toch wel binnen. Met andere woorden, moet daar misschien iets concurrerends gaan komen?
2: Ja, alleen onze inkomen is wel verdeeld in een vast gedeelte en een gedeelte wat extra is. En daar moet je ook verantwoording over afleggen. Dat heet meerzorg in Nederland. Alleen de meerzorg die wij bijvoorbeeld ooit begonnen zijn, die kunnen wij ook daadwerkelijk afbouwen. Dus wij zijn een van de weinigen die dat niet alleen roepen aan de voorkant, maar het ook daadwerkelijk waarmaken. En dat zou meer een prikkel moeten zijn, dat je ook een soort van beloning kan krijgen als je het afbouwt. En daar zit wel een probleem. Want als je iets goed doet in Nederland, dan kun je dus aantonen dat je voor minder dat ook kan doen. En dat helpt niet mee in de afbouw.
0: Nee, en dat zal ook niet meehelpen in het moment dat je je vacatures moet vullen. En dat ook wel weer exact onder druk ziet staan, toch?
2: Ja, exact. Dus daarin is wel een financiering. En ik zie wel dat de overheid er al jarenlang druk mee bezig is. Omdat die kosten alleen maar toenemen, proberen ze ook te zoeken naar een andere manier van. Alleen de prikkel is er helaas nog niet helemaal uit.
0: En is het zo dat jouw medewerkers onder dezelfde cao vallen als bij andere dienstverleners?
2: Ja. Ja, wij bewegen gewoon in het normale kader binnen de systeemwereld die er is. Dus wij zijn gewoon aangesloten bij de cao gehandicaptenzorg. Wij volgen gewoon de normale procedures binnen de overheid.
0: Dus als er gestaakt moet worden, wordt er landelijk gestaakt, heb je ook kans dat jouw medewerkers...
2: Ja, we hebben ook medewerkers die gewoon lid zijn van de vakbond. Ja.
0: En zou je dat anders willen?
2: Nee, want ik vind wel dat je de systeemwereld moet respecteren. Los van wat je ervan vindt en los van dat je soms daar last van kan hebben. Is dat wel een systeem wat we in Nederland heel goed hebben opgetuigd. Het Nederlandse zorgstelsel is wel de beste in de wereld. Dus we moeten ook niet te kritisch blijven over alles wat niet goed is. Maar er zijn wel wat verbeterslagen mogelijk.
0: En hoe zou je dat binnen jouw organisatie toch ieder jaar weer opnieuw willen herijken? Wat kan jij verbeteren als organisatie?
2: Nou, wat wij kunnen verbeteren is, wij hebben een hele lage overhead. En overhead is gewoon feitelijk wat er niet aan het bed staat. Ja. Die is heel laag in
0: vergelijking. Hoe organiseer je dat?
2: Ja, door een kleine platte organisatie te houden. En Tanja is als persoonlijk begeleider ook gewoon onderdeel van een kasboekbeheer en het roosters maken. En gewoon, zij kan in haar team doen alle medewerkers zoveel mogelijk zelf. En pas als zij daar niet uitkomen, omdat het heel specialistisch is, hebben we ook een administratief medewerker en iemand die binnen de HR gewoon goede kennis heeft van zaken. Dus je kan wel opschalen met elkaar, maar onze overheid bestaat uit 5 personen.
0: En hoe innoveer je op dat vlak? Want ik bedoel, AI biedt daar mogelijkheden, toch?
2: Ja en nee. AI biedt heel veel mogelijkheden, maar dan moet je wel een goede vraag stellen. En AI is heel goed in data genereren en jou te voorzien van informaties. Maar wat we ook steeds meer horen is dat huisartsen nu drukker zijn met volgens mij 2 miljoen belletjes per jaar van de spoedeisende hulp. Omdat AI heeft gezegd, je hebt ergens last van.
0: Maar goed, op het moment dat je de data instopt, ik noem een huishoudboekje. Dat soort zaken.
2: Bijvoorbeeld. Ja,
0: dat gewoon scheelt een hoop invulwerk, toch?
2: Ja, gewoon simpele, rechtlijnige dingen kun je heel goed, denk ik, tijdswinst boeken met AI. Maar uiteindelijk gaat het ook om de essentie dat een Tanja dus heel graag een hele gevarieerde baan wil hebben. Die wil ook koken en ook schoonmaken en ook de kasbonnetjes inboeken. Want anders gaan wij haar als een robot alleen maar inzetten voor elke dag 1400 steunkousen doen.
0: Maar het kan toch zijn, Tanja, dat je het helemaal niet leuk vindt om dat kasboek bij te houden?
3: Nee, maar als ik het niet leuk vind, is er wel een collega die het wel leuk vindt. En zo hebben we allemaal wel wat taken. En die worden één keer in zoveel tijd, zeg maar, onderling verdeeld. En dan ben je een roostermaker. Dan heb je weer activiteitencommissie. Dus zodat je hele leuke dingen mag organiseren. Zo doet iedereen wel wat hij leuk vindt. En soms ook niet.
0: Jij zei net, Je hebt bezoek gehad vanuit Den Haag. Vanuit de directeur, moet je me even helpen, van langdurige zorg.
2: Ja, directeur langdurige zorg van het ministerie van VWS.
0: Wat is het eerste wat je tegen hem gezegd hebt toen hij langskwam?
2: Fijn dat je bent. Leuk dat je ons aandacht geeft. We waren elkaar een paar maanden daarvoor tegengekomen op een congres. En ik hou ervan als iemand zegt, wij gaan binnenkort afspreken. En dat die dan 3 maanden later ook daadwerkelijk komt. Dat is iets wat wij als mensen denk ik gewoon nodig hebben. Dat als iemand wat belooft, dat je dat ook nakomt.
0: Zag je dat voor jezelf ook als ondernemer, als een soort van beloning op al die jaren inzet, al die jaren werk?
2: Ja, absoluut. Het is een vorm van erkenning en bevestiging dat wat wij doen, dat het ook daadwerkelijk gezien wordt. Ook door andere instanties die daar veel meer bevoegdheid voor hebben.
0: En als je nu gewoon, je mag de bühne pakken, want daar zit je voor hier. Als je nu een boodschap zou willen afgeven aan bestuurders en beleidsmakers, wat zou dat dan zijn?
2: Ja, ik ben zelf maar 44, maar ik hou wel van de rust, regelmaat en reinheid van vroeger. Ik geloof wel een beetje in het ouderwetse ziekenfondssysteem. Waarin de overheid de zorg in eigen regie houdt. Net als de energie, maar daar hebben we het vandaag niet over. Want die politieke kleur die elke 4 jaar, als je mazzel hebt. Ik bedoel, de laatste paar jaren is het elke jaar raak. Die moet niet continu die zorg weer gaan beïnvloeden. Die bewoners doen niet anders. Die DSM-5 is morgen ook niet anders waar we het net over hadden. Dus waarom gaan we continu het wiel opnieuw uitvinden? En dan zou ik pleiten voor echt weer terug naar de oorsprong. Gewoon een zakje geld op indicatiebasis. Dus dan heb je die klassificatie echt nodig. Wat heb jij nodig aan uren? En dat kun jij krijgen waar je ook rondloopt en welke wet je je ook begeeft.
0: Nu had je net al over andere zorgverleners doen wat ze doen. En dat verandert niet. Maar ik kan me ook voorstellen dat als de druk hoog is, dat je niet in staat bent om dingen even op een afstandje te bekijken.
2: Eens, ja. Ja, en dat is ook wel een belemmerende factor. Ik probeer altijd daarop te reageren als morgen kun jij zelf beslissen om iets anders te doen. Je hoeft niet altijd met je vinger te wijzen naar een ander.
0: Nou, hoe hou je zelf over je eigen organisatie afstand?
2: Door ook gewoon geregeld momenten in te plannen waarin je niet zo vol zit in je agenda en eens even kan reflecteren. En even, ik zit geregeld gewoon een uurtje koffie te drinken bij de bewoners en bij de medewerkers. En als ik ga zeggen meteen die bewoners, wat kom je doen? Heb je weer een vervelende boodschap te vertellen? Want dat is wat ze gewend zijn. En dan zeg ik, nee, ik kom gewoon koffie drinken, mag dat? Oh ja, gezellig. Leuk dat je er weer bent. Dus je bent wel continu met elkaar bezig om die patronen die er echt heel diep in zitten, om die continu te herstellen.
0: Hoe doe jij dat, Sylvia?
4: Ja, net zo. Net zo, ja, wij hebben... Ja, ik durf bijna niet te zeggen, maar ik heb het niet druk. Ik heb het niet druk. Hè. Onze bewoners blijven de rest van hun leven. Nou, het is allemaal wel redelijk duidelijk hoe ze het doen. Zorgplannen zijn wel helder. Ik heb 2 behandelaren die het primair proces organiseren. En dat maakt dat ik heel veel reflectietijd kan creëren. En die gebruiken we ook wel degelijk om te blijven toetsen. Doen wij de goede dingen? En ook doen we de goede dingen ten opzichte van andere groepen, zeg maar, van andere clubs. En houden we de koers zoals we hem hebben willen? Want die is heel erg lastig. Die is heel erg lastig. Want systeemwereld, dat wil een systeem blijven. Dat wil altijd zichzelf weer herstellen. Nou, wij zitten daar toch een beetje buiten. Hè, hoewel we wel werken met wetten. We doen gewoon alles volgens de wetgeving zoals het hoort. Maar hoe wij kijken naar onze bewoners is wel een andere manier.

0: beantwoord. Dus toen werd er gevraagd door het zorgkantoor van, maar waarom doen jullie dat dan niet? Nou, omdat het voor ons geen meerwaarde biedt. Wij hebben al heel veel blikken van buitenaf die wij continu bellen. Wij zijn al heel erg innoverend, dus wij hebben niet snel een tunnel waar wij uitgehaald moeten worden. Nou, oké, zei ze, maar zet dat er dan neer. Ik zeg, maar dat was de vraag toch niet? Je hebt daar niet een vraag staan, wat heb jij georganiseerd met een blik van buitenaf? Dan hadden wij dat ingevuld. Nou, zo onderzoeken wij continu, waarom stel je die vraag en welk antwoord wil je eigenlijk hebben?
1: We hadden het ook makkelijk kunnen zeggen, gewoon vinkje. Ja. Hadden we ook kunnen doen.
0: Ook ja kunnen zeggen, terwijl het niet zo is.
1: Terwijl het niet zo is, ja.
2: Oké, nou die hebben we bij deze genoteerd. Tot slot de vraag, Bas, en eigenlijk voor jullie allemaal, hoe zien jullie de toekomst en de ambitie?
0: Nou, wij hebben nog één ambitie om een derde locatie te openen voor onze ouder wordende bewoner. En dat is een bewuste keuze, omdat wij een onvoorwaardelijke belofte maken en die komen wij erg goed na. Dus wij hebben nu bewoners die ja, de 60 zijn gepasseerd en die zometeen echt somatische zorg nodig hebben en meer medische zorg. En dan denken we dus ook in mogelijkheden. Nu kunnen we niemand opleiden. We kunnen geen verpleegkundigen opleiden. We voldoen niet aan die criteria. Dus we willen heel graag een derde locatie ontwikkelen waarin die bewoners een soort van pensioen kunnen volgen en gewoon lekker rustig aan hun leventje.
2: Dat voordeel is, je kent ze al. Vaak.
1: Zo is dat.
0: Precies, we kennen ze waarschijnlijk heel goed. Er zullen ook wel wat bewoners van buitenaf moeten komen. Maar dat is een doelstelling die we hebben om onze onvoorwaardelijke belofte na te maken. En daarna is het klaar.
2: En daarna is het klaar. Wanneer is het voor jou klaar? Want je bent pas 44.
0: Nou, ik probeer elke paar jaar even te zoeken naar of mijn ambities, persoonlijke ambities, nog steeds goed overeenkomen met die van de organisatie. Ik vind niet dat ik hier moet blijven zitten tot mijn pensioen, omdat ik het nou eenmaal heb opgericht. Maar ik vind ook niet dat ik na een paar jaar alweer weg moet, wat ik best veel zie gebeuren. Ik heb nog genoeg uitdagingen om te doen. En ik denk nog dat ik nog steeds de juiste match ben voor de organisatie. Dus dat gaan we vanzelf zien wanneer dat einde komt.
2: Ik wil jullie hartelijk danken voor de komst naar de studio. Veel succes met het kasteel en die derde locatie die er dan gaat komen. Tot zover Let's Talk Business. Bas de Greef was in de studio. Sylvia Bijker en Tanja Maassen. En nou, wie weet gaan we jullie ooit een keer zien in het oosten van het land. Kampen en de wijk.
3: Dit is New Business Radio.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat en dat je niet.
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
8: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
9: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
3: Dit is New Business Radio.
9: Newsflash.
2: Goedkope stroom als de marktprijs daalt. Maar wat als die prijs ineens flink omhoog schiet? Dat houdt Nederlandse MKB'ers bezig. Uit onderzoek van Markteffect en opdracht van Nieuwe Stroom blijkt dat een derde van de ondernemers vanwege mogelijke prijspieken niet voor een dynamisch energiecontract kiest. Tegelijkertijd ziet ook een derde juist financiële voordelen in zo'n contract. De hoefte lijkt dus vooral te liggen bij flexibiliteit, maar met enige zekerheid. Energieleverancier Nieuwe Stroom introduceert daarom een dynamisch contract met een vooraf bepaalde bovengrens voor de gemiddelde maandprijs. Bedrijf zegt daarmee ondernemers te willen beschermen tegen grote prijspieken.
10: Zelfrijdende auto's, slimme parkeerplekken, elektrische auto's, carsharing. Mobility is hot. De technologische ontwikkelingen volgen elkaar in razend tempo op. Waar gaat het de komende 10 jaar heen? Wat levert het ons op? En wat vinden we ervan? Stappen we in of gaat het allemaal te snel? New Business Radio lift mee op de laatste ontwikkelingen in het programma Smart Mobility. The Future is Now. Een interactief radioprogramma waarin mobility-expert Marco Maréchal iedere maand moeiteloos navigeert in de wereld van smart.

0: Mobility. Elke maand stappen er gasten bij hem in en ook jij kunt helemaal interactief een stukje meerijden. Smart Mobility, elke laatste dinsdagmiddag van de maand van 3 tot 4 op Nieuw Business Radio.
1: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
2: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op Nieuw Business Radio.
1: Manutan, Manutan. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
2: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is Nieuw Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

Werk verandert. Banen veranderen. En jij verandert mee. Van AI op de werkvloer tot de carrière switch. Van werkgeluk tot de toekomst van solliciteren. In Werkmakers hoor je het verhaal van de werkgever en de professional. Wat speelt er? Wat staat er te gebeuren? En vooral, wat betekent het voor jou? Elke maandag om 1 uur bij New Business Radio. Werkmakers. Over werk, carrière en de arbeidsmarkt.

tegen je? Sam Altman en Elon Musk bepalen alles. Of toch niet? Wie en wat kunnen we nog vertrouwen? Maar ook, welke AI-hype kun je negeren? En welke ontwikkeling verandert straks jouw hele business? Tom Jessen, Job van den Berg en Remy Gieling. Drie stemmen, één doel. AI begrijpelijk, praktisch en strategisch relevant maken. Geen toekomstmuziek, dit gebeurt nu. AI at Work Live van BusinessWise. Elke dinsdag tussen 12 en 1 bij New Business Radio.

0: alles weten over hoe mens, werk en technologie samen optimaal tot hun recht komen?
1: Hoe kan innovatie door ICT en AI jouw organisatie en je medewerkers verder helpen?
0: Over hoe IT de samenleving echt beter en veiliger maakt. Waar liggen de kansen en wat brengt de toekomst? Leer van experts die alles weten over People Work Technology.
2: Elke vrijdag van 2 tot 4.
0: Op New Business Radio met Richard Bordes. Wil je meer weten of andere afleveringen beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info.

0: Geef jezelf vorm aan je carrière. Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
1: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
2: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Factris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factris, jouw facturen, onze financiering.
3: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
0: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
4: Dit is New Business Radio.
0: Newsflash.
5: De Nederlandse webshop By European gaat producten van allerlei Europese familiebedrijven verkopen. Het platform van vader en zoon, Kees en Mark Erkelens, begon deze zomer nog met zo'n 40 wijnen van Franse familiedomeinen. Vanaf nu kunnen ook andere Europese familiebedrijven zich aanmelden. Ze verkopen hun producten via het platform rechtstreeks aan Nederlandse consumenten zonder importeur of groothandel ertussen. By European zegt daarbij zelf te controleren of producten echt in Europa worden gemaakt. In november komt er als eerste uitbreiding olijfolie uit Andalusië bij. Kaas, honing en andere producten moeten daarna gaan volgen.
0: Werken in je bedrijf of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen. Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

0: Business Radio.
1: Hij is de baas van 48 winkels en verkoopt jaarlijks voor honderden miljoenen euro's aan Apple-spullen. Maar waar de zilveren iPad in zijn winkel staat en welke kleur de muren hebben, wordt uiteindelijk in Californië bepaald. Hoeveel baas ben je dan eigenlijk nog? Goed dat je luistert naar At The Top, waarin ik elke week met een CEO praat over leiderschap en carrière maken, zodat jij er wat van kan leren. En vandaag zijn we een keer niet in onze vertrouwde studio, want omdat BusinessWise in het teken staat van 30 Days of Tech, zijn we voor de gelegenheid neergestreken in het Apple Museum in Utrecht. En dan maakt het een thuiswedstrijd voor onze gast van vandaag, want het bureau van Roelof de Rijk, CEO van Apple reseller AMAC, ligt hier een paar trappen naar boven. Roelof, leuk dat je bent neergedaald. We worden hier omringd door 50 jaar Apple-historie. Weet je nog wat het eerste Apple-product was dat je voor jezelf kocht?
2: Oh, wat ik voor mezelf kocht? Het eerste wat ik gebruikte was in ieder geval een Apple Plus. Dus in 1988, dat is alweer lang geleden, maar liep ik stage en mocht ik op de eerste Apple-computer werken. Dus dat was een hele ervaring in de tijd.
1: Ja. En werd je gelijk een iSheep?
2: Nee, niet echt. Nee, ik heb twee jaar gebruikt en daarna ging ik naar een andere baan. En daar hadden ze Windows-computers, dus daar ben ik gewoon overgestapt naar Windows. Ja. En heb dat een aantal jaren gedaan tot 2008. En daarna ben ik weer terug in deze wereld gestapt.
1: Ja, nu ben je CEO van AMAC. Dan moet je denk ik telkens met de nieuwste apparatuur rondlopen. Hè? Je bent toch een beetje een ambassadeur van het merk ook. Word je daar nou elke keer blij van? Of ben je van nature eigenlijk helemaal niet zo'n gadget freak?
2: Nee, ik ben zeker een gadget freak. Dus ik word heel blij van nieuwe ontwikkelingen, nieuwe dingen. Met het nieuwste in aanraking komen. Ik hou van innovatie en ik hou van bij

0: de ontwikkeling blijven en kijken waar het ons gaat brengen.
1: Ja, ja. Nu heb ik zelf, ik ben hartstikke fan van het product. Ik heb allemaal spulletjes van Apple thuis. Maar ik heb toch het idee dat de glans er een klein beetje vanaf is. Hè? Vroeger als Apple een nieuwe lancering had, dan lagen mensen in slaapzakjes voor de deur. Ja, dat is toch een beetje iets wat we ook wel in het museum kunnen bijschrijven, zullen we maar even zeggen. Ja, hoe komt dat?
0: Nou ja, ik ben het niet helemaal eens dat de glans er een beetje af is. Ik denk dat innovatie zich op een ander vlak heeft voltrokken. Waar we met de iPhone of met de iPad daadwerkelijk nog rijen voor de winkel zagen, heeft Apple ook het model nu veranderd. Dus wat we nu kennen na een productintroductie, kennen we dat een week later de pre-orders gaan beginnen. En dan weer een week later begint de verkoop. En dat is eigenlijk gedaan omdat de beschikbaarheid lager is dan het aantal orders, wat er eigenlijk aantal mensen die daarin geïnteresseerd zijn. En dan krijg je een rare situatie dat je in de winkel komt op die launch date. En als je daar dan met je slaapzakje voor de deur ligt. Maar als jij dan de nummer 51 in de rij bent, dan is er niks meer. Ja, dat is een slechte klantervaring. Dus hebben we met z'n allen besloten dat we dat eigenlijk niet meer willen. En een iets gestructureerdere en georganiseerdere stroom nastreven. En daardoor denk je dat het minder hip is, maar ja. We hebben het eigenlijk ook een beetje expres gedaan.
1: Ja, maar je verliest toch een belangrijk marketingmodel, toch? Hè? Als mensen in een slaapzak voor de winkel liggen, denkt iedereen van, goh, dat moet wel heel bijzonder zijn.
0: Ja, nou ja, dat is dan misschien iets wat in de tijdgevricht hoorde. Maar als ik ga kijken naar hoeveel mensen er daadwerkelijk geïnteresseerd zijn, dan kan ik zeggen dat het er meer waren dan destijds voor de deur lagen.
1: Nou, dat is het goede nieuws. Ja. Hey, je werd begin dit jaar CEO van AMAC. Daarvoor mocht je al 8 maanden managing director noemen. Hè? Ja, mij is dat verschil eigenlijk niet heel erg duidelijk. Dus even voor mijn idee, welke beslissing kun je als CEO nemen die je als managing director niet kon nemen?
0: Ja, dat is een hele goede vraag. Maar dat ligt echt letterlijk in de daadwerkelijke in de juridische hoek. Waarin als CEO je bestuurder bent van de onderneming. En dat was ik als managing director niet. En dat betekent dat bepaalde contracten je niet kunt tekenen. Die je als CEO wel moet of mag tekenen.
1: Ja.
0: Dus het is meer een juridisch verschil dan het een operationeel verschil was in mijn werk.
1: Voelt het wel als een promotie?
0: Ja, het voelt wel als een promotie, omdat dat laatste stukje je nu ook hebt. Dus het is natuurlijk belangrijk dat je ook dat laatste stukje van de verantwoordelijkheid nu hebt gekregen.
1: Ja, nu werk je al sinds 2013 bij AMAC. Hè? Ja. Dus het was niet dat je een proeftijd nodig had of zoiets. Nee. Waarom was die tussenstap nodig dan eigenlijk?
0: Nou, het was meer een organisch proces waarin ik eigenlijk vanaf 2013 samen met Ed Bindels, de oprichter van AMAC, het bedrijf heb mogen vormgeven. En vanaf 2013 heb mogen helpen groeien waar we zijn. Met z'n tweeën hebben we daar en de rest van het team natuurlijk, maar even in de directie in de eerste jaren met z'n tweeën gedaan. Over de jaren heen is het ook wat andere projecten gaan doen, waaronder het museum waarin we nu staan. En op een gegeven moment is het wat lastig om 3 banen in 1 persoon te verenigen. En is het een organisch proces dat het bedrijf AMAC, waar we de beste, of wat het grootste is, en waar eigenlijk de meest volwassen managementstructuur is, dat overgelaten wordt aan het bestaande management.
1: Ja, ja, ja. Oké, nou goed. CEO dus staat er nu op je kaartje. Heb je nou het idee dat mensen anders tegen je aankijken?
0: Nee. Nee. Het is niet dat nou ik opeens anders word benaderd of anders word intern in ieder geval niet. En formeel is het anders. En dat betekent dat wat externe partijen je naam vinden in een KVK en daardoor opeens jou gaan benaderen in plaats van dat ze het eerst deden. Maar dat voelt niet anders. Dat is meer een commerciant die achter een naam aangaat. En dat is niet dat ik me daardoor anders of bijzonderder voel.
1: Nee. Ed Bindels, we noemden zijn naam al, is de oprichter, maar nog altijd ook de groot aandeelhouder. Hè? 95% van de aandelen zijn in zijn zak. Hij heeft nu zitting genomen in de Raad van Commissarissen. Kijkt vanuit daaruit mee, maar dus ook vanaf de aandeelhoudersvergadering. Stel nou dat jij als CEO vindt dat AMAC linksaf moet en Ed vindt rechtsaf. Wie wint er dan?
0: Ja, dat is een goede vraag. Het ligt er een beetje aan waar het natuurlijk over gaat. Maar als we hebben afspraken gemaakt hoe de samenwerking tussen de Raad van Commissarissen en het bestuur is. Dat betekent dat er onderwerpen afgesproken zijn waarover de Raad van Commissarissen goedkeuring moet geven. En zoals het in ieder bedrijf betaamt, als de Raad van Commissarissen geen toestemming geeft, dan gaat het dus niet door. Dus als volgens ons reglement, ons bestuursreglement, we een bepaald onderwerp moeten bespreken en hij is het er niet mee eens, ja, dan gebeurt het niet.
1: Ja, en welke onderwerpen zijn dat dan?
0: Ja, die hebben we nog niet gehad. Dus,
1: Maar jullie hebben het vorig op papier gezet, toch?
0: Nou ja, je wil gewoon in zijn algemeenheid wil je gewoon goede afspraken maken. En zoals het met ieder contract eigenlijk betaamt, maak je van tevoren afspraken waarvan je aan mag nemen dat je ze alleen maar nodig hebt in geval van een conflict of iets dergelijks. En nou ja, dat is bij ons ook so far so good. Dus we hebben geen aanleiding om daar echt heel verschillend over te denken. We kennen elkaar echt al een groot aantal jaren. Nee, vanaf 2013 hier, maar ik ben 2008 begonnen en ken hem al wat langer. Dus het is niet dat we inderdaad nog in een proefperiode zitten. Dat hij zich afvraagt, maar welke afslag zal Roelof nemen? Daarin hebben we elkaar redelijk leren kennen.
1: Ja, nou ja, het is in elk geval goed om die afspraak te maken, denk ik. Voor het moment dat er een conflict komt. Want dat is natuurlijk niet helemaal denkbeeldig. Er is namelijk al eens eerder een CEO geweest van Emec. Die met ruzie ontslagen is, hè?
0: Ja.
1: Ja, wat heb jij moeten beloven om Ed het comfort te geven om de touwtjes uit handen te geven?
0: Goede afspraken maken als bestuursreglement. Om te zorgen dat er comfort is, dat er geen dingen kunnen gebeuren waar hij geen comfort bij heeft.
1: Ja.
0: Ja. Eigenlijk is dat het. Dus gewoon goede afspraken van tevoren maken. Die destijds toen hij een CEO aanstelde en zelf ook nog bezig was, maar in een andere rol, waren die afspraken iets minder goed gemaakt.
1: Ja, dus hij heeft geleerd van die periode.
0: Ja.
1: En iets dikkere contracten gemaakt toen jij aan boord kwam.
0: Nou ja, het is niet een dik contract, maar ja, gewoon betere afspraken gemaakt.
1: Ja. Nou is Ed, ik ken hem persoonlijk altijd heel open. Zo weten we ook dat hij in het verleden als CEO van Emec tegen een burn-out is aangelopen. Hè?
0: Ja.
1: Wat doe jij om te voorkomen dat je in zo'nzelfde positie belandt?
0: Ja. Zorgen dat je gezond blijft. Ik denk dat een burn-out is vooral een overbelasting als er dingen van je gevraagd worden die buiten jouw comfortzone zitten en je continu dingen van je verwacht worden die je eigenlijk niet zo goed kan. En wat ik probeer te doen of wat ik doe in mijn werk is zorgen dat ik een team om me heen heb die dingen kan die ik niet kan. Waardoor ik juist die dingen kan afspelen en daar dus een expert voor heb of iemand die daar veel beter in is dan ik. Daardoor kan ik zelf scherp blijven op de dingen die ik zelf leuk vind en daar eigenlijk ook beter kan.
1: Ja. En wat zijn nou de aspecten aan de functie van CEO van Emec wat je misschien wat minder leuk vindt?
0: Dat is in het algemeenheid denk ik als je in een directie zit of zeker als je naar CEO gaat. We hebben een vrij groot bedrijf, we hebben 700 collega's. En ik vind het altijd belangrijk om tussen de mensen en met de mensen te zijn. En ik heb het ervaren dat het steeds moeilijker wordt naarmate je een groter bedrijf hebt, dat mensen je kennen. En dus je als een persoon en niet als een, je bent de belangrijkste meneer behandelen. En dat vind ik jammer. Dat wil ik liever niet, want ik word liever beoordeeld op de persoon die ik ben dan om de strepen die op mijn mouw staan. En ik zeg altijd maar, ja, als we een project samen doen, dan zie je het veranderen. Dat is hetgene wat ik dan soms wel eens jammer vind.
1: Ja, want hoeveel van die 700 mensen ken je bij naam, denk je?
0: Oh, een heleboel, maar hoeveel? Dat is een lastig inschatten, want we hebben een heleboel part-timers. Hè, want het zijn gelukkig niet 700 full-timers. Dat is een stuk minder als je het omrekent naar FTE. Maar we hebben heel veel studenten die bij ons werken voor 2-3 dagen per week.
1: Juist. 700 mensen. Daarvoor is Roelof de Rijk als CEO verantwoordelijk. Nou ja, veel van hen staan in winkels. En we weten allemaal dat de strijd om winkelpersoneel moordend is. Dus hoe zorg je dan dat ze naar jou komen? We vragen het zo.
2: Dit is At the Top van BusinessWise met Paul van Riessen op Nieuw Business Radio.
1: 3 jaar terug werd in Utrecht de winkel gesloten waar het avontuur voor Emec begon. Hè. Er waren te weinig mensen om hem constant open te houden. En dat leidde dan weer tot de conclusie dat Emec als geheel eigenlijk evenveel omzet draaide als die winkel gesloten bleef. Hoe becijfer je nou of er niet nog meer winkels dicht kunnen?
0: Ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat de winkel in Utrecht op de Mariastraat iets genuanceerder lag. We kwamen net uit corona. Corona heeft een verstoring van de arbeidsmarkt tot gevolg gehad. In ieder geval in ons gedeelte van de arbeidsmarkt. GGZ huurde een groot aantal mensen in die Relatief veel geld verdienen. Meer in ieder geval dan in retail. Dus onze pool waar wij mensen uit konden halen werd een stuk kleiner.
1: Ja, die gingen allemaal met van die staafjes in je neus boeren.
0: Ja, en die gingen de weg wijzen. En die gingen crowd management doen en parkeerplaatsen regelen. En noem het allemaal op. Dus er waren ontzettend veel mensen die eigenlijk bij ons zouden kunnen werken, die voor de GGZ werkten.
1: Ja.
0: En dat heeft een bepaalde verstoring tot gevolg gehad in de zin van beschikbaarheid, als wel in ja, wat voor salaris mag je verwachten voor wat voor soort werk. Dus dat heeft in die periode bij ons in meerdere winkels geleid dat we, nou ja, het ondenkbare ging gebeuren. Er was wel eens een dag dat een winkel niet open ging. Ja, dat is in retail natuurlijk een soort doodzonde nummer 1. Want een winkel bestaat bij de gratie van dat die open is. Dus als je niet open bent, dan houdt alles op. Maar in die tijd hebben we dat gewoon in verschillende winkels, zelfs sommige winkels, gewoon voor langere tijd gehad. Omdat wij gewoon geen personeel te vinden was.
1: En was dan die winkel in Utrecht de enige waarvan jullie dachten, hey, dat maakt eigenlijk voor de omzet helemaal niet uit dat het ding dicht is?
0: Nou ja, wat uiteindelijk, we hadden 2 winkels in Utrecht Centrum. En we hebben er eentje vlak voor corona verhuisd van de kleinste in Utrecht naar de grootste. En we hebben op dat moment eigenlijk gezegd, ja, we moeten kijken, wat gaat dat doen voor de andere winkel? Want het is maar 100 meter van elkaar af. En het zou zomaar kunnen zijn dat die veel grotere winkel eigenlijk uitstekend het winkelend publiek in Utrecht Centrum zou kunnen behartigen.
1: Ja, klinkt logisch.
0: Dus het was meer een organisch en een samenloop van omstandigheden dat we, nou ja, dan moet je kiezen als je te weinig mensen hebt. Nou, dan doe je de kleinste van de 2, doe je dicht. En dan hang je daar een groot pamflet op waarin je mensen vriendelijk verzoekt 100 meter te lopen naar die andere winkel, waarvan ze eerst niet wisten dat die bestond, omdat het een nieuwe winkel was op die locatie. En dan zie je die omzet eigenlijk verschuiven en waar je aan het einde van de dag denkt, ja, wat is nog de effectiviteit van 2 winkels openhouden?
1: Ja, ik snap het helemaal. Nou, nu is corona natuurlijk iets wat we ook in het museum kunnen bijzetten. Gelukkig maar. Betekent dat dan ook dat de personeelschaarste eigenlijk geen probleem meer is op dit moment?
0: Nou, hij is een stuk minder geworden in ieder geval. Vanzelfsprekend hebben ook wij nog wel bij tijd en wijle uitdagingen als het gaat om het vinden van goed personeel. Maar dat is van een andere orde dan dat het de eerste 2 jaar na corona was.
1: Ja.
0: Absoluut.
1: Ik heb eventjes bij jullie op de site gekeken hoe jullie dan mensen naar jullie toe lokken. Hè? Jullie presenteren jezelf dan als een open, niet-hiërarchisch bedrijf waar je gewoon jezelf kan zijn.
0: Ja.
1: Wat me ook opviel dat je voor sommige functies eigenlijk niet eens ervaring nodig hebt, omdat EMEC je dan opleidt tot Apple-expert. Hè? En dan vraag ik me af, ja, hoe maak je nou van iemand zonder winkelervaring een goede verkoper?
0: Nou, dat is Dat begint bij de juiste persoon selecteren. Want ik denk dat een goede retail verkoper is een bepaald type mens. Net als dat iemand die in de horeca werkt een bepaald type mens is, is dat eigenlijk ook. En de manier waarop wij retail bedrijven lijkt heel erg op de horeca manier. Dus veel meer een hospitality benadering en een open benadering en een oprechte geïnteresseerdheid in mensen. Dat zoeken we. En als we dat vinden in een sollicitatiegesprek, dan kunnen we je de kennis bijbrengen van het product.
1: Dus eigenlijk zie je het gelijk al, deze persoon is iemand waar we wat aan hebben en deze kunnen we beter richting.
0: Nee, je hebt vrij snel in de gaten of iemand de juiste skillset heeft, die oprecht geïnteresseerd is. En of wij dus of wij bereid zijn die investering te plegen. Want het betekent dat we vrij veel investeren in mensen om ze te krijgen tot die Apple expert.
1: Ja. Nu hebben we het over de verkopers. Uiteindelijk hebben jullie een heleboel winkels. Die moeten ook nog worden gerund door een winkelmanager.
0: Ja.
1: Hoe kiezen jullie die? Wat moet die in huis hebben?
0: Nou, wat we eigenlijk het meeste wat we doen is dat we die uit eigen opleiding halen. Dus met 48 winkels heb je 48 store managers nodig. Maar met 700 mensen waarvan er 600 in de winkel werken, zitten heel veel high potentials, zoals we dat noemen. En daar hebben we ook een intern programma voor, waarin we managers opleiden. Dus binnen het winkelproces kun je van junior naar senior naar medior. Van junior naar medior naar senior. En als je senior bent, dan kun je vervolgens je weer kwalificeren om in een opleidingstraject voor floor of store manager te komen.
1: En heb je dan niet het gevaar dat je de beste verkoper promoveert naar winkelmanager, terwijl die misschien wel beter in de verkoop kan blijven?
0: Zeker. Dat is natuurlijk een klassieker om je beste verkoper verkoopleider te maken. Waarmee je jezelf 2 problemen geeft. Je bent je beste verkoper kwijt en je hebt een slechte verkoopleider. Dus het is vooral belangrijk dat je weer op skillset blijft selecteren. Want je hebt een andere skillset nodig om een team te motiveren, op te leiden, aan te sturen.
1: Ja.
0: dan dat je nodig hebt om de beste connectie met je klant te maken en daarmee het beste advies over een product te geven.
1: Ja, ik heb jullie wel eens horen zeggen dat jullie niet de grootste, maar wel de beste Apple-winkel willen zijn. Hè? En dat je daarvoor goede mensen nodig hebt. Nou, dat lijkt me logisch. Als ik nou kijk naar de salarissen, een beginnende volwassen verkoopmedewerker verdient bij jullie aan de onderkant €2350 bruto. Dat is eigenlijk nauwelijks meer dan het minimumloon. Kun je dan wel de beste mensen krijgen?
0: Nou ja, wat we uiteindelijk zeggen is, zoals we 5 minuten geleden eigenlijk samen constateerden, je hoeft bij ons eigenlijk geen vooropleiding te hebben om te starten, alleen het juiste skillset. Dus iemand kan beginnen op dat niveau, maar die kan dan eigenlijk nog beperkt voor ons inzetbaar zijn. En dat betekent dat we samen gaan investeren in een goede opleiding en in een goede carrière.
1: Ja, dat klinkt allemaal hartstikke mooi, maar ik ga je toch even onderbreken. Want als je kijkt naar de bovenkant van het salarisplafond, dat is minder dan je er elders kan verdienen.
0: Ja, elders is een beetje een rekbaar begrip, maar waar elders is elders. En wij zeggen, ja, we zijn gewoon een van de, wat we willen zijn en wat we, waar we naar streven. En wat ik ook vaak terughoor uit de teams. We hebben wel een bepaalde teamspirit die heel belangrijk is. En we hebben een bepaalde saamhorigheid. En je hebt daadwerkelijk een opleidingstraject waar je de rest van je carrière profijt van hebt.
1: Ja, nou dat klinkt alsof alle winkelmedewerkers ontzettend tevreden zijn. Toch was ik eventjes aan het googelen geslagen. En toen stuitte ik op een akkefietje uit 2023. Waarin jullie opeens recht tegenover het winkelpersoneel stonden. Die waren namelijk helemaal niet blij met de vakbond aan hun zijde. Dat de zondagtoeslag werd afgeschaft. Dat lijkt me best wel ingewikkeld om dan opeens zo tegen je mensen te komen staan.
0: Nou, het betekent dat een deel van de mensen daar ongelukkig over was. En die hebben zich gewend tot de vakbond en hebben zich daarin verenigd. Dat klopt, dat was een wat lastigere periode. Maar wat wij heel graag wilden en wat we gedaan hebben, is gewoon in gesprek gaan met die mensen. En zorgen dat je uitlegt waarom je dingen doet en gaat vertellen op welke manier je ze kunt oplossen. En waarom we dat besluit genomen hebben, en dat is zeker niet om mensen te pesten, want onze mensen zijn de reden waarom wij ons onderscheiden van onze concurrenten. Dus ons kapitaal zijn onze mensen, dus we moeten daar zeer zorgvuldig mee omgaan.
1: Maar die zondagtoeslag is niet teruggekomen, toch?
0: Nee.
1: En hoe zorg je dan toch voor dat die mensen met plezier op zondag naar de winkel gaan?
0: Nou, het is een transitiefase geweest, waarin je moet wennen aan het feit dat als je het eerst hebt en dan niet, dan is dat natuurlijk een hard gelag. En zijn er echt mensen die daar dan grote problemen mee hebben. Maar ja, als je gaat kijken naar de huidige generatie, is de zondag net een gewone dag als elke andere dag. Dus iedereen die daarna kwam, had er helemaal geen problemen mee.
1: Ja.
0: En dat was ook de reden waarom we ermee gestopt zijn. Omdat ja, een zondagtoeslag dateert nog uit de tijd dat er 2 zondagen per jaar waren dat er gewerkt werd. En nu zijn we gewoon in heel veel winkels 7 dagen per week open. En is de zondag een gewone dag geworden.
1: Ja, ik snijd het onderwerp ook aan omdat ik denk dat jij wel het een en ander geleerd hebt over belonen. Hè? Want bij een bedrijf waar je eerder werkte, heb je bewust met teambeloningen gewerkt, bonussen, in plaats van alleen individuele prikkels. Waarom vond je dat een goed idee?
0: Nou, omdat ik ook dat was in een retailomgeving. Als je daadwerkelijk op toegevoegde waarde en oprecht advies wil verkopen, dan is het belangrijker dat je als een team functioneert dan dat je daar persoonlijke targets nastreeft. Als je persoonlijke targets gaat stellen en daar bonussen op zet, dan kan je de theoretische situatie krijgen dat iemand zich komt oriënteren op een computer in het eerste gesprek. We weten dat iemand 2 of 3 keer komt voordat hij koopt. En op zaterdag als hij hem aanschaft, dan komt de bonus op het konto van diegene die toevallig daar net stond om hem af te rekenen. Terwijl het echte werk eigenlijk door de eerste verkoper gedaan is. Nou, dat geeft een bepaalde ongelijkheid die wij niet willen nastreven. Dus we willen niet dat mensen gaan duwen. We willen niet dat mensen gaan pushen. We willen oprecht dat het beste advies gegeven wordt. En daarmee kun je beter het hele team belonen dan dat je een individu beloont.
1: Juist, dus dat is ook bij AMAC de procedure?
0: Zeker, ja.
1: Ja. De meeste CEO's zijn eigenzinnige mensen, maar als leider van AMAC moet je vooral ook gehoorzaam zijn. Hoe Roelof de Rijk daarmee omgaat, vragen we zo. Maar eerst.
3: Here's to the crazy ones. The misfits. The rebels. The troublemakers. The round kegs in the square holes. The ones who see things differently.
4: Denk anders.
1: Elke week zoek ik in At The Top naar mensen die anders durven denken en daarmee verandering in gang zetten. En die rubriek leiden we altijd in met een fragment uit de iconische campagne van Apple. Je hoorde hem net. Alleen daarom al zal dit een rubriek naar jouw hart zijn, Roelof. Ja, ik ben benieuwd wie jij na de Zweedse arts en vredesactivist Hans Levander, die Alfa CEO Michael Colijn vorige week toevoegde, wil nomineren voor de Denk Anders lijst.
0: Ja, wie ik bedacht heb daarvoor is Stephen Covey. De auteur van Seven Habits of Highly Effective People. En wat ik het unieke aan hem vind is dat hij eigenlijk in status gebleken al heel lang geleden, het is echt een soort klassieker in management, een soort samen heel veel geldende theorieën en geldende methoden heeft samengebracht tot een hele praktische aanpak en een hele praktische manier van leiding geven.
1: Ja, Seven Habits, welke spreek je het meest aan?
0: Wat het grap is, er zijn inderdaad zeven eigenschappen. Maar er zijn nog twee andere zaken die in zijn boek goed naar voren komen. De belangrijkste die mij daar altijd van is bijgebleven is de shifting paradigm. Dus het schuivende paradigma. Waarin eigenlijk zeggen we in het Nederlands aannames. Dus de aanname die je doet om daar een oordeel op te vellen. Het beste voorbeeld wat ik daarin gelezen heb, wat mij heel erg bijblijft, waar ik heel erg langs leef, is op zondagochtend in de metro stapt een vader met twee kinderen die schreeuwend door die metro heen lopen. Daar zit een man en die irriteert zich mateloos aan het geschreeuw van die kinderen. Zegt na 5 minuten tegen die vader: zou je kinderen nou niet eens een keer in de toom willen houden, want het irriteert me. Waarop die man zegt: sorry, het spijt me, hun moeder is net overleden, we komen net uit het ziekenhuis en we gaan naar huis, dus ik heb ze maar even laten gaan. Waarop de man denkt: laat ze maar even schreeuwen. Wat daar het belangrijkste in is, is die aanname dat je het irritant vindt vanuit je eigen perceptie, maar eigenlijk niet weet waarom iets is. Dus ga eerst een paar nieuwsgierige vragen stellen voordat je daadwerkelijk een oordeel gaat vellen over de situatie waarin je geconfronteerd wordt.
1: Ja.
0: Ik vind dat dat een van de belangrijkste eigenschappen moet zijn als een manager of als een directeur, om je bedrijf te besturen of om met je collega's of met je andere managers om te gaan.
1: Begin met nieuwsgierigheid.
0: En ga niet meteen oordelen op wat je ziet. Maar ga eerst eens 2 vragen stellen of 3 vragen stellen. Vraag 3 keer waarom. En daarna kun je een oordeel vellen en daarna kun je je mening geven. Ja. Maar ga niet beginnen met zenden.
1: Zeer bruikbaar lijkt me. We voegen hem toe, Stephen Covey, op de Denk Anders lijst. Komt er weer een jingeltje, normaal gesproken. Roelof, Ed Bindels omschreef zichzelf als een man van de ideeën en jou als de kei in de uitvoering, in het aanbrengen van structuur. Hoe voorkom je dat degene die goed is in structuur aanbrengen uiteindelijk degene wordt die overal regels voor maakt?
0: Nou, niet overal regels voor maken. En dat doe ik ook niet. En ook daarin is het zo dat hij natuurlijk anders is en wij echt een situatie hadden van 1 plus 1 is 3. En ik echt heb moeten wennen aan het feit om het in AMAC te werken zonder zijn invloed. En dat betekent dat inderdaad hij de man van de 100 ideeën is waar we er uiteindelijk een gedeelte maar bruikbaar van zijn. Zoals dat dan gaat met een visionair of met iemand die op die manier in het leven staat. En dat betekent dat die creativiteit moet ik op een andere manier uit de organisatie halen. En niet dat ik die creativiteit niet zelf heb, maar nooit in die vorm die Ed heeft. En dat betekent dat je vooral moet zorgen dat je de platte organisatie die we willen zijn vooral blijft activeren en zoveel mogelijk initiatieven vanaf de vloer naar boven laat doorstromen.
1: Ja, die platte organisatie werd vrij ver doorgevoerd. Hè? Ik begreep zelfs dat Ed niet van het woord hoofdkantoor hield, omdat hem dat veel te hiërarchisch overkwam.
0: Nee, dat klopt. Dat hebben we alle twee altijd gehad. Dus we zeggen ook niet, ik ben op het hoofdkantoor. Nee, ik ben op de Wol.
1: Op de Wol, ja.
0: Ja.
1: Een basiskamp.
0: Ik ben op de Wol. En dat betekent voor een paar anderen, dat mag. Maar wij zeggen heel bewust niet hoofdkantoor.
1: Ja, tegelijkertijd als ik een winkel van AMAC binnenloop, wil ik een ervaring krijgen die ik ook heb ervaren in een andere winkel van AMAC. Dus je ontkomt natuurlijk toch niet aan regels. Ja, zo'n groot bedrijf, ja, lukt dat nou echt om dat niet hiërarchisch te maken?
0: Nee, het is een beetje de uitdaging is om de fijne balans te vinden tussen de zaken die, zoals wij dat zeggen, non-negotiable zijn en de zaken die je zelf mag invullen. Dus als je een filiaalbedrijf over het hele land hebt, of een bedrijf met 48 filialen over het land hebt, van Alkmaar naar Maastricht en van Groningen naar Middelburg, dan wil je dat de klantervaring zoveel mogelijk overeenkomt. Dus de manier van aanpak hetzelfde is, maar dat de lokale invloeden, daar moet ruimte voor zijn. Want iemand in Maastricht wil anders benaderd worden dan iemand in Groningen. Omdat die mensen gewoon anders zijn.
1: Ja.
0: Maar je wil dat daar de backbone hetzelfde is. Dus we hebben een learning and development afdeling waarin wij onze mensen opleiden. Dat is dat opleidingstraject waar we het net mede over hadden. Waarin we zeggen, we willen dat er op een bepaalde manier met onze klanten wordt omgegaan. Dat bepaalde onderwerpen worden aangesneden. Of bepaalde techniek wordt gehanteerd. Maar daarbinnen doe je dat op je eigen manier.
1: Ja.
0: En dat resulteert in dat je klantervaring min of meer hetzelfde is, maar dan met regionale invloeden, zonder het dicht te reguleren.
1: Ja, ik snap het helemaal. Een platte organisatie zonder al te veel regels. Aan de andere kant zijn jullie natuurlijk nauw verbonden met Apple. Ja, dat is volgens mij nou weer een van de meest controlerende bedrijven ter wereld, hè? Hoe uitzicht dat in de praktijk?
0: Ja, hartstikke mooi. Nou ja, ook daar kun je weer op genuanceerde wijze mee omgaan. Je kunt inderdaad kijken wat je allemaal niet mag. Dat betekent dat je een platte tekening moet inleveren als je een nieuwe winkel wil. En dat in Cupertino het design voor die winkel gemaakt wordt. En daar heb je dan relatief weinig invloed op. Nou, dat is een gegeven. En daarmee zeggen wij, goed, laten we dat als gegeven beschouwen. En laten we ons vooral focussen op datgene wat we wel kunnen beïnvloeden. Want daar is nog zoveel te halen. En laten we dan een voordeel halen uit het feit dat we daar ook niet over hoeven na te denken. En we daardoor headspace overhouden voor het andere gedeelte. En we daar dus beter in kunnen worden.
1: Ja, nou heb ik begrepen dat Apple zo nu en dan mystery shoppers de winkels langstuurt. Om te kijken of alles naar hun zin is. En dat het motto is 3 strikes you're out. Dus bij 3 overtredingen wordt je licentie afgepakt. Hebben jullie wel eens 2 overtredingen geturfd?
0: Ja. Dat is wel eens gebeurd. Ja.
1: En waar ging dat dan om?
0: Nou, het zijn vaak hele stomme dingen. Want uiteindelijk is het eigenlijk een puntentelling. En je kan 100 punten halen. En als je onder de 95 bent, dan heb je 1 streep. Ja, soms heb je wel eens pech. Nou ja, en dan zorgen we ervoor dat het de tweede keer niet gebeurt. Ja, je kan nog wel een keer pech hebben. Maar 3 keer pech is nog nooit gebeurd.
1: Ja, en wat is dan pech? Dat er een winkelmedewerker kauwgom staat te kauwen?
0: Nee, wat het daadwerkelijk is, is dat de indeling bepaald wordt door Apple. Dus die zegt ook letterlijk, even als voorbeeld, de zwarte iPhone begint aan de linkerkant, dan de zilveren en dan de blauwe. Even als voorbeeld. En als er een klant is en die draait die 2 dingen om, ja, dan is het dus niet volgens volgorde. En dan ben je 4 punten kwijt. En dan heeft hij alleen maar 2 iPhones omgedraaid. Dan ben je nog steeds door, want dan heb je 96. Maar dan moet er niet zijn dat er bijvoorbeeld bij een iPad zit een pencil. En die pencil wil wel eens disconnecten. Als die disconnected is, 2 punten aftrek.
1: Hm.
0: Ja, 2 is geen probleem. Maar als je op 96 staat, heb je wel een probleem. Nou, wie pech. Heb je dus een pencil die niet geconnect was en 2 telefoons die verkeerd omstonden. Ja, een beetje pech.
1: Ja, nou ja, dat zorgt er natuurlijk ook voor dat jij als leider uiteindelijk toch wel heel erg controlerend bezig moet zijn.
0: Nou, ik moet zorgen dat mijn mensen die verantwoordelijk zijn voor de winkel controlerend bezig zijn. En dat we een team hebben wat zorgt dat we, zoals wij dat noemen, audit proof zijn.
1: Ja.
0: Want wij hebben een periode waarin die audits plaatsvinden, 2 keer per jaar. In die periode hebben we dus extra focus op dat alles op de juiste plek staat, dat pencils geconnect zijn, et cetera, et cetera.
1: Ja.
0: En dat de juiste poster. Wat wel eens gebeurd is dat als je zo'n winkel binnenkomt, heb je links en rechts heb je van die doeken hangen. Nou, het wordt zelfs gereguleerd welk doek hang je rechts en welke hang je links. Ja. Als iemand nou per ongeluk die 2 omdraait, 4 punten aftrek. Ja, is dat nou een doodzonde? Nee, dat is gewoon een stom of zo. Weet je, dat is pech. Nou ja, dan moet je de keer daarna moet je zorgen dat je dat niet doet. Dan hang je ze even andersom en dan is het probleem opgelost. Dus het is heel strikt. Maar aan de andere kant, het is ook geen rocket science.
1: Nee. Vind je het inspirerend, de manier waarop Apple dat doet?
0: Nee, ik vind het niet inspirerend. Nee, het is een bepaalde controlfriekerigheid die eigenlijk inspiratie een beetje dooddrukt.
1: Maar kunnen andere bedrijven er wat van leren?
0: Ja, denk het wel. Ja, ja, het betekent dat je een bepaalde niveau als minimum, als ondergrens hebt. Dus dat wij ons druk maken of een poster links of rechts hangt, is iets waar menig andere retailer wellicht niet eens aan denkt dat hij zich daar druk om moet maken. Want die denkt niet eens wat zou ik links of rechts hangen. Die hangt gewoon, die ziet wel wie hem daar rechts of links hangt.
1: Ja.
0: En bij Apple is daarover nagedacht. Omdat we weten, en ondertussen weet ik dat ook, dat als iemand een winkel binnenloopt, loopt hij 90% rechtsom. Noem maar eens iets stoms. Hoe loop je door een winkel? Ja, dat denkt niemand bij na. Maar je loopt rechtsom door een winkel. Dus de eerste kast aan de rechterkant, dat noemen wij de focuskast. Ja, dat zijn een soort retailwijsheden of kenmerken. Dat betekent dat de eerste kast rechts is de belangrijkste kast. En ook de eerste poster rechts is de belangrijkste poster. Dus zorg dan dat jouw belangrijkste propositie daar zichtbaar of daar hangt.
1: Ja.
0: Het is dus, oftewel, je gaat naar het nog kleinere gedeelte van beter worden. Wat op steeds meer details aankomt. En dat is natuurlijk, als je daar dan geïnteresseerd in, als je het ziet als een regel om de regel, ja, dan is het doodsaai. Maar als je probeert erachter te komen, waarom hebben ze dit dan zo bedacht? Dan kan het weer wel interessant zijn om te kijken, maar wat kan ik daar dan van leren? En wat kan ik daar dan zelf in deze filosofie mijn bedrijf verder vormgeven?
1: Ja, interessant. Jullie verkopen jaarlijks voor pakweg een kwart miljard aan spullen voor Apple. Hè? En merk je eigenlijk wel eens iets van dankbaarheid?
0: Dankbaarheid?
1: Ja, dat jullie zo...
0: Zeker, we hebben heel veel dankbare klanten.
1: Nee, maar vanuit Apple?
0: Oh, vanuit Apple. Ja, oh, ja ook. Ja, ja, nee, die vinden uiteindelijk... het heel belangrijk dat wij als wij heten een monobrand store. Hè? Dus we zijn naast de Apple Store het verkooppunt wat het dichtst bij Apple zelf komt.
1: Sterker nog, heel veel mensen weten niet eens of ze in een Apple Store staan of in een iMac winkel.
0: Ja, ja, ja, ik hoor wel eens van, dat heb ik dat heb ik gekocht bij de Apple Store in Groningen. Ik, nou, dankjewel, het is dan toch bij een iMac. Maar ja, dat wordt wel eens door elkaar gehaald. Het is ook zo omdat het ontwerp wel heel erg op elkaar lijkt.
1: Ja.
0: En het concept op elkaar lijkt. Dus ja, dus als het over die dankbaarheid gaat, dan zeggen ze, ja, jij bent eigenlijk de Apple Store in Nederland. We hebben maar 3 stores. Als we kijken in Frankrijk, er zijn er 26. In Engeland zijn er 40. Daar heeft Apple eigenlijk het retaillandschap met Apple Stores afgedekt. In Nederland niet. Dus als je naar Apple Nederland kijkt. Ik had vanmorgen een ontbijt en heb op zijn Amerikaans pancakes mogen eten. Ja, maar jij bent de Apple Store in Nederland. Dus je bent heel belangrijk voor ons. Nou, ik zie dat als een vorm van dank.
1: Ja, nou, ik kan me helemaal voorstellen. Ik heb eventjes naar de cijfers gekeken. Ik zei het al, ongeveer een kwart miljard aan omzet. Als we kijken naar de winst, dan bleef van elke euro die in de kassa kwam 1 cent over als winst. Toen dacht ik, nou, dat is eigenlijk niet zorgwekkend, zo'n lage marge?
0: Nou, het is ietsjes meer, maar... Het is natuurlijk in retail gebruikelijk dat je maar een paar procent overhoudt aan het einde van de dag. En natuurlijk is dat zorgwekkend, maar het is wel, ja, part of the game wat je in retail hebt. Het zijn hele kleine marges. En het is onze uitdaging, omdat wij premium willen zijn en premium in onze naam hebben, dat het allemaal hoge kwaliteit en duur. Maar ja, we krijgen weinig marge. Dus bij ons is dat de uitdaging om de premium kwaliteit tegen een acceptabel prijspunt te kunnen doen, tegen acceptabele kosten, ja, om er dan nog wat aan over te houden.
1: Maar ik kan me voorstellen dat Apple ook de verkoopprijzen voorschrijft.
0: Nee, dat mag niet. Hè? Dat is verboden bij wet. Dus verticale prijsbinding mag niet, dus dat gebeurt niet. Hm. Ze hebben verkoopadviesprijzen. En dat is het dan. Ja, en alsof dat je marge niet te groot is, waardoor er niet te veel gestund wordt. Ja.
1: Ja. Nou ja, met zo'n minimale marge is de schaal natuurlijk cruciaal. Hè? Ja. Er zijn natuurlijk een aantal concurrenten die hetzelfde spel spelen, met name online. We hebben de rode van Mediamarkt, de blauwe van Coolblue, ik noem maar even een paar. Ik snap het heel goed dat mensen graag in de winkel komen, maar waarom zou je online nou naar iMac gaan?
0: Nou, ik geloof niet meer dat er mensen zijn die zich alleen online of alleen offline bewegen. Ik geloof in het feit dat mensen zich fluïde over de platforms bewegen. En dat je niet meer alleen online klanten bent.
1: Dat is nog erger. Dan komen ze bij jullie in de winkel de kennis tappen en dan bestellen ze het vervolgens ietsjes goedkoper bij de concurrent.
0: Als je zo naar de markt zou kijken, is dat heel frustrerend. Maar ik ben ervan overtuigd dat als jij een goed gesprek hebt en een goed advies hebt gegeven, dat mensen jou de order ook gunnen. Die willen gewoon graag bij iemand kopen waar ze het vertrouwen in hebben. En wat we vaak zien is dat mensen dan hulp nodig hebben bij het kopen van een computer. Want ja, een laptop koop je niet ieder jaar. Dus als je eens in de 5 jaar een laptop koopt, dan ben je niet meer in depth op de hoogte van de specificaties en dat wat het beste bij jou past. Dan kun je online gaan kijken en naar reviews gaan kijken. Maar ja, de review die ik maak voor mijn gebruik is waarschijnlijk onbruikbaar voor jou, omdat jouw gebruik totaal anders is. Dus ik kan zeggen wat ik vind van mijn MacBook Pro 16 inch vind, maar jouw gebruik is totaal anders en je hebt eigenlijk niks aan mijn review. Dus je hebt dus die verkoper nodig of iemand, een expert nodig, die je gaat meenemen aan de hand om te vertellen waarom moet ik welke keus maken.
1: Ja, en vervolgens zijn er natuurlijk heel veel klanten die dat ding vervolgens toch online kopen en die weten niet eens dat ze door één Mac geholpen zijn.
0: Nou, het komt theoretisch voor dat mensen bij ons komen en zeggen, ik heb het online gekocht, ik kom het hier terugbrengen. En dan hebben ze het bij Apple gekocht. Dat komt voor. Ja, gelukkig niet zoveel. Maar het theoretisch, het komt voor. Ja, ja. Maar het wil niet zeggen, het hoeft het ook niet uit te sluiten. Weet je, het ene sluit het andere niet uit. Dus als de grote groep heeft het wel door. En daar gaat het om. Dus je moet je weer focussen op wat er wel goed gaat en verbeteren wat er niet goed gaat.
1: Het retailvak is bepaald niet nieuw voor Roelof de Rijk, want als kind groeide hij op in een winkel. Hij leek zelfs voorbestemd om die over te nemen, maar daar stak zijn moeder een stokje voor. Of hij haar daar inmiddels dankbaar voor is, vragen we zo maar eerst.
2: Kantelpunt in At The Top.
1: Iedereen stuit in zijn carrière of leven wel op momenten die de boel in de stroomversnelling plaatsen of juist op zijn kop zetten. In elk geval is werk of leven daarna nooit helemaal meer hetzelfde. Roelof, wat was jouw kantelpunt?
0: Ja. Mijn kantelpunt was een dag dat ik wakker werd. Het was gebruikelijk dat ik altijd om 6:30 in de auto stapte om naar de fabriek te rijden. Ik werkte toen in een meubelfabriek. En ik dacht, er gaat iets niet helemaal goed. Ik voel me niet helemaal oké. Ik ging op de rand van het bed zitten. Ik vroeg aan mijn vrouw, luister eens. En die dacht, dit gaat inderdaad niet goed. Er gaat iets als een malle tekeer. Ik had een hartritmestoornis. Lang verhaal kort, die heeft van 's ochtends 6:30 tot 11:30 geduurd. Mijn hartslag van 120 stond op de eerste harthulp in Nieuwegein. Stonden ze met de twee pedals klaar om het te resetten, want dat was het enige wat nog zou werken. En vlak voordat dat moment daar was, stopte het vanzelf. En dat was voor mij daadwerkelijk mijn wake-up call. Daarna ben het hele traject doorgegaan met een cardioloog die na 6 weken zei, meneer de Rijk, u hoort bij de 5% die ik waarschijnlijk nooit meer ga zien. Gefeliciteerd, u bent kerngezond. Had u misschien een beetje stress? Nou, dat zei ik 6 weken geleden al dat het geval was. Maar dit was wel het signaal van mijn lichaam dat ik iets anders moest gaan doen. En dat heb ik vanaf dat moment ook gedaan.
1: Ja, want wat ben je anders gaan doen?
0: Nou, ten eerste heb ik die meubelfabriek ben ik weggegaan. Heb het van de hand gedaan. En ben naar een business school gegaan in Engeland. En dacht, ik wil meer in een adviserende rol terechtkomen. Wat ik van de first place gedaan heb. Ik heb technische bedrijfskunde gestudeerd. Wat ik altijd had geambieerd. Ik was toen 40. Ik denk, als ik het nu niet ga doen, dan gebeurt het niet meer. En ben toen daaraan begonnen. Ja. En 1,5 jaar later kwam ik bij een klant en die deed iets met Apple en die deed iets met winkels. En toen ging het mis. Ja. Nou ja, mis, maar nou ben ik hier.
1: Ja, met twee pedals, dan kun je wel spreken over iets misgaan. Dat was dus een bedrijf dat je had als ondernemer, hè?
0: Ja.
1: Ja, nu ben je eigenlijk samen met een andere aandeelhouder weer ondernemer, want je hebt dus 5% van AMAC in handen.
0: Ja.
1: Was het ergens ook spannend dat je dacht van voor hetzelfde geld gaat mijn hart weer op hol?
0: Nee. Nee, want ik ben in 2008 zeg maar begonnen in retail Apple. En in 2015, dus 7 jaar later, heb ik met Ed afgesproken dat ik een deelneming mocht verwerven. Had toen de overtuiging dat dat niet meer ging gebeuren.
1: Nee.
0: En ik zat anders in de wedstrijd. Ik zat anders in de manier hoe ik het deed.
1: Ja. Dan nog heel eventjes terug naar die meubelfabriek. Hè? Want ook die komt naar boven als je jou door de knipselmap trekt. Rechtszaken, ruzies, gedoe, ja. Faillissement. Wat gebeurde er nou precies?
0: Ja. Het was een lang verhaal, maar laten we de korte versie doen om het een beetje gezellig te houden. Het was een groep van 3 bedrijven. Eén daarvan ging failliet. Die heb ik doorgestart. En de voormalige eigenaar en nog steeds op dat moment eigenaar van de andere twee wilde eigenlijk het oorspronkelijke bedrijf weer terugkopen. Wat niet de afspraak was. En daar begon de ruzie over en de stress en uiteindelijk die 2 pedals boven mijn hoofd.
1: Ja.
0: En ik heb uiteindelijk het gewoon afstand genomen en netjes terugverkocht.
1: Ja, nou ja, dan is het natuurlijk altijd interessant. Wat heb je daarvan geleerd van die periode?
0: Nou, geen dingen doen waar je niet 100% achter staat. Dat is het allerbelangrijkste. Dingen doen, het klinkt heel cliché, maar ik heb op dat moment echt gezegd, ik ga alleen nog maar dingen doen waar ik energie van krijg. En niet omwille van, het is vast goed voor de toekomst of goed voor je carrière. Niet meer doen, niet meer je carrière nastreven. En vanaf het moment dat ik dat gedaan heb, ging het drie keer zo goed met mijn carrière. Maar ik streefde dat absoluut niet meer na. En heb eigenlijk ook Covey in die tijd ook soorten ontdekt. En eigenlijk gedacht, ja, maar dit is eigenlijk wel heel erg de manier hoe ik fijn vind om in het leven te staan en naar dingen te kijken.
1: Ja. We gaan even naar je jeugd, hè, toen je nog een roelofje was. Je groeide op in de fotospeciaalzaak van je ouders, hè, in Oosterbeek. Ik heb me laten vertellen dat je daar best wel vaak spullen leende om als heel klein jongetje bruiloften te fotograferen. Klopt dat?
0: Nou, dat is, laten we het zo zeggen. Ik was al heel erg geïnteresseerd in fotografie. Ik groeide er natuurlijk mee op. Dus ik was al heel klein ventje, mocht ik al mee met mijn vader de donkere kamer in. We hadden een eigen professionele doka onder het huis. En we hadden een fotograaf in dienst die bruidsreportages maakte. En ik mocht als jochie van 15, 16 al met hem mee. En heb dat een paar jaar gedaan. Ik kreeg gewoon mijn eigen apparatuur die ik niet hoefde te lenen. Maar die was van de zaak, maar van mij. En toen ik 18 was, mocht ik zelfstandig de bruidsreportages maken. Dus mijn vader vond het geweldig, want die had opeens 2 fotografen in dienst. En kon dus 2 keer zoveel omzet maken als het over bruidsreportages ging. Maar zo is dat gegaan in die jaren. En ik heb een aantal jaren dus inderdaad bruidsreportages mogen maken.
1: Ja. Grappig. Het leek voorbestemd te zijn dat jij die fotospeciaalzaak over zou nemen. Maar je moeder vond dat je moest gaan studeren.
0: Ja.
1: Wat vond je daar in de tijd van? Was je er gelijk dankbaar of dacht je van, waar moet je je mee?
0: Ja, nou ja. Ik was er niet dankbaar. Ik weet niet. Ik vond het toen al interessant om iets met bedrijven te doen. Dus het ondernemen heeft denk ik van oudsher en gaat nog verder terug in de familie in het bloed gezeten. Dus misschien was dat hetgene wat me aantrok. Ik snapte die business eigenlijk wel. Maar zij zei, het is veel te hard werken voor te weinig geld. Ga jij maar studeren. En ik, dat zal wel. En ik was 17, zeg maar. Dus wat doe je als je 17 bent in die tijd? Hè? Dat wil ik even zo zeggen. We praten over 1985. Dan gehoorzaam je gewoon. Dus dat is anders dan dat ik met mijn eigen kinderen ervaren heb die veel mondiger zijn in deze tijd. Maar ja, dus je ging maar gewoon studeren. Dus dat heb ik gedaan.
1: Ja, nou, gewoon studeren. Maar dan kom je terecht bij technische bedrijfskunde. Ja. Dat lijkt me dan weer niet zo heel erg gewoon.
0: Ja, ook dat is een proces wat niet helemaal in één keer ging. Ik wist eigenlijk niet wat ik wilde. Zoals dat vaker is als je 17 bent en 18. Dus je hebt wat onderzoeken laten doen. En bleek dat ik een zekere creativiteit in mijn vingers heb. Ik kan leuk tekenen. Ik kan leuk fotograferen. Dat soort zaken. En ik ben een beta-jongen. Dus ik vond die beta-vakken makkelijk. Dus wat werd eigenlijk geadviseerd? Ga jij naar Delft? Ga jij industrieel ontwerpen doen? Dus ik schreef mij in. Er was numerus fixus in die tijd. Voor industrieel ontwerpen. Ik werd uitgeloot. Ja. Dus zeiden ze, ja, ga dan een parkeerstudie doen. Werktuigbouw, bijna hetzelfde. Doe dat een jaartje, nog een keer loten, klaar. Ja, nou, dat was niet bijna hetzelfde. Ik werd echt een soort horendol van de techniek. Het was echt opeens 200% techniek. En op de helft dacht ik, nou, dit trek ik niet meer. Dat vind ik echt niet leuk. Ik ben naar een decanen gegaan, ben gaan praten. En die zeiden tegen me, wat jij moet doen, is technische bedrijfskunde. Want dat is eigenlijk wat je echt wil. Is dat zo? Nou. Dus toen ben ik het maar, mocht ik overstappen. En dat heb ik gedaan. En dat bleek echt een schot in de roos. Want het was eigenlijk wat ik onwijs gaaf vond, onwijs leuk vond. En 3,5 jaar later had ik mijn papiertje in mijn zak. En mocht ik op 22-jarige leeftijd gaan werken.
1: Ja, nou ja, en qua werken ging je eigenlijk als een raket, zouden we kunnen zeggen. Want op je 29e was je al adjunct directeur van een meubelbedrijf. Hè? Ja. Later algemeen directeur. Ja. Als je terugkijkt naar het mannetje dat je toen was, kun je dan zeggen dat je een geboren leider bent?
0: Nou ja, ik weet niet, het heeft wel dat in mijn natuur gezeten. Toen ik als nog kleine jochie een keer bij de padvinderij zat, was het al dat ik gids wilde worden. En dat ik daar, weet je, ja, dus het heeft wel dat een beetje in me gezeten. Ja,
1: ja. Grappig.
0: Eerlijkheidshalve wel, ja.
1: Nou ja, dat is toch mooi om te horen. Uiteindelijk dus de retail in. Stonehouse Computing heette dat bedrijf waar je binnenkwam. Ja. Je liep die winkel binnen en brutaal als je was, zei je van nou, ik zie zo 10 dingen die ik anders zou willen doen.
0: Ja.
1: Je moet het lef maar hebben, hè?
0: Nou ja, eigenlijk ging het nog iets gestructureerder. En iets. Ik werd gevraagd door de directie om retail manager te worden. Toen zei ik, heb je mijn cv wel eens gezien? Want ik heb professioneel nog nooit wat in retail gedaan. Toen zei hij, ja, maar je bent in de winkel geboren, Roelof. Dus dat ga jij doen. Oké. Dus ik kreeg een soort het voordeel van de twijfel zonder dat ik erom vroeg. In eerste instantie ging die winkel in en dacht inderdaad, ja, maar Ik heb inderdaad 10 ideeën wat ik anders zou doen om de omzet in deze winkel te verhogen, om het, de klantervaring te veranderen. En kwam toen tot de conclusie, er bestaat klaarblijkelijk dus iets als retail DNA.
1: Ja, dus je hebt duidelijk een oog voor detail. Hè? Dat kan zich op een gegeven moment natuurlijk ook tegen je keren. Namelijk dat je in de valkuil van het micromanagement valt. Hoe heb je dat voorkomen?
0: Ja, dat is een goede vraag. Nou ja, het belangrijkste denk ik wat je moet doen om van micromanager een beetje weg te blijven, is je focussen op de vaardigheid delegeren. Als je je wat bewuster bent dat je kunt delegeren en dat daadwerkelijk kunt loslaten, ga je ook minder micromanagen.
1: Maar anderen kunnen het nooit zo goed als jij, toch?
0: Nou ja, dat is zeker niet het geval. Want ik ben ervan overtuigd dat andere dingen beter kunnen dan ik. Want ik denk niet dat het gezond is om ervan uit te gaan dat jij iets als beste kan. Natuurlijk kan ik iets heel goed, maar iemand anders kan het misschien nog beter. Ja.
1: Ja, nou ja, het is in elk geval een rijke carrière geweest met ups en downs, kunnen we maar zeggen.
0: Ja, zeker.
1: En in die down zei je op een gegeven moment, nou ja, één ding weet ik zeker, ik wil nooit meer CEO worden.
0: Ja.
1: Nu sta je hier, wat ging er mis?
0: Ja, ja. Oh, dat is ook wel een hele goeie. Ja, ik weet nog goed, bij Ed kwam, ik zeg, nou Ed, ik vind alles goed, maar ik ga nooit CEO worden meer. Dat kwam door dat life-changing event waar ik CEO op dat moment was. En ik dacht, nou, dit wil ik gewoon nooit meer meemaken. En daar kwam die uitspraak vandaan die net een aantal jaren daarvoor was. En Ed die zei, nou dat komt goed uit, want ik ga nooit meer CEO afgeven. Want ik heb ook zo'n ervaring met een CEO waar het niet helemaal goed ging. En dat was net strak voor mijn tijd, dus net een halfjaartje daarvoor. Dan zijn we het daar over eens. Hoeven we er nooit meer over te discussiëren. En dan ontstaat er zoveel jaar later een situatie waarin het ook met een restaurant is gestart, een eventcenter, gaat iets met een museum doen. En dan ontstaat eigenlijk organisch toch dat je naar voren wordt geschoven om eerst maar als managing director soort binnen het bedrijf de eindverantwoording te hebben, zonder dat je juridisch de eindverantwoording hebt. En na een jaar dat gedaan te hebben, hebben we eigenlijk maar gewoon gezegd, misschien moeten we de praktijk maar aanpassen op de juridische structuur.
1: Maar begrijp ik dan goed dat je gevraagd bent? Of heb je op een gegeven moment toch wel je vinger opgestoken van, ik wil het toch wel doen?
0: Dat laatste. Nou, we hebben eigenlijk tegen elkaar gezegd, ja, we moeten hier wat aan doen. Want het is een soort. Dus ik liep dan 3 keer per week naar beneden net om een handtekening te halen onder een huurcontract of onder een Apple-contract of iets dergelijks. Waarvan hij moet ik tekenen of niet? Ja, anders stond ik hier niet. Maar dat maakt het natuurlijk heel onpraktisch en heel onwenselijk eigenlijk. Dus op die manier hebben we eigenlijk is het gesprek organisch verder gegaan naar misschien toch wel handiger dat die formele eindverantwoording ook bij mij komt.
1: Ja. Iedereen weet intussen, wie een dingetje van Apple wil, mag zich melden bij EMEC. Maar wat nou als je geen dingetje van Apple wil, maar een winkelbedrijf? Ben je dan ook bij EMEC welkom? We checken het zo, maar eerst.
2: Wat als in At The Top?
1: Roelof, stel je voor, EMEC houdt morgen op te bestaan. Wat ga je dan doen?
0: Ja, goede vraag. Ik heb daar eerder al wel eens iets over gezegd. Maar ik denk dat ik mijn best ga doen om dan in de automotive iets te gaan doen. Ik vind auto's geweldig. Ik vind automotive weer interessant. Ooit eens een keer een gesprek gehad met een directie van een autogroep. Die mij indirect benaderde met de vraag. We willen graag een gesprek met iemand die gewend is te handelen met een nogal bemoeizuchtige leverancier. Want ons merk gaat dat ook met ons doen. Dus jij bent ons voorland. Kunnen we niet eens praten? Nou, dat hebben we gedaan. En dat heeft me ook... Ik heb daar ook wat voorwerk gedaan. Dus ik ben door de volledige customer journey gegaan. Ik heb daar een auto. Was toevallig ook in de markt om een auto te kopen. Privé heb dat destijds gedaan. En heb ze mee kunnen nemen. En eigenlijk een hele set aan adviezen kunnen geven. En denk, ja, mijn retail oog en mijn grote ervaring die ik ondertussen heb in een A-merk, maar het is op iedere hoek van de straat verkrijgbaar. Hoe zorg ik ervoor dat de volgende in ieder geval overwogen wordt bij EMEC te kopen? Als ik die kennis en ervaring kan inzetten in een autobedrijf, dan denk ik dat ik daar nog wel het een en ander zou kunnen bereiken.
1: Ja, je werd indirect gepolst. Je zou kunnen denken, het was een fantastische sales pitch, want vervolgens ben je daar een auto gaan halen. Maar je hebt uiteindelijk een heleboel adviezen achtergelaten. Waarom ben je eigenlijk niet gevraagd voor die post waar ze iemand voor zochten?
0: Nou, omdat ik vandaag niet in de markt ben om iets anders te gaan doen. Ik vind AMAC veel te leuk. Ik vind het werk wat ik doe veel te leuk. Het is mijn eigen bedrijf voor een stukje. En het voelt in ieder geval als zodanig. Dus ik ben nog veel te gelukkig in wat ik nu aan het doen ben.
1: Ja, ben je misschien ook nog wel optimistisch over de komst van een Apple Car?
0: Ja, ja dat had ik vanuit die hoedanigheid onwijs gaaf gevonden. Maar laten we zeggen dat dat project gestopt is bij Apple.
1: Ja, waarom eigenlijk?
0: Ja, dat is een goede vraag. We kunnen daar alleen naar raden, want daar wordt niet over gecommuniceerd. Maar ja, wat we weten, als we nu bijvoorbeeld kijken naar de iPhone Duo die deze maand daadwerkelijk gelanceerd wordt.
1: Ja, dat is die klapfoon, hè?
0: Dat is de klapfoon. Apple is 7 jaar bezig geweest om dit product te maken, voordat het goed genoeg was om op de markt te brengen. Ik denk dat er een soortgelijke historie of patroon bij Apple Car geweest is. Alleen het punt goed genoeg is niet bereikt.
1: Ja.
0: En een keer stop je dat dan mee.
1: Nou ja, er zijn natuurlijk allemaal analisten die zeggen van hartstikke leuk dat Apple daar 7 jaar mee bezig is geweest. Uiteindelijk zijn er allemaal concurrenten die hebben al lang zo'n uitklapbare telefoon. Gaat de innovatie bij Apple niet te traag?
0: Nee, ik denk het niet. Ik denk dat zij op een andere manier naar innovatie kijken. Want daar zit een minimum kwaliteitseis aan wat Apple wil maken. Dus als het niet geschikt is genoeg voor hun normen, dan brengen ze het niet. En is de innovatie nog niet klaar genoeg. Raar Nederlands woord misschien, maar het is nog niet goed genoeg om het Apple logo te mogen dragen. Dat is een beetje hun, aan de ene kant misschien, ja, ik weet niet, een arrogantie wat Apple aangaat, maar het is hun norm. Ik zie het niet als arrogantie, maar als hun norm. En als het niet aan die norm voldoet, ja, dan komt het niet. Dan wachten ze nog tot de techniek er is of tot de oplossing er is om dat goed genoeg te krijgen.
1: En als consument sta je te popelen?
0: Ja, eigenlijk wel. Ja, ik ben vooral, nou ja, wat het is. Ik denk dat het belangrijkste is, we zitten allemaal te kijken naar die naad. Dus dat klapgedeelte, dat middenstuk, is dat nou echt inderdaad onzichtbaar? En ik ben ervan overtuigd dat het onzichtbaar is, maar ik wil het wel eerst even zelf zien. Dus ik sta te popelen om dat ding te mogen zien. Ja, ja dat klopt.
1: Ik snap het helemaal. Hey, je bent sinds januari CEO van AMAC. Ed Bindels, de oprichter, is nog steeds groot aandeelhouder. Ik kan me voorstellen dat hij misschien ook wel eens zijn geld van tafel wil houden, nu zijn dagelijkse rol is uitgespeeld. Is het misschien stiekem jouw opdracht om de tent te verkopen?
0: Nee, dat is geen opdracht. Nee. Nee.
1: Sta je ervoor open als iemand belt?
0: Ja, nou ja, kijk, niks is voor altijd, zeg ik altijd maar. En alles is te koop. Het is afhankelijk van de prijs.
1: Ja.
0: Ja, dus het is niet een dossier waar we nu actief mee bezig zijn. Ik weet niet wat de toekomst gaat brengen.
1: Nee. En als verkoop niet een doel op zich is, hè, wat is dan de wortel die voor je neus hangt?
0: Nou, ik vind het de grootste uitdaging om vooral bezig te zijn om te zorgen dat dit bedrijf over 5 jaar nog een rendabel bedrijf is met een goede vooruitzicht. Het is best uitdagend in consumentenelektronica om een goed bedrijf neer te zetten wat een goed resultaat neerzet. Nou, we bestaan 21 jaar. We hebben al 21 jaar geen euro verloren. Ieder jaar hebben we geld verdiend. Nou, dat geeft een hele sterke basis. Dus een best unieke positie waarin we... Nou ja, we hebben geen private equity aan boord. We zijn gewoon twee eigenaren en dat is het. We hebben niemand nodig wat dat betreft. En die wil ik graag uitbouwen. En dat vind ik echt wel in de huidige tijd zeer uitdagend om dat te realiseren.
1: Ja, uitbouwen zeg je. Betekent dat dan extra winkels openen?
0: Nou, naast winkels hebben wij een hele mooie zakelijke tak. En daar zit vooral veel ruimte. Dus op het zakelijke vlak... wat niet veel mensen weten, maar de winkels kennen veel mensen, maar weten niet dat we eigenlijk ook gewoon zakelijk eigenlijk een vrij interessante partij zijn die bedrijven kunnen helpen in het automatiseren van hun werkplekken. Waar we ook een serviceafdeling hebben die het systeembeheer daarvoor doet, uitrol doet, et cetera, et cetera. Dus daar zit vooral veel groeipotentie. En binnen winkels zit ook groeipotentie. Maar dat gaat hem dan over meer de accessoirehoek van Apple. Dus alles wat binnen het Apple-ecosysteem nog meer werkt. Hè, als je de klok 5 of 10 jaar terugzet, had ik nooit kunnen bedenken dat ik deurbellen, veiligheidscamera's en weegschalen zou gaan verkopen. Of lampen. Nu verkopen we daar heel veel van. En er zijn accessoires in het Apple-ecosysteem. Elementair voor ons businessmodel.
1: Ja, elementair voor jullie businessmodel. Want ik kan me voorstellen dat dat de producten zijn waar misschien wel de meeste marge op wordt gemaakt.
0: Daar wordt meer marge op gemaakt in procenten dan op een iPhone. Alleen een iPhone is wat duurder.
1: Ja, maar die producten zou je misschien wel het liefst in de eerste kast rechts willen zetten.
0: Die staan ook in de eerste kast rechts.
1: Oh ja, mag dat van Apple?
0: Nou ja, laten we zeggen dat de Apple-producten die staan voor in de winkel. En dat is als we hierboven in de wol naar binnen lopen, heb je eerst twee lage tafels waar Apple-producten

0: Dat is de samenvatting waar we nu het hardste mee bezig zijn. Zeker.
1: Ja, ja. Ja. Ja, ergens klinkt het toch een beetje als pas op de winkel, met alle respect.
0: Oké. Nou ja, uiteindelijk is het denk ik niet, dat is denk ik niet het, zeker niet wat het is. Want je wil een nieuwe markt betreden, waar wij als retailer, is het best lastig om de zakelijke markt op te komen. Want dat is een heel ander vak, een heel ander DNA. Dus daar hebben we ook heel andere mensen nu voor aangenomen, een heel ander team neergezet. Dus het is eigenlijk een soort tweede bedrijf ernaast bouwen, die toevallig ook AMAC heet. Hm. Dus aan de voorkant zijn we een heel andere speler, aan de achterkant hebben we dezelfde back-office.
1: Duidelijk. Ik wens je heel veel succes en ongelooflijk veel dank voor je komst naar onze tijdelijke studio hier in het Apple Museum in Utrecht. En ook onze volgende uitzending komt daar weer vandaan. Dan de gast Isabel Mol, die na een schitterende carrière bij Microsoft en Dell recent de CEO werd van IT-dienstverlener SLTN. Dat combineert ze overigens met een aantal zetels in raden van toezicht, onder andere bij zorgverzekeraar Mensis. En ze is bovendien een stevig pleitbezorger voor meer vrouwen in de techsector. Uitstekende gast dus, zeker in wat business-wise de 30 Days of Tech noemt. Benieuwd wat dat inhoudt? Surf dan eventjes naar businesswise.nl.
2: Dit is New Business Radio. Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
3: ja.
2: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
3: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat een beetje niet.
2: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
4: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
5: De Radiofabriek.
6: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
7: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
2: Dit is New Business Radio.
7: Newsflash.
8: Het Europese mobiliteitsplatform DKV Mobility haalt een ervaren techbestuurder binnen. Ronan Benchetried wordt de nieuwe Chief Technology Officer. Hij gaat zich bezighouden met de technologie achter het bedrijf en de verdere digitalisering. Benchetried loopt al ruim 30 jaar mee in de techwereld en was hiervoor technisch directeur bij betaalplatform MangoPay. Op zijn cv staan daarnaast bedrijven als Bumble, Zopa en PokerStars. DKV Mobility investeert de laatste tijd nadrukkelijk in technologie, data en kunstmatige intelligentie. Ze opende het bedrijf in juni een nieuwe tech-hub in Porto en werd een maand later ook een nieuwe directeur voor data en AI aangesteld.
7: Funding Your Business met Fabienne de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
9: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
7: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
9: Credion, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering.
10: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
11: Manutan, Manutan.
10: Bestel op manutan.nl.
7: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
11: Manutan, Manutan.
10: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
7: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today.

0: sturing, innovatie, ontwikkeling. In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live, voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
1: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.

0: DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten. Maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op Nieuw Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar nieuwbusinessradio.nl voor meer info.
1: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg. En United voor zeker en zorgeloos ZZP. Klaar, klaar, klaar.

My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
2: Een chirurg die opereert met een broodmes. Een kapper die feut met een bladblazer. Belachelijk toch? Het juiste gereedschap is van essentieel belang. En zo is het ook met kantoorinrichting. Van Garderen Kantoormeubelen. Van werkplekken tot complete kantoorinrichting. Van Garderen Kantoormeubelen. De complete kantoorinrichter.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
4: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
4: Newsflash.
5: Een goed idee bedenken is één ding, maar er vervolgens op grote schaal producten van maken kost een hoop geld. Europese energiebedrijven lopen daar volgens Gerard de Leden van zonne-energiebedrijf SolarEdge tegenaan. Hij reageert op het plan van pensioenfonds ABP om €1 miljard te investeren in snel groeiende Europese bedrijven. Vooral bij nieuwe energietechnologie is volgens hem veel kapitaal nodig om fabrieken te bouwen en internationaal te concurreren. Als dat geld hier niet beschikbaar is, dreigen Europese innovaties uiteindelijk vooral buiten Europa voor groei en banen te zorgen. De leden vindt dat bij de investeringen ook aandacht moet zijn voor duurzame productie en hergebruik.
1: Wat gebeurt er als auto's bijna allemaal autonoom rijden en helemaal zelf nadenken? Als files straks worden opgelost voor ze ontstaan en AI bepaalt hoe jouw medewerkers reizen? We binnen een uur van Amsterdam naar Parijs kunnen via een Hyperloop. De toekomst van mobiliteit klinkt soms als science fiction. Tot je hoort wat er nu al gebeurt. In Move Forward spreekt Ron

0: tussen 3 en 4 bij New Business Radio. Ook te beluisteren als podcast. Move Forward wordt mede mogelijk gemaakt door DTC, Financial Lease voor auto's en bedrijfsmiddelen. En Europcar for Business, flexibele mobiliteit voor grootzakelijk Nederland.
1: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Factris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factris, jouw facturen, onze financiering.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: op New Business Radio. Na lang wachten en veel onrust in de markt is de concepttekst van de zelfstandige wet een internetconsultatie gegaan. Dit geeft iedereen de mogelijkheid om tot 29 oktober online te reageren. En dat gebeurt ook massaal. Hoe bereik je als ZZP'er met je opdrachtgever de veilige haven? In ieder geval is de intentie om in de zelfstandige wet te gaan werken met een zelfstandige en werkrelatietoets. Bij mij in de studio vandaag is Connie Maathuis, voorzitter van koepelorganisatie VZN. En zowel Connie als ik hebben het wetsvoorstel gelezen. Wat is er logisch en wat is er opvallend of zorgt er voor onduidelijkheden? En verder in deze aflevering de vraagbraak met Rompslomp. Oktober is de maand van de kwartaalaangifte. En ook al ben je misschien al jarenlang zelfstandig, er zijn zeker nog tips die je kan gebruiken. Welkom bij de ZZP-update.
1: Dit is de ZZP-update met Ron Lemmens op...

0: Business Radio.
1: Connie Maathuis, van harte welkom in de studio. Ik denk dat het ongeveer een half jaar geleden is dat we elkaar voor het eerst spraken. Want toen was jij de kersverse voorzitter van VZN. En toen waren er nog heel veel onduidelijkheden. Dus hebben we eigenlijk min of meer ook vooral kennis gemaakt.
2: Ja.
1: Maar het is nu toch een ander verhaal geworden.
2: Nou ja, we zijn bijna 10 maanden verder. En normaal gesproken kan je 9 maanden hele mooie dingen beleven, toch?
1: Dat is waar. Dat is waar. Nu is er wat anders. Een week geleden was dit de boodschap van Thierry Aartsen.
3: Zelfstandigen moeten weer de ruimte krijgen om te ondernemen. Geen gedoe of discussie meer over of je nou wel of niet als ZZP'er kunt werken. Maar duidelijke spelregels vooraf wanneer het wel kan. En daarom komt dit kabinet met een zelfstandigenwet. Een wet die echt gericht is op zelfstandig ondernemerschap. En in die wet regelen we 3 dingen. 1. We zorgen voor meer duidelijkheid. Duidelijke spelregels wanneer je als ZZP'er kan werken of als je met een ZZP'er wilt werken. Duidelijkheid aan de voorkant of je een klus kan doen, ja of nee. 2. We pakken schijnzelfstandigheid aan. Te vaak hebben ZZP'ers het gevoel gehad dat ze een boeman waren. En daarom wil ik ervoor zorgen dat we de echte probleemgevallen aanpakken, maar zorgen dat echte ZZP'ers gewoon kunnen werken langs duidelijke spelregels. 3. We geven ZZP'ers eindelijk wettelijke erkenning. Deze wet gaat uit van het zelfstandig ondernemerschap in plaats van het werknemerschap. En dat is belangrijk, want meer dan 1 miljoen zelfstandigen werken dag in dag uit om een bijdrage te leveren aan Nederland en om te doen waar ze goed in zijn, namelijk ondernemen en vooruitgaan.
1: Zo, dat was wat hij vorige week wist te plaatsen. En in juni 2024 was het de eerste keer dat ik hem sprak als Kamerlid. Mm-hmm. Toen nog roepende in de woestijn, zoals hij altijd zei. En ja, wat dat betreft, hij heeft die reis waargemaakt en daar ligt hij. En ik kan wel zeggen, deze studio ligt inmiddels vol met papieren. Want er zijn ontzettend veel reacties gekomen.
2: Ja.
1: Ik begin even met jullie eigen reactie van de Vereniging Zelfstandigen Nederland. Veilige haven te smal, want daar wordt natuurlijk over gesproken. De veilige haven voor de zelfstandigen, zodat de zelfstandige weer opdrachten kan krijgen, opdrachten kan uitvoeren en de opdrachtgever zich geen zorgen meer hoeft te maken of het wel of niet kan. Ja. Dat is het begin.
2: Ja.
1: En nu hadden we van de week contact en toen zei ik al van ik ga de wet ook helemaal uitpleizen. Dat heb jij ook gedaan. En volgens mij is 1 ding opgevallen, heel veel reacties, maar het staat nog helemaal niet vast.
2: Nee. Dat betekent dat als die internetconsultatie is gesloten, dan gaan ze in Den Haag dat allemaal zitten uitpuzzelen. Wat voor reacties zijn er nou gekomen? En vervolgens krijgen we dan de route waarin er nog ook andere instituten, zoals bijvoorbeeld de Belastingdienst, die moet een uitvoeringstoets doen. Kan dit allemaal wat artsen wil? We krijgen nog een stuk advisering van de Raad van State. En dan volgt volgend jaar nog de behandeling, zo heeft hij zich dat al tot nu voorgesteld, de behandelingen in de Tweede en de Eerste Kamer. En dan zou de inwerkingtreding per 1 januari 2028 moeten plaatsvinden. Kortom, er is nog een heel traject te gaan voordat dat echt een wet is waarvan we zeggen, nou, dit is het. En hier hebben we het mee te doen. Zover is het op dit moment echt nog niet.
1: Nu volg ik al een aantal jaar eigenlijk de discussie over de meerjarige begroting in Europa, de MFK. Daar zie je eigenlijk dat er hoog wordt ingezet om vervolgens misschien wel in het midden uit te komen. Is dat hier ook het geval?
2: Ik weet niet of dan midden het goede woord is. Wat ik wel weet is dat je, ook al lees je alleen maar op dit moment de memorie van toelichting, die best wel lang is. Hè? 80 pagina's uitleg over een paar artikelen.
1: Zelfs met rekensommen erbij.
2: Ja, vind ik toch best fors. En dat zegt dan meteen al wel wat. Maar wat we er ook echt expliciet in lezen is dat er nog over gesproken wordt. Dat er dus nog kennelijk ruimte is. Dat wil niet zeggen dat ik zeg dat we alles op de kop zullen kunnen gaan zetten. Dat geloof ik heus niet. Maar wel dat er ruimte is om met de minister en zijn ambtenaren het gesprek aan te gaan. 1 ding staat er zelfs heel expliciet in. Iedereen vindt er al wat van dat er wordt gesproken over dat er een je moet allerlei voorzieningen gaan treffen. Maar daar staat notabene een PM-post. Oftewel, het bedrag is nog niet eens helder. Nee. En mensen vallen daar nu best al over. Maar ja, dat weten we eigenlijk nog heel niet. Wij moeten daar het gesprek nog over aan.
1: Waar je ook veel over terugleest in de media is over die 3 opdrachtgevers in 2 jaar tijd waar men over valt. Terwijl je ook zou kunnen zeggen, in 3 jaar tijd of in 2 jaar tijd moet het toch makkelijk lukken om als zelfstandige 3 opdrachtgevers te hebben. Maar zo zijn er heel veel zaken die benoemd worden, maar waar eigenlijk dus nog niet duidelijk van is waar nu de bal komt te liggen. In het midden, links of rechts van het midden.
2: Ja, en weet je Ron, wat natuurlijk op dit moment ook wel moeilijk is. één eenvoudig model, daar kan je bijna niet alle zelfstandige praktijken in omvatten. Het is zo divers, het is zo breed. En daarom moet je ook, hè, juist met die enorme uitleg in die 80 pagina's, ja, dan moet je uitkijken of je met elke uitleg die je ergens over geeft, weer iets anders niet laat struikelen. Nee. Dus wat dat betreft, deze dagen ligt ook bij mij op het bureau dit ding uitgeprint. En wel, ik ben normaal niet van de papier, maar ja, nu toch wel. Ja. En let wel, wat toch ook wel goed is om te zeggen, voorafgaand aan dat we, voordat we de diepte induiken. Wat wij als VZN gewoon heel erg lovenswaardig vinden en waar we ook echt blij mee zijn, is het feit dat er een minister is die zelfstandigen ook echt wil zien.
1: Hij heeft de bal opgepakt.
2: Hij heeft het gedaan als Kamerlid en hij moet het nu gaan waarmaken als minister. Dat is een zware last. Maar hij is, hoe je het ook bent of keert, wel met een wending bezig in de waardering. Zelfstandigen werden toch de afgelopen 10 jaar echt vaak als problemen behandeld. En menigeen vond ook dat we moesten worden uitgedampt, uitgegrond. Deze minister zegt gewoon, ja joh, zelfstandig ondernemerschap is een volwaardige en bewuste keuze. En dat verdient een plek in de wet. Nou, dat vind ik echt winst. Dat wil ik ook gezegd.
1: De eerste stap die nu al concreet gezet is, gaan we merken op 1 januari 2027. Want dan gaat die R van rechtsvermoeden gelden. En dat is eigenlijk om de zelfstandige te beschermen tegen onderbetaling, zou je kunnen zeggen.
2: Ja, en ik vind ook dat daarmee de kwetsbare werkende, waar ook steeds in de toelichting over gesproken wordt, voldoende mee wordt beschermd. Het helpt hem of haar om daadwerkelijk zijn vinger op te kunnen steken wanneer hij vindt dat hij kwetsbaar is. En dus eigenlijk helemaal geen zelfstandige. En daarmee zou dan ook de hele discussie rondom die kwetsbaren moeten zijn afgerond. Ik vind dat er best veel aandacht is besteed, ook nog weer in de toelichting nu, aan die schijnzelfstandigheid. Deze wet moet vooral duidelijk gaan maken wanneer mensen wel als zelfstandige kunnen werken. Dat is het belang van deze wet.
1: Ja, dus dat kunnen we nu eigenlijk afvinken. Maar nu gaan we verder. Nu gaan we naar die zelfstandige wet waar al jaren over gesproken wordt. Ondertussen zijn er veel ZZP'ers die veel opdrachten zijn verloren. Daar moet nu duidelijkheid in komen en weer vertrouwen in het hele werkveld tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.
2: Dat klopt. En de vraag is natuurlijk wel of deze wet daar die duidelijkheid in gaat geven. Daar komen we zo meteen nog wel over te praten. Het is een feit dat veel opdrachtgevers de afgelopen 1,5 jaar uit eigenlijk onzekerheid zelfstandigen maar helemaal niet meer in hebben gehuurd. En precies daarom is duidelijkheid vooraf nu ook heel erg nodig.
1: Ja, voordat we verder inzoomen op eigenlijk de hele concepttekst van deze internetconsultatie van de wet. Je hebt dus die 2 toetsen en die moet je allemaal gaan afleggen. Dus bij elke opdracht moet dat opnieuw dat proces gaan plaatsvinden.
2: Je moet goed kijken naar de manier waarop de opdracht moet worden uitgevoerd. Wat daar dan vanuit die werkrelatietoets bekeken van klopt.
1: Ja. Ja, en die werkrelatietoets gaat dus ook over wanneer, hoe en wat, waar je je werk uitvoert, over gezag, deelname ook aan overleggen bijvoorbeeld?
2: Daarmee gaat het dan specifiek of je daadwerkelijk de vrijheid hebt om te werken. En dat je bijvoorbeeld niet in een dwangbuis zit van je moet verplicht bij elk overleg aanwezig zijn. Want dat doen wij hier nu eenmaal zo. Daarmee zegt de wetgever, ja, dan lijkt het er wel heel erg veel op dat je toch werknemer bent. En dan vinden we dat je niet voldoet aan ik ben zelfstandig ondernemer en ik bepaal wanneer ik wel of niet aanwezig ben. Verplicht ergens aan deel moeten nemen is uit.
1: En geldt dat ook voor wettelijk vastgestelde normeringen waar bijvoorbeeld iemand aan moet voldoen
2: in de
1: gezondheidszorg?
2: Ja, bijvoorbeeld. Hè, dat is wel interessant. Er wordt ook gesproken over dat je aan bijvoorbeeld protocollen of iets dergelijks moet voldoen. Het is niet zo dat jij protocollen die van belang zijn voor bepaalde sectoren. In de bouw heb je bijvoorbeeld ook heel veel veiligheidsnormen. In de zorg zijn heel veel protocollen. Als het zo is dat alles en iedereen daaraan moet voldoen, dan zegt dat weer niks over jouw zelfstandig ondernemerschap. Want dan moet iedereen daaraan voldoen.
1: Nee, maar het gaat wel uiteindelijk dan om de uitvoering.
2: Maar je moet, ja, zeker. En je moet dus iedere keer dat puzzeltje leggen.
1: De zelfstandige en de werkrelatietoets hebben we dan nu bij deze besproken. Die zal uiteindelijk nog meer vorm gaan krijgen na de internetconsultatieperiode. Dan hebben we het ook over het aantal opdrachtgevers. Is natuurlijk ook heel erg belangrijk. Maar ook wordt in dit hele wetsvoorstel gegeven over welke alternatieven waren er. En waarom zijn bepaalde alternatieven niet ingezet. Waar ook getallen genoemd worden, maar ook weer niet af en toe.
2: Ja, dat klopt. En die toelichting die zegt dat harde getalsgrenzen Europees rechtelijk problematisch kunnen zijn. Maar aan de andere kant kan je natuurlijk ook zeggen, ja, maar het voorstel zelf bevat ook al getallen. Hè? Denk bijvoorbeeld aan die 3 opdrachtgevers en een minimum bedrag per opdracht. Deskundigen signaleren daar ook een mogelijke tegenstrijdigheid al in. Dus daar moeten we ook zelf nog eens heel goed naar kijken. Met VSDN willen we echt ook eerst precies even goed weten, hoe zit het nou juridisch, voordat we daar een definitieve reactie in onze consultatie straks op gaan geven.
1: Ja, want daar zie je in ieder geval, zie je ook in de reacties op die internetconsultatie, dat men eigenlijk roept van waarom kan het niet zo simpel. Maar het heeft dus allemaal ook wel met bepaalde onderliggende redenen te maken, zoals die Europese wetgeving.
2: Vanuit Europa, zeker. Daar moet ook wel naar worden gekeken. Zo kunnen we ook bijvoorbeeld niet zeggen van nou, doe maar een X-tarief en alles wat daarboven zit is altijd zelfstandige. Ja, dat kan niet vanwege Europese rechtelijke zaken.
1: Ik kan me ook heel goed voorstellen dat een gemiddelde ZZP'er, maar ook een ondernemer, geen tijd of daar überhaupt sugar voor heeft om te zeggen, ik ga hier echt helemaal dit helemaal uitpluizen. Want eigenlijk wil je gewoon die vinkjes in een uurtje kunnen zetten, toch?
2: Ja, en met name wil ik het dan graag met je hebben over de uitleg. Ik zal je een mooi voorbeeld geven. En dat gaat dan specifiek in dit geval over dat je een opdracht die op dit moment bijvoorbeeld door heel veel zelfstandigen wordt gedaan op basis van uurtje factuurtje. Dat gaat ook al een eigen leven leiden, merk ik. Het is in eerste instantie dacht ik ook, hey, wordt uurtje factuurtje nou helemaal verboden bij het eerste lezen? Nou, nee, het wordt niet helemaal verboden. Maar een opdracht die dus uitsluitend bestaat uit werk, wat je normaal gesproken tegen, hè, dat je werkzaamheden verricht tegen betaling van ieder gewerkt uur en ook gegarandeerd betaald krijgt, dat word je als het ware nu tegengeworpen. En dat is natuurlijk een rare redenatie om te zeggen dat ik, als ik maar een soort van aanneming van werk organiseer, dus ik ga een opdracht aannemen en ik blijk achteraf toch veel meer uren te moeten maken. Maar ja, hey, is mijn verlies.
1: Ondernemersrisico toch?
2: Ja. En dat wordt dan als het ware als een plusje gezien voor jou als zelfstandige. Ja, ik denk dan, maar dat is voor mij geen duiding of iemand wel of niet zelfstandig ondernemer is. Een uurtje factuurtje is voor mij een manier van prijzen. Dat zegt toch helemaal. Het zegt ook niet dat iemand werknemer is. Laat het wel zijn. Dus dat zijn van die gekke dingen die daarin zitten te lezen. En waar we echt ook met elkaar moeten zeggen van nou, daar moeten we reactie op geven.
1: Nou, dit zijn van die onderdelen uit de werkrelatietoets. Dan heb je nog meer voorzieningen waar de ondernemer ook aan moet voldoen om uiteindelijk weer alle vinkjes te krijgen. Ja, ja, ga maar door.
2: Nog even voor de luisteraar ook. Hou in je achterhoofd dat er 3 componenten zitten bij de zelfstandige toets. We kijken nu naar die werkrelatietoets. Dat gaat over 4 dingen. De wil van partijen, de vrijheid van organisatie van het werk en de vrijheid van organisatie van de werktijden en de werkplek. Hebben we het al een beetje over gehad. Ja. En we hebben het daar over werken voor eigen rekening en risico. Als je kijkt naar hoe bijvoorbeeld de ondernemersrisico worden uitgelegd, dan is dat best wel breedsprakig gedaan in de toelichting, maar ook op een manier die in mijn beleving veel te ver gaat. Je wordt beoordeeld in jouw zelfstandig ondernemerschap en dat je dus een goede ondernemer zou zijn wanneer je daadwerkelijk aansprakelijk bent voor schade. Nou is dat voor ons evident. Hè?
1: Maar dat kun je afdekken toch?
2: Dat kun je dan weer afdekken. Dat klopt. Maar zo staat er bijvoorbeeld ook dat je hebt resultaatsverantwoordelijkheid. Nou, dat vind ik al een ingewikkeld woord, eerlijk gezegd. Maar je zou dan de situatie moeten hebben dat jij voor het bereiken van het overeengekomen resultaat moet jij bijvoorbeeld meer werk verrichten of meer kosten maken dan dat je vooraf bent overeengekomen. Dan heb je daar dus, ik zie jou al ingewikkeld kijken, maar dan heb je daar dus eigenlijk zelf last van. Want het kost jou meer tijd. Het kost jou meer, nou ja, moeite. Je moet veel meer dingen doen misschien. Maar daarmee geef je dan aan in de beleving van de uitleg van de overheid, van in dit geval de regering, dat je daadwerkelijk risico's loopt.
1: Maar stel je bent muzikant.
2: Ja.
1: Je bent entertainer.
2: Ja.
1: En dan zou het resultaat moeten zijn: iedereen gaat tevreden naar huis.
2: Ja. Maar waar het dan eigenlijk om gaat, en daar staat toevallig een mooi voorbeeld wel over die muzikant opgenomen, dus goed dat je dat zegt. Die muzikant die heeft een optreden van 2 uur. Daar zet hij een prijs aan vast. Maar hij moet natuurlijk ook voorbereiden en dingen ter plekke doen, overleggen. Hij moet de technische zaken regelen. Als dat dus veel meer tijd blijkt te kosten dan dat hij geprijsd heeft, dan krijg je eigenlijk een soort thumbs up. Goed gedaan.
1: Je hebt de extra inzet getoond.
2: Nou nee, je hebt meer verlies geleden. Ja. Zo leg ik het iedere keer uit. Ja. En dat vind ik een lastige. Want dan denk ik van ja, het is evident dat je risico loopt als ondernemer. Het is evident dat als jij een klus hebt aangenomen, dat je dan ja ook een keer niet goed uit kan komen.
1: Dus het is heel verleidelijk om op dit voorbeeld verder in te gaan.
2: Ja.
1: Want wat nu als halverwege dat concert de zaal leegloopt?
2: Ja, nou ik denk dat je dan met je opdrachtgever nog andere gesprekken zult gaan voeren. Nee, maar waar het mij om gaat is, er is zo ja, relatief ingewikkeld uitgehaald in voorbeelden, in situaties. Denk ook aan bijvoorbeeld dat jij financiële risico's moet dragen. Nou draag je die zonder meer. Hè? Want als jij een niet betalende klant hebt, dan heb je daar als ondernemer last van. Maar in de uitleg hier lijkt het er bijna op, en misschien chargeer ik, maar dan gaat de luisteraar dat ook misschien wat beter begrijpen, hoe gek het eigenlijk opgeschreven is. Jij krijgt een plusje als zelfstandig ondernemer als blijkt dat jij af en toe een wanbetaler hebt. Want als jij gegarandeerde betaling krijgt, dus dat jij vooraf altijd weet dat jij betaling krijgt van jouw klant, no matter what, dan wordt dat eigenlijk negatief uitgelegd.
1: Dat is te gek. Als jij heel goed werk verricht en je hebt 10 opdrachtgevers. En alle 10 zijn ze hartstikke blij met je. Ja. Hebben ze je eigenlijk liefst in loondienst. Maar voer je 1 keer in de 3 maanden een opdracht uit. En ja, is de opdrachtgever helemaal blij. Dan is het toch logisch dat je op tijd betaald krijgt.
2: Ja, maar ik vind dat ook. Ik vind ook dat zeg maar de mate waarin jij al dan niet een wanbetalende klant hebt, jou niet zeg maar tot een plus kan brengen in je ondernemerschap. Daarmee toon je toch niet aan dat je een betere ondernemer bent of iets dergelijks. Dus ik denk van nou.
1: Maar hoe zou de MKB hierop reageren?
2: Nou, een MKB, daar krijgt hij helemaal kriebel van. Maar dan heb ik nieuws voor je. De zelfstandige ondernemer ook. Dus kijk, daarom moeten we ook echt wel goed reageren op die internetconsultatie. Maar dit zijn dus uitleggen over risico's die evident bij zelfstandig ondernemerschap horen. Het zegt voor mij ook niets of ik daarmee dan aangetoond heb of ik een betere zelfstandige ben. Ik denk, ja, dit is niet waar het over gaat.
1: Maar is dit ook niet waarvan je zegt van nou, niet alles kan eenvoudig worden uitgelegd? Maar dit had wel anders en eenvoudiger geregeld kunnen worden.
2: Nou, ik hoop ook dat we de regering kunnen verleiden om het wat minder ingewikkeld te maken. Want nogmaals, het moet een werkbare uitleg worden die die duidelijkheid vooraf geeft. En er worden nu wat gezochte zaken bijgehaald. En dat maakt ook dat wij zeggen, wij zijn kritisch op de werkrelatietoets geweest. Zijn we nog steeds. Zeker ook met deze uitleg erbij. Dus ja, ja, je mag echt aannemen dat we hier op een constructieve manier uiteraard. Want nogmaals, we hebben er echt wel belang bij dat we die wettelijke regeling nu eens een keertje voor elkaar krijgen. Maar dit zijn wel componenten waarvan we zeggen, jongens, dit kan ook anders.
1: Nu sluit die internetconsultatie eind deze maand. Dan gaan er overleggen plaatsvinden. Hoe zie je dat verder zich ontwikkelen?
2: Nou, wat de minister heeft gezegd is dat hij vanaf ongeveer het einde van de maand nog weer met de partijen, hè, want hij heeft met heel veel partijen gesproken, nog weer met partijen om tafel wil. Dat is ook misschien wel een groot goed. Dan kunnen we mogelijk ook nog meer uitleggen wat we wel nodig hebben in deze wet en wat goed is en wat misschien wat aangepast moet worden. En dan zal die uiteindelijk richting het einde van het jaar hopelijk de zaken zo kunnen voorbereiden dat het naar de Raad van State kan. En dat we volgend jaar de parlementaire behandeling krijgen van deze wet. Hij ziet nog steeds de mogelijkheid dat per 1 januari 2028 de wet kan worden ingevoerd. Dat zou heel fijn zijn, want dan weten we ook wat beter wat er wel en niet gaat gebeuren met deze wet. Voor nu moeten we echt nog wel eens even kijken hoe dat gaat lopen natuurlijk.
1: Wat mij overigens nog opviel, aan het einde van zo'n beetje pagina, nou, zal het zijn 78, 80. Na 5 jaar gaan we de wet evalueren. En dan vraag ik bij mezelf af, we zijn al zoveel jaren aan het discussiëren over die zelfstandige wet. En we komen er maar steeds niet uit. Nu ook weer, er is heel veel reactie in de media gekomen. Iedereen heeft een positionering en dan zeg je erover. Waarom moet je dit pas na 5 jaar evalueren?
2: Nou, zonder meer is 5 jaar termijn voor een evaluatie niet heel gek. Dat doen we op heel veel wetten. In dit geval zeg ik wel, ik zou heel graag zien dat we tussentijds en dus veel eerder vinger aan de pols houden. Want het kan niet zo zijn dat we pas na 5 jaar zeggen, goh, laten we eens kijken of dit wel werkt. We moeten echt misschien wel tussentijdse evaluatiemomenten pakken of dat we checks doen op wanneer daadwerkelijk zaken niet lopen. Want dit is een compleet nieuwe route. Het is een compleet nieuwe wet. Dus 5 jaar niks doen is wat mij betreft geen optie. Onder het motto, we hebben de evaluatie pas over 5 jaar. Dus dat kan niet de idee zijn.
1: Nee, en tot die tijd, ik kan me ook voorstellen dat je als koepelorganisatie ja, natuurlijk actief blijft. Je blijft volgen. Dan komt er een reactie vanuit jullie?
2: Wij gaan zeker reageren. En dat doen wij niet alleen als VZN, maar ik weet inmiddels dat ook mijn leden zullen reageren. Want ieder heeft natuurlijk ook een belang om vanuit zijn of haar sector de effecten van deze zelfstandige wet ook in de internetconsultatie te laten weten. Dat helpt denk ik ook de ambtenaren om tot herschrijving van stukken te komen. Want let wel, als uiteindelijk honderden mensen op sommige onderdelen gaan reageren, ja, dan moeten ze daar toch wel wat mee. Dat kunnen ze niet zomaar naast zich neerleggen. Dus al diegenen die nog twijfelen, moet ik hier wel op reageren? Al diegenen die zeggen, oh, het is al een gelopen race. Nee. Reageer vooral als je denkt, dit kan niet waar zijn wat ik lees. Ik wil hier graag wat van vinden. Dus die roep ik echt ook allemaal op om te reageren.
1: Dankjewel, Conny, voor de komst naar de studio. Tot zover en wordt vervolgd.
2: Graag gedaan.
0: Over de stand van de zelfstandige professional in Nederland. Dit is de ZZP-update op Nieuw Business Radio.
1: En zoals elke maand sluiten we de ZZP-update af met de vraagbaak. En daarvoor heb ik nu aan de lijn Pim van Schaik van Romslomp. En Pim, het is deze maand natuurlijk weer aangifte maand. Kwartaal aangifte van de BTW, die komt eraan. En jullie krijgen natuurlijk in deze periode heel veel vragen binnen. En nou hebben we het niet over de standaardvragen, maar wel de opmerkelijke vragen. En daar heb jij er een aantal van uitgezocht, hè?
4: Ja, goedemiddag Ron. Dat klopt zeker. Wat we altijd terugzien, elk kwartaal is dat een piek in vragen komt bij ons sportteam als het gaat om de BTW-aangifte. Je ziet best wel verschillende vragen als je kijkt naar starters, maar ook mensen die langer bezig zijn. Als je bijvoorbeeld kijkt naar een bewaarplicht, wat mag ik nou wel of niet aftrekken? Er zijn een hoop vragen over.
1: En de bewaarplicht is 7 jaar, toch?
4: Ja, dat is 7 jaar inderdaad. Ja. Dus dan moet je je verkoopfacturen, je inkoopfacturen en je administratie bewaren om dat eventueel nog te kunnen aantonen.
1: Wat nu als je van boekhoudprogramma wisselt? Moet je dan geabonneerd blijven of hoe werkt dat dan in de praktijk?
4: De meeste aanbieders, inclusief wij zelf, die hebben een archiefoptie. Daarbij kan je voor een paar euro per maand kan je je boekhouding gearchiveerd houden bij ons. Ook als je bijvoorbeeld je bedrijf beëindigt. Wat ook kan als je overstapt naar een andere partij. Omdat je bijvoorbeeld een andere boekhouder hebt of iets dergelijks. Dan kan je het vaak ook meenemen. En dan kan je het met wat werk hier en daar kun je het importeren in je nieuwe boekhoudsoftware.
1: Ja, maar zeg maar het uitdraaien van het bestand is niet voldoende.
4: Over het algemeen zou dat wel voldoende zijn. Als je alle posten en alle facturen netjes ergens archiveert, zou dat voldoende moeten zijn. Dus dat zou je ook kunnen doen. Dat is ook een optie inderdaad.
1: Ja, maar dat is dus wel een belangrijke. Dat op het moment dat je dus aan het eind van het jaar wellicht met een boekhouder werkt, dat je ook bij de boekhouder vraagt, zorg dan voor dat die administratie is opgeslagen, zodat het op 2 plekken is opgeslagen.
4: Ja, dat raden we altijd aan om het niet op 1 plek, bijvoorbeeld alleen op je laptop te hebben, want je weet nooit wat er gebeurt natuurlijk. Maar we raden aan om het in je boekhoudsoftware en eventueel ergens in de cloud elders ook nog te bewaren. Als het echt een keer nodig is, dan heb je anders wel een probleem als je het niet bij de hand hebt natuurlijk.
1: Ja, dat kan me heel goed voorstellen. Wat zijn nou de meest gemaakte fouten eigenlijk, ondanks dat je misschien al jarenlang ZZP'er bent, bij het aangifte doen?
4: Wat je veel terugziet, is dat je of onterecht btw terugvraagt. Een van de klassiekers die we hebben bijvoorbeeld is een zakelijk etentje met een klant die iemand declareert. Daarbij zitten er best wel wat ogen en haken nog aan wat je dan wel en niet mag declareren. Andersom zie je ook juist gebeuren, een van de grote fouten is dat je iets vergeet te declareren. Kijk je bijvoorbeeld naar een zakelijke telefoon of een laptop. En het interessante daarvan is ook als je bijvoorbeeld startend ZZP'er bent, mag je de kosten die je daar recent voor hebt gemaakt, dus stel je hebt een laptop gekocht en je schrijft je daarna pas in, mag je die ook nog terugvragen. En daar kan je wel een hoop geld mee terugverdienen ook weer.
1: Ja, want is er nog wel eens een vraag over, je hebt natuurlijk afschrijving van zo'n laptop, dat gaat over meerdere jaren, maar de BTW kun je dus in één keer aftrekken en... Merk je dat daar wel eens verwarring over is, over die soort dingen?
4: Dat valt over het algemeen wel mee. Een laptop is natuurlijk een vrij makkelijk product. Als je in de zakelijke etentjes kijkt, vooral de onderwerpen waarbij sommige dingen wel afgetrokken mogen worden en sommige dingen weer niet, daar komen wel geregeld vragen over.
1: En is dat dan ook iets wat je ook voor lange termijn zou kunnen bewaren en kunnen zeggen van aan het eind van het jaar hevert ik dit over naar mijn boekhouder en kijkt hij daarna of is dat niet verstandig?
4: Ik zou inderdaad wel altijd aanraden om een soort second opinion bij de boekhouder. Die stuur je natuurlijk over het algemeen ook maandelijks minimaal. Je kosten en je facturen deel je met hem of haar. En die doet vaak de check daarop en die kan je uiteraard ook een vraag erover stellen. Een interessant punt wat je trouwens ook wel terug ziet komen is de factuurdatum of de deadline die iemand in verkeerd inschat. Voor de BTW moet je altijd je factuurdatum aanhouden. Dus het kan zijn dat je een factuur natuurlijk eind van de maand naar een klant opstuurt en dat je pas de maand daarna betaald krijgt. Maar het gaat om de factuurdatum voor de BTW-aangifte.
1: Nou, dus dat is een hele belangrijke. Dan nog even wat anders. Want ik zie ook weer een handout van hoeveel procent BTW mag je rekenen. Dit is overigens iets wat je natuurlijk per activiteit moet uitzoeken. 9% of 21%. Maar dan heb je ook nog 0% of vrijstelling van. Dat nultarief, hoe zit dat precies?
4: Dat nultarief, dat gaat vooral om de branche waar je werkt. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de zorg of andere branches, bijvoorbeeld ook onderwijs, verenigingen zie je ook vaak terugkomen. Daar krijg je vrijstelling van BTW. Hoef je geen BTW te betalen. Maar je kan ook geen BTW terugvragen over je zakelijke kosten. Dat is wel goed om rekening mee te houden.
1: Ja, en ook goed om uit te zoeken. Is dat makkelijk te vinden online bij de Belastingdienst?
4: Ja, absoluut. We hebben bij Roemslomp een handout of een gids waarbij dit ook staat uitgelegd. En daarin hebben we ook linkjes naar de Belastingdienst bijvoorbeeld. En daar kun je terugvinden om welke branches het gaat, om wat voor goederen het gaat. Dat is vrij eenvoudig dan terug te vinden, ja.
1: Ja, en ik denk ook wijs om één keer in de zoveel tijd toch ook even je activiteiten te checken of het nog allemaal voldoet. Het kan natuurlijk veranderen.
4: Ja, absoluut. Ja, de afgelopen jaren is zo nu dan BTW-tarief natuurlijk ook wel eens veranderd. En stel dat je boekhoudsoftware hebt, dan verandert het automatisch mee. Maar heb je dat toch niet, dan en werk je bijvoorbeeld met Excel, ja, dan moet je dat wel echt zelf bijhouden. Want anders kan het op een gegeven moment, als je dat daar te lang mee wacht of dat vergeet, kan het wel in de papieren lopen natuurlijk.
1: Ja, aangifte voor de BTW is natuurlijk 31 oktober. Daar hebben we nog een aantal weken voor. Wat merken jullie over wanneer aangifte gedaan wordt? Is het allemaal last minute werk of zie je ook wel dat er heel zorgvuldig weken van tevoren al iets wordt ingediend?
4: Wat wij terugzien is dat het echt eind oktober zien we in het gebruik van onze software zien we echt pieken. Dus als het gaat bijvoorbeeld om het inscannen van bonnetjes, de aangifte doen en... dat is toch een beetje het uitstelgedrag wat je terugziet. Mensen hebben natuurlijk geen zin in een boekhouding, wat ik volledig begrijp. Maar Als je, wat ik aan zou raden als tip is van hou het netjes bij. Doe je het één keer per week dat je even je bonnetjes inscant. Je facturen verwerkt. Het scheelt je toch wel fouten en stress. En hiermee, als je die fouten toch maakt, dan kost het je ook extra natuurlijk. Dus dat zou wel een enorm zonde zijn.
1: En dat is natuurlijk zonder geld.
4: Ja.
1: Nou, volgens mij daarmee voor deze maand het kringetje rond. Dankjewel, Pim van Schaik van Romslomp.
4: Yes, dankjewel Ron.
0: Tot zover de ZZP-update. Tot de volgende. Wil je meer weten of andere afleveringen beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info.

0: een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

0: New Business Radio. Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
1: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
2: ja.
1: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
2: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
1: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
3: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
4: De Radiofabriek.
5: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
5: Newsflash.
6: Een Nederlands technologiebedrijf krijgt 15 miljoen euro van de overheid om verder te groeien in Azië. Staatsinvesteerder Invest International verstrekt de lening aan het Eindhovense KMWE, dat onder meer onderdelen levert aan ASML. Het geld wordt gebruikt voor een uitbreiding van een fabriek in Maleisië, waar KMWE al ruim 15 jaar actief is. Veel klanten uit de chipindustrie die zitten in Azië, waardoor productie dicht bij die markt volgens het bedrijf steeds belangrijker wordt. Invest International springt bij omdat commerciële banken zulke buitenlandse uitbreidingen niet altijd volledig financieren. De investering moet volgens KMWE uiteindelijk ook ruimte opleveren om de hoogwaardige productiecapaciteit in Nederland verder uit te breiden.
5: Elke vierde donderdag van de maand om 11 uur op New Business Radio. Topic Talks. In dit programma gaan we dieper in op de laatste trends en ontwikkelingen rondom innovaties in Nederland. Topic Talks informeert, inspireert en activeert. Een programma met impact. Ook te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
7: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
5: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
8: Credion, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering.
5: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit, durf te doen, maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Welkom bij Funding Your Business met Fabienne de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar elke ondernemer wijzer van wordt.
9: Ja, heel hartelijk welkom weer bij Funding Your Business, het programma inderdaad, waarin wij diverse financieringstrajecten voor het MKB uitlichten. Je hoorde het al, een beetje overnamefinanciering, vastgoed, recovery, werkkapitaalstapeling, het komt allemaal voorbij. En in deze uitzending gaan we het hebben over 25 jaar Credion. Het feest is alweer eventjes geleden, maar we gaan toch nog even terugblikken. En grenzeloos financieren, van Belgische plannen tot een Duitse VVE-bank. En daarover gaan we natuurlijk in gesprek met Carlo van der Weg, directeur Credion Nederland. En ook praten we met Jeffrey Chantrel, senior manager van Vertrieb Nederlanden.

0: en 31 Bank. En Ton Adriaans, VVE, de Drentse Lagune. En de adviseur van deze maand is wederom Jan Vermeulen, Credion-adviseur van Zuidoost-Brabant. En we sluiten deze uitzending natuurlijk ook weer af met de meest gestelde vragen. Laten we snel beginnen met deze herfstuitzending, hoewel het zonnetje schijnt, van Funding Your Business.
1: Funding Your Business met Fabienne de Vries op Nieuw Business Radio.
0: Nou, hallo heren.
2: Goedemorgen.
0: Welkom, ja. Welkom in de studio. Goed, even toch nog blikken, Carlo. Terugblikken bedoel ik. 25 jaar Credion.
2: Ja, het is dit jaar, hè? Ja, zeker.
0: Is het hele jaar feest?
2: Nou, niet feest. Uiteraard op gezette momenten willen we er toch even bij stilstaan en gepast aandacht aan besteden. Want het is natuurlijk een mijlpaal.
0: Ja.
2: En dat betekent nogal iets. En ook in zo'n uitzending is het goed om dat even te benadrukken.
0: Ja, want we hebben eigenlijk helemaal geen, niet echt de terugblik gehad op het financiers event.
2: Nee, klopt.
0: Dat was een groot succes. Weer een prachtige opkomst. En ook daar werd aandacht besteed aan het 25-jarig bestaan. Maar ook de expansie naar België. Daar gaan we het ook vandaag over hebben. Ja. Jullie hebben inmiddels 45.000 ondernemers geholpen met een financiering.
2: Ja.
0: Wat een grote hoeveelheid.
2: Ja.
0: Wat zegt dat cijfer over de rol die Credion eigenlijk in de afgelopen 25 jaar ook gespeeld heeft binnen het MKB?
2: Credion heeft natuurlijk dat intermediaire landschap zakelijk eigenlijk gemaakt. Hè? En het heeft ervoor gezorgd dat wij ook competitie hebben gekregen, maar ook dat financiers zijn gaan nadenken over het distributiekanaal via kwalitatieve intermediairs. Ze hebben daar intermediair desk voor opgericht, intermediair portalen ontwikkeld en noem alles maar op. Dus ja, er is een markt ontstaan, een distributiekanaal. En daar ben ik gewoon super trots op dat onze mensen dagdagelijks ondernemers helpen. En als je dan door de jaren heen kijkt en je kijkt naar die aantallen, dan is dat natuurlijk een gigantisch aantal financieringstrajecten wat we succesvol hebben afgerond. Dat betekent dat we ook 45.000 investeringsplannen hebben gerealiseerd en mensen aan het werk hebben geholpen. En er wordt vaak gezegd, het MKB is de motor van de economie. En daar is ook geld voor nodig. En we hebben daar een mooi steentje aan kunnen bijdragen. Ja. Daar zijn we met z'n allen super trots op.
0: Voorheen, dat kan ik me voorstellen. Voorheen gingen de ondernemers natuurlijk eigenlijk rechtstreeks naar de bank. En inmiddels is dus ook de hele functie als intermediair heeft zich ook door de jaren heen ontwikkeld.
2: Ja.
0: In het begin was dat misschien best wel een beetje pionieren en ook het pad bestenen. Nou, geef de naam. Hoe zie jij die ontwikkeling eigenlijk van de intermediair?
2: Ja, kijk, toen wij begonnen waren we natuurlijk een niet gewenst jongetje in de klas. Want de financier in het algemeen zei, ja, als ik mijn klant goed bedien, dan ben jij niet nodig.
0: Ja.
2: Aangezien we nu 45.000 klanten hebben geholpen, waren we dus toch nodig. Hè? Ja. Dus ondernemers waren echt wel op zoek naar ondersteuning om een financiering te krijgen. En ja, daar hebben wij natuurlijk in eerste instantie een adviesrol gepakt. En zijn samen met de ondernemer dan naar de bank gegaan of naar een andere financier. En naarmate je dat goed doet, krijg je dus ook een kwalitatieve rol in dat aanvraagtraject. En ga je dus ook heel gestructureerd met financiers kijken van hoe kunnen we dan dat proces efficiënt maken en wat kunnen we daar allemaal ontwikkelen. En ja, dat is eigenlijk in die afgelopen 25 jaar natuurlijk helemaal ontstaan.
0: Ja, wat ik ook heb zien ontstaan in de afgelopen jaren dat wij dit programma maken, is ook dat jullie een beetje de weg vrij hebben gemaakt voor de alternatieve financiers.
2: Zeker. Kijk, na de kredietcrisis 2012-13 kwamen de eerste alternatieven op. En die hadden allemaal één gemene deler. Die hadden zelf geen distributiekanaal. Die hadden geen lokale vestigingen om ondernemers te bereiken. Dus die gingen nadenken, hoe kan ik mijn product zo efficiënt mogelijk aanbieden bij een ondernemer? Nou, als er allerlei adviseurs in de regio zitten, dan kan ik beter zorgen dat Jan enthousiast is over mijn oplossing.
0: Ja.
2: En dat Jan dat gaat verkopen aan die ondernemer. En dan hoef ik dat niet te doen. En als ik dan zorg dat ik dat proces voor Jan heel efficiënt maak, ja, dan is iedereen blij. En ja, dat is wel een situatie die volledig ontstaan is en inmiddels volwassen is geworden.
0: Ja, precies. Wat ook volgens mij iets is wat jullie op je konto konden schrijven of kunnen schrijven, is het stapelen. Het stapelen van verschillende financieringen. Daar waar je eerst bij verschillende partijen zelf dan maar moest aankloppen voor je werkkapitaal of je vastgoed. Kan dat bij jullie allemaal onder één dak?
2: Ja.
0: En daarmee eigenlijk een completere ondernemerswens waarmaken.
2: Ja, en omdat dat ook heel complex is, dat stapelen. Want je kan natuurlijk zeggen, ik haal 1 daar en 2 daar en 3 zus. Maar je moet je zekerheden verdelen. Je moet commitment hebben van de verschillende financiers. Dat ze weten dat er nog een financier is. En ja, dat is voor een ondernemer eigenlijk niet te doen om dat te organiseren. En dat is juist ons vak.
0: Yeah.
2: Dus daar worden we juist blij van. Om in die complexe situaties die oplossing te creëren.
0: Ja. Wat is er eigenlijk nooit veranderd? In die 25 jaar.
2: Wat er nooit veranderd is, is dat die ondernemer het heel fijn vindt dat Jan bij hem komt, zijn plannen begrijpt en dat vertaalt voor hem naar een financieringsoplossing. Want daar zit zijn stress. Die ondernemer wil door, maar die denkt, hoe kom ik aan het geld? En de rust die wij kunnen brengen bij die ondernemer aan tafel door die financiering goed in te richten. Ja, wij maken zijn ambities waar. En dat zal ook zo blijven. We kunnen nog zoveel IT en platformen ontwikkelen, maar de adviseur bij die ondernemer aan tafel, die is van levensbelang.
0: Ja. En waar kijk je dan vooral naar als je weer voor de volgende 25 jaar... Kijk, we gaan zo over België hebben. Maar ja, waar ga jij op letten voor de komende 25 jaar?
2: Ja, ik hoop dat ik dat volmaak. Laat ik daarmee beginnen. Dan ben ik 70 na die 25 jaar. Ja.
0: Nou, nog even.
2: 80 zelfs, sorry.
0: Ja, precies.
2: Dus, maar kijk, waar ik heilig in geloof is dat we... de processen en de beschikbaarheid veel efficiënter nog kunnen maken. Hè? Dus door gestandardiseerde data, automatisering, zal het proces makkelijker kunnen worden. Maar ik blijf bij mijn punt, ook de komende 25 jaar blijft die adviseur bij die ondernemer aan tafel van levensbelang.
0: Ja, precies. Nou, zoals gezegd, jullie steken nu de grens over naar België. Gaan daar bouwen met Belgische adviseurs, Belgische financiers. Waarom kies je voor deze lokale aanpak?
2: Dat heeft alles te maken met dat het financieringslandschap in België. Ik zou zeggen 10 jaar achterloopt op Nederland, maar ik denk zelfs wel 20 jaar. In België zie je nog heel erg een hele sterke bankpositie. Dus veel banken met heel veel lokale vestigingen. Die heel veel contact nog hebben met ondernemers. En dat is nu aan het veranderen. Dus ik herken heel erg wat er 20 jaar geleden in Nederland gebeurde, zeg maar.
0: Ja.
2: En ook daar zijn ondernemers op zoek naar hoe regel ik nu mijn financiering?
0: Ja.
2: Nou, wij hebben die techniek in Nederland van dat platform ontwikkeld de afgelopen jaren. Dus dat is heel schaalbaar. Dat kun je vrij makkelijk ook in België beschikbaar stellen. Dus dat is wat we nu ook gedaan hebben. En we zien ook dat er best veel bankiers, omdat ook banken daar kantoren sluiten, nadenken over, ja, maar misschien moet ik dan nu wel zelfstandig adviseur worden. En ja, die kunnen we natuurlijk in die driehoek heel erg helpen met, oké, als jij dat wil gaan doen, dan hebben wij techniek, die hebben we beschikbaar. En op die manier kunnen we daar denk ik een efficiënte stap maken.
0: Lijkt me een heerlijke volle vijver om in te vissen. Wat
2: dat is het.
0: Ja, als je dan kijkt naar de rest van Europa, is het daar wel al verder in ontwikkeling?
2: Ja, er zitten hele grote verschillen. Ik denk dat de UK is verder dan Nederland. Dat is al helemaal broker en intermediair geregeld daar, met vooral de alternatieven. Dat geldt ook voor de Nordics, de Scandinavische landen. Daar zie je heel veel fintechs. Maar kijk je bijvoorbeeld naar Duitsland. Dat is ook een heel traditioneel bankenland. Daar zijn nog 2500 zelfstandige landesbanken. De bank met de S, de spaarkassen, die lokaal gewoon zijn ding doet. Maar ook daar gaat van alles veranderen, denk ik, de komende 10 jaar. Dus daar liggen echt veel kansen.
0: Ja. We gaan vandaag een interessante casus bespreken.
2: Hè,
0: de VVE, VVE financiering als het ware. Daar gaan we natuurlijk later. Heel even voordat we daar naartoe gaan. We zijn in de herfst beland van het ondernemersjaar.
2: Ja.
0: Best altijd een actief kwartaal, want we hebben die zomer achter de rug.
2: Q4 is altijd druk. Ja.
0: Q4 is druk. Waar moeten ze nu, gezien ook wat er in de economie speelt, wat er in het landschap gebeurt, waar moet ze op letten?
2: Nou ja, kijk, we hebben met een unieke situatie te maken. Dat de wereldeconomie staat onder druk. Er gebeurt van alles met inflatie, energieprijzen. En vorige week kwamen de cijfers over de Nederlandse economie. En die schijnt zelfs nog beter te draaien als dat ze verwacht hadden. Hè. We zijn het goede jongetje in de klas in Europa op dit moment. Dus dat is heel bijzonder. En daar moeten ondernemers wel gebruik van maken. Want het gaat dus goed. Er wordt dus ook nog besteed. Er is behoorlijk consumentenvertrouwen. Er wordt dus redelijk veel geld nog uitgegeven. En zeker in het MKB is dat natuurlijk belangrijk. Denk aan sectoren van retail, horeca, noem maar op.
0: Ja.
2: We moeten het nu weer gaan verdienen.
0: Ja, dus, precies. Maar je zegt daar moeten ondernemers rekening mee houden. Op welke manier moeten ze er rekening mee houden?
2: Nou, het betekent dus dat in de geopolitiek kunnen we natuurlijk best wel stress hebben van wat gaat er allemaal gebeuren. Maar op dit moment zien we het tegenovergestelde in Nederland. Dus blijf positief en blijf gewoon lekker je handel doen. Want ja. Het raakt ons dus nog niet op dit moment.
0: Nee, precies. Nou, later in de uitzending hebben we Ton Adriaens. Die heeft een casus eigenlijk meegenomen. Maar we spreken ook met Jeffrey Chantrel zometeen. Wat is er rondom deze casus? Waarom moest deze belicht worden voor jou?
2: Nou, het meest belangrijke is dat er dus een beschikbaarheid nu is om onafhankelijk een VVE te financieren. Los van de leden, zeg maar. En een VVE is een vereniging van eigenaren. Dus iedereen die in een appartementencomplex woont, die weet wat dat betekent. De vereniging die zorgt voor de servicekosten en voor het onderhoud van de algemene ruimtes en al die dingen meer. En in het kader van de totale verduurzaming is er vaak meer geld nodig als dat er op de rekening staat. Maar het is heel lastig om daar financiering voor te krijgen.
0: Ja.
2: En daar hebben we nu een heel mooi voorbeeld van dat dat dus mogelijk is. En Jan kan daar straks ook meer over vertellen over die casus. Dat is gewoon super interessant dat deze mogelijkheid nu vanuit een Duitse bank eigenlijk in Nederland geboden kan worden.
0: Precies. Nou, hij is op vakantie, dus we spreken hem straks vanaf zijn vakantieadres. Dus blijf erbij.
3: Dit is New Business Radio.
1: Lekkere muziek voor op het werk en inspirerende gesprekken.

0: het verschil. Listen today, lead tomorrow. Nieuw Business Radio.
1: We vieren 25 jaar Credion, waarin al 45.000 ondernemers zijn geholpen met financiering. Maar financieringsvragen houden natuurlijk niet op bij de grens. En ook VVE's lopen soms tegen uitdagingen aan waar reguliere banken geen oplossingen voor hebben. En zo zien we Nederlandse ondernemingen die hun grenzen verleggen en kansen zoeken in het buitenland. Maar andersom gebeurt het ook. Buitenlandse bedrijven die juist groeikansen zien op de Nederlandse markt. Nou, een mooi voorbeeld daarvan is de Ten31 Bank, een Duitse bank, die zich hier specifiek richt op VVE-financieringen. Ik heb aan de telefoon Jeffrey Chantrel om te horen waarom zij juist in Nederland kansen zien en wat hun aanpak bijzonder maakt. Hartelijk welkom, Jeffrey.
2: Ja, dankjewel, Fabienne.
1: Ja, kun je te kort toelichten wie Ten31 Bank is en wat jullie visie op financiering is?
2: Ja, heel graag. Ten31 Bank is een Duitse bank die gespecialiseerd is in verenigingen van eigenaren en hun beheerders. We komen voort uit de WEG Bank en WEG is de Duitse tegenhanger van de Nederlandse VVE. We kennen dus de praktijk van eigenaren die samen verantwoordelijk zijn voor hun vastgoed. En onze visie op financiering is dat een goed onderhoudsplan of een beter plan uitvoerbaar moet zijn. Ook als de VVE nog niet het hele bedrag heeft gespaard. En daarbij moet de lening natuurlijk passen bij wat de vereniging en haar leden kunnen dragen ook.
1: Ja, best bijzonder dat er een bank is die zich dus volledig richt op VVE-financieringen. Waarom is dat niet een onderdeel van alle andere banken?
2: Ten31 Bank is ook ontstaan uit de behoefte die hier in Duitsland groeide in de VVE-markt. Waarbij vele beheerders er tegenaan liepen dat het heel lastig was om voor een WEG, in dit geval Duitsland, een rekening te openen. En al helemaal lastig om ook deze rechtsvorm te kunnen financieren, omdat in principe een VVE zelf geen assets heeft.
1: Mm-hmm. Oké, en daar zijn jullie op ingesprongen. Waarom maken jullie als Duitse financier nu de stap naar de Nederlandse markt?
2: Ja, in Nederland zien we een duidelijke behoefte aan financiering voor gezamenlijk vastgoed. VVE's die willen hun gebouwen goed onderhouden en ook steeds vaker toekomstbestendig maken. Maar vinden niet altijd een financiering die bij hun situatie past. Dus vanuit Duitsland hebben we die ervaring met deze doelgroep. En die ervaring zetten we hier in Nederland met oog voor de regels en werkwijzes in Nederland ook in. Daarbij zijn lokale contacten belangrijk met beheerders, VVE-bestuurders en natuurlijk ook partners zoals Credion.
1: Ja, precies. Nou, daar komen we zo nog even op terug. Je zegt net, ze hebben geen assets, maar de assets is toch het vastgoed?
2: Ja, die zijn dus niet in eigendom van de VVE. Dus hoe een VVE gestructureerd is, de eigenaren die kopen een appartementsrecht en worden daarmee, zijn ze verplicht ook lid van de VVE. En een VVE is eigenlijk een orgaan dat in het leven is geroepen om dus de gezamenlijke delen te kunnen managen.
1: Ja, dus ja. De eigenaren lopen niet individueel het risico.
2: Voor de VVE-financiering niet, inderdaad.
1: Nee. Jullie zijn momenteel de enige commerciële bank in Nederland die zich specifiek dus op deze VVE-markt richt. Wat maakt dat jullie dit dus wel kunnen? Wat zit dat in jullie model of risicobereidheid of iets anders?
2: Ja, zeker. De verklaring zit vooral in onze specialisatie. Een VVE heeft een eigen manier van organiseren. Dus leden betalen bijdragen en besluiten die moeten ook samen genomen worden over het vastgoed. En dat vraagt om een beoordeling die daar ook bij past. We kijken bijvoorbeeld naar de begroting, het betaalgedrag binnen de vereniging en hoe de lasten over de eigenaren verdeeld zijn. Mm-hmm. En doordat we deze structuur kennen, kunnen we ook goed beoordelen of een financiering verantwoord is. Dus onze kracht zit hem voornamelijk in het begrijpen van die risico's en het daarop inrichten van onze werkwijze.
1: Ja, dat klinkt heel logisch. Toch staat VVE-financieringen vaak bekend als ingewikkeld. Wat maakt het dan ingewikkeld?
2: Ja, wat het ingewikkeld maakt is denk ik toch de besluitvorming. Om te kunnen besluiten over projecten, onderhoudsprojecten, verduurzamingsprojecten en ook over financieringen. Is er een meerderheid nodig onder de leden. Dus het is wat complexer dan bijvoorbeeld een ondernemerskrediet, waarbij er een aantal bestuurders zijn die daarover een beslissing kunnen nemen.
1: Ja.
2: En bij een PVE ligt dat een stuk complexer.
1: Ja, jullie hebben meer te maken met de zogeheten burenruzies onderling dan.
2: Onder andere.
1: Ja. Ja, want hoe kijken jullie verder naar risico's? Waar letten jullie op bij een aanvraag?
2: Onder andere of de kosten goed zijn onderbouwd. Dus of het plan haalbaar is, of de kosten goed zijn onderbouwd. En vervolgens natuurlijk ook naar de financiële situatie. Dus welke reserves zijn er, welke bijdragen komen er binnen. Zijn er betalingsachterstanden, lopen er eventueel andere leningen. Maar voornamelijk ook de verdeling over de eigenaar is relevant, omdat we natuurlijk geen zekerheid kunnen nemen bij een VVE-financiering. En als laatste is het belangrijk om te kijken of de VVE ook goed georganiseerd is. Bijvoorbeeld, is het besluit tot financieren zorgvuldig genomen binnen een algemene ledenvergadering?
1: Ja, wat levert het uiteindelijk op voor de VVE?
2: De VVE, vele VVE's kampen met een financieringsbehoefte vanwege achterstallig onderhoud of verduurzamen, hebben vaak niet gespaard al voor het bijhouden van het onderhoud en al helemaal niet ook voor verduurzamingsmaatregelen. Dus daar ontstaat een groot gat en dan hebben de VVE-leden vaak drie keuzes daarin. En dat is eenmalig alle leden een grote bijdrage doen, het uitstellen van het werk.
1: Mm-hmm.
2: En een derde optie die bieden wij, dat is natuurlijk een VVE-financiering die het mogelijk maakt om direct bepaalde onderhoudsvraagstukken aan te pakken of verduurzamingsvraagstukken aan te pakken in plaats van daar eerst voor te gaan sparen en dat pas over een aantal jaar natuurlijk uit te kunnen gaan voeren.
1: Ja, precies. Er is niet een bank in Nederland die dus zich daar volledig op richt. Dat doen jullie nu wel. Is dat de enige reden waarom voor jullie de Nederlandse markt interessant is? Of zijn er nog meer redenen?
2: We zien veel vergelijkenissen met Duitsland. Dus de behoeftes zijn daarin hetzelfde. Ook de structuren zijn daarin hetzelfde. En we zijn op het Nederlandse pad gezet als ten 31 zijnde door een financieringsportefeuille die we hebben overgenomen van een andere buitenlandse bank. En daarin hebben we ook gezien, de vergelijkenissen zijn heel groot. De behoeftes in de markt zijn hetzelfde. Dus hebben we die kansen gezien en hebben we ook onze ervaring uitgerold in Nederland.
1: Ja. Je zegt het lijkt op elkaar in de zin van er zijn gelijkenissen. Is het niet een model wat voor heel Europa kan gelden of nog verder daarbuiten?
2: Dat zou in potentie natuurlijk kunnen. Alleen ieder land heeft toch wel zo zijn eigen manier van het managen van dit soort appartementscomplexen. Dus en ook de juridische structuur, de besluitvorming is daarin erg belangrijk. Dus wel ieder land waar ten 31 potentieel zou kunnen toetreden, is het heel belangrijk om goed te beoordelen hoe de besluitvorming loopt binnen zo'n vereniging. Is er überhaupt een vereniging? Is er een andere rechtsvorm?
1: Ja.
2: Dus de behoefte zal denk ik in meerdere landen ook zo zijn. Alleen hoe daar die markt georganiseerd is natuurlijk ook een tweede die wel bij iedere nieuwe markt opnieuw bekeken moet worden.
1: Precies, duidelijk en logisch. Jullie hebben inmiddels een Nederlandse casus al gedaan. Daar gaan we straks over verder praten. Maar kun jij vanuit de bank eigenlijk aangeven waarom dit een mooie casus is?
2: Ja, zeker. Ja, we hebben samen met Credion een financiering gedaan voor een VVE van vakantiepark Landal Drentse Lagune. En het bijzondere daaraan is dat het een vakantiepark is die gesplitst is in appartementsrechten. En daardoor zijn de eigenaren van de huisjes ook automatisch lid van de Vereniging van Eigenaren. Dus hiermee zie je ook dat een VVE dus ook buiten het klassieke appartementencomplex bestaat.
1: Mm-hmm.
2: En die structuur was voor ons een aankoopknopingspunt om de financieringsvraag ook te beoordelen. En ja, hoe dat precies is uitgewerkt, dat
1: Dat
2: horen
1: gaan
2: we
1: we,
2: denk ik zo.
1: ja, dat gaan we zo horen. En sowieso ook dus interessant voor jullie die samenwerking met Credion. Omdat je
2: Absoluut.
1: Daardoor op nieuwe, nou ja, dit soort casussen eigenlijk terechtkomt. Waar je misschien in de eerste instantie niet over nadenkt dat daar behoefte aan is in Nederland.
2: Ja, absoluut. En bij een vakantiepark heb je natuurlijk ook nog andere kosten en omzetstromen. Wat het
1: Ja.
2: ja, een mooie casus maakt om
1: Nou, helemaal
2: aan te
1: goed.
2: pakken.
1: Dankjewel, Jeffrey. Volgende keer ben je gewoon lekker in de studio aanwezig. Maar fijn dat we even op afstand,
2: ja, zeker.
1: Volgens mij vanaf jouw vakantieadres, even tijd hiervoor wilden maken. Dankjewel.
2: Ja. Ja, heel graag gedaan en hartstikke bedankt voor de uitnodiging en de mogelijkheid om iets meer te vertellen over PV-financieren.
1: Helemaal goed. Nou, we gaan straks verder in op de casus. Blijf luisteren naar Funding Your Business.
3: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
0: Iedereen praat mee.
3: Dit is New Business Radio.

0: Ain't Nothing But The Rent, Gwen Guthrie, hoor je hier op Nieuw Business Radio.
1: Ondernemend Nederland luistert naar Funding Your Business op Nieuw Business Radio.
0: Ja, en wij hebben aan de telefoon Ton Adriaans van de VVE De Drentse Lagune. Hartelijk welkom.
2: Goedemorgen.
0: Ja, je staat stil hè, in de auto.
2: Ja, ik sta stil.
0: Helemaal goed. Nou, fijn dat we even met je kunnen bellen. Want jij bent van dus de VVE De Drentse Lagune. Betekent dan dat jij de eigenaar van de VVE bent of onderdeel ook van het, van het park?
2: Nee, de VVE bestaat uit 114 huisjes. Dus iedereen is voor 114 deelgenoot in die VVE.
0: Ja.
2: Wat doet die VVE? Die VVE die zorgt voor dagelijkse exploitatie. Dus schoonmaakkosten, de receptie. Onder andere die zorgt dat het park draait. We hebben een overeenkomst. Dus alle eigenaren samen. Inmiddels die VVE hebben een overeenkomst met Landbouw. Dus als je gaat kijken bij landbouw.nl, dan kun je een huisje boeken op de Drentse Lagune. Landbouw die zorgt voor alle commerciële uitlatingen. Die incasseert de euro's. Wij krijgen daar ons deel van, volgens afspraak. En de VVE bestaat eigenlijk uit het gezamenlijk eigendom van het centrumgebouw, waar we het nu over gaan hebben, de wegen en het dagelijks onderhoud. Dus de VVE is eigenlijk meer een vereniging van gezamenlijk bezit. Dus we hebben 114 huisjes.
0: En daar ging wat mis.
2: Er ging inderdaad wat mis. De afspraak was de ontwikkelaar zou de huisjes bouwen. Die werden overgedragen in eigendom aan de individuele eigenaren. En die zou tevens zorg dragen voor infrastructuur, het centrumgebouw, het zwembad. En dat zou na gereedkoming zou dat overgedragen worden aan de VVE. Zodat de VVE eigenaar was van het centrumgebouw en het zwembad. En de exploitatie daarvan. Maar gedurende de periode ging het minder en minder met onze vriend de ontwikkelaar. Dus die ontwikkelaar die ging gaandeweg failliet. Dus wat hadden we? We hadden een park met fantastische huisjes. Huisjes waren klaar en opgeleverd. Maar infrastructuur, er schortte het een en ander aan. En het centrumgebouw stond alleen in een karkas. Het zwembad was helemaal niet klaar. Dus ja, we hadden een niet afgebouwd park. Dat was eigenlijk een beetje de situatie.
0: Ai.
2: Dat was niet zo best.
0: Wat betekende dat concreet voor de VVE? Nou ja, de voorzieningen was duidelijk. Dat leg je uit wat er miste. Maar er zat dus... je zit dan met een dispuut met de aannemer.
2: Ja, de aannemer niet zozeer. Maar meer met de ontwikkelaar. Want de aannemer die bouwt wel als hij betaald wordt. Alleen de ontwikkelaar zou de aannemer betalen. Betaalde niet meer, dus ja, uiteindelijk is daar de ontwikkelaar is failliet gegaan. Inmiddels is er ook een dispuutje met de aannemer, dus we hebben een andere gezocht. Maar we hebben geen financiële perikelen meer met die aannemer, tenminste niet ten aanzien van het centrumgebouw. En wat ging er dan mis? Ja, we hadden 114 huisjes in een mooi park. Maar ja, geen centrumvoorzieningen, geen zwembad en infrastructuur waar te schorten. Dus wat doet dan een park? Ja, een park floreert niet, heeft geen hart. En de opbrengsten, zeker de huur, die zijn niet naar tevredenheid. Dus nee. Alle eigenaren beginnen te...
0: Ja, en dan sta je als...
2: Ze hebben een geweldige investering en een mooi huisje.
0: Ja, precies. Ja. En als VVE-eigenaar sta je dan ineens voor een enorme taak om dus dan zelf een grote investering te gaan regelen.
2: Klopt. Dus we hebben de koppen bij elkaar gestoken. De eigenaren waren het allemaal fantastisch eens. Dus er zijn drie dingen zijn er gebeurd.
0: Nou, dat is in elk geval fijn. Iedereen de neuzen dezelfde kant op. Mooi.
2: Ja, we staan bijna in hetzelfde verhaal. Ja, we staan in hetzelfde bootje. Dus uiteindelijk zijn er drie dingetjes zijn er gebeurd. De eigenaren die hebben geld bij elkaar gelegd. Een deel van de totale afbouw. Landbouw was geen directe partij. Maar Landbouw heeft zich ook van de goede kant laten zien. En we hadden nog een tekort. Een financieel tekort. Toen heb ik Jan Vermeulen gebeld. Die ken ik nog uit het vers verleden. Met de casus. We komen een bedrag tekort. Dit is de casus. Zie jij mogelijkheden om dat ergens gefinancierd te krijgen? Is niet makkelijk, want de vereniging is eigenlijk niks. Het centrumgebouw vertegenwoordigt wel een waarde. Alleen het centrumgebouw, inclusief het zwembad, losverkopen, wordt ook niet echt, dat schiet ook niet op.
0: Nee.
2: Dus qua zekerheidswaarde en qua uitwinning hadden we een uitdaging, zo maar te zeggen. Maar toen kwam Jan met een fantastische oplossing.
0: Want toen kwam...
2: Aangenomen.
0: Precies, hij kwam met de oplossing de 1031 bank. Een gespecialiseerde Duitse VVE-bank. Hoe reageerden de mede-eigenaren toen er een Duitse partij aan te pas kwam?
2: Ja, enigszins met enige skepsis. Of ja, skepsis. Waarom kan dat niet in Nederland gefinancierd worden? Ja, het antwoord is vrij simpel. Ik krijg geen partij gevonden die dat onder aanvaardbare condities wil doen. En ik heb een partij die het wel wil doen. En of je nou uit Duitsland of uit Frankrijk of uit België komt. Kijk, uiteindelijk gaat het maar om twee dingen. Afspraken maken, afspraken nakomen. En inherent daaraan natuurlijk zorgen dat de gelden ter beschikking komen. Mm-hmm. En, dus na die enige skepsis, er is een vergaderingetje belegd toen destijds met een vereniging. En aan het eind van de vergadering was iedereen het 100% eens. We gaan voor tent 31. Dus ja. Dat heeft even een klein beetje moeite gekost. Maar dat lag meer aan het feit dat het een Duitse partij was. Onbekend maakt onbemind.
0: Precies, ja.
2: Ja, maar uiteindelijk is alles goed gekomen.
0: Ja, want precies, de bouw kan door. Financiering is rondgekomen. Wat betekent dit concreet voor het park? Voor de gasten, maar ook voor de waarde van de vakantiewoningen?
2: Ja, we hebben natuurlijk 2026 was een overgangsjaar. Want in het begin 2026 staat er nog met een niet afgebouwd gebouw, een karkas. Een vlek op het park. Dat is opgeleverd in juni. Dat is een fantastische prestatie geweest. Die zich met die bouw bezig gehouden heeft. Er is een grande opening geweest. En Landel heeft zich ook van de goede kant laten zien met allerlei commerciële uitlatingen. Dus dat begint nu langzaam te lopen. Je ziet het ook aan alle gastwaarderingen. Die worden beter. De bezettingsgraad wordt beter. De prijzen worden beter. Alleen we kwamen natuurlijk uit enige mate van achterstand. Ja, de negatieve spiraal. En dat plaatst zich rond. Dus het zal wel enige tijd kosten. Dus 27 wordt een belangrijk jaar. En 26 is een overgangsjaar.
0: Ja, want jullie hebben eigenlijk de financiering af te betalen. Tegelijkertijd, als het park in gebruik wordt genomen, krijg je ook gewoon het reguliere onderhoud. Nou is het kersvers. Dus dat is misschien nog niet zoveel in het begin. Maar er moet ook gespaard worden. Dat zijn dubbele lasten.
2: Dat is niet helemaal waar.
0: Sorry, Ton, je viel even weg. Je zegt dat het niet helemaal waar, want het was al meegenomen in de totale financiering.
2: Nee, we hadden een meerjarig onderhoudsplan. Uiteindelijk om te voorkomen dat we op termijn tekorten zouden hebben ten aanzien van het onderhoud. Dus daar was er redelijk in voorzien. En die financiering die is uitgesmeerd over alle eigenaren. Dus uiteindelijk krijgen die eigenaren een bedrag elke maand te betalen voor de rente en de aflossing. Alleen als je kijkt naar de lasten die dat met zich meebrengt. Het moet toch over 114 mensen verdeeld worden. Die lasten vallen ten opzichte van de verwachte omzetten. De verwachte reguliere omzetgroei moet ik eigenlijk zeggen. Vallen mee. Dus uiteindelijk was dat een zeer verantwoorde beslissing.
0: Ja.
2: Maar het klopt. Uiteindelijk de lasten van de financiering moeten betaald worden. Die worden ook betaald. Maar de lasten vallen mee. Zeker als je de...
0: Zeker bij zo'n project waar het over zoveel huisjes kan verdelen. Wat is jouw belangrijkste tip of advies aan andere VVE's die voor zo'n grote gezamenlijke investering staan?
2: Goed, bij reguliere Nederlandse partijen gaat het niet meevallen om iets te krijgen tegen acceptabele voorwaarden. Met een redelijke rente en een redelijke aflossingsverplichting en met een redelijke zekerheid. Dus bel Jan Vermeulen op tent 31. Bel die. Die doet zijn stinkende best. Dat heeft hij echt gedaan. En de verhoudingen zijn goed. En de communicatie is helder en kort en krachtig. En ze komen afspraken na. Dat is heel belangrijk in financieringsland. Afspraken maken, afspraken nakomen. Dat is misschien wel het allerbelangrijkste. Hij doet zijn stinkende best. En... best veel waard.
0: Ja, nou hartstikke mooi. We hoeven hem niet te bellen, want hij zit hier in de studio. En we gaan straks met hem nog even napraten over jullie casus. Dankjewel, Ton. Heel veel succes met de training nog vandaag. En succes met het vakantiepark uiteraard, de Drentse Lagune.
2: Daar gaan we lukken. Kom eens kijken, zou ik zeggen. Het is een fantastisch park. Echt fantastisch
0: ga ik zeker park. Doen. Dank je. Bedankt voor de uitnodiging bij deze. Doei.
2: Hey, dankjewel. Hè. Dag.
1: Shaping your future. Nieuw Business Radio.

0: natuurlijk Céla Sue met Alone.
1: Van MKB-financiering tot vastgoedfinanciering. Ondernemend Nederland luistert naar Funding Your Business. Op Nieuw Business Radio.
0: Ja, Jan. Ze waren blij met je.
2: Ja, dat was toch wel fijn om te horen. Ja, dank je aan de heren.
0: Ja, nou moet je me toch heel even uitleggen. Want dat, hij legt het wel een beetje uit. Maar vanuit mijn soort van logisch nadenken. Lijkt het me toch best wel zwaar voor een VVE. Als je dus en een financiering voor je voor een investering moet doen. Of dan nou ook verduurzaming of onderhoud. En dat meerjarenplan. Hoe je dat in elkaar... Dan zit je toch met hoge lasten?
2: Ja, zit je met hoge lasten. Alleen hoge lasten kun je natuurlijk begroten. En dan kun je inplannen. Kijk, zoals Ton net al verwoordde. Je gaat een meerjarenplanning maken. Eén op onderhoud, infrastructuur, op lasten die je moet hebben. Parken moeten bijgehouden worden. Wat je ook al vertelde was, ze worden uiteindelijk toch een min of meer eigenaar van heel het park. Hè? Die 114 huisjes waar het over had. Ja, en als je dat in een goede professionele omgeving neerzet, hè, waar een goed bestuur op zit. En voor dit soort verenigingen zorgt dat het allemaal linksom, rechtsom, want het is een begrotingsverhaal. En klopt het? Dan kun je wat mij betreft ook bij financiers aankloppen.
0: Ja, precies. Nou, we spraken het net al eerder met Jeffrey dat best wel veel of weinig eigenlijk VVE banken zijn die zich volledig daarop specialiseren. Ja. De banken zelf vinden het ook ingewikkeld, want ja, je hebt niet echte assets die daarin zitten. Hoe vaak klopt een VVE bij jou aan als adviseur op dit moment?
2: Ik hoop heel veel. Op dit moment
0: is het iets wat opstartend nog een beetje is?
2: Ja, ja, het is echt nu denk ik ook gaande. Hè, gezien alle politieke beweging die we in Nederland kennen. In de verduurzaming van alle gebouwen die we zien. Ja, moet er toch in 2027, 2030 bijna elk gebouw moet naar een bepaald energielabel van BC maximaal toe. Betekent dat er een uitdaging zijn voor de VVE's om die voorzieningen aan die gebouwen financieel rond te krijgen.
0: Ja, en waarom doen banken dan nog niet hun best om daar gewoon speciale afdelingen voor in te richten? Ja, de Nederlandse banken dan, hè?
2: Daar zou je dus de Nederlandse banken zelf moeten vragen.
3: Ja, maar ik heb wel eens vaker contact met banken hierover gehad. En wat je ziet is dat ze echt lastig vinden om die structuur te bouwen waar die VVE dus de kredietnemer is. Waarbij ze dus geen zekerheid hebben op het vastgoed. En het appartementsrecht overdraagbaar is. En dat vinden ze dus qua structuur. Vinden ze dat heel lastig binnen hun productenpalet.
0: Hmm. Daar moet een nieuw product dan geïmplementeerd worden.
3: En dat heeft N31 natuurlijk in Duitsland gedaan. Die hebben gewoon gezegd. Ja, maar dat appartementsrecht. Kijk, als een appartement verkocht wordt. De positie van het appartementsrecht en een eventuele schuld aan de vereniging van eigenaren, die wordt mee overgedragen. Ja. Hey, je kan 6 maanden niet betalen, servicekosten. Als je dan je appartement verkoopt, dan koopt iemand het appartement met 6 maanden achterstand servicekosten.
0: Ja.
3: En als je daarin gelooft...
0: Of in de verkoopprijs
3: gelooft,
0: moet dat nog verrekend worden.
3: Ja, maar als je daarin gelooft, dan kun je als bank ook vaststellen dat je eigenlijk geen risico loopt. Hè?
0: Ja. Ja.
3: Dus ja, maar dat is echt een hele lastige.
0: Maar goed, je zegt eigenlijk als ik Jan ook zo hoor, is dat een soort van gat in de markt. En als ze op trends willen inspreken met de hele verduurzaming en wat er verwacht wordt binnen VVE's, is dat toch beetje een gat in de markt, wat ik al zeg.
3: Nou ja, je hebt Ton gehoord, hè? Je moet Jan Vermeulen bellen. Die heeft een speciaal iets voor je.
0: Ja.
3: Maar dat geldt natuurlijk ook voor andere credio.
0: Nee, maar goed, voor Jan zou het alleen maar makkelijker zijn als er meer ook grootbanken ook dat product hebben. Want dan krijg je weer de marktwerking waarbij het gunstiger rentepercentages aangeboden kunnen worden.
2: Ja.
0: Oké, nou, en hoe kwam deze casus bij jou? Want Ton en jij kennen elkaar volgens mij al lang.
2: Wij kennen elkaar al wel langer. En Ton die komt dan met deze vraag bij mij. Jan, ik heb een uitdaging. Nou ja, elke uitdaging is voor mij natuurlijk een uitdaging. en dan kwam je met het verhaal van een park, aannemer, ging failliet, et cetera. Het gebouw werd niet afgebouwd en dan zit je voor die casus. Nou, de eerste stap die ik dan altijd doe is kijken van is het überhaupt te financieren? En ik wist dat het al moeilijk ging, want hoe ga je dat doen? Terwijl de VVE nog geen eigenaar was, er was geen grond, er is eigenlijk helemaal niks. Dus ik begin altijd met de basis. Ik zeg, als jullie als vereniging van eigenaar een stuk eigen geld inbrengen, komen we al een heel stuk verder.
0: Ja, dat heb jij gezegd ook.
2: Dat heb ik gezegd.
0: Ja, ja.
2: Ik zeg, als jullie een stuk eigen, dat kan. Want zijn
0: iedereen een beetje in het potje.
2: Ik zeg, het zijn toch eigenlijk denk ik allemaal wel een beetje gefortuneerde mensen. Want anders ga je niet een vakantiehuisje kopen. Dus dat is altijd vaak boxen 3, noem maar even op. Hè. Dus dat is je tweede woning.
0: Ja.
2: Dus die kunnen best wel een stukje eigen bijdrage meer geven. Want het gaat uiteindelijk ook voor die eigen eigenaars in eigen belang. Want daarmee krijgen ze dus, als ze vooral onder zo'n Lendo Green Park vallen, krijgen ze dus veel meer huurinkomsten.
0: Mm-hmm.
2: En als zo'n centraal centrumgebouw niet afgebouwd is en er is geen receptie, geen zwembad, nou, ja, dan gaat niemand daar huren.
0: Nee, natuurlijk.
2: Snap je? Dus iedereen had er eigenlijk baat bij. En dat moest even goed voor het daglicht komen bij elke huisbezitter, bij elke partij die ik sprak van, jongens, wat is nou de essentie van zo'n centrumgebouw?
0: Ja, dus het doel was duidelijk. We gaan niks verdienen en het is zonde van ons geld als we niet dit afmaken. Ja. Maar de constructie van het park, want recreatiewoningen waren gesplitst in de appartementsrechten, was financieringstechnisch ingewikkeld. Waarom was dat dan?
2: Nou ja, zoals ik al zeg, VVE's die zijn bijna binnen geen enkele bank in Nederland te financieren vanwege de structuur die ze hebben. Dus omdat het een verenigingsvorm is en dat is altijd lastig om te financieren.
0: Maar waarom maakte het dan voor Ten 31 het wel behapbaar of te doen?
2: Ja, omdat ik dus aan het googlen ben gegaan om te kijken wie is nou gespecificeerd om die VVE's te kunnen financieren.
0: Ja.
2: En we hadden inderdaad, wat Carlo denk ik toen straks al vertelde, hadden we eerst iemand in Nederland zitten. Die is weg. Maar ja, dan ben je op zoek. En toen kwam ik in Duitsland bij Ten 31 terecht.
0: En waarom konden zij het dan wel?
2: Ja, omdat die in Duitsland dit al vele jaren doen.
0: Ja.
2: Dus die hebben daar een structuur in Duitsland al staan. En zoals Jeffrey al vertelde, zijn ze nu langzaam naar buiten. Kwamen ze dus ook in die Nederlandse markt waar zij een verkenning op gedaan hebben. Dus er waren telefoontjes die kwamen eigenlijk één op één op een heel mooi moment bij Ten 31 terecht. Waar ze zeggen, we zijn aan de ene kant die Nederlandse markt aan het veroveren. En belt de Nederlandse partij die zegt, ik heb een financiering voor.
0: Nee, dus die match die snap ik wel. Ik snap alleen nog even niet waarom dan de Ten 31 bank de deal dan wel bankable krijgt.
3: Ja, omdat zij dat structuurrisico dus standaard accepteren in dit product. En dit product wordt niet gevoerd door Nederlandse banken. En dus als je dat structuurrisico niet ziet, ja, dan is het heel simpel. Dan heb je nog een paar dingen goed te doen. Dan moet je kijken, ligt er een goed budget, onderhoudsplan? Ligt er een goed plan onder van de bijdrage vanuit die vereniging, zodat er ook rente en aflossing betaald kan worden?
0: Ja.
3: En als je dat dan allemaal hebt vastgesteld en je accordeert ook die documentatie allemaal van die vereniging, ja, dat kan je ook verstrekken.
0: Precies. Dus eigenlijk gaat het om, kom je ook als vereniging van eigenaren met een goed plan waarin het risico zo klein mogelijk is.
3: Precies.
0: Precies. En dat is niet anders dan elke andere financiering als Klopt. Bedrijf, toch?
2: Klopt. Ja, ja.
0: Of maak ik het nu te makkelijk?
2: Nee.
3: Nee.
2: Je zegt het gewoon helemaal goed, Fabienne. Het is alleen, ja, sommige marktpartijen, net zoals banken, die stappen hier niet in. Of die durven niet. Ik weet niet wat
0: het is. Het lijkt ook wel alsof het gewoon aan, niet aan, alleen aan vertrouwen, maar aan communicatie ligt. Want als een normale bank met een VVE om de tafel zou gaan, met Jan Vermeulen erbij, dan zou je diezelfde structuur van dat product toch gewoon daarin kunnen gooien?
3: Zeker. Wat ze lastig vinden, gewoon banken, is dat ze, of ze hebben met de vereniging van eigenaar te maken waar 12 appartementen zijn, dan hebben ze met 12 particulieren te maken en dan hebben ze er geen vertrouwen in dat die vereniging goed leiden.
0: Ja.
3: Dat is niet professioneel en die gaan we dan geld lenen. Oei, oei, spannend.
0: Ja.
3: Of ze hebben met een VVE-beheerder te maken. Je hebt in Nederland een aantal grote beheerders die al die VVE's beheren. Die worden ingehuurd door de appartementsrechthouder om te beheren. En die hebben vaak zelf mogelijkheden om bijvoorbeeld wat investeringen te doen, et cetera. En dat zijn vaak partijen waar, ja, banken ook gewoon, dan hebben ze weer een extra partij aan tafel waar ze vertrouwen in moeten hebben dat die de dingen goed doen.
0: Ja. Nou, is dit een bank waar we het over hebben? Ik kan me voorstellen dat dit een uitgelezen kans ook is voor de alternatieve sector om hierop in te springen. Zie je dat gebeuren, Jan?
2: Ja, ik denk, als ik een andere partij zou zijn, zou ik zeggen ja. Alleen ik ga er niet over, hè, want ik zit dus aan de andere kant om juist dit soort partijen te zoeken die het voor mij makkelijker maken om de financieringsvraag bij mijn klanten beter in te gaan.
0: Maar is dit ook echt wel voor een alternatieve financier een interessante hoek om een product voor te ontwikkelen?
3: Kijk, de rendement-risicoverhouding. Ik kan me voorstellen, als jij bent vermogend en je wil wel wat investeren in vastgoed, dan is het waarschijnlijk interessanter om in een hypothecair gedekte directe vastgoedlening, waar je 8% bruto rendement krijgt. Dat is interessanter dan dat je op een VVE voor 6, 7% moet lenen. En waarschijnlijk in een 10-jarige aflossingsstructuur, et cetera. Ja. Dus rendementstechnisch snap ik een investeerder wel. Die zegt, nou, ik ga liever rechtstreeks op die stenen zitten.
0: Ja, ja, ja.
3: Maar ik kan me ook wel weer voorstellen dat er alternatieven zijn die zeggen, ja, we gaan hier een fondsje op structureren.
0: Ja.
3: En we gaan dit product ook ontwikkelen.
0: Want waarom is die rente lager? Waarom kan je dat dan niet ook op 8
3: zetten? Nou, wat je veel ziet, als je die rente echt laat oplopen, dan wordt het wel heel duur voor zo'n VVE om die investeringen te doen. Want dan gaan die servicekosten natuurlijk enorm omhoog. En dat doet ook iets met de waarde van een appartement.
0: Ja, als we het omdraaien, zijn er volgens jou in Nederland veel meer VVE's en recreatieparken? Zit hier een vijver voor dit product?
3: Een zee.
0: Oh, heel goed.
3: Echt gigantisch. Een oceaan.
0: Het is wel echt interessant dan voor banken om daar toch eens eventjes al goed over na te denken.
3: Nou, het is vooral interessant voor Jan en zijn collega's om gewoon eens een rondje langs VVE's te maken. Hoe het ervoor staat met hun verduurzamingsplannen.
0: Ja.
3: Want,
0: en dat dit dus mogelijk is.
3: Precies.
0: Ja, precies. Nou, tot slot. Je noemde nog eventjes terug naar de plannen rondom het 25-jarig bestaan. Je noemde eerder België. We hebben vandaag al de Duitse Bank gesproken. Dus daar is het netwerk ook aan het uitbreiden. Voor VVE's in elk geval. Grenzen verleggen. Ik kan me herinneren dat daar ook iets tijdens het financiers-event. Hè, ging het ook een beetje om grenzen verleggen.
3: Ja.
0: Sterker nog, ik heb mijn aantekeningen bij me.
3: Ja.
0: Hoe heet ze ook alweer? Die
3: Marit Bouwmeester, hè?
0: Ja, ja. Ja. De mentale kant van winnen. Je kunt niet winnen als je verliest. Als je verliest in je hoofd. En it's hard to learn. Er zat een paar zulke mooie uitspraken. Dat was prachtig.
3: Ja, maar breng het terug naar vandaag. Als Jan niet was gaan googelen.
0: Ja.
3: Dan had hij waarschijnlijk gezegd. Het spijt me. Maar VVE's worden door Nederlandse banken eigenlijk niet gefinancierd. Dus ik kan je niet helpen.
0: Precies.
3: Dus het gaat erom. We hebben iets op te lossen en we gaan op zoek naar die oplossing. En dit zal voor de toekomst blijven gelden. We kunnen alles automatiseren, we kunnen mooie processen maken. Maar uiteindelijk gaat het erom dat we dus energie blijven leveren met elkaar om complexe situaties op te lossen. Ja. Ondernemers zijn vaak goed in wat ze doen, maar hebben dus het smeermiddel nodig om dat te kunnen doen. En ja, daar zijn wij goed in. Dus als we dat goed blijven doen, ja, dan hebben wij een prachtige toekomst. Ja. Ook de komende 25 jaar.
0: Jan, hoe zie jij het thema grenzen verleggen voor jou als adviseur en intermediair?
2: Nou, eigenlijk een hele uitdagende markt. In die zin, waar we mee bezig zijn is de Belgische markt bijvoorbeeld, hè. Wij zitten dan aan de rookwolken van Eindhoven. Dat is tegen de Belgische grens aan. Dus dat is een heel interessant gebied ook voor ons als adviseur. Mag ook mogelijk zijn. Misschien kom ik nog wel eens een keertje terug. Maar we zijn nu met een hele mooie case in België bezig. daar zijn we echt bijna. Wat we daar doen is wel een stuk of 3, 4 banken vanuit België gaan we benaderen.
0: Ja, maar wacht even. Want die gaan we dan bewaren.
2: Ja, die moet
0: een beetje afronden. Want de uitzending zit erop. De tijd zit erop. Maar grens, heel kort grens voor jou grensverleggend.
2: Grensverleggend betekent gewoon. Ja, ondernemer zijn in België of in Nederland, maakt niet uit.
0: En je stinkende best doen om de aanvraag waar te maken.
2: Het enige wat wij graag doen zijn ondernemers helpen om, wat ik altijd al zeg, die zak geld te kunnen krijgen.
0: Helemaal goed. Jan Vermeulen, dankjewel. Jij ook, Carlo.
3: Dankjewel.
0: Zit er alweer op.
3: Hè?
0: Ja, tot de volgende. Bedankt voor het luisteren naar deze Funding Your Business.
1: Listen to Lead. New Business Radio.
4: Dit is New Business Radio.
1: Hoe hou je grip op je financiën in een snel veranderende wereld? Hoe maak je slimme keuzes in financiering en risicomanagement? Je hoort het op het podcastkanaal.

0: Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
0: Manutan, Manutan. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
2: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
3: Netwerkplatform Connect verdubbelt vanaf 1 november de prijs van haar jaarabonnement. Ondernemers betalen dan geen 247, maar €494 per jaar. De start-up die in april werd gelanceerd koppelt ondernemers iedere week aan een zakelijke match. Volgens Connect komt de prijsverhoging mede voort uit een rondvraag onder eigen leden. Zij zouden vinden dat de huidige prijs niet in verhouding staat tot wat een succesvolle zakelijke connectie kan opleveren. Met hogere tarief zegt Connect daarnaast meer serieuze ondernemers te willen aantrekken en de kwaliteit van het netwerk te bewaken. Onlangs sloten ook 3 nieuwe aandeelhouders zich bij het bedrijf aan.
4: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris, jouw facturen, onze financiering.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit, durf te doen, maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Welkom in Mijn Netwerkcafé op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Inspirerend, innoverend. Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer.
5: Een hele goede middag, hartelijk welkom. Het Netwerkcafé gaat weer open. We hebben iets nieuws bedacht, een mooie payoff, waar de beste ideeën opborrelen. En daar mag je je mening over geven. Dus waar de beste ideeën opborrelen, iedere tweede dinsdag van de maand, hier op New Business Radio van 4 tot 5. Vandaag de onzin over de VIA. We gaan de barricade op. Revolutionaire ideeën over nieuw bankieren. Hoe is het met de beurzen? Staan ze te hoog? Gaan we het over hebben? We hebben natuurlijk de ultieme netwerktip. En aan het eind de tip der tips. En dat is welke wijn we lekker gaan schenken met Monique, met ons wijnvrouwtje. Nou, dat allemaal gaan we doen dit uur. Mijn gasten vandaag zijn Sybren Tuinstra van De Woensdag, Mark Reyners van Mijn, Bob Toussaint en Wouter Richters van Mint Tower Capital. We hebben Margriet Darwinkel van de Ultimate Life Planning Institute. Een heel mond vol, maar dat gaan we straks over hebben wat dat precies is. En natuurlijk Monique Godry, ons wijnvrouwtje.
0: De ondernemer aan het woord. Leren van anderen. In Mijn Netwerkcafé delen ondernemers hun inzichten, successen en lessen. Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio.
5: Ja, en ik zei het al, we gaan de barricades op, Sybren. Sybren thuis daarvan De Woensdag. Want jij ergert je groen en geel aan wat het NOS loopt te verkondigen over de VIA.
6: Exact.
5: Vertel eens.
6: Ik was behoorlijk,
5: pist.
6: Zegt pist.
5: Ja, dus, dat dacht ik wel. Dat is het woord dat bijpast.
6: Die roepen op een gegeven moment dat de VIA zou zijn verdubbeld. Nou, daar kun je van alles over denken, maar het is het fout gebruiken van getallen.
5: Oké.
6: En daar kun je van zeggen van, kun je van alles over zeggen dat het complottheorieën zijn, ze worden gestuurd of wat dan ook. In ieder geval is het zeer slechte journalistiek.
5: Het klopt dus van geen kanten.
6: Het klopt van geen kanten.
5: Vertel eens even, wat vertellen ze en wat zou het moeten zijn?
6: Nou, dat de VIA is toegenomen, dat klopt. Maar de VIA is een gedeelte van het hele uitkeringenhuis wat we in Nederland kennen. Van de WAO, de WAJONG. Nou, er zijn er nog heel veel meer. Mm-hmm. Uiteindelijk is de VIA daar wel van in toegenomen. Maar dat komt vooral omdat de WAO, die is aan het verdwijnen. Dat was de oude regeling. En die is bijna weg. Want ja, op een gegeven moment worden die mensen ouder. Hè? Dat, op een gegeven moment houdt het op. Die gaan of het pensioen in. Of anders, helaas. Uiteindelijk is de VIA toegenomen. Maar kijk je naar het totale plaatje. dan is de totaal.

0: Sociale uitkeringen zijn gedaald van 1,66 miljoen. Dat is de WW, de bijstand en de WIA en alles bij elkaar. Van 1,66 miljoen naar 1,48 miljoen vanaf 2015 tot 2025.
1: En dan tel je al die regelingen bij elkaar op?
0: Tel je alles bij elkaar op. Dus in die groep is er inderdaad een verdubbeling heeft er plaatsgevonden.
1: Ja.
0: Maar dat heeft dus helemaal niets te maken met de werkelijkheid omtrent sociale uitkeringen.
1: Snappen ze het nou niet?
0: Dat, ik ga er in eerste instantie even vanuit dat dit slechte journalistiek is.
1: Mm-hmm.
0: Maar het zou mij niks verbazen dat daar een narrative, een verhaal de wereld in geholpen moet worden. En dat is ziek, vind ik. En dat past wel in deze context.
1: En welk verhaal moet dan de wereld in geholpen worden, naar jouw idee?
0: Nou, om te beginnen gaat het heel Nederland helemaal niet slecht met die uitkering. Ik ga niet over het feit praten dat er eigenlijk al betaald is voor die uitkeringen. Dat weten we nu wel.
1: Mm-hmm.
0: Maar in Nederland hadden we in 2015 8,9 miljoen mensen die werkten.
1: Mm-hmm.
0: Nu 9,8 miljoen. Dus er is een groei geweest in het aantal mensen wat werkt.
1: Mm-hmm.
0: En dat er dus een lichte groei, want die is er, ook plaatsvindt in het uitkeringenstelsel. Dat is logisch.
1: Groeit het aantal werkenden dan meer dan het aantal niet werkenden?
0: Ja.
1: Dus eigenlijk wordt Nederland gezonder?
0: Ja. Daar komt het op neer. En hoe komt het dat er dan een ander verhaal de wereld in geholpen wordt?
1: Interessante vraag.
0: Ja.
1: Heb je daarover nagedacht?
0: Ik heb daar zeker over nagedacht. Maar daar kom je op de complottheorieën terecht.
1: Ja, schiet ook niet zo
0: mijn ervaring uit het verleden in de business is meestal dat er meer onkunde zit dan onwil. Dus ik ga er even vanuit dat er iemand snel gegoogeld heeft. En die heeft inderdaad die verdubbeling gezien. En dus klopt het verhaal? Nee, het verhaal klopt niet. Als je naar de grotere getallen kijkt, klopt het dat Nederland gezonder wordt.
1: Oké, en dus betekent de arbeidsparticipatie neemt toe, Nederland wordt gezonder. En hoe zit het dan bijvoorbeeld met de productiviteit? Die mensen die dan gezonder zijn, doen ze ook meer?
0: Nederland heeft een enorm hoge productiviteit. En Nederland heeft een enorm hoge participatie.
1: Kun je er iets van getallen noemen? Hoe zit dat?
0: Ik heb die getallen nu even niet bij de hand. Maar qua productiviteit, ik zou haast zeggen, Google het eens. Ga eens kijken hoe Nederland op de Google-lijst staat qua productiviteit in Europa. En daar zitten we ver boven het gemiddelde.
1: En dan is Nederland toch ook wel het land van heel veel parttime werken?
0: Ja, desondanks. Dat klopt. We werken dus parttime en hebben nou toch een hoge productiviteit. Dus dan doen we iets goed.
1: Dat is toch geweldig eigenlijk?
0: Nou ja, ik weet uit eigen ervaring. Ik ben ooit 80% gaan werken. En toen merkte ik dat ik in mijn 80% net zoveel productiviteit had als met 100% werken.
1: We kunnen elkaar de hand geven. Ik werk ook 80%.
0: Dus ja. Moeten we nog meer uitleggen?
1: Nee, niet I say more. No. dus wat dat zou dus kunnen betekenen dat wij, en nu zit ik een beetje te speculeren, ook de balans tussen privé en werk heel goed in de gaten hebben, waardoor we misschien wel meer produceren.
0: Ja, dat weet ik wel zeker. Als jij uitgerust bent en gewoon met plezier naar je werk gaat, dan produceer je meer.
1: Ja.
0: En als jij moe bent en geen lol hebt in je werk. Dus dat is 1-op-1, denk ik.
1: Dus de beste preventie is eigenlijk die balans goed hebben.
0: Ja, dat is de allerbeste preventie.
1: Ja. Ja.
0: En dus zit ik met mijn werk helemaal aan de andere kant van die lijn.
1: Ja.
0: Om het probleem op te lossen van de langdurig zieken. Maar ik ben het 100% eens. De investering zou moeten zijn aan het begin.
1: Ja. Je zegt ook van nou, mensen die in de WIA zitten, een heel groot deel daarvan zou niet in de WIA hoeven zitten.
0: Nee, dat ben ik. Dat bewijzen wij elke keer met mensen die wij overnemen.
1: Ja, en waar ligt die oorzaak dan dat die mensen dit wel in zitten?
0: Een heel groot deel van de mensen zitten in een functie die niet meer past op hun. Of ze zitten in een organisatie die niet meer past op hun.
1: Mm-hmm.
0: Zoals mijn voorganger altijd zei, er bestaat geen arbeidsongeschiktheid. Er bestaat wel rolongeschiktheid of organisatieongeschiktheid.
1: Ja.
0: Het is een beetje zwart-wit, maar het geeft wel de kern van de zaak aan. En waarom blijven die mensen dan zitten in die functie waarin ze zitten? Arbeidsvoorwaarden, financiën, zekerheid.
1: Gouden ketting.
0: Gouden ketting. En ook niet weten wat er buiten is. En dat is allemaal eng. Dus als je mensen op dat punt, op dat moment zou coachen, dan zou het het allerbeste zijn voor een organisatie. Want dan gaan ze mogelijk weg.
1: Ja.
0: En kan je vers bloed binnenhalen.
1: Ja.
0: Maar organisaties vinden het ook weer eng als ervaren mensen weggaan. Dus er zit een beetje, er zit van alles achter.
1: Het systeem houdt zichzelf in stand.
0: Correct.
1: Ja. Ja. En, maar goed, jij gaat nu een beetje de barricade op. Wat ga je verkondigen?
0: Nou, ik ga verkondigen dat één, de Via inderdaad geen plek is waar je wil zijn. Want het is een plek waar je uiteindelijk slechter af bent, mm-hmm. als ziek. Want je komt eigenlijk bijna niet meer aan het werk. 380.000 vacatures in Nederland met 1,2 miljoen mensen in uitkeringen. En jij zit onderin dan in het potje van de 200.000-300.000 mensen in de WIA.
1: Ja.
0: Probeer daar maar eens werk te vinden.
1: Ja.
0: En de overheid vindt, ja, maar werken loont. Dus die gaan dan zeggen van, ja, je moet minstens je restverdiencapaciteit verdienen. Restverdiencapaciteit is datgene wat het UWV vindt dat jij nog kan verdienen. Laat nou maar 30% ongeveer dat kunnen. En als je dan niet in staat bent om je restverdiencapaciteit te verdienen, kom je in een vervolguitkering. En dan hou je echt heel weinig over. Dat is geen pretje. Dus kom je in de WIA, dan is de grootste kans dat je echt in financiële problemen komt. En wat wij doen is de mensen dus voor die tijd al uit deze ellende halen.
1: Heel goed. Dat lijkt me een hele mooie boodschap voor op de barricade. Je kunt het niet vaak genoeg roepen.
0: Nee, blijf het roepen.
1: Zo is dat. Sybren Tuinstra van De Woensdag.
2: Innovatie en groei. Welke trends en innovaties helpen jouw bedrijf vooruit? Luister naar de ondernemersverhalen in Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer.
1: Margriet Darwinkel, het nieuwe bankieren. We gaan het hebben over de Ultimate Life Planning Institute. En we gaan ook een beetje de barricade op, denk ik.
3: Ja, dat denk ik ook. Nou, dat weet ik wel zeker.
1: Want er staat ook een hoop te gebeuren. Jij ergert je ook groen en geel, denk ik. Hè?
3: Ja, ik erger me ook wel groen en geel. Vooral in dat we het moeilijker maken dan volgens mij nodig is. En daarom zijn we hier ook, denk ik, ingedoken.
1: Ja, die Ultimate Life Planning Institute. Ja, het is een initiatief van ons beiden. Dus ik zit ook in het complot. We hebben het nu over het complot, ja, denken, maar ik zit ook in het complot. Vertel eens even, wat gaat dat instituut doen? Want dan mag je dat nu een keer vertellen.
3: Ja, nou, het is eigenlijk een combinatie van twee dingen. De financiële life planning of levensfase planning met je financiën is natuurlijk wel bekend. Maar dat ook echt koppelen aan je leefstijl en ook dan nog eens koppelen aan een eenvoudig, ja, financieel model. Mm-hmm. En dat het ook toegankelijk is en makkelijk te begrijpen voor veel meer mensen dan misschien nu de ondernemers of de mensen met vooral veel geld. Willen we dat gewoon heel toegankelijk maken. Dat je de brug slaat tussen de oude wereld en de nieuwe wereld. Maar ook een financiële planning maken gebaseerd op de leefstijl waar je eigenlijk voor zou willen kiezen. Waar we het net ook over hadden. Hè? Wil je weg bij je bedrijf, maar kan je niet omdat je vastzit. Er zijn veel meer mogelijkheden dan de meeste mensen denken. En dat willen we eigenlijk naar voren brengen en inzichtelijker maken.
1: Ja, en financiële vrijheid begint eigenlijk bij vrij denken. Hè? Dus dat je een beetje out of the box denkt. En dingen ook durft. En ook durft te kijken van, nou, wat is er aan de linkerkant, wat is er aan de rechterkant, wat is er om mij heen allemaal.
3: Ja, en het begint vaak bij, ja, financiële vrijheid, dan moet ik veel geld hebben.
1: Ja.
3: En de vraag is of dat zo is. Dus wat wij eigenlijk proberen de mensen toe uit te dagen is van, ga nou eerst eens even weer met jezelf zitten en van, hoe wil je leven? En wat is daarin belangrijk? Zoals jij kiest voor een vrije middag of een vrije dag, woensdag.
1: Ja.
3: En zo heb ik ervoor gekozen om veel te reizen en in andere landen te zijn. Maar, en daar hoort een financieel plaatje bij, maar niet omgekeerd.
1: Precies. Dus ga echt uit van je wensen en denk out of the box. En de beperkingen, die komen misschien op een gegeven moment wel, maar die hoeven er niet te zijn.
3: Nee, klopt. Ja. Want dat zit in je hoofd vaak, dat je allerlei belemmerende overtuigingen hebt waarom de dingen niet zouden kunnen.
1: Precies. Ja, goed. Jij noemde al één belangrijk aspect, de oude en de nieuwe wereld. En ik noemde bij mijn introductie revolutionair nieuw bankieren. Daar gaan we ook mee aan de slag. Om daar een lans voor te breken.
3: Ja, zeker. Nou, wij zijn allebei natuurlijk ook al heel wat jaren actief in een soort nieuw domein. Hè, als je het hebt over financiën en financiële planning.
1: Ja.
3: En met financiële planning is ons altijd eigenlijk geleerd om vooruit te gaan of vooruit te kijken.
1: Ja.
3: Maar die financiële wereld ontwikkelt zich eigenlijk zo snel en verandert ook qua mogelijkheden. En dan heb ik het hier bijvoorbeeld over de blockchain, waar de crypto-wereld, dat lijkt zo'n andere wereld, maar het groeit eigenlijk steeds dichter naar elkaar toe. Ja. En daar zijn heel veel mensen zich niet van bewust. En dat is eigenlijk de evolutie die er op dit moment gaande is, waar wij misschien inderdaad nu wel een lans voor willen breken.
1: Ja, en als die blockchain bekijkt, dat wordt altijd gezegd, nou, het is een soort boekhoudkundig systeem. Maar belangrijk is dat het decentraal is, dat je met z'n allen een goedkeuring geeft.
3: Ja, en dat geeft ook. En de nieuwe dimensie waar wij natuurlijk straks nog even verder op doorgaan, is ook dat je weer terug moet, dat je controle hebt over je eigen geld, maar dat je het ook weer, geld is natuurlijk ooit ontstaan als ruilmiddel, dus veel meer vanuit een community gedachte van, ja, hoe gaan we elkaar helpen, hoe betaal jij voor het ene, hoe betaal je voor het andere. Dus ook weer voelen dat je een geldsysteem hebt wat voor iedereen is en een soort van community gedachte. Ja, die is heel belangrijk.
1: Ja, en dan eventjes, toch even concreet maken, oude en nieuwe wereld. Wi-Fi is zo'n nieuw decentraal banksysteem.
3: Ja, klopt. Ze noemen dat ook wel een DIO-bank. Je hebt ook de neobanken, hè? Dat zijn Revolut en de N26. Dat waren eigenlijk de eerste banken die geen kantoren meer hadden en eigenlijk alleen maar via het internet werkten. Mm-hmm. Zo is dit eigenlijk nog weer een slag verder, dat het volledig gedecentraliseerd is en op de blockchain werkt. En dan nog een stap verder is dat het eigenlijk de crypto-wereld en de fiat-wereld bij elkaar brengt. Nou, dat is wel revolutionair.
1: Dat is revolutionair, want wat je nu vooral ziet is, als je dan crypto's hebt, die zitten in een of andere wallet. Nou, probeer die maar eens op je normale bankrekening te krijgen.
3: Ja. Nou ja, daar ontstaan, en dat wordt natuurlijk steeds lastiger door de regelgeving. Bij mensen die hun bankrekening geblokkeerd wordt omdat ze crypto munten willen kopen of crypto tokens.
1: Ja.
3: Wat heel legitiem is en ook gewoon goed gereguleerd. Dat voorkom je dus als je het in één ecosysteem hebt. En dat is eigenlijk waar Wi-Fi, de DioBank, een oplossing voor biedt.
1: Ja, dus binnen die bank heb je gewoon verschillende subrekeningen, denk ik. Van wat in crypto's en wat in fiat geldt. En dat wisselt onderling. En wat ik dan ook interessant vind, is die gewoon een creditcard die eraan gekoppeld is. Dus als je ergens in Amerika wat koopt. Ja, en je hebt bitcoin staan of USDT of wat dan ook. Ja, je koopt gewoon in dollars.
3: Ja, klopt. Ja. Ja. Ja. En dat kon eigenlijk allemaal wel, maar het waren tot nu toe allemaal een soort van losse systemen. Want ik had al langer er zo'n kaart, hè, waar je dan je crypto op zet en waar je ook mee kunt betalen.
1: Ja.
3: Maar nu is die combinatie van fiat geld en crypto, dat maakt het natuurlijk wel heel bijzonder.
1: Ja. Nou, heel goed, Margriet. Ja, ik stel voor dat we volgende maand hier weer lekker op verder gaan. Want er is genoeg over te vertellen.
3: Bovendien zijn we dan ook naar Thailand geweest. Hè? Want we gaan naar Thailand toe voor het event. Ook van Wi-Fi, om het van heel dichtbij ook te zien en de mensen te ontmoeten.
1: Ja.
3: Dus dan hebben we de volgende keer denk ik ook heel veel terug te koppelen.
1: Ja, want we hebben een heel moeilijk leven. Want weekend gaan we naar Bangkok. En dan gaan we daar de mensen ontmoeten achter Wi-Fi. Waaronder Reeve Collins, de man die ook USDT mede heeft opgericht. Dus,
3: een aantal belangrijke mensen zitten erachter. Maar daar kunnen we de volgende keer inderdaad wat dieper op ingaan.
1: Daar gaan we de volgende keer wat dieper op in. Margriet Daarwinkel, dankjewel. En tot de volgende keer.
3: Graag gedaan. Ja, zeker.
2: Dit is Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op Nieuw Business Radio.
1: Vandaag is het thema waardering en met name de hoge waardering op de beurs. Ik praat met Wouter Richters en Bob Toussaint van Mint Tower Capital. Bob, we hebben de vorige keer al eventjes aangestipt wat Mint Tower nou onderscheidt van andere vermogensbeheerders. Kun je dat nog even een keertje herhalen?
4: Ja, natuurlijk. Wat wij doen, wij proberen cliënten, beleggers toegang te bieden tot unieke producten. En die zijn in onze ogen uniek omdat ze iets toevoegen aan het portefeuille wat er veel al nog niet in zit. Mm-hmm. En dat zit voornamelijk op de risicokant. Wij proberen risico aanzienlijk te verlagen met onze producten. Daar hebben we het arbitragefonds voor, wat veel opgenomen wordt aan de defensieve kant van de portefeuille. Bijvoorbeeld ter vervanging van obligaties, mm-hmm, waar toch wel de uitdagingen zijn. En sinds 2 jaar hebben we ook het Defined Returns Fund. En dat probeert eigenlijk hetzelfde. Dus het verlagen van het risico, maar dan aan de offensieve kant van de portefeuille. Dus dat wordt gebruikt bijvoorbeeld voor binnen de aandelenblootstelling om dat toe te voegen. En met die beide fondsen kan je het risico van de totale portefeuille kan je verlagen. Maar vooral je portefeuille weerbaar maken voor de toekomst. Dus wij zien in onze analyses dat in meerdere marktscenario's je een positief resultaat behaalt met deze fondsen ten opzichte van een belegging alleen in aandelen of alleen in obligaties.
1: En meerdere marktscenario's betekent ook dalende markten.
4: Exact, exact. Dus het arbitragefonds heeft zelfs in dalende markten heel veel goede maanden, goede resultaten behaald. En het arbitragefonds, het defined return fund is niet marktneutraal. Dus dat beweegt wel mee met de markt. We hebben het vorige keer veel gehad over marktneutrale fondsen. Dat is het defined return fund niet. Maar door de karakteristieken van het fonds, en dat zal Wouter straks verder gaan toelichten, kan je ook in een zijwaarts bewegende markt, in een lichtdalende markt, een positief resultaat behalen. Dus je verhoogt eigenlijk gewoon je kansen op een goed resultaat.
1: Ja, oké, dat is mooi. Wouter, jij zit ernaast en jij bent portfolio manager van dat Defined Returns Fund. We hebben het al gehoord, offensief. Vertel eens even, hoe ziet jouw dag eruit? Wat doe jij dan met dat fonds?
5: Ja, mijn dag begint begint voornamelijk met een fondsanalyse hoe wij gepositioneerd zijn. Het is voor ons erg belangrijk om gespreid te zitten. Wij richten naar 40% exposure naar Amerika, naar de Verenigde Staten, 40% naar Europa en 20% naar Azië. Daarmee proberen wij een mix te creëren van een wereldwijd aandelenportfolio, waarmee wij exposure hebben naar de aandelenindices.
1: Mm-hmm. En je zegt fonds. Wat moet ik me daarmee voorstellen? Fondsanalyse.
5: Een fondsanalyse, ja, dat begint met. Het fonds bestaat uit meerdere producten.
1: Welk fonds?
5: Het Mintower Defined Return Fund bestaat uit meerdere producten. Wij hebben rond de 30 posities op dit moment. En al die posities die hebben een bepaald risico bij zich. De ene heeft meer blootstelling naar Amerika. De andere heeft meer blootstelling naar Europa. En het is voor ons dus erg belangrijk om te begrijpen waar wij deze blootstelling naar hebben en hoeveel risico we al naar die blootstelling hebben.
1: Kun je dan een voorbeeld noemen van een van die 30 posities?
5: Een van die 30 posities is bijvoorbeeld een product wat naar de Eurostox 50 blootstelling heeft. Dat betekent dat je exposure hebt naar de Eurostox aandelen naar de Eurostox index.
1: Ja.
5: En het product wat wij hebben, dat de uitbetaling daarvan is dan ook afhankelijk van de beweging van de prestaties van de Eurostox als aandelenindex.
1: Oké, hoe moet ik dat zien? Het lijkt een beetje op een optie.
5: Ja, dat klopt inderdaad. De producten waar wij posities in nemen zijn een combinatie tussen een optie en een obligatie. De optiecomponent zorgt in dit geval voor de uiteindelijke couponuitbetaling, hoe hoog die potentieel kan zijn. Een belangrijke variabele van een optie is de volatiliteit.
1: Ja.
5: Daarmee voornamelijk de geïmpliceerde volatiliteit. Daarmee kunnen wij bepalen of een optie duur of goedkoop is, zoals wij dat zouden noemen. Wanneer een optie duur is, krijgen wij uiteindelijk een hogere couponuitbetaling op dat product.
1: Ja. En die selectie maak je dus in de ochtend?
5: Ja, in de ochtend beginnen wij met een fondsanalyse of wij naar Amerika, Europa of Azië blootstelling willen toevoegen.
1: Mm-hmm.
5: Daarna het belangrijkste van dit fonds is om die volatiliteitsanalyse uit te voeren in de ochtend. Dan gaan wij bekijken van, is de volatiliteit op een 1-jaars of een 2-jaars of misschien wel een 5-jaars expiratieperiode, is die daar duur of goedkoop? Dit kunnen wij voornamelijk zo goed doen omdat we daar al ruim 15 jaar ervaring vanuit het arbitragefund de volatiliteitsmodellen kunnen gebruiken. Dat betekent dat wij een inschatting kunnen maken of op dit moment bijvoorbeeld Europa aantrekkelijk geprijsd is.
1: Mm-hmm.
5: Of dat nu Amerika aantrekkelijk geprijsd is en uiteindelijk voor een hogere couponbetaling kan zorgen.
1: Oké, je maakt dus die selectie dan. Dan koop je dat product, dat haal je dan ergens?
5: Ja, nou, daar gaat nog een hele belangrijke stap aan vooraf. Nadat wij onze analyse hebben gemaakt, gaan wij een product proberen samen te stellen wat voor deze marktomstandigheid, voor deze marktsituatie het juiste product is. Is dat een 1-jarig product of een 5-jarig product? Voordat wij dit product gaan kopen, komt daar een belangrijke stap bij ons aan vooraf. Bij Mint doen wij alles samen en met meerdere ogen erop gericht. Dat betekent dat er een investment team tussenkomt. Dat bestaat uit partners en portfolio managers die al meerdere jaren bij Mint werken. Dan kijken wij met z'n allen naar de 2 of 3 producten die ik heb uitgezocht, die op basis van onze fondspositie en op basis van de volatiliteitsanalyse naar mijn idee het aantrekkelijk zijn. Dan bespreken we welk product daarvan de meeste waarde toevoegt aan een fonds.
1: Ja.
5: En dan nadat wij daarover in discussie zijn geweest, want iedereen ziet iets anders in de markt, dus iedereen kan een andere ingeving hebben welk product op dat moment de juiste keuze is. Ja. Op basis daarvan komen wij tot 1 product wat we dan gaan handelen. En dan komt de executie.
1: Ah ja.
5: Wij hebben een internationaal netwerk met meer dan 10 verschillende banken. Dan kan je denken aan de grote jongens zoals BNP Paribas, JP Morgan, Morgan Stanley. We kennen ze allemaal waarschijnlijk.
1: Ja.
5: Omdat wij een idee hebben welk product wij willen, gaan wij naar hun toe voor een prijs. Hoe zij dit product kunnen prijzen. En dan komt het hele interessante. Wat wij zien als wij een prijs voor een product aanvragen, is dat het verschil in prijs. Wij richten op een 8 tot 10% rendement op jaarbasis.
1: Mm-hmm.
5: Met ook protectie naar beneden toe. Dus onze producten liggen ook in de verwachting een prijs van 8 tot 10% couponuitbetaling per jaar.
1: Ja.
5: Wat wij zien is dat het verschil waar deze banken met een prijs komen, kan soms wel 3% zijn. Dus de ene biedt een couponuitbetaling van 9%,
1: mm-hmm.
5: terwijl de andere een couponuitbetaling van 12% biedt. Nou, dan kan je je voorstellen, als je maar 2 banken hebt, dan kan je nooit zo goed kiezen uit de juiste uitbetaling voor het hoogste rendement.
1: Welke pak je dan? Pak je dan de 12 omdat dat gewoon het hoogste is? Of zit er nog een addertje onder het gras?
5: Nee, uiteindelijk voor ons, ze prijzen allemaal hetzelfde product. Dus de 9% en de 12% is een identiek product. Dus wij gaan uiteraard voor het hoogste percentage. Dat zorgt voor het hoogste rendement.
1: Ja.
5: En wat het zo interessant maakt, dat de ene 9% prijs en de andere 12%, heeft meerdere redenen. Een voorbeeld is bijvoorbeeld dat die banken, die hebben zelf heel veel handelsposities al openstaan.
1: Mm-hmm.
5: Die handelen in aandelen, in bonds, in rentes. En het product wat wij met hun handelen, is iets waar zij misschien op dat moment behoefte aan hebben om hun risico af te schermen. Dus de ene bank die kan een veel hogere coupon aan ons bieden, omdat zij graag dat product willen hebben om voor zichzelf een soort van gat op te vullen. Zodat zij zelf meer protectie hebben waar zij op dat moment vraag naar hebben.
1: En als ze die 12% bieden in plaats van 9%, hebben ze dan zelf meer bescherming nodig? Of hebben ze? Is het juist andersom?
5: Als zij 12% bieden,
1: mm-hmm.
5: dan lezen wij daaruit af dat zij op dat moment meer vraag hebben naar de tegenovergestelde positie van ons. Want als wij iets kopen, dan verkopen zij het. Of als wij iets verkopen, dan kopen zij het.
1: Ja.
5: En wij kopen dat product op dat moment. En zij hebben op dat moment. Zij zijn op dat moment op zoek naar die positie die wij aan hun kunnen verkopen. Want wij.
1: Oké. En dan goed, die 12%. En dan gaat de markt 30% omlaag. Wat gebeurt er dan?
5: Ja, en daarom is onze fondsanalyse zo belangrijk. We hebben producten die aflopen over 1, 2, 3, 4, 5 jaar.
1: Ja.
5: En daar zit een beschermingsbarrière bij. Die beschermingsbarrière die ligt op 70% ongeveer. Dat verandert over de tijd. Maar laten we vanaf nu uitgaan van dat op 70% ligt.
1: Ja.
5: Wanneer de markt nu naar beneden gaat op dit procent met 30%, zullen producten waarbij de beschermingsbarrière wordt ook alleen afgerekend op de einde van de looptijd.
1: Okay.
5: Dus wanneer de markt nu 30% naar beneden gaat, dan zul je zien dat in de waardering van de producten die een jaar duren, dat die aanzienlijk sterker meebeweegt met de markt.
1: Ja.
5: Dan de producten die pas over 5 jaar aflopen, hebben een veel lagere gevoeligheid naar die 30% beweging.
1: Ja.
5: En omdat je dus in een fonds zit waarbij je 30 van zulke soort verschillende producten binnen één fonds hebt, dat gediversifieerd is, zal de bewegelijkheid van dat fonds veel minder zijn dan die 30% die het naar beneden beweegt. En daarom is de fondsanalyse dat we niet alleen maar tweejaarsproducten hebben. Of dat we niet alleen maar Amerikaanse exposure hebben. Die is zo essentieel voor dat fonds. Het zorgt een beetje voor diversificatie, zodat wij kunnen zorgen dat we in welke markt, welke marktbeweging er ook gaat komen, dat wij die kunnen uitzitten, overleven en uiteindelijk zelfs rendement in kunnen maken. Want daar gaat het dan uiteindelijk om.
6: Helder. Nou, mooi verhaal. Dankjewel, Wouter Richters, portfolio manager van het Mintower Defined Returns Fund, en Bob Toussaint, sales manager bij Mintower Capital.
2: De ondernemer aan het woord. Leren van anderen. In Mijn Netwerkcafé delen ondernemers hun inzichten, successen en lessen. Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio.
6: Mark Reinders, goedemiddag.
7: Goedemiddag.
6: Wij gaan het hebben over netwerken. Ik heb jou aangekondigd dat je de ultieme netwerktip gaat geven. Dus ik ben heel benieuwd of je die belofte waar kunt maken.
7: Hoe ik die belofte waarmaak.
6: Ja, precies.
7: Nou, het feit dat ik 120 events per jaar bezoek, elke dag mensen aan elkaar koppel en er met name gewoon heel veel lol in heb. Kijk, en ik weet niet of dat mij de ultieme netwerkman maakt, maar laat ik het zo zeggen, ik heb er in ieder geval ontzettend veel lol in en ik...
6: Ja,
7: ik denk dat ik er ook wel goed in ben.
6: Ja, jij bent Mr. Netwerken van Nederland, van Mijn Mind Your Network. En ja, 120 events per jaar. Dat haal ik niet, Mark. Als je nou eens de doorsnee ondernemer bent, wat zou jij die doorsnee ondernemer dan aanraken als hij gaat netwerken? Waar moet hij dan op letten?
7: Nou, wat ik daarin zou aanraden is om in ieder geval er structuur in te brengen voor jezelf. Door te kiezen om te gaan netwerken op plekken daar waar je je prettig voelt, waar je ondernemers treft, andere ondernemende mensen treft die gemene delers hebben, die je kunnen informeren, inspireren en helpen richting jouw doelen en andersom. Mm-hmm. Op andere vlakken van netwerken, als je het hebt over online bijvoorbeeld, ook gewoon structuur vinden in dat je continu top of mind kunt blijven bij je netwerk. Dan ben je eigenlijk al een behoorlijk eind op weg.
6: Ja, en je noemt iets belangrijks, dat is online. Ik weet dat er een app is van Mijn Mind Your Network. Hoe zet je dan zo'n app in die discipline? Want ik heb daar zelf nog altijd moeite mee met discipline. Ik vergeet dingen en dan denk ik, ja, hoe dan? Wat is nou handig?
7: Zou jij die vraag één keer herhalen, Rudolf?
6: Wat ben je aan het doen, Mark, dat je mij niet hoort?
7: Verbinding
6: is. Dit is best wel slecht. Ik zei net van mijn discipline is niet zo groot. Dus hoe kan ik nou met zo'n app die discipline die ik niet zo heb toch inzetten zodat ik dat netwerken wat effectiever doe?
7: Wat minder goed te geloven, maar wat ik begrijp is dat je vanuit de app kun je de mensen dusdanig bereiken die je graag zou willen bereiken. En door daar structuur in te zetten, kun je die voor je laten werken. Dus dan kun je eerder weer contacten leggen die je graag zelf zou willen. Ja, en dat kun je gewoon per week doen, zodat je continu eigen netwerk krijgt die groeiend is.
6: En heb je daar ook een systeempje voor? Want ik ben dol op systeempjes.
7: Ja, dan krijg je inderdaad... als je daar voor jezelf bepaalt dat je, ik noem eens een dwarsstraat, 6 keer contact per jaar met iemand uit je netwerk wil, dan kun je dat daar gewoon bijhouden. En vanuit daar kun je dan ook zorgen dat er ook continue samenwerking blijft tussen elkaar.
6: Oké, goed. Dus dat is belangrijk. En dan gaan we even terug naar het offline. Ja, die 120 events haal ik dus niet. Als jij naar een event toe gaat, met welk idee ga je dan naar een event toe? Volgens mij hoor je mij helemaal niet, Mark. Hoor je mij of hoor je mij niet?
7: Ja, de verbinding valt af en toe weg.
6: Ja, Nou, weet je wat? Dan gaan we gewoon de volgende keer weer dat met een betere verbinding doen. Want dit is wel een beetje een lastig gesprek. Dus ik zou zeggen, een hele goede reis verder, goed. Mark. En dan spreken we elkaar de volgende keer weer.
7: Geen probleem. Dankjewel.
6: Hoi, hoi. Hoi, hoi.
2: Innovatie en groei. Welke trends en innovaties helpen jouw bedrijf vooruit? Luister naar de ondernemersverhalen in Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer.

0: De dochter van Nat King Cole, Natalie Cole, This Will Be. Lekker kort nummer, maar het swingt wel de pan uit. We konden in de studio ook niet echt stil blijven staan. En dat is meteen een opmaat naar de leukste tip misschien wel van deze uitzending. In ieder geval de lekkerste tip, denk ik. Het staat al daar op de tafel heel erg rood te wezen. Monique Goderie, ons wijnvrouwtje, wat heb jij meegenomen?
1: Ik heb een wijn meegenomen uit Griekenland.
0: Uit Griekenland?
1: Ja, want het is niet zo bekend. En mensen denken bij Griekenland altijd aan een wijn.
0: Retsina.
1: Precies.
0: Nou, die harswijn, die witte harswijn.
1: Ja, en dat vinden mensen eigenlijk niet zo lekker.
0: Maar het hoort bij het sfeertje.
1: Ja. Maar deze wijn.
0: Wat maakt deze wijn, hij is rood, wat maakt deze wijn nou zo bijzonder, Monique?
1: Ja, eigenlijk de plaats waar die vandaan komt, Peloponnesos, daar bij de Corinthische Golf.
0: Het eiland van Pelops.
1: Ja, Schiereiland.
0: Schiereiland, maar ja.
1: Sparta.
0: Sparta, ja.
1: Hera.
0: Olympia.
1: Mooie Hera, die godin.
0: Godin van?
1: Huwelijk en vruchtbaarheid.
0: Oké, nou, past.
1: En die vruchtbaarheid, dat past wel mooi bij die wijn. Ja, toch?
0: Ik vind
1: vruchtbare grond.
0: Vruchtbare grond, ja, vind ik wel mooi.
1: Ja, hij heet Desmos.
0: Desmos.
1: En Desmos betekent verbinding.
0: Oh, wat
1: en
0: mooi.
1: Wat ik zo mooi vind van deze wijn, hij heeft hele klassieke druiven, die je ook in de Bordeaux kunt vinden.
0: Ja.
1: De Cabernet Sauvignon en de Merlot.
0: En dat in Griekenland?
1: En dat in
0: Hebben
1: Griekenland?
0: Ze geen Griekse druiven dan? Nee?
1: Ongetwijfeld.
0: Oké.
1: Maar deze vonden we toevallig heel erg lekker. Dus die hebben we meegenomen.
0: Ja.
1: En het mooie is, het is 50% Cabernet Sauvignon en 50% Merlot. En je hebt dat groene peperige van die Cabernet Sauvignon en dat soepele van die Merlot. En je proeft echt lekker veel fruit. Pruim, echt rood fruit. Echt heerlijk. Beetje ceder. Echt chocola. Echt een hele lekkere wijn, ook bij wild straks.
0: Ja, het wildseizoen is een beetje
1: koud. Ja, het wordt alweer een beetje kouder. Dus ik dacht, neem wel lekker rood mee.
0: 20 graden.
1: Ja.
0: Beetje kouder.
1: Het regent.
0: Ja, maar dat is, ja,
1: en s'avonds doe ik toch wel mijn kacheltje aan.
0: Open haartje. Open haartje. Rood
1: wijntje. Die heb ik. Ja.
0: Dan is het heerlijk.
1: Wijntje erbij. Heerlijk.
0: En ik zie dat wild al voorbij komen.
1: Ja.
0: Nou,
1: Weet je, ik vind het etiket ook zo heel erg mooi. Want het betekent verbinding. Maar op het etiket heb je twee wijnstokken die echt met elkaar zo verstrengeld zijn. En dan vind ik het ook zo leuk om een cadeau te geven.
0: Ja, het ziet er een beetje uit als een boomstam die wortels naar boven heeft en wortels naar beneden. Zo
1: nee,
0: op een afstand.
1: Hij heeft wortels naar beneden en naar boven. Daar
0: zijn takken?
1: Dat, zo zien druivenranken eruit.
0: Ja, maar het is een beetje. Je moet een beetje uit de verte kijken. Je hebt die, ja, oké, okay, goed.
1: Ik ja, je wordt ook een dagje ouder.
0: Ik geloof je. Desmos dus.
1: Desmos,
0: verbinding.
1: Ja. Echt heerlijke, hele lekkere, volle, ja, rode wijn. Echt.
0: Mag ik je uitnodigen om hem zo even te ontkurken?
1: Ik ga hem zo ontkurken. Ja, dan gaan we hem lekker proeven.
0: En luister, als je dit nou hoort en denkt, ach, daar wil ik bij zijn. Dan kom je gewoon de volgende keer naar de studio en dan mag je me even proeven, hè?
1: Jazeker.
0: Van ons wijnvrouwtje.
1: Ja. Natuurlijk.
0: Oké, top. Dankjewel, Monique Goderie, ons wijnvrouwtje.
2: Dit is Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op Nieuw Business Radio.

0: We zijn aan het einde gekomen zo'n beetje van deze uitzending. En traditiegetrouw, altijd even een tip voor de luisteraar. Sybren, ik begin even bij jou. Heb je nog een mooie payoff voor de luisteraar?
1: Nou, in het kader van wat ik heb verteld.
0: Ja.
1: Als je naar de media luistert en je hoort getallen, geloof ze niet.
0: Dat vind ik een ijzersterke. Die houden we erin. Margriet, heb jij nog een tip voor de luisteraar? Nee, Margriet die zit heel aandachtig te kijken, maar dat komt niet helemaal door. Dan gaan we naar Monique.
2: Ja, ik zou zeggen, denk even na over het einde van het jaar. Wat je dan gaat schenken. Misschien een mooie wijn met een eigen etiket. Of een mooie Chateau Neuf, een Amarone of een Barolo in een mooi kistje.
0: Maakt me gek. Ja. Maakt me gek.
3: Dit was Mijn Netwerk Café. De plek voor ondernemers die willen groeien en verbinden. Terugluisteren? Dat kan via newbusinessradio.nl. Tot de volgende keer.
0: Ja, en ik dank mijn gasten vandaag. Sybren Thuijssen van De Woensdag, Mark Reinders van Mijn. Margriet Daarwinkel van de Ultimate Life Planning Institute. Pop Toussaint en Wouter Richters van Mint Tower Capital. En Monique Goderie, ons wijnvrouwtje. Tot de volgende keer.

AI werkt als een ware disruptor. Voor of tegen je? Sam Altman en Elon Musk bepalen alles. Of toch niet? Wie en wat kunnen we nog vertrouwen? Maar ook, welke AI-hype kun je negeren? En welke ontwikkeling verandert straks jouw hele business? Tom Jessen, Job van den Berg en Remy Gieling. Drie stemmen, één doel. AI begrijpelijk, praktisch en strategisch relevant maken. Geen toekomstmuziek, dit gebeurt nu. AI at Work Live van BusinessWise. Elke dinsdag tussen 12 en 1 bij New Business Radio.

0: Dit is New Business Radio. Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
1: Een chirurg die opereert met een broodmes. Een kapper die feut met een bladblazer. Belachelijk toch? Het juiste gereedschap is van essentieel belang. En zo is het ook met kantoorinrichting. Van Garderen Kantoormeubelen. Van werkplekken tot complete kantoorinrichting. Van Garderen Kantoormeubelen. De complete kantoorinrichter.
2: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
2: Newsflash.
3: Het Europese mobiliteitsplatform DKV Mobility haalt een ervaren techbestuurder binnen. Ronan Benchetried wordt de nieuwe Chief Technology Officer. Hij gaat zich bezighouden met de technologie achter het bedrijf en de verdere digitalisering. Benchetried loopt al ruim 30 jaar mee in de techwereld en was hiervoor technisch directeur bij betaalplatform MangoPay. Op zijn cv staan daarnaast bedrijven als Bumble, Zopa en PokerStars. DKV Mobility investeert de laatste tijd nadrukkelijk in technologie, data en kunstmatige intelligentie. Zo opende het bedrijf in juni een nieuwe tech-up in Porto en werd een maand later ook een nieuwe directeur voor data en AI aangesteld.
4: Alles weten over hoe mens, werk en technologie samen optimaal tot hun recht komen?
5: Hoe kan innovatie door ICT en AI jouw organisatie en je medewerkers verder helpen?
4: Over hoe IT de samenleving echt beter en veiliger maakt? Waar liggen de kansen en wat brengt de toekomst? Leer van experts die alles weten over people, work, technology.
5: Elke vrijdag van 2 tot 4.
4: Op New Business Radio met Richard Bordes. Wil je meer weten of andere afleveringen beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info.

0: Innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow. Wat kan jij leren van topondernemers? Welke kansen zien zij die jij nog niet ziet? In de horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Dit is De Ondernemer Live met Roland Tameling.
1: Het lijkt een simpele vraag. Hoe ga je om met cybersecurity? De recente aanval op Ahold Delhaize laat zien dat het antwoord met de dag complexer en relevanter wordt. Want de digitale veiligheid van jou en je bedrijf staan steeds meer onder druk. Hoe ga je om met die digitale dreigingen? Hoe ben je hackers voor? Wat betekent de nieuwe cyberveiligheidswet? En welke stappen zet je wanneer het onverhoopt toch misgaat? Dat en meer leer je vandaag in De Ondernemer Live.
0: Dit is De Ondernemer Live op New Business Radio met Roland Tameling.
1: Ja, sinds afgelopen zomer is in Nederland de nieuwe cyberbeveiligingswet van kracht. Die stelt eisen aan ruim 8000 organisaties die essentiële of belangrijke diensten leveren. Maar volgens expert Arjan Benschop moet cybersecurity voor elke ondernemer hoog op de prioriteitenlijst staan. Maar hoe doe je dat goed? Waar moet je op letten? En wat zijn de risico's wanneer je niet goed naar de regeltjes luistert? Er zijn zoveel vragen, Arjan, maar waar moeten we beginnen? In vredesnaam, geef ons duidelijkheid. Welkom in de studio trouwens.
2: Geef ons duidelijkheid. Ja, dankjewel. Dankjewel voor de uitnodiging. Ja, waar moeten we beginnen? Ik denk dat we het niet complexer moeten maken als dat het is. Ik bedoel, we zien het elke dag natuurlijk in de krant. Hè? Aanval hier, hack daar. Ja. Maar uiteindelijk, de basis verandert niet. Dus begin bij risicoanalyse. Wat voor bedrijfsvoering? Wat is nou voor mij echt cruciaal? Wat mag niet stoppen? Wat is voor mijn bedrijfsvoering heeft echt impact? Ja. Als je kijkt dan van welke processen zijn cruciaal en hoe heb ik die nu beveiligd? En daar beginnen, ja, dat is cruciaal. En dat zeggen we eigenlijk al jaren. En dat verandert ook niet.
1: Nee, maar er zijn natuurlijk allerlei manieren om dat inzichtelijk te krijgen. Daar gaan we straks nog wel even over door. Ik vind het eerst even goed om kennis te maken met jou. Ja. Want we hebben jou niet zonder reden uitgenodigd. Jij werkt voor HOP ICT Security.
2: Klopt.
1: En ja, misschien even goed om eerst uit te leggen aan de kijker en de luisteraar wat jullie precies doen.
2: Ja, dat is een goede vraag. Ja. Nee, wij zijn een met een duur woord MSSP. Dat is een Managed Security Service Provider.
1: Oké, we gaan meteen lekker in de afkortingen.
2: Ja, daar zijn we niet tegen gek op. Dus er komen er nogal een paar.
1: Ja.
2: Maar wij zijn een bedrijf wat zich richt op het digitaal weerbaar maken en houden van ondernemingen. Dus dat zijn ondernemingen in Nederland. Wij richten ons op de mid-market.
1: Okay.
2: Dus niet de grote corporates, maar ook niet de bakker op de hoek, onderbieden gezegd.
1: Ja.
2: En ja, wij leveren allerlei diensten, sensoren zou je het kunnen noemen, die jouw netwerk, jouw bedrijf in de gaten houden. En bij mogelijke afwijkingen of dreigingen zijn wij 24/7 actief om jou erop te wijzen en te helpen met het mitigeren van mogelijke aanvallen.
1: Oké, dus vooral het inzichtelijk krijgen en weten hoe je erop gaat reageren.
2: Exact.
1: Daar gaan we straks nog wel wat voorbeelden van vragen. Want ik snap dat het in de cybersecurity en de dienstverlening daaromheen lastig is om partijen te noemen waar je voor werkt. Maar kon je eens uitleggen, je zegt de middenpartijen, wat voor partijen hebben we het dan over?
2: Ja, als je kijkt naar, inderdaad klantnamen noemen is niet zo netjes. Hè? Maar als je kijkt naar de sectoren waar we actief zijn, is dat vooral de zorg.
1: Ja.
2: De maakindustrie en de logistiek.
1: Okay.
2: Dat is niet bewust. Wij zijn 5 jaar geleden heb ik het opgericht.
1: Ja.
2: Toen zijn we begonnen en bij ons in de regio, wij zitten in het Groene Hart, loop ik. Daar is de maakindustrie vrij groot. Mm-hmm. Dus daar begin je dan. Maar het zijn wel alle drie sectoren waar heel veel te doen is. Rondom het beschermen van gegevens, maar ook ja, even plat gezegd achterstallig onderhoud.
1: Ja. We hebben je mede uitgenodigd vanwege de actualiteit. Hè? Want sinds, wat is het, 15... Augustus dit jaar is de nieuwe cyberbeveiligingswet actief. Daar gaan we straks ook over door. Maar er is nog meer actualiteit deze week. Want Ahold Delhaize is natuurlijk flink aangevallen. Gehackt afgelopen week. En daar zie je meteen al die hele keten die je net omschrijft. De toeleveranciers. Wat was het? Maandagochtend werd die hack openbaar gemaakt. En dinsdag nu zijn de schappen leeg. Zo zie je hoe actueel het is. Maar mijn eerste vraag zou zijn. Ik kan me ook voorstellen dat de ondernemer van Nederland zich dat afvraagt. Mm-hmm. Ahold Delhaize bepaalt geen kleine partij en wordt toch gehackt. Hoe kan dat? Wat is daar gebeurd, denk jij?
2: Nou, vooropstellen, ik heb de details niet. Hè. Die zijn volgens mij ook nog niet bekendgemaakt. Dus
1: nee,
2: ik wil niet gaan speculeren. Dat gaan we niet doen.
1: Mm-hmm.
2: En ik wil iedereen die daar nu bezig is succes wensen. Want het lijkt erop dat het een hack is geweest of een cyberaanval. Ja, dan is alle hands aan dek. Daar weten we alles van. Is niet de kleinste partij. Dus wat daar gebeurt is, ja, dat kan heel veel zijn. We hebben het natuurlijk recentelijk gezien met Odido.
1: Ja.
2: Dit zijn partijen over het algemeen. Ik heb voorheen ook in het grootzakensegment gewerkt. Die hebben echt wel een zaak op orde. Dus nogmaals, het is speculeren wat er echt gebeurd is. Mm-hmm. Maar uiteindelijk is niet de vraag of, maar wanneer je wordt geraakt door een cyberaanval. En

0: hoe goed je het ook hebt beveiligd.
1: Ja.
0: Het kan je overkomen. Zeg nooit, dat overkomt mij niet.
1: Dus je zegt niet per definitie dat Aholt zijn zaakjes niet op orde
0: absoluut
1: had?
0: Niet, absoluut niet. Nee, okay. Nee.
1: Maar jij zegt, dat is eigenlijk best wel een onheilspellende boodschap. Jij zegt feitelijk, het maakt niet uit hoe goed jij jezelf beveiligd hebt. Je gaat een keer de sjaak zijn. Zo.
0: Zeker, ja. En ja? Dan is de vraag, hoe erg ben je dan de sjaak om in die termen te blijven?
1: Ja.
0: En kijk, 100% security bestaat niet. Je ziet met AI en alle ontwikkelingen die op ons afkomen dat het vinden van kwetsbaarheden, lekken en backdoors gaat steeds sneller.
1: Ja.
0: Bij Odido zag je dat het door het manipuleren van een medewerker gelukt is om bepaalde data te exfiltreren. Hè?
1: Zonder dat diegene het echt door had, had ik het
0: zonder
1: idee.
0: Dat diegene het echt door had, klopt. Ja. Ja. Dus ga er maar vanuit, dat gaat een keer gebeuren. En juist dat is de boodschap. Ga dat uitgangspunt dan nemen om je maatregelen in te richten.
1: Ja.
0: Dus hoe snel kan je het dan detecteren? Hebben wij backup maatregelen? Stel we worden wel geraakt, weten we dan wie we moeten bellen en wat we moeten doen?
1: Mm-hmm.
0: En een partij als Aholt, ja, ik ga ervan uit nogmaals dat die dat echt wel op orde hebben. En de details later zullen blijken wat er gebeurd is.
1: Helder. Dan is even inzoomend op die nieuwe cyberveiligheidswet.
0: Ja.
1: Ik zei net al, hij is op 15 augustus 2026 in werking getreden.
0: Ja, ja.
1: Dus best recent nog op dit moment. Het is feitelijk...
0: Na 2 of 3 jaar uitstellen. Hè?
1: Ja.
0: We zijn in Nederland altijd wel goed om dat te vertragen. Ja, zeker.
1: Hoe bedoel je dat?
0: Nou, de NIS 2 is al van jaren geleden, die directive op Europees niveau.
1: Voor de duidelijkheid, dat is een Europese richtlijn, Network and Information Security Wet 2.
0: Juist. Ja,
1: en die is al van een tijdje geleden.
0: Ja. En het is alle Europese lidstaten zijn verplicht om daar lokaal wetgeving van te maken. En exact de jaartallen weet ik niet. Maar volgens mij is Nederland 2-3 jaar te laat. Maar uiteindelijk,
1: ja,
0: laten we blij zijn dat 15 augustus is die in werking gegaan. In de vorm van de cyberbeveiligingswet in Nederland.
1: Ja,
0: ja.
1: Nou ben jij een expert. Jij spreekt in afkortingen en in allerlei jargon.
0: Ja.
1: Dat is mijn taak natuurlijk om dat voor de luisteraar zo helder mogelijk te maken. Als jij gewoon eens even in Jip en Janneke taal gaat uitleggen wat de bedoeling is achter die nieuwe cyberveiligheidswet. Waarom is die er?
0: De bedoeling, en daar zijn wij heel blij mee, hè? De bedoeling is, jongens, zorg nou dat we de zaak op orde hebben. Dat gaat te vaak fout. Dus in Europa, op Europees niveau hebben ze gezien, als één bedrijf gehackt wordt, is niet alleen dat bedrijf daar slachtoffer van, maar een hele keten aan bedrijven, consumenten. Nou, je gaf het voorbeeld net van Aal de Hezen.
1: Ja.
0: Je ziet gewoon, je komt in de supermarkt en de schappen zijn leeg.
1: Ja.
0: Men heeft gezegd, dat moet echt beter. De NIS, de voorganger van NIS 2, was echt gericht op de kritieke entiteiten. Dan moet je denken aan energiecentrales, waterschappen.
1: Ja.
0: En nu hebben ze gezegd, we pakken dat breed. In Nederland zijn het rond de 8000 bedrijven die daar rechtstreeks onder vallen.
1: Ja.
0: En de basis moet gewoon op orde. Je moet gewoon je cyberweerbaarheid onder controle hebben.
1: Ja, gewoon je cyberweerbaarheid. Dat is een heel breed begrip. Kunnen we dat concreet maken? Wat voor sectoren hebben we het over? Ik lees hier 18 sectoren die belangrijke of essentiële diensten leveren.
0: Ja.
1: Lees energie, vervoer, gezondheidszorg, digitale infrastructuur, voedselproductie, maakindustrie, ICT-dienstverlening. Voor welke organisaties geldt dit? Want je zegt zo'n 8000 bedrijven.
0: Ja. Die hebben een registratieplicht. Dus die vallen rechtstreeks onder die cyberveiligingswet.
1: Ja.
0: En de daartoe aangewezen instanties voor de controles. Maar nog veel meer bedrijven, dat zijn vooral onze klanten, zitten in de ketens van die spelers.
1: Juist.
0: Dus op het moment dat jij, het simpele voorbeeld, jij bent een leverancier van bijvoorbeeld een ASML. Ja, dan zit jij in die keten en dan krijg jij hier ook mee te maken. En dan wordt het van een registratieplichtig entiteit verwacht. Mm-hmm. Zorg dat je je keten inzichtelijk maakt.
1: Ja.
0: Waar zitten die afhankelijkheden? En vraag ook aan die ketenpartners, hoe heb jij je cybersecurity geregeld?
1: Maar dat, wat je zegt eigenlijk is die 8000 partijen, mm-hmm, die zijn wettelijk verplicht. Maar ja, die zullen dus ook aan hun oneerbiedig gezegd onderaannemers verplichtingen,
0: exact,
1: kunnen opstellen. Omdat, ja, zij daarop worden afgerekend.
0: Ja.
1: Als jij richting jullie klanten een advies geeft. Je zegt je moet zaken inzichtelijk maken. Dat is,
0: ja,
1: stap 1.
0: Ja.
1: Hoe pak je dat verder aan en hoe zorg je dat je up-to-date blijft?
0: Het is misschien wat flauw om te zeggen, maar eigenlijk alles wat in die cyberveiligingswet staat is wat wij al jaren verkondigen.
1: Ja.
0: Dus inderdaad, zorg voor een goede risicoanalyse, zorg voor backupplannen, zet MFA aan, al dat soort voorbeelden.
1: MFA, multifactor authentication.
0: Exact.
1: Ja.
0: Heel goed. Ja, nee,
1: ja,
0: precies.
1: Ik heb het best gedaan. Ja,
0: ik probeer ze te vermijden.
1: Heel goed.
0: Maar nee, dus er staan daar geen hele schokkende zaken in. Hè. We hebben in de cybersecurity heb je wat standaarden, bijvoorbeeld ISO 27001, die is al jaren bekend. Die schrijft dit ook voor. Dus
1: ja,
0: die basis op orde hebben, dat blijft belangrijk. En het helpt alleen maar als er vanuit de wetgever daar ook controle op komt. En onze klanten bellen ons ook. Hè, van joh, hey, ik krijg nu vragen van een klant van mij of een leverancier van mij.
1: Ja.
0: Kun je helpen? Ja, en die stelt dan eigenlijk een checklist van joh, heb je al die zaken op orde? Heb jij inderdaad je patches uitgerold? Heb jij je backups goed ingericht? En heb je een noodscenario voor het geval dat alles uitvalt?
1: Mm-hmm.
0: Nou, en dat zijn dingen die zijn niet nieuw. Nee. Daar moet je al lang mee aan de slag zijn. En als dit kan helpen, is dat alleen maar een positief iets.
1: En wat is de stand van zaken? Hebben bedrijven en ondernemingen dit op orde? Over het algemeen, is jouw ervaring?
0: Nou, ik moet je zeggen, als je die vraag 2-3 jaar geleden had gesteld. Ik ben 5 jaar geleden zijn we hiermee gestart.
1: Ja.
0: 3-4 jaar geleden schrok ik van de status. Ik kwam uit het grootzakelijk segment. Daar hebben ze het echt wel op orde.
1: Ja.
0: Toen kwam ik in het middensegment dat ik dacht, oei. Als je nu de vraag stelt, denk ik dat het redelijk op orde is. Alleen wat vandaag op orde is, is morgen achterhaald. Ik zeer een beetje. Dus backups zijn op orde. Netwerken zijn gezegd met dit allemaal maatregelen.
1: Ja.
0: Risicoanalyses zijn vaak wel voorhanden. Alleen, je moet wel de snelheid, je moet wel bijblijven.
1: Ja. En waar schrok jij een paar jaar geleden van dan?
0: Nou, dat maatregelen die voor mij echt heel valide waren. Goede backups maken, die twee-factor authenticatie. Je netwerk segmenteren was allemaal niet, was er allemaal gewoon niet.
1: Nee.
0: Helemaal nul.
1: De eerste regels van enige cyberveiligheid, die werden gewoon in de wind geslagen.
0: Ja hoor. En als je het had over een backup scenario, dan ging het over de noodstroom. Maar het ging nooit over de cybersecurity of over de IT.
1: Mm-hmm.
0: Firewalls hebben we niet, is allemaal niet nodig. Ja, dat is wel weg. Dat is in 3 jaar tijd heel snel weggegaan.
1: Ja. Ja. En je zegt net zelf al, we moeten het actueel houden.
0: Ja.
1: Je moet eigenlijk continu achter die bal aanrennen.
0: Klopt.
1: Hoe doe je dat dan?
0: Als je kijkt naar hoe wij dat doen, hè, dus wij volgen die markt en dat gaat mega snel. Zeker nu met AI en al die ontwikkelingen daaromheen. Maar ik denk dat onze rol is, en zo zijn er meerdere bedrijven zoals wij, om onze klanten continu up-to-date te houden. Van hey, deze ontwikkelingen spelen, dit zou je moeten doen. En dat betekent echt niet dat je iedere dag nieuwe dienst of nieuwe ontwikkelingen moet implementeren. Maar je moet wel zorgen dat je erop kan anticiperen.
1: Ja.
0: Om een voorbeeld te geven, concreet, het patchen van jouw systeem. Hè? Dus een update uitrollen, zodat kwetsbaarheden worden verholpen. Voorheen deed je dat 1 keer in de maand. Dan deed je dat 1 keer in de week. En nu eigenlijk is het bijna zo dat je het continu moet doen.
1: Mm-hmm.
0: Nou, dus het principe wijzigt niet. Alleen de snelheid waarmee jij je systeem moet updaten, ja, die neemt gewoon toe.
1: Ja.
0: En dat begint natuurlijk met, weet jij welke systemen je hebt? En welke systemen er aan internet hangen?
1: Juist.
0: En zijn die goed up-to-date en zijn die veilig afgeschermd?
1: Nou, en als we dan toch nog eens naar het nieuws gaan kijken, wat er afgelopen week ook in Frankrijk is gebeurd. Hè?
0: Ja.
1: Daar zijn de koelsystemen van supermarkten gehackt.
0: Klopt.
1: Die gingen ineens 50 graden verwarmen.
0: In plaats van koelen, ja.
1: Is me verteld.
0: Ja.
1: Dat had simpelweg te maken met verouderde status van zowel software als hardware.
0: Ja,
1: toch?
0: Dus dat zijn systemen waarvan je moet afvragen, moeten die rechtstreeks aan internet hangen? Hè? De vraag stellen ze en beantwoorden.
1: Ja.
0: Met verouderde firmware en niet goed afgeschermde loginpagina's. Ja, en waar je dat vroeger, hadden wij het net voor de uitzending even over, handmatig moest opzoeken en kijken of je erin kon komen. Nu met tools en scanning, AI, zijn die binnen minuten gevonden. En men gaat gewoon proberen daarin te komen. Ja, en dat soort praktijken, ja, die zijn gewoon echt verleden tijd. Dat kan gewoon echt niet meer.
1: Maar je zegt, men gaat per definitie proberen om daar binnen te komen.
0: Ja.
1: Ja?
0: Ja, ja, dus AI tools, hè, op het moment dat jij nu iets aan het internet hangt, is het binnen een paar minuten gevonden en gescand.
1: Ja.
0: En dan zijn ze aan het kijken, wat draait hier, wat voor software draait erop, kan ik hier binnenkomen.
1: Wat voor partijen zijn dat dan?
0: Dat zijn, in principe zijn het geen partijen, maar geautomatiseerde tools.
1: Ja.
0: En de partijen daarachter, ja, die kunnen uit de hele wereld komen natuurlijk.
1: Dat zijn gewoon types, even plat gezegd, die het leuk vinden om te kijken of ze partijen kunnen pootje haken.
0: Dat kan, hè. De scriptkiddies die het leuk vinden om partijen pootje te haken, maar het is vaak ook gewoon georganiseerde misdaad.
1: Ja.
0: Dus geautomatiseerd kijken, wat kan ik vinden? En op het moment dat je wat vindt en het is dusdanig bijvoorbeeld een cool systeem van een grote partij,
1: ja,
0: nou, dan ga je kijken of je verder kan komen voor financieel gewin.
1: Juist.
0: Ja.
1: En dat zou zo ook maar eens, ik wil niet speculeren, maar dat zou zo ook maar eens achter de schermen bij Ahold op dit moment aan de hand kunnen zijn. Dat er een systeem zo gecompromitteerd is,
0: ja,
1: dat ze eerst losgeld willen zien.
0: Bijvoorbeeld, ja. En dat er daarom nu ook nog niks bekend is geworden.
1: Bijzondere wereld. Denk jij dat die nieuwe cyberbeveiligingswet dit soort zaken gaat voorkomen?
0: Nee, daar geloof ik niet in. Dus het zal blijven voorkomen. Ik hoop wel dat de impact minder wordt. En ik hoop dat iedereen dit, ik denk dat dat nu al wel het geval is, maar
1: ja,
0: dat iedereen het heel serieus neemt en er ook echt op gaat anticiperen en die cybersecurity gewoon op orde gaat krijgen. Vroeger zeiden we wel eens, heb je een brandverzekering? Elk bedrijf heeft een brandverzekering. Maar cybersecurity had geen aandacht. Ik hoop dat het net als met die brandverzekering, dat ieder bedrijf dat gewoon heeft en de juiste maatregelen heeft genomen.
1: Juist.
0: Dan blijft het voorkomen, maar dan kunnen we het hopelijk met elkaar wel behapbaar houden.
1: Ja.
0: Ja.
1: Je zei net grootzakelijk, dat heeft het wel op orde. Die moeten nu ook wettelijk gezien een tandje bijzetten.
0: Ja.
1: Voor het MKB is het nog niet heel erg noodzakelijk, want er zijn minder regels voor. Denk je dat het daar voldoende op de agenda staat bij de ondernemer van Nederland die tussen de pak een beetje 50 en 100 medewerkers heeft bijvoorbeeld?
0: Nou ja, kijk, die leest ook het nieuws. Die kijkt ook in de krant. Hè. Dus ik denk wel dat ik miste, als ik vanuit mijn eigen ervaring spreek, ik zie daar wel een ontwikkeling gaande. En daar is bewustwording inmiddels wel geland. Dus men is er wel van bewust van, hé, hier moet ik ook wat mee.
1: Ja.
0: En laten we eerlijk zijn, voor een corporate met 10.000 man is het ook ingewikkelder dan voor een bedrijf met 100 man.
1: Ja.
0: Dus, en er zijn genoeg partijen die jou kunnen helpen. Ga het nou niet denken dat je het zelf kan doen, hè, want dat is een illusie.
1: Ja.
0: Maar neem een partij in de hand en ja, weet je, het is ook, dat is een beetje flauw om te zeggen, maar het is niet alleen een kostenpost, want zo wordt het vaak gezien, een sluitpost, maar het is ook jouw continuïteit.
1: Mm-hmm.
0: Want hierdoor kan je wel in bedrijf blijven en dus ook innoveren.
1: Ja. Het lijkt me ook heel zinnig om juist ondernemers vooruitzien, in zekere zin.
0: Zeker.
1: Te voorkomen dat je straks op je rug ligt.
0: Precies, precies.
1: Nog even over die cyberveiligheidswet. Want is het een kwestie van tijd, denk je, dat ook voor MKB verplicht gaat worden? Lijkt mij logisch.
0: Ja, ik weet alleen niet of ze dat helemaal, hoe moet ik dat zeggen, administratief in de hand kunnen houden. Hè?
1: Mm-hmm.
0: Maar uiteindelijk zie je dat nu die keten, wat ik al zei, die 8000 en de waaier daaronder,
1: ja,
0: of daarboven,
1: ja,
0: die is wel heel groot. Dus de klanten die wij mogen bedienen hebben er allemaal in min of mindere mate mee te maken. Of het echt voor het MKB wordt opgelegd, weet ik niet.
1: Mm-hmm.
0: Maar het zou mij niet verbazen als het mis blijft gaan.
1: Hoe bedoel je?
0: Nou, als dit soort incidenten het nieuws blijven regeren, ja, dan en als blijkt dat het voortkomt uit de kleinere bedrijven in de keten, ja, dan zal daar ook wetgeving voor komen.
1: Oh, je bedoelt het als er te vaak incidenten
0: exact,
1: zijn, dat
0: exact
1: de wetgever denkt, we moeten hier ook het net gaan sluiten.
0: Precies, ja.
1: Ja, helder. Want wat gebeurt er eigenlijk als je de zaken niet op orde hebt en je zeg maar die wet niet serieus neemt?
0: Als jij, nou, je moet je registreren als plichtig bedrijf.
1: Ja.
0: En op het moment dat jij die wet niet serieus neemt, en ik hou niet zo van bangmakerij, maar dan kunnen er dus boetes volgen tot 10 miljoen of 2% van de jaaromzet.
1: Ja.
0: En voor de wat kleinere, je belangrijke entiteit en essentiële. Voor die essentiële zijn het deze bedragen. En voor de wat kleinere is het ietsje lager. Maar belangrijker nog ook bestuurlijke aansprakelijkheid. Dat is wel echt, dat vind ik wel iets unieks aan deze wet.
1: Ja.
0: Bestuur wordt persoonlijk aansprakelijk gesteld op het moment dat het misgaat en jij dus aantoonbaar nalatig bent geweest.
1: Okay.
0: Dat is voor het eerst.
1: Kun je daar een voorbeeld van geven? Stel, ik ben zelfstandige of ik ben ondernemer met een...
0: Ja.
1: Met een
0: of jij zit in het bestuur van een bedrijf.
1: Ja.
0: Hè? En op het moment dat bedrijf wordt geraakt en na onderzoek blijkt dat jij gewoon echt nalatig bent geweest. Backups waren er niet. Jij hebt niet geïnvesteerd in bepaalde cybersecurity maatregelen, terwijl de adviezen daar wel lagen.
1: Ja.
0: De voorbeelden, voor zover ik weet, zijn er nog niet. Maar dan kun je dus persoonlijk aansprakelijk worden gesteld. Ja, en dat is wel. En ik denk zelfs dat dat tot strafrecht gaat. Ja, en dat is wel echt nieuw.
1: Ja, maar dat is dan ook niet zo dat jij je kunt verschuilen achter jouw ICT-dienstverlener.
0: Nee, nee.
1: Want ik heb het geoutsourced, dus het is mijn zaak niet.
0: Nee, er zijn zelfs ook trainingen. Het is verplichte training. De details daarvan, die worden nog wel bekend. Maar het wordt van bestuur verwacht dat ze hiervan op de hoogte zijn. Dat ze het weten. Moet je ook aftekenen. Je moet laten zien van, hé, ik heb als bestuurder ook trainingen gevolgd rondom deze cyberbeveiligingswet.
1: Ja.
0: Ja, en als je daarna zegt, joh, ik wist hier niet van, of daar kom je niet meer mee weg.
1: Helder.
0: Dat is een hele goede ontwikkeling.
1: Maar er is ook, er zijn best wel tastbare zaken binnen die wet geregeld. Hè? Want je moet bijvoorbeeld, als er een incident is, moet je het binnen 24 uur melden.
0: De meldplicht, ja.
1: En zijn er nog meer van dat soort voorbeelden te noemen waarmee je zegt, ja, dit is echt iets wat je moet weten als ondernemer?
0: Ja, ik denk dat, nogmaals, wie spreek je aan? Hè? De grote bedrijven die zijn registratieplicht, die zijn niet meer bezig.
1: Ja.
0: Bedrijven die in de keten zitten, zullen vragen gaan krijgen van hun toeleveranciers en van hun klanten.
1: Ja.
0: En wat belangrijk is om te weten, je hebt een registratieplicht inderdaad. Dus je moet je registreren met NCC als je eronder valt.
1: Wat is NCC?
0: Nationaal Cybersecurity Centrum.
1: Dankjewel.
0: Die gaat over de, weer een afkorting, daar gaan we
1: ja,
0: weer.
1: Precies.
0: Die gaat hierover in Nederland.
1: Ja.
0: En op het moment dat jij inderdaad geraakt wordt, heb je een meldplicht. Dus je hebt een aantal plichten. Registratieplicht, meldplicht, zorgplicht en die bestuurlijke aansprakelijkheid en bestuurlijke trainingen.
1: Ja.
0: Zorgplicht spreekt voor zich. Neem de maatregelen. Doe een risicoanalyse, zorg voor technische maatregelen. Die meldplicht zegt eigenlijk als het gebeurt, dat kan. Maar mm-hmm. binnen 24 uur willen wij melding hebben. Binnen 72 uur willen wij details hebben. Wat is er gebeurd?
1: Ja.
0: Dat is waar Aalt nu natuurlijk onderhevig aan is. En binnen een maand moet je rapport opleveren met alle details. En dat stelt natuurlijk al dat jij wel de middelen moet hebben om dit te weten.
1: Ja.
0: Want wij hebben ook bedrijven gehad die ons belden in paniek. Wij komen onderzoek doen. En dan blijken ze al 90 dagen onder vuur te liggen. Er zit al 90 dagen iemand binnen.
1: Ja.
0: Ja, dan ben je gewoon te laat.
1: Maar dat heb je dan als ondernemer niet altijd door dat er iemand in je
0: helemaal
1: systeem
0: niet.
1: Zit.
0: Nee, helemaal
1: nee.
0: niet.
1: Nee.
0: Maar die systemen om dat wel te detecteren, die zijn er.
1: Ja.
0: Alleen, dat is dus, ik spreek nu over 3 jaar geleden. Ja, daar was men helemaal niet mee bezig.
1: Nee, kan je nagaan. Dus die bewustwording, dat gaat best rap.
0: Gelukkig wel.
1: Ik ben nog even benieuwd naar de Hollandse vraag. Wat kost me dit, die cyberveiligheid? Waar moet ik rekening mee houden?
0: Dat is natuurlijk geen eenduidig antwoord.
1: Nee.
0: Maar het is, als je kijkt...
1: Een scope?
0: Hoe wij doen, dit gaat vooral om, wij rekenen prijs per gebruiker. Hè? Heel simpel. Dus hoeveel mensen heb jij en dat keer een bepaald bedrag. Ja, uiteraard is dat geld. Maar ja, ik zie dat ondernemers daar niet mee worstelen. Dus ik bedoel, het lukt wel om die diensten ook aan de man te brengen.
1: Ja.
0: Vooral vanwege die noodzaak.
1: En waarschijnlijk is het ook juist een investering om te voorkomen dat je straks inderdaad op je rug ligt en geen geld kunt verdienen als ondernemer.
0: Precies. En dat je concurrenten ermee vandoor gaan. Dus het is ook gewoon je concurrentiepositie versterken.
1: Helder. Ja. Arjan, in het licht van de afronding van dit gesprek nog een laatste tip richting de ondernemer van Nederland die dit misschien nog steeds diep van binnen onderschat?
0: Nou, voor die ondernemers zou ik zeggen, onderschat het alsjeblieft niet. Mm-hmm. Want het is echt, het gebeurt gewoon. Mijn tip zou zijn, laat je ook niet gek maken. Hè? Dat klinkt misschien een beetje tegenstrijdig. Mm-hmm. Laat je niet bang maken, maar uiteindelijk zorg ervoor dat je samen met een partij die jou goed kan adviseren hiermee aan de slag gaat. Maak het niet ingewikkelder dan nodig, maar doe wel de juiste dingen. En als het gaat over de cyberbeveiligingswet, op internet kun je gewoon, nou één Google, hè, kun je vinden van wat wordt er van mij verwacht, wat moet ik doen. En nogmaals, zijn partijen genoeg die jou kunnen helpen.
1: En de RVO heeft dat ook best heel inzichtelijk gemaakt. Hè? De Rijksdienst voor Ondernemen Nederland.
0: Ja.
1: Heldere tips, dankjewel. Arjan Benschop namens Hop ICT Security over de nieuwe cyberbeveiligingswet.
2: Altijd op zoek naar verbetering, innovatie, ontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live. Voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
3: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.
2: Dit is De Ondernemer Live op New Business Radio met Roland Tameling.
1: Hackers met kwaad in de zin gebruiken inmiddels geavanceerde machines bij hun aanvallen, terwijl maar liefst 87% van de bedrijven in Nederland nog steeds handmatige beveiligingstests uitvoert. Onderschatting van de digitale gevaren van deze tijd lijkt dus nog steeds een groot probleem. Het Amsterdamse bedrijf Hadrian zegt daarvoor de oplossing te hebben en wist daarmee zelfs een slordige 35 miljoen euro aan investeringen op te halen. Over al deze dingen praat ik door met een van de oprichters van Hadrian, Olivier Bech. Van harte welkom in de studio. Ja, Olivier.
4: Dankjewel, aangenaam.
1: Wat een serieuze groei komt eraan voor jullie bedrijf.
4: Nou, ik hoop het wel. Anders hebben we denk ik hele boze investeerders.
1: Ja.
4: Maar we zijn heel blij met deze nieuwe fundingronde.
1: Ja, want voor de duidelijkheid, jullie zijn met drie oprichters, hè? Maurice, jij en Rogier. Wat doet Hadrian bijvoorbeeld? Zijn jullie vernoemd naar de Hadrian's Wall in Engeland?
4: Wij zijn niet vernoemd. Nou, beetje.
1: Okay.
4: Dus het komt van de film King Arthur.
1: Ja.
4: Maar de Hadrian's Wall, ik weet niet of je ooit een foto ervan hebt gezien of er bent geweest.
1: Zeker, ja.
4: Maar het is een vrij lullig muurtje.
1: Ja, inmiddels wel. Ja.
4: En het is ook een muur en wij doen geen firewalls. Dus het is niet heel erg gerelateerd aan wat we doen.
1: Helder. Wat doen jullie wel dan?
4: Op dit moment doen wij twee dingen. Dus we doen attack service management.
1: Ja.
4: Dat houdt in dat wij van buitenaf kijken naar een organisatie om te zien wat er exposed is en wat daar kwetsbaar is. En we doen geautomatiseerd pentesten.
1: Oké.
4: Ja.
1: Dat hebben jullie ondergebracht in twee diensten, hè? Twee producten. Atlas en Nova. Laten we eerst eens eventjes op de actualiteit induiken. Daarna wil ik graag weten wat die systemen precies doen en wat ik eraan heb als ondernemer. Hè? Want zo te zien zijn jullie een buitengewoon relevante partij. Vanuit jouw vakgebied. Jij bent in zekere zin hacker. Jij bent een whizkid. Hoe kijk jij naar de gebeurtenissen bij Ahold Delhaize afgelopen week?
4: Ja, interessant wel. Want ja, ik denk dat ze daar wel hun security op orde hebben.
1: Ja.
4: Het is een grote organisatie en ze bestaan ook al lang.
1: Mm-hmm.
4: En ik denk dat zij wel meegaan met de tijd. Dus het is wel een lastige, want je ziet dat de impact heel groot is. Het is niet één systeempje dat plat is, het is allemaal plat.
1: Ja.
4: En dat betekent dat er wel iets heel dieps in het systeem is gebeurd.
1: Ja.
4: Dus het is wel eng. Ik ben wel benieuwd naar wat er nou echt gebeurd is.
1: Ja, en je wilt er niet over speculeren, snap ik. Maar heb je een vermoeden?
4: Het is lastig, want het kan via phishing zijn gebeurd. Het kan een open systeem zijn geweest. Iemand kan zijn credentials ergens hebben gelekt. Er zijn zoveel mogelijkheden waarop dit soort dingen kunnen voorkomen.
1: Mm-hmm.
4: Dat je eigenlijk niet kan gokken.
1: Ja, Arjan Benschop van Hop ICT Security zei net van, het is niet een kwestie van wanneer je of je gehackt wordt, maar wanneer. Ik vind het nog wel even leuk om jou wat beter te leren kennen. Want jij bent in principe iemand die zelf die gaten heeft geprobeerd te zoeken, toch? In het verleden.
4: Nog steeds wel.
1: Ja.
4: Ik vind dat nog steeds leuk.
1: Ja, want hoe ben jij deze wereld ingerold?
4: Nou, ik had toen ik 12 was een website gebouwd.
1: Ja.
4: En ik werd wakker. En opeens stond daar website hacked by, ik denk, Pakistan cyber hacking group of zo.
1: Ja.
4: En ik dacht, wat gebeurt mij nou? Dus ik, ja, de logs in, kijken wat er was gebeurd. Ik ben ook de hele week... Ik was eerst trouwens heel boos. Mm-hmm. Maar daarna gaan uitzoeken wat er nou echt gebeurt.
5: Ja.
4: En toen zag ik dat iemand een SQL injection had gebruikt om mijn website te hacken. Dat is een manier om de database in te kunnen.
5: Ja.
4: En toen dacht ik, ja, dit is ook wel interessant. Dus toen kwam ik erachter dat ik dingen maken, dat ik daar niet heel goed in was.
5: Oké. Okay.
4: Dingen slopen wel beter.
5: Ja.
4: Dus ik ben toen maar dingen gaan slopen.
5: Ja, dus, maar dan wel met een doel.
4: Ja, ik heb geluk gehad, samen met mijn medeoprichter Rogier.
5: Ja.
4: Toen hadden we de schoolvakanties. En toen kwam Ivo Opstelten met Responsible Disclosure.
5: Ja.
4: Dat was toen net nieuw. En banken werden gedwongen en overheidsorganisaties werden gedwongen om dat te implementeren.
5: Hij was toen minister van Justitie, neem ik aan.
4: Ja. Niet? Ja. Dat hield eigenlijk in dat je als je ethisch een organisatie hackte.
5: Ja.
4: En je meldde dat, dat je daar niet voor vervolgd kon worden. Dus we hebben de hele vakantie hebben we eigenlijk alle banken zitten hacken. En
5: ja.
4: Dat ging best lekker. En een tijdje hadden we een spreadsheet met, ik denk, 200 kwetsbaarheden in alle banken. En zo ben ik een beetje ingerold.
5: En dat rolde uiteindelijk tot een bedrijf dat nu 35 miljoen euro heeft opgehaald. Een slordige, dat is een behoorlijke groei, kun je wel stellen. Wat is dan uiteindelijk de dienst die jullie leveren? Want laten we eens even op jullie producten inzoomen. Dat Atlas,
4: ja.
5: Wat doet dat exact?
4: Atlas, die kijkt eigenlijk naar je organisatie van buitenaf. Dus
5: ja.
4: Net als een hacker zou kijken naar je organisatie, doet ja. Atlas dat ook. Dus die is continu een beetje aan proben.
5: Ja.
4: Een vingertje daar, kijken wat
5: beetje
4: hier gebeurt.
5: Waar beetje prikken waar de lekker zit.
4: Ja. En als hij dan iets vindt, dan meldt hij dat. Maar het gaat wel ietsje verder.
5: Mm-hmm.
4: Dus wat wij zeggen is, oké, als jij een hele grote organisatie hebt met heel veel systemen,
5: ja,
4: ja, dan is er altijd wel een bekende kwetsbaarheid op daar. De vraag is, welke is voor mij nu belangrijk?
5: Ja. Ja,
4: de ene zit misschien achter een loginpaneel, moet je eerst een admin-account hebben.
5: Ja.
4: Niet zo boeiend.
5: Mm-hmm.
4: En de andere die is heel erg bekend opeens en die wordt heel veel misbruikt. Dat betekent dat je die als eerste moet oplossen. Dus we valideren, we kijken of is dit ook echt te misbruiken.
5: Ja.
4: En dan laat je ook zien hoe dat misbruikt kan worden.
5: Oké, okay, en daarna ga je oplossingen aangeven om te zorgen dat het niet meer misbruikt wordt.
4: Dus we geven wel een oplossing. Hey, waarschijnlijk moet je even updaten of zorgen ervoor dat je dit en dit doet.
5: Ja.
4: Maar we gaan het niet voor je oplossen. Dat moet je wel zelf doen.
5: Oké.
4: Okay. Ja.
5: Okay. En wat voor bedrijven hebben jullie in het portfolio zitten waar je voor werkt? Want ik zag, het gaat van vrij klein naar heel groot.
4: Ja, ja, het spectrum is groot.
5: Ja. Dus, kun je wat voorbeelden noemen?
4: Hey, eerst kijken, wat hebben we op de website staan nu?
5: Ik zie Dame Shipyards onder andere. Ik moet hem er even bij halen hoor. Want het zijn in ieder geval een hele hoop partijen. Moet ik het even. Ja, wat is een partij waar jij recent voor hebt gewerkt? Of waarvan je denkt, goh, hier hebben wij het echt heel goed aangepakt?
4: Dat is een lastige, omdat wij is eigenlijk het systeem.
5: Ja.
4: Dus het is niet dat ik manueel nog erbij zit en zit te hacken op die partijen. We bouwen eigenlijk agents.
5: Ja.
4: Die gaan hacken. Dus er zijn partijen waar ik vond dat de agent het heel goed deed.
5: Ja.
4: Maar ik weet niet of ik die niet bij naam moet noemen. Dat lijkt me niet heel handig.
5: Maar goed, jullie bouwen dus eigenlijk een virtueel team aan hackers.
4: Mm-hmm.
5: Dat actief op zoek gaat naar de zwakke plekken in een bedrijf.
4: Ja.
5: Wat zijn dan de meest voorkomende zwakke plekken?
4: Wat we het meest zien zijn eigenlijk hele knullige misconfiguraties.
5: Ja.
4: Dus een backup folder die open staat. Credentials als admin die werken.
5: Ja.
4: Eigenlijk hele menselijke fouten zien we veel. En dat is wel lastig, want dat is ook de makkelijkste kwetsbaarheden om te vinden eigenlijk.
5: Nou ja, het verbaast me dat het dus nog steeds in een soort van menselijke fouten zit. Dus bij wijze van spreken de wachtwoorden met 1, 2, 3, 4, dat mm-hmm. soort zaken. Dus het lijkt me dat het inmiddels wel duidelijk is dat je dat vrij snel kunt oplossen door even iets alerter ermee om te gaan. Maar dat zie je dus nog steeds vrij veel fout gaan.
4: Het is vooral omdat het eigenlijk een race moment is.
5: Hoe bedoel je?
4: Nou, als een developer, een ontwikkelaar iets online zet en denkt, even koffie pakken.
5: Ja.
4: Nou, ondertussen staat je installatiepaneel nog online.
5: Ja.
4: Je denkt, kom wel goed. Maar als jij 20 minuten dan bij het koffieapparaat staat te lullen.
5: Ja.
4: Ja, in die tussentijd kan iemand dat systeem al even opzetten en een backdoor erin gooien.
5: Ja.
4: En dan zit je ook binnen. Je ziet veel menselijke fouten.
5: Ja.
4: We zien natuurlijk ook gewoon programmeerfouten. Hè? Dat je de database in kan via zo'n SQL injectie als bij mij was gebeurd.
5: Mm-hmm.
4: Maar er zijn nog heel veel menselijke fouten.
5: Ja.
4: Dus dat gaat AI hopelijk een beetje oplossen.
5: Want dat is in principe de tweede oplossing die jullie hebben. Nova, dat is on-demand agentic pentesting. Dus dat is ook weer een heel leger aan AI agents die gaat voorkomen dat het erger wordt. Kun je uitleggen in normale mensentaal wat dat doet?
4: Wat Nova doet, is eigenlijk net als een hacker kijken naar een applicatie. Mm-hmm. En dan heel diep gaan. Dus dus er is hier een gebruikersprofiel. Ik zie dat je hier een profiel kan aanpassen. Lukt het mij bijvoorbeeld om iemand anders profiel aan te passen? Of ik kan een bestand uploaden. Lukt het mij om een bestand up te loaden dat niet mag?
5: Ja.
4: Dan kan ik daarmee code uitvoeren op het systeem. Vaak zijn dat wat ingewikkeldere testjes die je moet draaien. Mm-hmm. Dus pagina 1, pagina 2. Hoe verbind dit met dit? Heel veel context.
5: Ja.
4: Dus wat Nova doet, is die context bouwen. En dan met heel veel agents continu nieuwe dingen proberen. En dat is wel frustrerend voor mij.
5: Ja.
4: Want dat gaat veel sneller dan ik dat manueel met het handje kan.
5: Ja.
4: Dus ik merk wel dat als wij zo'n Nova pentest draaien, dat we bijvoorbeeld binnen een dag eigenlijk net zoveel kunnen proberen als een hacker manueel met de hand in 2-3 weken kan doen.
5: Oké.
4: Dat is leuk aan één kant, maar aan de andere kant is het ook wel een uitdaging.
5: Hoe bedoel je?
4: Als hacker ben je eigenlijk jezelf aan het automatiseren.
5: Ja.
4: Ja. En dat werkt nu beter dan als ik zelf ga hacken.
5: Ja, maar dat is toch precies de oplossing die jullie klanten zouden willen hebben. Dat ze niet op jouw talenten, die er zeker zijn, 3 weken hoeven te wachten. Maar dat het in 3 minuten geregeld is. Dat lijkt me juist de voorsprong die je nu pakt.
4: Ja, voor ons is dat perfect als product.
5: Ja.
4: En het werkt ook echt wel heel erg goed.
5: Okay.
4: Maar ik merk wel dat hoe snel dat doorontwikkelt met AI.
5: Ja.
4: Dat het wel de menselijke hacker. Dat wordt eigenlijk een iemand die met AI-systemen even corrigeert of alles nog goed gaat.
5: Ja, dus je bent zelf niet meer echt diep in het gerecht aan het vroeten, maar je bent een soort opzichter aan het worden nu.
4: Ja.
5: Ja.
4: Even kijken. Oké, hebben we misschien hier iets gemist? Wat moeten we optimaliseren? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat als we dit doen, dat hij ook hieraan denkt?
5: Helder.
4: Dus het is telkens fine-tunen, systeem uitbouwen, nog meer trucjes toevoegen.
5: Ja. Kun je dan uitleggen, het gaat sneller. Hoeveel sneller het dan gaat?
4: Ja, kijk, als ik naar een applicatie ga kijken, dan gaat het 1 voor 1.
5: Ja.
4: Dat hoeft Nova niet te doen.
5: Nee. Nee, want die doet alle dingen tegelijk en desnoods schuif je er een paar agents bij.
4: Ja, die kan heel rap heel veel dingen proberen.
5: Ja.
4: En dat is ook het voordeel. Ja, als ik na een week iets ga proberen, dan is het vaak op een hunch.
5: Ja. Ja,
4: het gevoel van, dit is misschien wel niet oké.
5: Ja.
4: Ja, met zo'n AI-pentest kun je zeggen, weet je wat jij doet? Test maar lekker alles.
5: Uh-huh.
4: He, ga maar elk endpoint testen. Ga maar elk trucje proberen. Ja. Want als mens kun je dat niet doen. Maar zo'n systeem kan dat makkelijk helemaal uitbesteden en alles gaan proberen.
5: Dus feitelijk heb je dag en nacht een aantal digitale speurhonden in jouw organisatie aan het werk. Die halen de problemen naar boven. Vervolgens krijg jij een advies van, joh, dit moet je ermee doen. Die adviezen, daar ben ik straks benieuwd naar. Maar ik heb nog even de cijfers erbij gehaald die jullie zelf communiceren. Je hebt 10 keer meer inzicht in de kritieke risico's binnen je bedrijf. 80% sneller daarop anticiperen en dus zorgen dat die lekken gedicht zijn. Mm-hmm. En het scheelt zo'n 10 uur aan triageuren per week.
4: Ja.
5: Zie ik. Dus dat is een significante besparing die ook heel duidelijk tastbaar is. Kun je een voorbeeld geven vanuit jullie praktijk waarbij je hoef je geen naam en toenaam te noemen, maar dat je echt zei, dit heeft Nova naar boven getoverd en dit heeft het voorkomen voor die partij.
4: Ja, we vinden eigenlijk dagelijks nu dingen met Nova.
5: Ja?
4: Ik denk dat recent was er een mooie waar je het adminpaneel in kon, maar via een best wel heel erg vaag trucje.
5: Oké. Okay.
4: Dus je moest
5: echt probeer het eens zo onvaag mogelijk te maken, Olivier.
4: Oeh.
5: Jij bent hiervan.
4: Ja, hoe leg je dit makkelijk uit?
5: Ja?
4: Het was een loginpaneel.
5: Ja?
4: En normaal kun je daar probeer je in te loggen. Admin.
5: Stel, ik ben een medewerker. Ik zeg daar gewoon, ik doe mijn credentials erin. Ja. Mijn naam en mijn e-mail en mijn wachtwoord. En dan kom ik binnen.
4: Ja, precies. Nou, ja. Zo makkelijk was het voor ons helaas nog niet.
5: Oké.
4: Okay. Maar wat hij wel door had, is dat als je in het gebruikersnaam .../ invulde, dat het via de API, dat is een applicatie layer,
5: precies,
4: naar een andere link ging kijken. Of om te kijken of de authenticatie succesvol was. Dus je moest eigenlijk alleen een pagina hebben die zei dat die bestond.
6: Ja.
4: Een 200 oké. Om ingelogd te zijn.
6: Oké.
4: Dus hij deed ..../. Hij ging 1-1 terug. Nou, die API had daar een antwoord op met oké. Waardoor je kon inloggen. Nou, als mens ga je nooit ..../ invullen op een login username.
6: Nee.
4: Maar Nova had dat wel bedacht.
5: Dus die is net zo lang gaan testen om te kijken hoe kom ik dan binnen zonder dat ik daadwerkelijk een medewerker ben. Die is binnengekomen en daarmee heb je dus al een lek vastgesteld. Mm-hmm. Wat is dan de volgende stap?
4: Het genereren van een rapport. Dus dat wordt direct gewoon zichtbaar in ons dashboard.
5: Ja.
4: En dan kun je het ook gewoon gaan oplossen.
5: Maar dan, je zei net tegen mij, je moet het wel zelf oplossen. Maar ik kan me als ondernemer voorstellen, dat ik heb er helemaal geen verstand van. Ik hoor jou nu ook dingen zeggen en ik heb me echt ingelezen. Maar het gaat al vrij snel boven het hoofd. Help mij. Wat moet ik doen?
4: Maar het probleem is natuurlijk, wij hebben geen toegang tot jouw code.
5: Nee.
4: Wij kijken van buitenaf. Dus hoe je het moet oplossen, de oplossingen zijn vaak heel simpel. He, filter de gebruikersnaam, filter een nummertje hier.
5: Ja.
4: Zorg dat je backup folder niet op publiek is. meeste ondernemers kunnen dat wel oplossen. Ik denk eerlijk gezegd dat als je nu je code in een ChatGPT-achtig systeempje gooit en zegt, hey, volgens mij is dit kwetsbaar, kun je het even oplossen voor me?
5: Ja.
4: Dat die zegt, ja, daar heb je wel een punt, laten we dit even fixen. Dus als je zo'n rapportje daarmee deelt, dan kun je dat oplossen. En als de meeste organisaties die bij ons klant zijn,
5: ja,
4: die hebben ook wel security teams.
5: Precies.
4: Die dat zelf kunnen.
5: Dus wat jullie naar boven halen, eigenlijk is het een soort flexibele schil aan die digitale speurneuzen. Die halen zaken naar boven die je dan vervolgens met je eigen teams of met je ICT-provider moet gaan oplossen.
4: Ja.
5: Helder. Wat zijn nou de grootste bedreigingen die jij voorbij ziet komen?
4: Voor mij nu denk ik dat de grootste bedreiging is dat het gaat gewoon heel erg snel nu.
5: Ja?
4: Ja, dus.
5: Ja, kun je dat bijvoorbeeld vergelijken met de tijd toen jij begon als hacker en nu in het AI-tijdperk, hoe anders dat is?
4: Ja, nou, toen ik begon was het ook een hele kwetsbare tijd. Dus dat was ergens in 2013, 14.
5: Ja, hoe bedoel je kwetsbare tijd?
4: Nou, bedrijven waren gewoon nog niet heel erg bezig met cybersecurity.
5: Oké. Okay.
4: En uiteindelijk dachten we toen, misschien moeten we toch maar iets daarmee gaan doen.
5: Mm-hmm.
4: En toen zagen we echt wel een stijgende lijn in hoe veilig organisaties waren. En nu is het probleem met AI, kun je gewoon, je ziet een systeem ergens draaien. De agent denkt, weet je wat ik doe? Ik download de source code even van dat systeem.
5: Ja.
4: Ik ga gewoon doorheen zoeken naar kwetsbaarheden. En dan ga ik ze proberen.
5: Ja.
4: Nou, probeer daar maar tegen te verdedigen als je 100.000 systeem online hebt.
5: Ja.
4: Ja, dat is niet te doen.
5: Nee.
4: Dus dan moet je weer gaan monitoren. Zorgen dat als iemand er binnen is, dat hij niet verder kan. Maar stap 1 is eigenlijk ook gewoon voorkomen dat iemand, dat kan.
5: Dus staan we nu voor jouw gevoel weer op zo'n kwetsbaar moment in de geschiedenis?
4: Ja. Ja. Okay. Ik denk dat de komende 2-3 jaar wordt het echt opruimen.
5: Hoe bedoel je?
4: Nou, er komen elke dag honderden nieuwe kwetsbaarheden uit nu.
5: Oh, lekker.
4: Die vrij kritiek zijn.
5: Ja.
4: In tegenstelling tot 3 jaar geleden, waar het misschien 1 of 2 per jaar waren. Dus probeer daar maar bij te benen. Zo'n enorme explosie aan kwetsbaarheden.
5: Is dat ook de reden waarom jullie zo'n relevantie hebben vanuit Hadrian? Dat je met jullie aanpak bijna essentieel bent voor elke onderneming, denk ik.
4: Ja, ik denk dat de beste aanpak is dat, kijk, hackers zijn nu continu aan het hacken.
5: Ja.
4: Ga je zelf hacken. Hè? Doe wat hackers doen. Doe het op je eigen organisatie. Zorg dat je sneller bent.
5: Oké.
4: En daarna zorg ervoor dat als er iemand binnen kan komen, dat je dat toch afvangt en dat je beter dicht zit.
5: Ja, je zou er bijna een spelletje van moeten maken, lijkt het wel.
4: Het is nu ook wel een spelletje. Het vervelende is, het is een losing game.
5: Ja.
4: Hè? Je gaat hem nooit altijd winnen. Maar het is wel fijn als je iets veiliger bent dan je buurman.
5: Ja.
4: Hè? Als jij je voordeur dicht hebt.
5: Ja.
4: Ja, en je buurman niet.
5: Ja, kom je toch minder makkelijk binnen.
4: Ja, ik denk dat dat dan toch voor de buur mag gaan.
5: Hey, tot slot even over jullie financieringsronde. Er is heel veel geld binnengehaald. Je maakte net voor de uitzending de grap dat je al een Lamborghini hebt besteld. Maar dat zal wel niet zo zijn.
4: Nee.
5: Wat gaan jullie met het geld doen en waar staan jullie over een tijdje?
4: Nou, het is duidelijk groeigeld.
5: Ja.
4: Dus, het is marketing, sales, groeien.
5: Mm-hmm.
4: En ik heb geen rijbewijs, dus ik denk niet dat
5: dat is een hele dure Lamborghini dan.
4: Ja, een beetje waardeloos Lamborghini.
5: Ja.
4: Maar nee, het is goede geld. We gaan investeren, we gaan harder op de US.
5: Ja, want daar zit de grootste markt? Of?
4: Ja, 100%.
5: Ja, waarom?
4: Voor mij zijn het 2 dingen. Eén, ik merk dat in de Verenigde Staten dat organisaties eigenlijk veel opener zijn voor ofwel nieuwe producten.
5: Ah.
4: Of gewoon dingen te proberen.
5: Ja.
4: En het bedrag, zeg maar de contract value in de US, ligt gewoon hoger.
5: Dat zijn vaak grotere partijen, dus er is ook, zeg maar, op het moment dat er een contract getekend is, zitten jullie een stukje beter dan bij een kleinere Nederlandse partij?
4: Ik zou zeggen, het gaat niet eens om de grootte van de partij. Ik merk dat kleinere organisaties in de US ook al een hogere willingness to pay hebben. Ik merk vooral dat het in Nederland vrij traag gaat. RFP hier.
5: Ja.
4: Of er hele lange demo's en trial sessies.
5: Ja.
4: En in de US dan soms hebben we gewoon een klant die zegt, oh, dat vind ik wel leuk. Nou, stuur maar een contractje op. En dat is ongeveer dezelfde waarde als waar je hier 6 maanden aan besteedt.
5: Dus zou je dan zeggen, richting de Nederlandse ondernemer, zorg dat je leert van die Amerikaanse mentaliteit en sta open voor deze oplossingen?
4: Ik zou zeggen tegen de Europese ondernemer zou ik het eigenlijk.
5: Ah.
4: Ja, ik denk dat
5: pak die camera maar. Doe maar een oproep.
4: Ja, ik denk dat als Europa dat we Europees moeten kopen. Ja, we moeten vaker vanuit onze eigen economie dit soort producten kopen.
5: Ja.
4: En inderdaad meer dingen proberen.
5: Juist.
4: Probeer het een keer. Weet je, als het tegenzit, doe je het volgend jaar niet.
5: Ja, waarschijnlijk hebben jullie al aangetoond dat het feit dat je het hebt zo hebt kunnen opschalen of gaat opschalen, dat jullie een relevante toevoeging zijn. Dus dat is volgens mij een heel duidelijke tip richting de ondernemer van Nederland en Europa. Zorg dat je die cybersecurity serieus neemt en haal dit soort externe partijen zoals Hadrian binnen om de lekken in de boot zo snel mogelijk zichtbaar te krijgen. Toch, Olivier?
4: Ja, lijkt mij een goed idee.
5: Helder. Dankjewel voor deze verduidelijking. Succes met die groei in Amerika onder andere.
4: Dankjewel.
2: Alles weten over hoe mens, werk en technologie samen optimaal tot hun recht komen?
6: Hoe kan innovatie door ICT en AI jouw organisatie en je medewerkers verder helpen?
2: Processen te verbeteren en leuker te maken. Over hoe IT de samenleving echt beter en veiliger maakt. Waar liggen de kansen en wat brengt de toekomst? Leer van experts die alles weten over People Work Technology.
6: Elke tweede vrijdag van de maand tussen 2 en 4. Live
2: op New Business Radio met Richard Bordes. Leren van topondernemers. Kansen zien waar anderen overheen kijken. Dit is De Ondernemer Live.
5: Er zijn op dit moment ruim 262.000 vluchtelingen in Nederland. Veel van hen zijn verrassend goed opgeleid, maar komen toch lastig aan een baan. Daar is dus sprake van een kloof. Maar als het aan mijn twee volgende gasten ligt, kun je daar als ondernemer helpen om die te dichten en er zelf ook beter van worden. Ik ben heel benieuwd hoe dit zit. Ik heet van harte welkom in de studio Wilma Rozenboom en Saskia Kapinga. Dames, welkom.
7: Goedemorgen.
5: Wat een aantal is dat, zeg. 262.000 vluchtelingen. Al spreken jullie, geloof ik, liever van
7: nieuwkomers.
5: Hè? Wilma, om met jou te beginnen. Jij bent de directeur van Refugee Talent Hub. Dat klinkt als iets dat zeer zinnig is, maar wat doen jullie?
7: Klopt, wij zijn Refugee Talent Hub. Wij inspireren en activeren werkgevers in Nederland om met nieuwkomers aan de slag te gaan.
5: Ja.
7: Dus we slaan de brug over die kloof waar jij het net over had.
5: Ja, laten we die 262.000 mensen, dat zijn natuurlijk niet allemaal mensen in de werkende, de werkende leeftijd, zeg maar, niet de beroepsbevolking. Kun je eens van die 262.000 het naar een concreet voorbeeld praten? Wat doen jullie tussen die nieuwkomer en de ondernemer van Nederland?
7: Ja, ja. Nou, om inderdaad bij dat getal te beginnen, dat gaat over de optelsom van Oekraïners, statushouders en asielzoekers.
5: Ja.
7: Wij hebben het inderdaad vaak over nieuwkomers. Dan pak je die hele groepen samen.
5: Mm-hmm.
7: Zitten heel veel mensen bij met talent. Het zijn eigenlijk gewoon allemaal professionals die toevallig ergens anders geboren zijn.
5: Ja.
7: Niet iedereen zit in de werkzame leeftijd, wat jij zei, maar precies, veel van hen wel. Om maar meteen een voorbeeld erin te gooien. Oday is een jongen die is aan de slag gegaan bij Soltegro. Soltegro is een technisch bedrijf.
5: Ja.
7: Daar heb je Harry en Roel die op een gegeven moment zeiden, wij hebben ontzettende behoefte aan mensen om. Er zijn natuurlijk grote tekorten in de techniek in Nederland. Ook bij Soltegro.
5: Mm-hmm.
7: Kleine ondernemer, 40 medewerkers in dienst. En zij zijn op zoek naar talent. En keken ook naar de groep nieuwkomers in Nederland. Stuiten daarbij via ons op Oday. Oday heeft een elektrotechnische achtergrond.
5: Ja.
7: Kwam met hen in gesprek via ons. En Wat ze eigenlijk zeiden is, hij heeft die elektrotechnische achtergrond, maar hij moet ook nog wel een beetje landen in Nederland. Hij moet nog een beetje wennen aan de Nederlandse bedrijfscultuur. Hij moet nog wat geholpen worden met hij moet nog wat werken aan zijn taal. Hij moet nog wat meer begeleiding heeft hij nodig op de werkvloer. Dus wat zij gedaan hebben is eigenlijk kijken naar wat brengt iemand mee aan talent. En hoe kunnen we zorgen dat we dat talent inzetten voor onze organisatie. Maar dat we niet meteen beginnen op het hoogste niveau. Dus laten we hem er even rustig naartoe gaan begeleiden.
5: Okay.
7: Dus hij is begonnen als tekenaar.
5: Ja.
7: En bij Soltego ligt het tekenvak en het engineeringvak wat dicht bij elkaar. Dus hij begint eigenlijk onder zijn niveau. Krijgt de kans om daar zich het vak en de organisatie eigen te maken. En groeit daarna door. Nou, dat is precies een voorbeeld van wat je aan het begin zei. Het mes snijdt aan alle kanten. Werk is heel belangrijk voor nieuwkomers. Om geld te verdienen, maar vooral om erbij te horen. Om een sociaal netwerk te hebben. Om mee te doen, om je weer waardevol te voelen. En voor, in dit geval Soltego, is het natuurlijk een oplossing voor het vullen van de vacature. Ja. In een tijd waarin het ontzettend moeilijk is om de juiste vakmensen te vinden.
5: Dat is volgens mij een punt waar alle ondernemers mee te maken hebben, inderdaad. Het is mooi ook hoe gepassioneerd je bent. Je staat ontzettend met je hand op de desk te knallen. Dat geeft niet hoor, maar dan leg ik even uit waar dat gebonk vandaan
7: komt.
5: Sorry,
7: ik zal het niet meer doen.
5: Goed. Het is mooi dat je zit er duidelijk met hart en ziel in. En ik vond het heel belangrijk om dit gesprek naar voorbeelden toe te praten. En daarom staat Saskia ook hier aan de desk onder andere. Want Saskia, jij werkt voor Shell. En vanuit het Shell Impact Fund hebben jullie hier ook heel duidelijk een bedrijfsonderdeel rondom opgezet. Hè? Als onderdeel van de bedrijfscultuur wilde ik eigenlijk zeggen. En jij gaf in het gesprek dat wij voor de uitzending hebben gehad ook een heel mooi voorbeeld uit jouw eigen praktijk. Kun jij ons eens meenemen naar hoe jullie met deze nieuwkomers omgaan vanuit Shell?
8: Ja, zeker. En dank je voor. Ik denk vanuit jou kijkende, als je denkt aan de energiewereld, is het voor veel mensen heel vanzelfsprekend dat energie er is. Hè?
5: Ja.
8: Misschien tot het moment dat het er niet is, of tot het moment dat je energierekening ineens heel hoog wordt. Dan ga je toch nadenken. En dan zie je dat achter dat stopcontact zitten mensen. Monteurs, technici, elektriciens, procesoperators. Ja. Mensen die het net uitbreiden, installaties bouwen, alles draaiend houden. En zeker nu met de energietransitie, die willen we echt vormgeven. We hebben eigenlijk alleen maar meer mensen nodig. Mm-hmm. Het stroomnet moet nog groter. Er moeten weer nieuwe installaties bij. Hoe doe je dat? Tuurlijk heb je plannen voor nodig, geld voor nodig. Maar daar heb je voornamelijk handen en vakmanschap voor nodig.
5: Ja.
8: En juist daar zitten we krap. Niet alleen wij als Shell, maar ik denk breder in Nederland. Daar is nu een schatting dat daar meer dan 100.000 extra mensen bij moeten komen in de volgende 5 jaar in de techniek. En dat zie je terwijl er tegelijkertijd mensen aan de kant staan. Mensen die heel graag willen en kunnen. Dat is natuurlijk hartstikke zonde. Dus wij werken samen, bijvoorbeeld met Refugee Talent Hub, om te kijken hoe krijgen we deze mensen met talent toch aan de slag. Het gaat over toegang. Ik zie dat om me heen. En dat heeft te maken met een aantal dingen. Het heeft natuurlijk te maken met een cv. Maar het heeft ook te maken met iemand die misschien jou net even in contact kan brengen met een werkgever.
5: Mm-hmm.
8: Die jou net die kans wil geven. Die jou net even dat duwtje in de rug kan geven.
5: Dat is wat Wilma eigenlijk zegt. Zorgen dat je bijna een soort procesbegeleider wordt van die nieuwkomer die in Nederland komt en vervolgens ergens naartoe mag groeien zakelijk gezien.
8: Klopt.
5: Ja.
8: En dat is helemaal niet zo ingewikkeld. Het kan heel simpel zijn. Hè? Stel even iemand aan iemand voor. Kan ook wat structureler. En daar zitten wij nu op in.
5: Mm-hmm.
8: Dus je moet je voorstellen. Het verhaal van Wilma. Stel je voor dat jij net nieuw in Nederland bent. Het is allemaal best ingewikkeld. Netwerk heb je niet. Taal is best nog wel ingewikkeld.
5: Ja.
8: Je kent de ongeschreven regels niet. Nou, dat heb ik zelf ook meegemaakt. Ik ben buddy geweest van een indrukwekkende vrouw. Die Sama heet.
5: Ja.
8: En die meegedaan heeft in ons programma. Ik ben 4 maanden, 5 maanden haar buddy geweest. Ze is een van de sterkste mensen die ik ken. Echt indrukwekkend.
5: Wat is haar achtergrond?
8: Ze is 1 jaar of 7 gevlucht uit Syrië voor de oorlog. Samen met haar man en 3 jonge zoontjes hebben ze.
5: Mm.
8: Nou, dat is natuurlijk op zich al heel uitdagend. Ze moest echt alles achterlaten. Hè? Huis, familie, vrienden, alles.
5: Ja.
8: Reis ook niet al te makkelijk. Ze kwamen dan aan in Nederland. Heel blij. Ze zijn hier goed opgevangen, dus dat is prima. Maar echt meedoen, ja, dat bleek toch een stuk lastiger. En wat mij bij haar raakte is dat ze had natuurlijk veel uitdagingen. Maar ze was altijd met anderen bezig. Dus bijvoorbeeld haar zoontjes gingen naar school.
5: Mm-hmm.
8: Die snapten dat hele onderwijssysteem niet. Begrepen niet waar het over ging. Zij zelf ook niet. Wat deed ze? Ze begon zelf een website om andere Arabische ouders ook wegwijs te maken in het onderwijs.
5: Okay.
8: Haar man is tandarts, heeft alle diploma's uit Syrië.
5: Ja.
8: Maar hier moest hij dan nog 5 jaar studeren om aan de slag te kunnen.
5: Juist.
8: Nou, wat deed zij? Zij zet een online community op voor tandartsen.
5: Zij is voor de duidelijkheid, sorry dat ik je even onder, maar ja. zij is IT-professional, hè, van
8: zij
5: huis uit.
8: Zij is zelf IT-professional, maar heeft de eerste jaren echt gefocust om haar gezin te kunnen settelen. Mm-hmm. Dus via onderwijs, haar man heeft ze geholpen om aan de slag te kunnen gaan. Accreditatie van diploma's. En na 6 jaar schrijft zij zich in voor het leerprogramma voor vluchtelingentalent. Toen is ze bij Shell aangenomen om daarmee te beginnen.
5: Ja.
8: Nou, dat deden we samen met de Refugee Talent Hub. En toen begon het eigenlijk pas. Hmm. Zij moest door allerlei trainingen heen, assessments. 'S Avonds studeerde ze nog. Haar Engels moest echt razendsnel een stuk beter worden. 3 jongens thuis nog steeds. Haar man was net als tandarts begonnen. Maar ze maakte er tijd voor. Extra uren om al die technische dingen onder de knie te krijgen. En ze haalde het. En ze heeft nu een baan in ons IT-team. Nou, ik was natuurlijk super trots. Ze afstudeerde. Maar het is een verhaal waarvan ik denk, daar hebben wij wat aan. In dit geval is ze bij Shell begonnen.
5: Ja.
8: Het gaat me er niet om dat ze bij Shell of ergens anders begint. Maar ook wij leren daarvan.
5: Nou, ik wilde net zeggen, want je zegt ik ben daar mentor voor geweest. Je hebt haar begeleid samen. En dan ben ik even benieuwd naar hoe je dat implementeert in je organisatie. Want het wordt dus Shell breed gedragen. Hoe hebben jullie dat aangepakt?
8: We hebben dat behoorlijk structureel aangepakt. Dus we hebben dat programma opgezet met een aantal professionals. In dit geval vanuit IT. Om te kijken wat moeten mensen meekrijgen. Wat hebben mensen al? Waar kunnen we op bouwen? Welke dingen moeten we meenemen? Dat kan van alles zijn. Dat kan taal zijn bijvoorbeeld. Engels, Nederlands. Dat zijn ook veiligheidstrainingen. Hoe werk je binnen een groot bedrijf?
5: Ja.
8: Dat zijn dingen als hoe ga je om? Wat zijn de ongeschreven regels misschien? Sollicitatietrainingen. Hoe schrijf je een cv sowieso?
5: Mm-hmm.
8: Netwerken kunnen we ook doen. Deuren voor ze openen. Dus dat is redelijk breed. En iedereen die daaraan meedoet, die krijgt daarnaast ook een mentor of een buddy uit het bedrijf om hen te helpen, ook met allerlei praktische zaken.
5: Ja.
8: Waar vind ik de bus? Hoe werkt het openbaar vervoer? Hoe zit het met die bonuskaart bijvoorbeeld? Al dat soort dingen, praktische dingen, krijgen ze ook mee. Dus het is best een breed opgezet programma. Ik hoop dat Sama iets van mij geleerd heeft. Maar ik kan je vertellen, ik heb behoorlijk veel van haar ook geleerd. Dus het werkt ook 2 kanten op.
5: Daar wil ik graag straks meer over horen. Want Wilma, als jij vanuit Refugee Talent Hub bekijkt waar we nog wat kunnen leren en kunnen groeien als ondernemers en de mensen die bij de ondernemingen aan de slag zouden willen. Wat zou jouw advies of jouw vraag zijn aan die ondernemer?
7: Mijn advies en mijn vraag aan die ondernemer zou eigenlijk zijn, kijk anders. Kijk naar wat mensen meebrengen en niet naar wat hen is overkomen. Dus kijk naar wat mensen kunnen.
5: Gebeurt dat nog veel?
7: We kijken te weinig naar vaardigheden, denk ik. En we kijken wat veel naar het standaard cv van mensen. Dus wat je nog heel vaak ziet is dat we geneigd zijn om te kijken naar wat staat er op het papiertje van deze persoon. Wat is zijn werkervaring geweest?
5: Saskia schudt overtuigend haar hoofd. Jij bent het daarmee eens, zo te zien?
8: Helemaal. Ik denk dat we kijken vooral naar de dingen die ontbreken. Hè? Dat ene certificaat, die ene accreditatie, dat ene diploma. Het Nederlands misschien nog niet goed genoeg.
5: Ja.
8: Zonde. Terwijl heel veel mensen het vak echt goed beheersen. Het misschien al jaren goed hebben uitgeoefend.
5: Ja.
8: Niet in Nederland, maar elders. Dus dat zijn gaten die je kunt dichten. En ik denk als werkgever, je kunt iemand aannemen en bijscholen. Een opleiding bieden hè, naast het werk. Taal leren op de werkvloer met de woorden die er te doen. En ik denk specifiek in de techniek is het natuurlijk zo dat je je hele loopbaan bij moet leren. Techniek verandert heel snel. Dus waarom begin je daar niet gewoon mee op dag 1 als iemand binnenkomt?
5: Mm-hmm.
8: En het goede nieuws, dat hoef je als werkgever ook niet alleen te doen. Hè? Dus daar zijn opleiders, organisaties die precies weten hoe dat moet. Ik zou zeggen, ga met ze samenwerken en begin ermee.
5: Ik kan me ook voorstellen, Wilma, dat jullie daar een rol in spelen. Hè? Dat is als een soort van olie in de machine.
7: Zeker.
5: Hoe werkt dat in de praktijk?
7: Dat werkt op heel veel verschillende manieren. Maar eigenlijk even aanhakend bij het punt wat net gemaakt wordt. Die samenwerking.
5: Ja.
7: Dat is zeker ook iets wat wij stimuleren. Dus het samenwerken van verschillende bedrijven die met nieuwkomers willen werken. En die van elkaar kunnen leren. Dus wij hebben als Refugee Talent Hub zitten wel 10 jaar in dit werkveld. Dus we hebben heel veel lessen en ervaringen van werkgevers al opgedaan. Dus we kunnen ook partijen aan elkaar linken. Zodat ze van elkaar kunnen leren. Dat kan op een soort van eenmalige basis van hoe hebben jullie dit aangepakt en kan ik daar iets van kan ik dat kopiëren?
5: Mm-hmm.
7: Bijvoorbeeld zo'n talent track als wat we bij Shell hebben gedaan. Nou, dat kan je ook bij andere werkgevers doen. Maar dat kan ook op een veel meer inhoudelijke samenwerking nog. Een goed voorbeeld daarvan is Energy Skills. Dat is een samenwerkingsverband van Refugee Talent Hub met Innexis, Alliander en Tenet in eerste instantie. Waarbij we hebben gekeken naar hoe kunnen we gezamenlijk nieuwkomers, dus mensen met een vluchtverleden, opleiden voor banen in de energietransitie. En wat is daarvoor nodig? En wat kan je er dus ook samen in doen, zodat je het niet allemaal opnieuw zelf weer hoeft uit te vinden. Nou, dat heeft geresulteerd in een gezamenlijk voorschakeltraject van 3 maanden, waarin mensen met name op taal worden getraind en dan op vaktaal, op technische vaktaal.
5: Ja.
7: Waarna ze kunnen instromen in de bij de verschillende bedrijven die ik net noemde en daar intern nog verder opgeleid worden ook.
5: Dat is een hele belangrijke praktische barrière om te slechten en vervolgens kun je gaan bouwen met elkaar.
7: Ja. En daarbij nog wel even een dingetje daarbij afmakend. Dat is wat we hebben opgezet met die 3 grote werkgevers. Maar ik vind het belangrijk om te zeggen dat dit niet iets is voor alleen de grote corporates.
5: Ja.
7: Want het aannemen van nieuwkomers is een goed idee, ook voor het MKB.
5: Mm-hmm.
7: Energy Skills is nu ook een volgende fase ingegaan. Dat is een opschaling geworden, waarbij de ambitie is om 1000 nieuwkomers toe te gaan leiden naar banen in de energietransitie voor 2030.
5: Dus stel, ik ben MKB'er, dan vind ik het fijn om toch even te horen wat hier dan voor mij in zit.
7: Ja.
5: Saskia gaf net al een hint, hè? Daar wil ik graag bij jou zo ook mee afsluiten. Wat heb ik eraan, behalve een goed gevoel?
7: Nou, je krijgt vakmensen.
5: Ja.
7: Dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. Dus wat heb ik eraan als MKB'er? Nou, als je mensen zoekt met talent, met wellicht een ander perspectief dat jouw bedrijf beter kan maken, hier heb je ze.
5: Kijk, Saskia, vanuit jouw ervaring, wat heeft het voor Shell betekend?
8: Ik denk, wat Wilma zegt, je krijgt een wat andere invalshoek. Wat ik er persoonlijk aan overgehouden heb, is het begrip leiderschap hebben we het vaak over. Hè?
5: Ja.
8: Zeker in de corporate wereld. Maar dat heeft eigenlijk heel weinig te maken met een functietitel of een rol. Als ik kijk naar de mensen die dit programma doorlopen hebben, met allemaal een andere achtergrond. Daar zie ik dat op het moment dat zij vastlopen, dan gaan ze verder. Dus dan vinden ze oplossingen en dan kijken ze ook. En daar hebben ze soms best wel eens hulp bij nodig. En daar kunnen wij een rol spelen. Bij Sama zag ik dat zij stopte haar energie in het bouwen van zaken en vinden van oplossingen voor haarzelf en voor anderen. In dit geval voor ouders van kinderen op scholen die het nog wel eens moeilijk hadden met het Nederlands onderwijssysteem.
5: Ja.
8: Voor tandartsen, hè, zoals haar man. En dat heb ik eigenlijk in mijn loopbaan weinig gezien, zo puur zoals zij dat gedaan heeft. En het tweede, denk ik, wat ik geleerd heb, is perspectief. Ik denk, als je hoort wat iemand allemaal heeft meegemaakt en dan toch ergens een plek weet te vinden, dan worden je eigen zorgen ineens wel heel klein.
5: Kijk. Wilma, steek nog een keer de hand omhoog. Dan is het laatste woord aan jou.
7: Ja, even nog een uitsmijter. Want ik kan me voorstellen dat veel mensen die luisteren denken, ja, maar waar vind ik mensen?
5: Ja.
7: We hebben Refugee Work. Dat is een vindplaats voor talent. Dus dat is gewoon een plek waar je je vacature kan plaatsen. En waar nieuwkomers direct kunnen reageren op jouw vacature. Dus
5: en dat is ook al een samenwerking van diverse werkgevers, hè?
7: Dat is een samenwerking van diverse werkgevers. En onder andere gefinancierd door Shell.
5: Kijk, nou. En zo helpen we elkaar. Hartelijk dank, Wilma en Saskia, voor dit inspirerende verhaal. En zo, vrienden en vriendinnen, komen wij langzaam maar zeker tot het einde van deze uitzending van De Ondernemer Live. Hartelijk bedankt aan de cybersecurity expert Arjan Benschop van Hop ICT Security, preventief hacker Olivier Beg namens Hadrian, Wilma Rozenboom van de Refugee Talent Hub en Saskia Kabinga vanuit Shell. En bedankt ook aan jou, lieve luisteraar, dat je er weer bij was. Ik vind dat zeer waardevol. Op deze manier helpen wij elkaar weer verder. Alle radio-uitzendingen van De Ondernemer en onze collega's van BusinessWise zijn te luisteren via nieuwbusinessradio.nl en via de app. En de afloop op elk podcastkanaal en de website van De Ondernemer en BusinessWise. Graag tot de volgende keer. Dankjewel voor je aandacht en werk ze.
9: Dit is New Business Radio.
10: Hoe maak je jouw organisatie circulair? Hoe zet je duurzaamheid om in strategisch voordeel? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Sustainability. Hier vind je al onze programma's over het thema duurzaamheid met inzichten van duurzame koplopers, innovatieve ondernemers en impactmakers. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Sustainability.
11: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet?
12: Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
13: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
14: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
15: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio. Manutan.
14: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedheid.

0: facturen, onze financiering.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
2: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
3: De Nederlandse webshop By European gaat producten van allerlei Europese familiebedrijven verkopen. Het platform van vader en zoon, Kees en Mark Erkelens, begon deze zomer nog met zo'n 40 wijnen van Franse familiedomeinen. Vanaf nu kunnen ook andere Europese familiebedrijven zich aanmelden. Ze verkopen hun producten via het platform rechtstreeks aan Nederlandse consumenten zonder importeur of groothandel ertussen. By European zegt daarbij zelf te controleren of producten echt in Europa worden gemaakt. In november komt er als eerste uitbreiding olijfolie uit Andalusië bij. Kaas, honing en andere producten moeten daarna gaan volgen.
1: Wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured & Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured & Inspired op New Business Radio. Voor meer info kijk op newbusinessradio.nl. Insured & Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis. Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

0: Funding Your Business met Fabien de Vries op Nieuw Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
1: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Redion, realiseert bedrijf en vastgoedfinanciering.

0: Business Radio.
1: Update met Fabienne de Vries.
2: Een telefoon die na een paar jaar kuren vertoont voor veel mensen is het simpel antwoord. Tijd voor een nieuwe. Maar wat als je gewoon zelf de batterij, camera of een ander onderdeel kunt vervangen? Het Nederlandse Fairphone probeert al sinds 2013 precies dat principe groot te maken. Technologie die niet gemaakt is om zo snel mogelijk vervangen te worden, maar juist om zo lang mogelijk mee te gaan. Wat ooit begon als een idealistische uitdager van de tech-industrie, staat inmiddels op een interessant kantelpunt. Fairphone heeft bijna 1 miljoen apparaten verkocht, meer dan $500 miljoen omzet gedraaid en maakt nu de stap van Europese pionier naar een wereldwijd merk. En misschien wel het opvallendste, regelgeving in Europa en Amerika begint steeds meer op te schuiven in de richting die Fairphone al jaren geleden koos. We gaan daarover praten vandaag met Rutger Sneep. Hij is de Chief Commercial Officer van Fairphone. En met hem gaan we het hebben over drie dingen. Van idealisme naar een serieus businessmodel. Dus kun je duurzaamheid en winstgevend daadwerkelijk combineren. De volgende groeifase, de nieuwe Fairphone Gen 6 Plus en de overstap naar de Amerikaanse markt. En van uitdager naar industrie standaard. Wat gebeurt er als grote techbedrijven door nieuwe regelgeving ook steeds meer repareerbaar moeten worden? Nou, allereerst even Rutger welkom heten. Goed dat je er bent.
3: Ja, dankjewel.
2: Welkom. Ja, Fairphone begon ooit als een behoorlijk idealistische missie. Ja. De elektronica-industrie eerlijker en duurzamer maken. Maar inmiddels hebben jullie bijna 1 miljoen apparaten verkocht en ruim $500 miljoen omzet gerealiseerd. Wanneer werd Fairphone, eigenlijk van een idealistisch initiatief ook echt een serieuze commerciële onderneming?
3: Ja. Nou, dat is een transitie waar we nog steeds in zitten. Wij komen van de oudsher ooit in 2010 echt gestart als een activistische campagne. En pas in 2013 echt als bedrijf gestart. En de eerste paar jaren is het ook pionieren, want de telefoonindustrie is gewoon een hele moeilijke industrie. Met heel veel componenten in telefoons. Dus dat was ook leren om te gaan met een telefoon maken. En eigenlijk door de jaren heen, vanaf de afgelopen 3 jaar ongeveer, willen we echt schalen. We hebben ook een nieuwe investeerders aan boord. En daar is ook de behoefte mee om het te laten zien. En uiteindelijk is het ook onze missie om de industrie te laten zien dat het kan. Om iets anders te doen. Dus het past nog steeds bij de ideologie. Maar nu is het ook zaak om die schaal op grote schaal te kunnen doen.
2: Als we even teruggaan naar de mobiele telefoon start, zullen we maar zeggen. Daar was het dus heel normaal dat je, we hadden het er net voor de uitzending over. Dat je bij je Nokia je batterij eruit haalde en veranderde. Daar is een kentering ingekomen waardoor dat besef er was van, maar wacht even. Ja, dit is gewoon ook commerciële uitbuiting. De telefoons zoals ze er nu zijn. We moeten dit veranderen. Ja. Wat was die situatie?
3: Nou, dat gaat eigenlijk terug naar onze founder, onze oprichter. Die had toenertijd ooit een apparaat wat kapot ging. Net voordat hij op vakantie ging. En hij dacht, ik repareer het even, want hij is een engineer. En hij kwam erachter dat er gewoon geen schroef in zaten. Dat het helemaal dichtgelijmd was. En toen zei hij, maar als ik het niet kan openen, dan ben ik ook geen eigenaar. Ah. En dat was eigenlijk het zaadje in zijn hoofd wat begon. En dat hij zei, daar moeten we iets aan doen.
2: Ja. En is er in de techwereld nog steeds een spanningsveld tussen duurzaamheid en geld verdienen? Ja. Begint het langzaam te mergen?
3: Nee, ik denk dat niet alleen in de techwereld, maar in de algemene zin een uitdaging is. Dat het vaak gezien wordt dat bedrijven die vanuit een duurzaamheid starten, eigenlijk niet commercieel levensvatbaar mogen zijn. Omdat het dan een soort een rare trade-off is.
2: Ja.
3: Terwijl het mooiste is natuurlijk als je het kan combineren. Als je enerzijds de dingen doet die zo goed mogelijk zijn of zo min mogelijk impact hebben op milieu en de mensen. En anderzijds ook een bedrijfsmodel neer kan zetten waardoor je uiteindelijk geld verdient en daarmee kan groeien, impact kan maken en het beste voor de wereld voor.
2: Ja, dat is natuurlijk wel inderdaad die eerste gedachtegang. Als het duurzaam is, dan zou het ook non-profit moeten zijn.
3: Ja, of dan is het dan heb je een inferieur product. Dat is ook nog wel eens wat er gezegd wordt. Nou, dat is wel echt wel geweest. Ja. Ik denk dat het ooit wel zo gestart is, by the way, maar niet meer zo is.
2: Toch zit er ook een soort van contradictie in. Hè? Want jullie verdienen uiteindelijk ook aan of geld door apparaten te verkopen. Ja. Terwijl je tegelijkertijd zegt, gebruik je telefoon vooral zo lang mogelijk. Hoe werkt dat als businessmodel?
3: Ja, de duurzaamste telefoon is de telefoon die je al hebt. Dat is eigenlijk een credo waar we altijd bij leven. En dat geloof ik ook heel erg. En dat is ook de reden dat wij ervoor kiezen om een telefoon zo lang mogelijk willen te supporten. Dus wat je vaak ziet is dat niet alleen de telefoon niet opengemaakt kan worden, maar ook de software niet ondersteund wordt. Wij kiezen ervoor om op het moment dat wij een nieuw model op de markt brengen, op dit moment 8 jaar software support te geven. Dus dat onze telefoon die we vorig jaar op de markt gebracht hebben in 2025, die supporten we tot en met 2033.
2: Ja.
3: Nou, daarmee geef je eigenlijk de mogelijkheid om mensen heel lang hun telefoon te houden. En dan hoeven ze dus ook geen nieuwe te kopen.
2: Nee, en tegelijkertijd zit er natuurlijk ook wel een commercieel idee achter. Ja. Het vervangen van de telefoononderdelen. Want of je nou je telefoon vervangt of de onderdelen vervangt, je blijft wel een soort product nodig hebben.
3: Klopt.
2: Want de duurzaamheid van de batterij en van de camera en de update daarvan moet natuurlijk ook in die groei meegaan van lengte.
3: Klopt. En zeker de batterij. Wij hebben gemiddeld onze telefoons blijven zo'n 6,5 jaar bij de gebruiker. Dus dat is super lang in verhouding tot de markt. Die is ongeveer 3,5 jaar gemiddeld op dit moment. Dus wij doen ongeveer 2 keer zo lang met een telefoon. Of mensen met onze telefoons 2 keer zo lang. Dan zie je dat er ergens in halverwege die periode het batterij vaak een uitdaging is. Omdat die gewoon minder goed oplaat of minder lang meegaat. En het grote voordeel is, als je dan alleen maar die batterij hoeft te vervangen, dan heb je als consument ongeveer €40 die je uitgeeft. En dan doe je dat zelf, want het zijn gewoon 2 schroefjes die je openbraakt. Je zet er een nieuwe batterij en je gaat weer aan de slag. Maar je hoeft niet alle componenten die gewoon nog goed zijn te vervangen. En dat is natuurlijk wel een stuk beter of minder slecht uiteindelijk voor het milieu.
2: Nou snap ik dat dit voor een bepaalde doelgroep echt fijn is. Maar wat natuurlijk ook wel zo is, is dat de telefoon een soort modeaccessoire is. En dat geldt ook voor je oordopjes en je koptelefoon. Zeker. Dus voor die jongere doelgroep, daar zit natuurlijk ook, die willen weer het nieuwste van het nieuwste. Waarbij net even die camera weer anders is. Ja, hoe ga je dat verhaal verkopen?
3: Ja. Nou, dat is wel de uitdaging geweest, denk ik, zeker de jaren hiervoor. En we hebben de afgelopen jaren echt een switch gemaakt in hoe wij uiteindelijk ons product positioneren op de markt. Een aantal jaar geleden was echt duurzaamheid de focus voor ons als bedrijf. En was dat ook het eerste wat we vertelden. En de tweede wat we vertelden was dat het repareerbaar was. En nou, daar gingen we heel erg diep op in. En nu zien we dat we enerzijds andere kleuren hebben. Dus die ook gewoon meer aansluiten met de mode die we tegenwoordig hebben. En twee, ook dat we beginnen met het product neer te zetten. En het product is echt heel goed. Dus je kijkt naar de camera en je kijkt naar de batterijduur, et cetera. Waar mensen een telefoon op kopen. Ja, dat zijn gewoon specs die op niveau zijn.
2: En zijn die ook upgradebaar of ja, vervangbaar. Kijk, want bijvoorbeeld, ik geloof de nieuwe iPhone 17, daar kan je 40 keer inzoomen. Ja. Bijvoorbeeld, ja, ja. Een soort telescopische camera zit daarin. Ja. Dat zouden dan los onderdelen zijn die je zelf kan veranderen.
3: Nou, het is niet zo dat je kunt upgraden. Dus het is zo dat wij stoppen er een camera in, maar als je hem laat vallen en de camera gaat kapot omdat hij op een steentje valt of er gebeurt iets anders mee, dan kan je dat onderdeel makkelijk vervangen. De upgradebaarheid, dat is een uitdaging die er nog wel is. En dat zit niet zozeer in het feit dat wij dat niet willen als bedrijf, want dat zouden we fantastisch vinden als dat kan. Dan heb je gewoon 1 keer de midframe en dan stop je de componenten erin die je wil.
2: Precies.
3: Ja, dat is het ideale.
2: En het ene jaar, nou ja, en de modekleuren kan je daarop aanpassen.
3: Exact. Nou, daar zijn we nog niet als industrie. Dus dat heeft vooral te maken met het feit dat er chipset in zitten. Die hebben een bepaalde compatibiliteit. Ja, dat kan niet zomaar. En daarnaast zit het vooral, het camera zit vaak in software en minder in hardware. Mm-hmm. Wij hebben 50 megapixel camera, dus dat betekent dat je echt een hele goede camera in hebt zitten. Maar als je daar slechte software op zou zetten, dan kan je nog steeds geen goede foto's maken.
2: Nee.
3: Dus met name als wij zorgen dat we die camera goed willen houden, moeten we de software blijven ondersteunen, moeten we daar met name op focussen. Dus dat is ook wat we vooral doen.
2: Ja, wel nog een spannende uitdaging om aan te gaan.
3: Zeker.
2: Ja, de grote tech-industrie heeft natuurlijk jarenlang ook verdiend aan steeds weer nieuwe modellen en die upgrades. Kun je daar als relatief klein spelen, hoewel jullie zijn Europees en gaan nu wereldwijd, maar toch
3: Er zitten een aantal grote.
2: Kun je daar echt tegenop? Of voelt het als vechten tegen de bierkaai?
3: Nou, ik denk een aantal jaar geleden, zeker in de periode dat er nog heel erg zoeken was naar wat voor het model moest het zijn en hoe dat dan de componenten waren die erbij en hoe dat aansloot, was dat zeker zo. Tegenwoordig zitten we, voordeel, we zitten al een aantal jaar in groei, dus dat scheelt heel erg. Dus we gaan dit jaar heel hard ten opzichte van vorig jaar. Vorig jaar heel hard ten opzichte van het jaar ervoor, dus dat is fijn. Dus daarmee laat je zien dat er tractie is. Maar het is wel, het is een wereldwijde economie.
2: Ja.
3: En heel veel componenten die zijn niet zomaar beschikbaar voor iedereen.
2: Nee.
3: Dus dat is wel een uitdaging. Dat is,
2: echt belangrijk dat de influencers eigenlijk met deze phone aan de slag gaan.
3: Ja.
2: Dan gaat het hard.
3: Zeker.
2: Want als we het over die consument hebben, wat moet eigenlijk de doorslag geven? Dit is een duurzame telefoon of simpelweg dit is een hele goede telefoon. Nou snap ik dat jouw antwoord zal zijn beide. Ja, maar het gaat ook om het denkproces van de consument. Wil die gewoon een goede prijs, prestaties en gemak? Er moet een kentering komen waarbij duurzaamheid op diezelfde lijn komt te staan in plaats van of.
3: Ja, en dat heeft, als je nu kijkt en als wij marktonderzoek doen en we praten met onze klanten en onze consumenten, zowel aan de business to consumer kant als aan de business to business kant, dan zie je dat niemand gaat een telefoon zoeken op basis van het woordje duurzaamheid.
2: Nee.
3: Dus niemand die zegt telefoon duurzaamheid en dan ja, dan zijn wij de enige waarschijnlijk die naar voren komt. Maar dat zal uitdagend zijn. Dus dat zien we ook niet. Wat je wel ziet is met name aan de bedrijven dat het steeds meer in tenders komt. In RFP's komt. Dat het eisen zijn die aan de duurzaamheid zitten. Dus dat is iets wat er mede door de Nederlandse overheid. Maar ook door de Europese Unie en andere overheden zoals Frankrijk en Duitsland wel geboost wordt. Dus dat is voor ons heel goed. Want we zitten op die as. Maar ja, we gaan daar nog steeds verder mee. En twee, je ziet aan de consumentenkant dat ze met name naar specificaties zoeken. En dat ze daarnaast een alternatief willen hebben wat gewoon ook competitief is op prijs. En als je dan een alternatief kan bieden wat wij nu hebben, wat goed is op prijs, goed is op specs, ja, dan is er geen trade-off te maken. En dan is het heel logisch dat je kiest voor iets waarbij je en weet, ik kan het lang houden. En als er iets kapot gaat, kan ik het ook nog zelf vervangen.
2: Ja, ik denk dat het ook voor heel veel bedrijven interessant is om dat gewoon daarmee op één lijn te trekken. En dat als bedrijfstelefoon naar voren te schuiven. En juist nu Fairphone dus eigenlijk bewezen heeft dat het model commercieel kan werken en duurzaam kan zijn, begint dus daarmee ook eigenlijk een volgende fase. Ja. Jullie lanceren de Fairphone Gen 6 Plus.
3: Ja.
2: Hele mond vol. Het is tegelijkertijd ook een grote stap. Fairphone gaat officieel de Amerikaanse markt op. Waarom is dit dat moment om op te schalen?
3: Nou, we hebben een aantal jaar geleden met elkaar als organisatie gezegd een gesprek gevoerd van als we impact willen maken in de industrie, wat uiteindelijk onze missie is, dan zullen we ook aantallen nodig hebben. Want we kunnen als in een niche blijven, maar dan ga je nooit de industrie echt veranderen. Dus willen wij laten zien aan de wereld, het kan op een andere manier, dan zullen we groter moeten gaan denken. En de Amerikaanse markt heeft een best wel een vergelijkbaar stuk met de Europese markt. Wij zitten nu in 26 landen in Europa. Als je kijkt naar de westerse Europese landen, dan zie je dat de gemiddelde sales price van een telefoon relatief hoog is. Je ziet dat mensen een bepaalde adoptiecurve hebben. En dat past best wel bij het Amerikaanse land. Daarnaast zie je dat, als je kijkt naar Amerika, dat de right repair daar steeds groter wordt en steeds meer staten. Dat is eigenlijk iets wat komt vanuit de landbouwsector. Tractoren die gerepareerd moesten kunnen worden en die zijn natuurlijk duur voor bedrijven om aan te schaffen. En daar komt dat vandaan. En dat is eigenlijk dat is overgewaaid naar de consumentenelektronica. Dat het ook steeds belangrijker wordt dat zij ook hun eigen producten willen kunnen repareren.
2: Ja, maar dat helpt jullie dus niet.
3: Dat helpt onwijs.
2: Ja, dat snap ik. Ja.
3: Dus dat was de reden dat we zeiden, nou, dan is de Amerikaanse markt de eerste markt waar we buiten Europa naartoe willen.
2: Ja, en wel spannend ook, want daar zitten dus de grote, in elk geval Apple en onder andere. Hoe realistisch is het om daar als Nederlands merk tussen te komen?
3: Ja. Ja, het interessante is dat de markt van mobiele telefoons heel erg gedomineerd is door wereldspelers. We hadden het net al even over. En dat er eigenlijk één Amerikaans merk is wat daar bestaat. En dat er heel veel Aziatische merken zijn. En dat is in Amerika lastig op dit moment door zaken die daar vanuit...
2: Ah, dus ze zitten gewoon op jullie te wachten.
3: Ja,
2: kom maar door.
3: Ze
2: Nederland, Amerika is nog gewoon... Dit is nog een goede relatie als we Rutte en Trump en alles mogen aanschouwen vanaf de zijlijn. Nee, maar goed.
3: Dus het helpt wel.
2: Ze zitten te wachten eigenlijk op techbedrijven zoals jullie die dan zeggen, kom, laten we met elkaar...
3: Ja, dat is dat. In combinatie met, er is een wereldwijde tekort aan memory chips op dit moment. Dus er zijn ook gewoon minder mobiele beschikbaar voor consumenten. Dus het momentum is eigenlijk ideaal voor ons. Dus dat is voor ons eigenlijk een ideaal moment. Dus we zijn vorige week gelanceerd. En,
2: want die memory cards, die doen jullie zelf?
3: Nee, dat koop je in. Dat is net zoals een beeldscherm.
2: Maar die koop je in Azië?
3: Nee, die koop wij in dit geval in Amerika. Wij produceren in Azië. Onze chips komen, memory chips komen uit Amerika. En dat is uiteindelijk een wereldmarkt. Want er zijn maar een paar spelers op de markt die dat leveren.
2: Dus om dan dingen compatible te krijgen is ook weer makkelijker.
3: Ja.
2: Je pakt hem al even op, want je hebt hem bij je. Dat is de nieuwe Gen 6 Plus.
3: Ja.
2: Waar, de generatie snap ik, maar waar staat de 6 Plus voor?
3: Nou, we hebben een normale cadence van één keer in twee jaar dat we iets lanceren. Dat deden we in 25 met de Gen 6. En we hebben een upgrade op die Gen 6 uitgebracht. En dat is de plus die daarvoor staat. Er zitten een aantal verschillen in. Een van de belangrijke verschillen is dat er een nieuwere, snellere processor in zit. Dus in plaats van de generatie 3 zit er nu een generatie 4 in. Die zorgt ervoor dat het gewoon net wat sneller werkt. En het tweede belangrijke aspect is dat er meer memory in zit. En dat is 12 gig RAM. En dat betekent dat die ook die processor gewoon sneller kan werken. Waardoor je uiteindelijk een betere beleving hebt met je telefoon. En dat maakt het ook makkelijker als je hem lang wil houden. Dat je iets meer memory hebt.
2: Ja. En je zei net al 6 jaar wil je het meen. Dus
3: ja,
2: komt de 7 plus zou dan 7 jaar en de 8 plus 8 jaar?
3: Nee, we hebben het bij ondersteunen hem 8 jaar. Dus deze heeft ook ondersteuning tot 2033.
2: Ja.
3: Dus we hebben een software ondersteuning van 8 jaar. Maar we zien gemiddeld gezien gebruiken onze consumenten het ongeveer 6,5 jaar. Dus dat is een aspect wat ook in deze telefoon zit. En ja, wat de toekomst brengt, dat kan ik nu natuurlijk niet.
2: Net voor de uitzending is het mij al even een soort van uitgelegd en voorgedaan. Maar misschien wel even ook goed om te vermelden. Want ik kan me voorstellen dat iemand die misschien één keer per jaar een keer een schroevendraaier in zijn handen heeft, denkt van ja, dat is veel te technisch voor mij.
3: Ja.
2: Dit kan iedereen. Iedereen kan met een schroevendraaier de achterkant openhalen en de onderdelen zijn dusdanig kinderwerk als het ware,
3: ja,
2: om te vervangen.
3: Klopt. Ik ben zelf echt absoluut niet technisch.
2: Mm-hmm.
3: En wij doen dit altijd als we op een conferentie staan. Dan laten we mensen zelf ermee spelen. Om gewoon te kijken hoe snel ze het kunnen. En vorige week was ik in de US bij de lancering. En daar hebben we ook weer mensen mee laten spelen. En daar zijn dan ook mensen die het best wel spannend vinden. Maar we hadden de snelste tijd om de batterij te verwisselen. Was uiteindelijk 29 seconden.
2: Oh, kijk.
3: Ja, dat geeft iets aan over hoe makkelijk het is. Dat kan geen rocket science.
2: Nee, precies, precies. En welke onderdelen zijn uiteindelijk allemaal vervangbaar?
3: Er zijn er 12, maar er zijn 3 componenten die het meest gebruikt worden. Dat is de batterij, dat is het scherm, want ja, mensen hebben toch de neiging om te laten vallen. Ik bedoel, mijn kinderen die hebben ook al een mobiele telefoon, die hebben ook wel eens de neiging om dat te laten gebeuren.
2: Ja.
3: En het derde component wat veel vervangen wordt is de USB-C poort, dus waar je mee op kan laden. Dat is toch vaak dat een kabeltje eruit getrokken wordt. En dat zijn de 3 componenten het meeste vervangen worden. Maar je kunt ook de microfoon en de speaker en de camera's en de lenzen en zo kan je ook allemaal vervangen. Mm. Dat gebeurt minder vaak. En dat is vaak ook binnen garantie dat soort componenten vervangen moeten worden als er iets gebeurt. En dan kunnen het weer via onze customer service natuurlijk geregeld worden.
2: Ja.
3: Maar de 3 componenten die mensen het meeste zelf bestellen op onze website of ergens anders zijn het scherm, de USB-C poort en de batterij.
2: Precies, precies. En is hij dan op een andere manier nog anders dan een reguliere iPhone of smartphone?
3: Nou, de iPhone heeft natuurlijk een ander operating system. Dus dit is Android. Ja. Dat is een belangrijk verschil. Dus dat is wel een belangrijke om te beseffen. Maar voor de rest is het, ja, ik
2: hij ziet eruit als een iPhone.
3: Ja, hij heeft
2: en hij heeft nog een interessante feature. Want ik zie een felgeel, ja, soort van knopje eigenlijk.
3: Switch.
2: Ja. Daarmee kun je ook iets bijzonders.
3: Klopt, wij doen veel klantonderzoek en veel met vragen. Wat vinden jullie belangrijk en waar hebben jullie last van of vinden jullie fijn? En we zien dat er steeds meer vragen zijn vanuit de klanten om niet meer continu aan te staan. Dus je krijgt de hele dag mail, je krijgt de hele dag Instagram, Snapchat en allerlei andere afleidingen. Dus daar was een behoefte aan om dat wat in te dammen. Nou, dat kan je doen door je telefoon helemaal uit te zetten uiteraard. Je kan hem op vliegtuigmodus zetten, maar wij hebben een feature ontdekt en bij ons heet dat de Fairphone Moments. Dat is een switch die omlaag doet. Dat is gewoon een fysieke switch en dan gaat hij in een modus dat je niet een non-disturb modus, dan wordt het een dumbphone. Dan krijg je dus geen afleiding. Dat wil niet zeggen dat er helemaal niks binnen hoeft te komen, want ik kan zelf kiezen welke apps ik wel belangrijk vind. Voor mij geldt, als ik in de auto zit, vind ik het fijn dat ik wel mijn Spotify kan luisteren en dat ik ook gewoon gebeld kan worden door mijn vrouw of door mijn kinderen. Maar ik kan op dat moment wel kiezen. Ik wil niet afgeleid worden door allerlei werkmail of allerlei Instagram notificaties. Dus dat kan ik kiezen. En daar kan je verschillende profielen op instellen. Dat als je, nou, bij wijze van spreken gaat wandelen met je hond, dat je altijd Spotify met een muziekje aan hebt, maar niet afgeleid wordt door bellen.
2: Nee, ik geloof dat iPhone wel ook zoiets van allemaal verschillende modussen heeft. Maar ik weet niet of je het dan ook per app en...
3: Nee, dat is het. Dat is het grote verschil. Dus je kunt hier echt personaliseren.
2: Ja.
3: Zelf kiezen welke apps je toegang geeft, welke apps niet. En bij Apple heeft het vaak ook te maken met een bedtijdmodus of andere telefoons.
2: Ja.
3: Vaak te maken met bedtijdmodus en dat is hier niet zo.
2: Nee, precies. Dit is niet het enige product, want je hebt ook koptelefoons en earplugs of bugs of hoe noem je dat?
3: Ja, wij noemen het de Fairbuds.
2: De Fairbuds,
3: ja.
2: Inderdaad.
3: Ja.
2: Die hebben ook vervangbare onderdelen.
3: Zeker.
2: Want wat is het probleem altijd met die Airbuds?
3: Nou, wat je ziet is dat mensen... De belangrijkste reden waarom mensen eigenlijk een Fairbud vervangen of een überhaupt hoofdtelefoon of andere, is dat de batterij ophoudt. En dat die gaat gewoon naar een paar jaar. Het zijn kleine batterijtjes. Die zijn er 2-3 jaar vaak toch wel op.
2: Die in zo'n oordingetje zitten?
3: Ja, en die zijn heel klein. En wat lastiger is, dan kan je eigenlijk alleen maar een hele nieuwe set kopen. Wij hebben ervoor gekozen om ook de Fairbuds repareerbaar te maken en modulair. Dus dat betekent dat je het doosje kun je vervangen en daar zit een batterij in. Maar je kunt ook de earpieces zelf kan je de batterijtje vervangen. Dat kan je ook zelf doen. Dat kost ook heel weinig tijd. Dat kan je ook gewoon bestellen bij ons op de site. En we hebben de mogelijkheid om maar 1 van de 2 te laten vervangen.
2: Ja,
3: want als je er 1 laat vallen en je gaat erop staan. Ja. En dan is er 1 kapot. Ja, zonde als je dan een heel nieuwe set moet kopen. Dus we hebben ervoor gekozen om dat dan inderdaad ook de linker of de rechter specifiek los te maken. En ja, deze, ik kan het nog niet helemaal tonen, maar dit is de nieuwe. En deze gaat in Q4 uitkomen. Dus het komende kwartaal gaat deze ook op de markt in zowel Europa als Amerika gelanceerd worden.
2: Want wat is deze beter dan de huidige?
3: Nou, wat het belangrijkste hieraan is dat die doosjes een stuk kleiner. We hebben natuurlijk met repareerbaarheid te maken dat al die componenten klein zijn. Dus we hebben ervoor gekozen om deze echt heel veel kleiner te maken. Dat is een belangrijke. En daarnaast de audio-kwaliteit is behoorlijk veel beter geworden. Heeft te maken met hoe we de software-testing doen en hoe we omgaan met noise-canceling bijvoorbeeld. En dat is echt wel een heel groot verschil in deze ten opzichte van onze vorige. Waardoor die kwalitatief gewoon beter is.
2: Dus hier heb je niet alleen je schroevendraaiertje, maar ook een pincet bij nodig.
3: Ja, bijna wel. Ja, bijna wel.
2: Nog heel eventjes over die right to repair beweging. Waar komt die vandaan? En waarom is die nu eigenlijk zo populair aan het worden in Amerika ook?
3: Ja, nou, het is... In Amerika, maar het is ook in Europa dat de wetgeving aan het veranderen is op dat vlak. Dus dat is een goed teken voor niet alleen ons, maar ik denk het belangrijkste vooral voor de consument. En wat ik net zei al, in Amerika zie je met name dat het komt vanuit de landbouwomgeving. Dus daar steeds meer tractoren die duur waren, die gewoon op een gegeven moment niet meer repareerbaar waren. En dat is overgewaaid richting de consumentenindustrie. En je ziet steeds meer staten die daar wetgeving op aanpassen en wetgeving op inrichten. In Europa zie je dat er eigenlijk een keuze maakt, omdat bijvoorbeeld op de batterij een keuze maakt om daar met name een richting op te geven. Ja. En dat op wetgeving.
2: Ja, precies. Want dat brengt ons eigenlijk ook gelijk bij een hele interessante ontwikkeling. Fairphone hoeft de industrie niet meer te overtuigen op zich. Ook overheden beginnen zich ermee te bemoeien. Repareerbaarheid was jarenlang eigenlijk jullie onderscheidende kracht. Maar regelgeving in Europa en de VS dwingt nu ook steeds meer fabrikanten om ook die kant op te bewegen. Goed nieuws voor jullie, kan ik me voorstellen. Het zorgt ook voor dat misschien de voorsprong een beetje weg ebt.
3: Ja.
2: Hoe gaan jullie daarmee om?
3: Ja, het is altijd een interessante vraag. We krijgen deze natuurlijk vaak. Alleen voor ons geldt dat wij, nogmaals, onze missie is de industrie veranderen en laten zien dat het mogelijk is. Als we daarmee voor elkaar krijgen dat iedereen zometeen een mobiele telefoon en een batterij heeft die je gewoon makkelijk kan vervangen, ja, dan doen we een fantastisch werk.
2: Ja.
3: Daarbij is het grote voordeel, sommige consumenten vinden het ook best wel spannend. Je zei het net zelf al, ben je technisch ja of nee? Vind je een schroevendraaier spannend ja of nee? Dus er zijn ook consumenten die dat liever nog niet willen. Maar als het mainstream weer wordt, en nou, je refereerde net even aan de oude Nokia's, als dat weer standaard wordt, ja, dan is iedereen weer gewend. Je gaat met je auto, ga je ook naar een garage. Die ga je ook niet weggooien als er een lekker band heeft.
2: Nee,
3: dus iedereen repareert dat. Dus laten we dat voor...
2: Gewoon even een mindset.
3: Ja, exact.
2: En wat zouden grote fabrikanten dan fundamenteel anders moeten gaan doen om dit ook mogelijk te maken?
3: Nou, er zijn twee dingen die hier van belang zijn. Waar wij in ieder geval heel erg over nadenken op het moment dat wij een telefoon op de markt gaan brengen, is vanaf het allereerst moment dat wij gaan beginnen met het ontwikkelen en het engineeren van de telefoon, is in de core nadenken over hoe kunnen we zorgen dat de componenten zo beschikbaar blijven. Enerzijds vanuit een sourcing perspectief, maar anderzijds ook voor de consument om bij te kunnen, zodat ze hem kunnen repareren. Nou, dat is iets wat echt anders is. En wij gebruiken geen lijm. En een van de belangrijkste redenen waarom het nu uitdagend is om een telefoon open te maken en mensen dat niet zelf kunnen doen, is omdat alles aan elkaar gelijmd is.
2: Maar is dat niet een kwestie van een andere instelling in de machinery die het maken? Of de robot, robots die het maken?
3: Nee, dat is. Zit er nog best wel soms wat handwerk in de mobiele telefoon en de kleine componenten. Maar twee, het feit dat je nadenkt over iets met een schroefje doen of iets met lijm, dat is echt een hele andere engineering gedachte. En dat is niet iets wat je overnight doet, maar dat is echt wel iets waar je vanaf het ontwikkelen van je telefoon echt over na moet denken.
2: Ja, dus dat houdt in dat die snelheid afneemt, dus niet interessant voor fabrikanten.
3: Nou, de fabrikanten die nu met lijm werken, zitten ook nog steeds aan de band met een aantal mensen. Het is niet zo dat een volledig geautomatiseerd proces is.
2: Nee, precies.
3: Dus dat geldt voor ons niet anders. Het andere component, dat is even de tweede misschien die belangrijk is voor ons om daarbij te melden, is dat de software die je op de telefoon hebt, dat je die lang beschikbaar maakt. Want op het moment dat jij een telefoon koopt en je weet, er zijn maar één of twee upgrades, ja, weet je ook dat je hem in 2028 of 2029 niet meer kunt gebruiken. En dan zijn, misschien dat doet hij het nog wel. Hij zal niet in één keer uitgaan, maar je bankapp of je iDeal of dergelijke, dat misschien niet. En dat is echt wat echt een andere component is om over na te denken. Hoe ga je dat goed vertegenwoordigen?
2: Ja, want er zijn natuurlijk best wel veel gezinnen die ook een telefoon doorgeven. Hetzij aan hun ouders, hetzij aan hun kinderen. Die op een gegeven moment de helft van de apps niet meer kunnen openen.
3: Ja.
2: Dus dat zit hem in de software.
3: Ja. Ja.
2: En die... En kunnen jullie daar een rol in spelen om dat dus ook Europees en dat is al Europees, maar landelijk of wereldwijd uit te zetten? Dat langer mee kan gaan?
3: Dus wel heel erg wat we proberen.
2: Ja, het zit natuurlijk heel erg vast aan regels, contracten, wetgeving enzovoort.
3: Ja, en ook wel aan bedrijven die natuurlijk daar
2: hun geld op willen verdienen.
3: Niet altijd mee willen gaan. Dus dat wij proberen dat altijd wel uit te dagen met alle contracten die wij hebben met dit soort leveranciers. Dat lukt gelukkig ook. Ze snappen ook waarom we het willen. Wetgeving is wel een wat andere. Zeker als je kijkt naar Europa, wordt er Europees gezien best wel wat wetgeving doorgevoerd de laatste jaren. Dus dat is goed. Alleen andere continenten maken gewoon andere keuzes op dit moment. En vaak is het ook niet iets wat in één hele heel continent geregeld wordt, maar wordt het vaak op landniveau geregeld. En dat maakt het soms uitdagend. Ja. Maar we zijn in gesprek met mijn collega's, gaan binnenkort weer naar de United Nations om daar ook weer een gesprek te voeren over dit soort dingen bijvoorbeeld.
2: Ja, dat ook gewoon van hoge hand als wet wordt gesteld. Ja, jullie kijken niet alleen maar naar repareerbaarheid, ook grondstoffen, arbeidsomstandigheden, eerlijke productieketens. Nou, dat zouden meerdere branches moeten doen natuurlijk. Ja, is dat de volgende discussie die er in de industrie zou moeten ontstaan?
3: Ik hoop het. er zijn een paar componenten die daarin zitten. Dat is wel iets wat bij ons, ik liet net een nieuwe telefoon zien, die is kobaltblauw. Dat heeft als reden dat wij kobalt natuurlijk in de telefoon hebben zitten. En dat is een industrie die met name in Congo.
2: Kobalt is een grondstof.
3: Is een grondstof, ja.
2: Precies,
3: een grondstof. En die wordt met name gemijnd in Congo, of eigenlijk bijna alleen maar in Congo. En daar zijn nog heel veel mijnen, hele kleine mijnen, ook een aantal echt grotere, maar een aantal kleine mijnen, waar gewoon nog heel veel dingen mis zijn. En wij proberen met de Fair Cobalt Alliance daarin te zorgen dat wij. Heel bazaal, soms gaat het over zo simpel dat we zeggen, nou, we zorgen ervoor dat wij extra geld beschikbaar stellen en daar kunnen handschoenen van gekocht worden. Of daar worden soms kleedkamers voor ingericht, zodat dames en heren gescheiden kunnen omkleden.
2: Ja, want jullie hebben ook echt al aan extra lonen kunnen uit. Klopt. Kan je daar cijfers van noemen?
3: Ja, we hebben ruim $1 miljoen inmiddels aan Fair Living Wage betaald. Dat zit met name in de fabriek. Ja. Dus dat betalen we met name in de fabrieken. En verder in de keten kijken we vooral wat is er nodig op de plek zelf. En wij proberen met kleine mijnen te werken waar we echt een impact kunnen maken, verschil kunnen maken. Omdat het ook betekent soms, ja, je wil kinderen uit de mijn houden, maar je moet wel zorgen dat er dan wel genoeg inkomsten zijn. Anders is er nog steeds een uitdaging voor het gezin. Nou, dat soort zaken. We hebben een impact team die zich daar dagelijks elke dag mee bezighoudt. En dat is met name het werk waar zij heel druk mee bezig zijn. Naast het feit dat ze proberen wetgeving te beïnvloeden en andere zaken.
2: Ja, lijkt me wel ook een mooie voldoening geven dat dat een onderdeel is van het totale plaatje. Wanneer is jullie, een beetje gewetensvraag misschien, wanneer is jullie missie geslaagd? Als Fairphone zelf een van de grootste merken ter wereld is? Of juist wanneer ieder ander merk volgens dezelfde principes werken?
3: Ja. Het mooiste zou zijn als het beide kan. Dus als wij natuurlijk te groot zouden zijn, dan hebben we natuurlijk ook die macht. Maar het gaat wel hand in hand. Want we kunnen niet de industrie van binnenuit veranderen als we zelf heel klein zouden blijven. Nou, dan kom ik een beetje terug op wat ik net zei. Dat is ook de reden waarom we nu naar Amerika gaan. Om te zorgen dat we meer device kunnen verkopen. Waardoor we uiteindelijk ook meer invloed kunnen uitoefenen. Maar ik verwelkom iedereen in de industrie die ons wil kopiëren. Om dat vooral te doen. Ja. Zodat we dat hand in hand kunnen doen om het beter te maken.
2: Ja, dit is echt zo'n een typische, ik wil niet zeggen gevecht, maar wel een soort warriors-strijd. Ja. Waarvan je zegt: oké, de more the merrier, kom maar op. Exact. Als je concurrerend bent, dan zijn conculega's.
3: Laten we de handen ineens slaan en samen maakt dat beter.
2: Ja. Als we het over 10 of 5 jaar verder kijken, bestaat er dan überhaupt nog zoiets als een niet-repareerbare telefoon?
3: Ik hoop het niet. Ik zie nu wel wat we net over hadden met de Right to Repair en de EU die wetgeving aanpast. Gaat het nu wel goed de goede kant op?
2: Ja.
3: Of het over 5 jaar of zoiets, dat is denk ik een beetje te hoopvol gezien de industrie. Ja. Maar over 10 jaar moeten we toch echt wel hele grote stappen gezet hebben, lijkt me.
2: Waar ben je op dit moment het meest trots op?
3: Nou, we zijn een Nederlands merk. En dat is natuurlijk fantastisch als je dan kijkt naar het wereldspel wat er gebeurt. En wat er aan het gebeuren is vanuit een Europees perspectief. En als je kijkt wat er allemaal aan het gebeuren is binnen Europa op dit moment. Is het fantastisch dat we dat voor elkaar krijgen als kleine speler om succesvol te zijn. En dat we nu dan ook nog de stap maken naar een globale speler. Dat is denk ik waar ik het meest trots op ben. Dat we dat echt voor elkaar aan het krijgen zijn nu. Ja. Dat is echt wel heel tof.
2: Mooi, ja. Fairphone begon 13 jaar geleden met het idee dat de tech-industrie eerlijker en duurzamer moest kunnen. Inmiddels groeit het bedrijf dus internationaal. Komt het met een Gen 6 Plus en lijkt wetgeving steeds meer richting principes te bewegen waar Fairphone al jaren op inzet. Oftewel de Nederlandse uitdager naar een bedrijf dat misschien wel mede bepaalt hoe de smartphone van de toekomst wordt gebouwd. Rutger Sneep, Chief Commercial Officer van Fairphone, dankjewel voor deze bijdrage. Dankjewel. En tot zover deze Business Update.

0: innovatieontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live. Voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
1: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.

0: Dit is New Business Radio. Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
1: Een chirurg die opereert met een broodmes. Een kapper die feunt met een bladblazer. Belachelijk toch? Het juiste gereedschap is van essentieel belang. En zo is het ook met kantoorinrichting. Van Garderen Kantoormeubelen. Van werkplekken tot complete kantoorinrichting. Van Garderen Kantoormeubelen. De complete kantoorinrichter.
2: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
3: ja.
2: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
3: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat om en dat je niet...
2: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
4: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
5: De Radiofabriek.
6: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is nu.

0: ruimte opleveren om de hoogwaardige productiecapaciteit in Nederland verder uit te breiden.
1: My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl. Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu People Power, Glenn van der Burg.
2: Je bent geboren als een vraagmachine. Als kind wilde je eigenlijk alles weten. Dat herken je vast wel, en zeker als je zelf kinderen hebt gehad. Waarom? Waarom? En dan ergens onderweg zakt het weg. Bij de meeste mensen al vanaf hun 20ste. En dat is jammer, want nieuwsgierigheid is misschien wel de belangrijkste motor onder alles wat je leert. Het goede nieuws is, het is geen vaste eigenschap. Je kunt het weer aanwakkeren bij jezelf en bij je mensen in je team. Robert-Jan Simons onderzoekt het zijn hele loopbaan al, en ik ga met hem in gesprek omdat ik een boek aan het schrijven ben over nieuwsgierigheid. Een van de belangrijkste vragen die ik hem ga stellen is: hoe raken we die nieuwsgierigheid kwijt en hoe krijgen we het ook weer terug? Hij is de gast in de studio, Robert-Jan Simons, emeritus hoogleraar aan de Universiteit Utrecht en auteur van het boek Lerende Organisaties 2.0. Fijn dat je luistert.
1: Leiderschap, leren, inzetbaarheid en inclusie. De laatste inzichten hoor je in People Power.
2: Robert-Jan, leuk dat je er bent. Ja, ik zei het al, je hebt je hele loopbaan aan leren gewerkt. Waarom is dat zo fascinerend voor je? Waarom ben je daar zo lang mee bezig geweest?
3: Ja, ik ben er eigenlijk ingedoken toen ik ging studeren. Ik ging psychologie studeren. En ik begreep eigenlijk nooit waarom ik met heel weinig inspanning zoveel succes had op het gymnasium. Hoe komt het toch dat ik altijd denk dat ik een dikke onvoldoende haal en dan weer met een 9 of een 10 wegkom? Kennelijk kon ik iets wat anderen niet konden. Of ik kon leren, dacht ik. Maar ik begreep het gewoon ook niet hoe dat zat en waar dat in zat. En dan ben ik geïnteresseerd geraakt in eerste instantie in studievaardigheidstraining. Dat was mijn eerste bijbaantje in de studie. En daar ben ik een beetje aan blijven hangen.
2: Ja.
3: En het is wel in de loop der jaren nogal van doelgroep veranderd. Dus ik ben begonnen echt met mezelf. En daarna ben ik vooral gedoken in het studeren van mijn medestudenten. Ik ben ook studievaardigheidstrainer geworden. En leestrainer, snel leestrainer. En daarna ben ik in het voortgezet onderwijs terechtgekomen. Op een project waar ik mijn eerste baan kreeg. En dat was samen leren. Sneller leren.
2: Ja. En uiteindelijk veel ook in organisaties gedaan. Hè? Want ja, dat is de context waar wij dit programma in maken. Zeker. Hoe past nieuwsgierigheid daar dan in? Want dat is waar ik jou op de korrel heb gekregen. Want ik ben natuurlijk gewoon gaan zoeken op het al grote internet. Van ja, wie moet ik hebben als het gaat over nieuwsgierigheid? Nou, dan kwam jij popte naar boven als een van de experts in Nederland op dat gebied.
3: Oh zo, want ik was al bij mij
2: was. Ja, en ik denk zelfs dat ik gewoon Claude heb gevraagd. Dus dat AI jou boven water heeft getild voor me.
3: Leuk, ja.
2: Ja, dus hoe past nieuwsgierigheid dan bij leren? Waarom speelt dat zo'n belangrijke rol?
3: Ja, nieuwsgierigheid is eigenlijk altijd mijn hobby geweest. Eigenlijk ook weer vanuit mijn persoonlijke achtergrond. Dat ik mezelf nogal een nieuwsgierig iemand vond. En dat soms ook wel gezien werd als een negatieve eigenschap. Van in de zin van nieuwsgierig aagje.
2: Ja, kreeg je daar ook dan een commentaar over vroeger?
3: Ja, nou, ik weet nog wel heel goed. Het allereerste dat ik weet is dat mijn moeder een gesprek had met de dokter. En ik zat toevallig in de kamer. En toen ben ik blijven zitten. En toen bleek ze zwanger te zijn. En ze dacht dat ze niet meer zwanger kon worden. En ik wist dat dus al voordat het gesprek afgelopen was. En toen zei ze ook nieuwsgierig: Aagje, wat doe jij hier? Ik had helemaal niet door dat je hier zit. Maar ik hou er inderdaad wel van om mensen af te luisteren. En dat heb ik altijd gedaan, zeg maar. Dus ik ben ook op allerlei verschillende manieren nieuwsgierig. En ik ben met het begrip nieuwsgierigheid in mijn carrière op verschillende keren terechtgekomen. Gewoon eigenlijk door een ervaring of door een boek. Het eerste was eigenlijk in de 80er jaren

0: ik begin aan het begin stond van het omgaan met computers. En dacht, kun je computers niet gebruiken om kinderen, volwassenen nieuwsgierig te maken? Nou, daar bleken spellen voor te zijn. En daar bleek ook een theorie over te bestaan van hoe je dat moet doen.
1: Oké. Okay.
0: Ja, dat bleek eigenlijk best wel simpel te zijn.
1: Nee, want ik denk dat iedereen aan het luisteren is, denkt van ja, nogal wie dus. Hè, als je nieuwsgierig bent, dan heeft dat natuurlijk met leren te maken. Maar ik kan me vanuit de wetenschap ook voorstellen dat er een moment is waarop die twee voor jou in ieder geval ineens bij elkaar kwamen.
0: Ja.
1: En kan je dat nog herinneren? Wat was dat moment dat het, ja, of welke theorie of wat, waar liep je tegenaan dat je dacht van hé, maar wacht even.
0: Ja.
1: Die honger om te leren is belangrijk.
0: Ik ben ergens in de 90er jaren, begin 90er jaren terechtgekomen op het thema organisatie leren. Leren in organisaties. Dat is ook een lang verhaal. Maar daar kwam ik op een boek van een Zweed, Klas Mellander. En dat heette The Power of Learning. En dat bleek helemaal over nieuwsgierigheid te gaan. Dus in dat boek komt dat helemaal prachtig bij elkaar. Ik heb het 5 jaar geleden nog een keer op tweedehands boekenmarkt gevonden. Het bestond nog, want het was al van 1996. En het is nog steeds heel leuk en heel actueel. En Klas Mellander was een game specialist die bordspellen ontwierp. En aan het eind van zijn carrière gevraagd was door de ASTD, American Society for Training and Development, om zijn ervaringen op te schrijven. En daar houdt hij eigenlijk een in dat hele boek een pleidooi voor dat wij in de leerwetenschappen meer ons zouden richten op nieuwsgierigheid. Hmm. En hij zegt, in allerlei andere disciplines gebeurt dat. En is daar ook heel veel ontwikkeling gemaakt. En wij doen dat nooit. Wij doen eigenlijk vaak het omgekeerde. Dus zijn centrale stelling is bijvoorbeeld, als wij een leerboek schrijven, dan beginnen we met te vertellen wat we gaan vertellen. En welke doelen we daarmee hebben. Dan gaan we het vertellen. En dan vertellen we wat we verteld hebben. En terwijl als je iemand nieuwsgierig wil maken, moet je het niet allemaal vertellen wat je gaat doen.
1: Nee.
0: Moet je het misschien een klein beetje doen. Maar je moet vooral nog een beetje verborgen houden. En zodat mensen nieuwsgierig worden naar wat je gaat vertellen.
1: Ja, ik zit al te denken dat je inderdaad een of andere spannende film gaat kijken. En dat je aan het begin iemand ziet vermoord ziet worden. En dat je ook al weet wie het is. Ja, dan is er natuurlijk niet zoveel meer aan. En hij wordt ook gelijk gepakt, weet je wel. Dan, ja,
0: okay. Er zijn natuurlijk wel films die dat doen. Maar dan word je weer nieuwsgierig gemaakt van hoe zou hij dat nou gedaan hebben?
1: Ja,
0: of waarom heeft hij
1: dus er is altijd, wordt altijd een opening gecreëerd in je brein wat je opgelost wil hebben.
0: En dat doen we dus bij leren over het algemeen niet.
1: Nee, want dan beginnen we gewoon te vertellen hoe de wereld in elkaar zit.
0: En wat Mellander ook doet in dat boek is vergelijking maken tussen de filmwetenschappen, reclamewetenschappen en de retorica. En hij zegt, eigenlijk zijn de basisprincipes van die drie wetenschappen hetzelfde.
1: Mm.
0: Waarom gebruiken we die niet in de leerwetenschappen?
1: Ja.
0: En dan... Ja, dan past hij dat toe op allerlei leerprincipes. En nou, ik was helemaal enthousiast van het boek. En dat paste helemaal bij wat ik zelf ook een beetje al bedacht had, maar niet zo systematisch. En ik heb dat vervolgens ook overal gebruikt en gepropageerd.
1: Ja, wat ik zo interessant vind, het kwartje valt nu eigenlijk pas nu ik het met jou erover heb. We hebben, nou ja, dit is aflevering 640, zeg ik even uit mijn hoofd, die ik maak van dit programma. Daar hebben we het ook heel veel over leren en ontwikkelen gehad. En bijna altijd als er dan learning and development specialisten of managers in de studio zijn, dan zeggen ze ja, grootste uitdaging is gewoon om mensen aan het leren te krijgen. We hebben eigenlijk alles wel. Ja. We hebben alle programma's, we hebben alle spullen, dat hebben we allemaal wel. Maar die honger om te gaan leren, dat is ingewikkeld. En ik hoor jou eigenlijk zeggen, ja, dat is nou precies wat je met het opwekken van nieuwsgierigheid kan doen.
0: Ja.
1: Want dan gaan mensen wel door.
0: Ja. Ja, ik zeg overigens wel, als iemand zoiets zegt wat jij nu zegt, dan zeg ik, je hoeft mensen niet aan het leren te krijgen, want ze leren altijd. Mensen kunnen niet leren. Dat is onmogelijk. Alleen, wij willen vaak dat ze meer leren, of dat ze anders leren. Of
1: iets wat
0: op een andere manier.
1: Ja, iets wat we specifiek willen dat ze leren.
0: En daar moeten we ons dan bij die motivatievraag op richten. Je moet je dus niet richten op de vraag, hoe krijg ik mensen aan het leren? Hoe krijg ik mensen anders aan het leren? Of hoe krijg ik mensen meer aan het leren?
1: Ja.
0: En daar is bijna altijd nieuwsgierigheid toch wel het antwoord.
1: Ja, stiekem is dat een hele belangrijke sleutel.
0: Ja, precies.
1: Hey, een hele belangrijke vraag die ik heb is, ik ben zelf ook, ik heb ook last van nieuwsgierigheid, nogal.
0: Ja.
1: Dat was ook een van de redenen waarom ik dacht, daar moet ik dan maar eens een boek over gaan schrijven. Want ik weet eigenlijk helemaal niet wat het is. En hoe het in elkaar zit. En dan komen er allemaal vragen.
0: Ja.
1: Is nieuwsgierigheid iets wat je hebt? Hè, dus is het nature? Krijg je het, is het ingebakken? Heeft de ene mens het meer dan de ander? Of is het iets wat je ontwikkelt door je leven? Welke van de twee smaken is het?
0: Allebei.
1: Daar was ik al bang voor.
0: Kijk, iedereen weet dat jonge kinderen veel nieuwsgieriger zijn dan oudere kinderen en volwassenen. Hè? En dat met het ouder worden nieuwsgierigheid bij een deel van de mensen ook behoorlijk afneemt. Niet bij iedereen overigens, Simi.
1: Ja, ja.
0: De oplossing van deze vraag is bij mij gekomen door in het boek van Todd Cashden. Dat heet in het Nederlands nieuwsgierig vraagteken. In het Engels curious. En die schrijft, je moet onderscheid maken tussen nieuwsgierigheid als toestand en als eigenschap.
1: Oké, dat is trait en state. Hè? Ja. Heb ik ooit eens een keer van een andere hoogleraar geleerd.
0: Precies. Ja, oké. Okay. En de state kant van nieuwsgierigheid, die kan op elk moment bij iedereen worden opgeroepen. Daar heb je trucjes voor. Dat doet de reclame, dat doet de film, dat doet de retorica. Dat doet soms ook de leerpsycholoog en de docent. Maar nieuwsgierigheid als eigenschap, dat betekent dat je heel vaak nieuwsgierig bent. Of voor heel veel dingen. Of heel intensief.
1: Zonder dat jij daar een externe prikkel voor nodig hebt.
0: Precies.
1: Oké. Okay. Ja.
0: En de vraag die onmiddellijk dan opkomt. Hoe word je nu een nieuwsgierig persoon? Die is interessanter dan de vraag. Hoe word je nieuwsgierig als state? Want dat is niet zo moeilijk. Dat kan iedereen.
1: Ja.
0: En daar hebben die boeken ook allemaal. Alle trucjes daarvoor zijn bekend. En die kent iedereen eigenlijk ook. En
1: maar Robert-Jan, zeg je dan, de ene persoon wordt nieuwsgieriger geboren dan de ander. Daar zit het meer in dan de ander. Lijkt me ook lastig onderzoeken hoe je erachter komt trouwens. Maar
0: ja, daar kom je dus niet achter.
1: Nee, dus dat weten we eigenlijk gewoon niet.
0: Ik heb daar wel eens aan een persoonlijkheidspsycholoog gevraagd van hoe zit dat eigenlijk? En die zei, we weten het gewoon niet.
1: Nee.
0: En het meest waarschijnlijke is dat er wel een zekere erfelijkheidscomponent in zit. Maar dat het toch vooral heel erg ook ontstaat tijdens je leven. En dat zie je ook omdat het heel erg verandert. En iets wat vanzelf verandert, kun je ook veranderen.
1: Ja.
0: Dat is mijn stelling altijd.
1: Oké. Okay. Maar dat mooie dus, daarvan is dus.
0: Ik straks al even mee dat jonge kinderen zijn heel nieuwsgierig. En de meeste kinderen leren het ook af tijdens de lagere school.
1: Ja. En jij zegt dus, en dat is een mooie, dat is mooi, want daar zit heel. Dus enerzijds kun je het opwekken. Je kunt de nieuwsgierigheid als emotie of als gevoel of als staat van zijn kun je opwekken door bepaalde trucjes uit te halen. Kijk naar een film waarbij je denkt, wie heeft het gedaan? Anderzijds zeg je dus ook, je kunt ook je nieuwsgierigheid als eigenschap, daar kun je ook aan werken. Nou, daarvan wil ik natuurlijk weten, hoe werkt dat dan?
0: Ja.
1: En dat hoor je zo. En dat is dan weer een manier om je nieuwsgierigheid op te wekken.
2: De laatste inzichten. Nieuw Business Radio. Voor Business Shapers.

0: Swing Out Sister, ik draai ze best wel vaak. Ik vind het gewoon heerlijk klinken altijd. Word er vrolijk van. Am I the same girl, hoorde je.
1: Experts en wetenschappers over de kracht van mensen in organisaties. People Power.
0: Robert-Jan Simons is de gast, emeritus hoogleraar en schrijver van het boek. Lerende organisaties, niet de lerende organisaties, maar lerende organisaties 2.0. Kijk, daar heeft het boek ook bij zich. Fantastisch. We waren net aanbeland bij nogal een belangrijke vraag. Of eigenlijk een belangrijke inzicht waar jij mee kwam. Is dat je zei, je kan bouwen eigenlijk aan die nieuwsgierigheid als eigenschap. Daar kun je aan werken. Hoe werkt dat dan?
2: Ja, nou, om te beginnen moet je dat onderscheid leren maken tussen nieuwsgierigheid als toestand en nieuwsgierigheid als eigenschap. Als eigenschap, als nieuwsgierige persoon ben je iemand die heel vaak nieuwsgierig wil zijn. En dat ook heel vaak is. En op verschillende manieren. En intensief. En dat we hebben ontdekt een jaar of 10 geleden, niet ik, maar onderzoekers, Cash Den is dat, dat die nieuwsgierigheid als eigenschap ontstaat als je vaak die toestand hebt. En hoe vaker je die toestand meemaakt, hoe meer je het nog meer wil hebben. Dus het is een verslavend effect.
0: Mm.
2: Dus, en dat wordt ook door breinwetenschappers een dopamine effect genoemd. En dopamine is het stofje wat in je hersenen vrijkomt als je beloond wordt. Dus nieuwsgierig zijn en die bevredigen, dat beloont je. En iets waarvoor je beloond wordt, dat wil je vaker hebben. Dus als je mensen vaak nieuwsgierig maakt, dan worden ze op den duur vanzelf een
0: nieuwsgierig persoon.
2: En willen ze dat ook voor zichzelf gaan regelen. Want dan krijg je elke keer dat stofje.
0: Ja, dus in het begin zou je kunnen zeggen, als iemand niet zo nieuwsgierig is van zichzelf als eigenschap, dan zou je dus kunnen zeggen, we gaan omstandigheden creëren waardoor mensen geprikkeld worden tot die state, hè, dus die nieuwsgierige staat.
2: Ja.
0: Dus dan, en dat lossen ze dan op, hè, want de grappige is natuurlijk wel, je kunt nieuwsgierig zijn, maar als je het niet op kan lossen, dan wordt het alleen maar frustrerend. Maar je moet het ook op kunnen lossen. Hè, dus je moet ook een soort resolve hebben. Ja. Dus er moet iets open gaan en daarna moet het ook weer gesloten worden.
2: Ja.
0: En als je dat maar vaak genoeg doet, dan bouw je dus aan die eigenschap. En die eigenschap is dan dat je vanuit jezelf intrinsiek op zoek gaat naar dingen die je nieuwsgierig, waar je nieuwsgierig naar bent.
2: Ja.
0: In plaats van dat je het een beetje laat lopen of dat het niet eens in je opkomt.
2: Ja, dus ik maak daarbij dan onderscheid tussen actieve en passieve nieuwsgierigheid. Passieve nieuwsgierigheid is dat iemand jou nieuwsgierig maakt. En dat kun je ook opzoeken door de films die je kijkt of door de personen met wie je omgaat. En actieve nieuwsgierigheid is dat je jezelf in die toestand brengt door vragen te stellen of door gewoon dingen op te zoeken, te onderzoeken.
0: Ja. En nou kent iedereen natuurlijk.
2: Er zijn drie dingen die belangrijk zijn. Je moet je onderkennen dat nieuwsgierigheid leerbaar is.
0: Okay.
2: Dus dat het niet iets is wat de een wel heeft en de ander niet. En dat je ermee geboren wordt en dat je het niet kunt veranderen. Nee, het is veranderbaar, leerbaar. En we weten ook hoe dat gaat. Dat hebben we het net over gehad. Het is ook besmettelijk.
0: Oeh.
2: Ja, doordat als je in een omgeving bent waar mensen zijn die allemaal nieuwsgierig zijn, dan word jij ook nieuwsgierig.
0: En hoe werkt dat dan?
2: Ja, net als een virus.
0: Je ziet het gebeuren of zo?
2: Ja, en je hoort de vragen die mensen stellen. Je ziet de situaties die ze opzoeken. Dus als je een cultuur van nieuwsgierigheid in een organisatie weet te brengen, dan worden steeds meer mensen nieuwsgierig. Omdat ze dan dat dopamine effect meemaken. En zien van, zo kan je dat doen. Dat kan ik ook. Die vragen kan ik ook stellen. Die kan ik ook bedenken. Ik kan het leren. Het is niet iets wat vast zit, maar iets wat je kunt ontwikkelen.
0: Ja. En nou denk ik, want ik had daar laatst een gesprek met iemand over. Dat nieuwsgierigheid, dan denk je natuurlijk vaak aan kennis, feiten, weetjes. Ik heb dat zelf bijvoorbeeld altijd als ik in een gesprek ben, iemand zegt, ik denk dat het dit is, dan ga ik altijd even googlen. Of tegenwoordig misschien AI'en, want dat ontkom je bijna niet aan. En dan weet je weer iets, dat is altijd leuk. En dan soms is het verrassend dat je denkt, wauw, weet je wel. Madonna is al zo oud, bijvoorbeeld. Want dan zegt iemand, die zal ook wel 60 zijn of zo. En dan wil ik het gewoon echt weten.
2: Ja.
0: Maar dat is meer een soort feitenkennis. En dat kan je natuurlijk, jij hebt dat natuurlijk in je hele carrière ongetwijfeld gehad. Dat je wilde weten hoe leren eigenlijk werkte. Maar ik had een gesprek met iemand over. En ik zei, ja, bij mij is het ook wel dat ik dingen wil weten. Maar ik wil vooral dingen ook maken. Dus ik wil ook kijken, hoe werkt het? En kan ik het zelf ook? Dus kan ik het voor elkaar krijgen? Dus ik ben een soort nieuwsgierige doe-het-zelver. Dus alleen maar de kennis. Ik wil er ook iets mee bouwen. Dus is nieuwsgierigheid één ding? Of zijn er verschillen in? Zijn er verschillende smaken eigenlijk?
2: Nee, zijn er. Heel veel verschillende. In mijn boek onderscheid ik 8 verschillende soorten van nieuwsgierigheid. En jij hebt er nu 2 van genoemd. Hè?
0: Okay.
2: De ene is zeg maar leergierigheid of weetgierigheid. Daar heb ik zelf ook heel veel last van. Laatste voorbeeld. Ik wilde bijvoorbeeld weten of Merel van Vroonhoven een zus was van die andere van Vroonhoven van NSC.
0: Yeah.
2: En daar kan ik dagen naar zoeken. Ik heb het niet gevonden.
0: Oh, dus als iemand het antwoord heeft, kan een briefkaart sturen.
2: Mijn laatste theorie was wel dat ze dezelfde vader hebben. En dat is een bekende hok hier ook nog, maar ja. Verschillende moeders. Maar dat ze geen contact hebben. Maar die andere vorm die jij net noemde, dat noem ik cognitieve nieuwsgierigheid. Of epistemisch, probleemoplossingsnieuwsgierigheid.
0: Oké. Okay.
2: Dat is ook... Dat je gewoon, als je een probleem hoort, dan wil je het oplossen. Dus wat ik bijvoorbeeld, en daar kan je soms jaren over doen. Ik moest bijvoorbeeld een kabel trekken van mijn woonkamer naar mijn slaapkamer.
0: Ja.
2: En dan moest ik door een muur van 60 centimeter en ik kwam maar niet door die muur heen. En dan blijf ik er maar over doordenken en piekeren. Dat is cognitieve nieuwsgierigheid. En meestal vind ik dan het antwoord midden in de nacht. Als ik niet kan slapen of wakker word.
0: Ja, onder de douche.
2: Ja. Zo, maar de meeste mensen hebben een bepaalde plek waar je dat soort ontdekkingen hebt. Bij mij is het meestal in bed of op de fiets.
0: Alright.
2: Maar dat is ook een hele belangrijke vorm van nieuwsgierigheid. Die is wel behoorlijk gecorreleerd met leergierigheid. Dus sommige onderzoekers zeggen ook, het is eigenlijk hetzelfde. Maar ik vind het toch wel belangrijk verschillend. Want ik ken ook echt mensen die willen alleen maar weten. Ik had bijvoorbeeld een vriend die studeerde geschiedenis. En die wilde weten wat er vandaag op deze dag in de vorige jaren gebeurd is.
0: Okay.
2: Dus die zei dan ook altijd, ja, vandaag 10 jaar geleden is die en die vermoord. 9 jaar geleden stonden we daar en daar. Weet je nog dat we 8 jaar geleden, dan wist hij ook van alle van de datum van vandaag, wat er vorig jaar en de jaren daarvoor was.
0: Ja, redelijk nutteloos, maar wel grappig.
2: Maar dat is niet verbonden met problemen oplossen.
0: Ja.
2: Daar los je geen problemen mee op. Dat is alleen maar weten om het weten.
0: Ja, alright. Nou, we hebben er 2 gehad.
2: Ik heb er nog eentje die ik wel...
0: Die moet op het lijstje.
2: Die
0: hoeft niet.
2: Straks. Nee.
0: Nee? Oh, dit is een cliffhanger.
2: Nou, de derde is eigenlijk, zou je kunnen noemen, sensorische nieuwsgierigheid. Of ik noem het ook wel explorerende nieuwsgierigheid. Het wordt ook wel verwondering genoemd. En dat is eigenlijk dat je gewoon geïnteresseerd bent in wat er om je heen in de natuur gebeurt. Dus welke vogels zijn er in mijn tuin? Welke dieren zijn er in dit bos?
0: Ja.
2: Welke bomen, welke bladeren, welke andere verschijnselen kun je allemaal meemaken.
0: Ja.
2: En ik heb een huisje op de Veluwe en daar, dat grenst aan een bos en daar zitten heel veel vogels in. En ik kende geen één vogel. En op een bepaald moment dacht ik, ja, dat is toch eigenlijk wel gek dat je zo samen met die vogels daar woont en dat je helemaal niet eens weet wat
0: het... Je weet niet wie je buurman is eigenlijk.
2: Nee, precies.
0: Ja.
2: En toen, mijn zwager en schoonzus, die weten dat wel, dus die hebben dat een keer verteld, maar ik kon het niet onthouden. Tot ik een prachtig mooie app vond. En die app, als je die in je hand houdt en die zegt allemaal wat die geluiden betekenen. Dus je zegt, dit is het geluid van een roodborst. En dat komt zo achter elkaar, komt het gewoon elke keer binnen. Dus als ik nu in de tuin ga zitten, dan zet ik die app aan. En dan, inmiddels weet ik er een heleboel. Maar komen er ook af en toe nieuwe.
0: Grappig.
2: En hele leuke. Dus dat is ook
0: analyseer
2: van waar een app je echt kan helpen om je nieuwsgierigheid uit te bouwen. Want ik ben nu echt nieuwsgierig naar vogels.
0: Ja, grappig. En analyseer nou jezelf eens waarom dat dan niet blijft hangen als de mensen om je heen zeggen, hey, hoor je dit? Dit is een merel. En het wel werkt als die app dat zegt. Want die doet eigenlijk precies hetzelfde. Dat is toch maf?
2: Ja, maar die doet het intensiever en vaker.
0: Oké. Okay.
2: Dus als mijn schoonzus zegt van dat is een roodborst, dan hoor ik één keer die piep. Maar ik hoor tegelijkertijd ook nog allerlei andere geluiden.
0: Ja.
2: Dus ik kan dat niet zo goed onderscheiden. En die app die maakt echt verschil tussen vogels die een beetje op elkaar lijken. En,
0: ja.
2: Nou, en dan ontdek je ook dat er een bepaalde vogel is die zij niet eens kende. Dus dan kan je weer zeggen, ja, kijk, we hebben ook een zanglijster. En,
0: ja. Ja, ik heb die app ook. Dat is geweldig. Je moet overigens niet vergeten om hem uit te zetten, want je batterij loopt nogal leeg, kan ik je zeggen. het goede nieuws is dus, je kan werken aan het versterken van die eigenschap. Nou, dat is natuurlijk fantastisch, hè?
2: Ja.
0: Dat is goed nieuws. Aan de andere kant, daar begonnen we ook mee. Ja, je kleine kinderen die zijn nieuwsgierig van zichzelf. Hè? Die hoef je niet bijna allemaal hoef je ze niet te stimuleren om nieuwsgierig te zijn, maar dat zijn ze toch al. Meestal ook met de meest gevaarlijke dingen zijn ze nieuwsgierig. Maar het wordt wel minder. Dus wat zorgt ervoor dat die nieuwsgierigheid afneemt? Want dat, nou ja, misschien kun je ook te nieuwsgierig zijn. Maar we vinden ook natuurlijk, zeker in organisaties, dat mensen vaak een beetje niet nieuwsgierig genoeg zijn. Dat ze te weinig exploratief zijn.
2: Ik ben straks even begonnen met te zeggen, er zijn drie manieren. Hè, en ik heb er eentje, daar ben ik niet aan toegekomen. Ik heb gezegd, je moet je realiseren dat het leerbaar is. En je moet je realiseren dat het besmettelijk is. Maar je moet je ook realiseren dat het verslavend is.
0: Oeh.
2: En dat komt door dat dopamine effect. Dat is een verslavingseffect. En dat is ook het antwoord op deze vraag eigenlijk. Als het niet meer verslaaft, dus dan droogt het op. Net als een verslaving. Maar het is ook zo dat het heel veel met de school te maken heeft. Ik denk dat heel veel kinderen hun nieuwsgierigheid afleren op de basisschool. Omdat ze daar ineens niet meer hun eigen nieuwsgierigheid mogen volgen. Maar gewoon moeten doen wat de meester of de juffrouw zegt. En
0: ja.
2: Bepaalde doelen bereiken. En het ligt allemaal vast. En je moet toetsen maken. En daar krijg je weinig gelegenheid om je nieuwsgierigheid te volgen. En ook dat in de school tot niet zo lang geleden in ieder geval de nadruk heel erg op die ene vorm van nieuwsgierigheid ligt. Die leergierigheid, weetgierigheid. Je moet het allemaal weten. Je hoeft het niet eens toe te passen. Dat vinden we niet eens het belangrijkste. We vinden het belangrijk dat je het weet. Terwijl er 8 verschillende nieuwsgierigheden zijn. En kinderen hebben misschien die andere. En die worden dan niet opgeroepen, worden niet. Daar krijg je dan geen context voor. Er is geen omgeving. Dus het is niet besmettelijk. Er wordt ook een beetje gedaan alsof het niet belangrijk is. Hè? Dus, en de verslaving treedt niet op.
0: En jij zegt dus eigenlijk, omdat we de drugs lang genoeg maar weghalen bij die kinderen, zorgt het ervoor dat ze ontwend raken en dus niet meer op zoek gaan naar.
2: Nou, het zijn die drie redenen. Hè?
0: Ja.
2: Ze denken dat ze het niet kunnen, want het gebeurt niet meer. En ze realiseren zich niet dat ze zichzelf nieuwsgierig kunnen houden als ze het maar erkennen als leerbaar.
0: Ja.
2: Het is besmettelijk, dus het zit niet in de omgeving. Als het dan gaat het weg. En het verslavend effect droogt op.
0: Ja. Dat is toch eigenlijk wel heel pijnlijk.
2: Zeker.
0: Waarom hebben we dat nog niet opgelost dan, Robert-Jan?
2: Ja. Nou, er zijn best wel veel scholen die het wel proberen op te lossen.
0: Ja, oké. Okay. Ja, en dan heb je het over andere, heb je het meer over Montessori-achtig onderwijs of Iederwijs of nou ja, allerlei.
2: Ja, Iederwijs is niet meer.
0: Nee, bestaat dat niet meer?
2: Nee. Maar dat was wel een vorm die daar ook centraal. Nou, het punt is natuurlijk dat als je je nieuwsgierigheid volgt, kom je op allerlei dingen die niet getoetst worden. Kom je op allerlei dingen die op dat moment voor de school niet belangrijk zijn.
0: Nee, want dat komt over een half jaar pas.
2: Ja, of het komt nooit. Misschien pas later als je groot bent.
0: Ja.
2: En de school kan ook niet anders dan je wel een beetje focussen op die dingen die je aan het eind van de school moet kunnen.
0: Ja, en zeg je dan dat zijn eigenlijk twee systemen die niet bij elkaar passen?
2: Nee, die niet goed gemengd worden.
0: Ja,
2: ja.
0: Maar het kan wel.
2: En dat is wel, als je ziet bijvoorbeeld in Agora schoolsystemen. Maar ook op de werkvloer natuurlijk. Het is, ik heb laatst nog een lezing gehouden over het belang van nieuwsgierigheid in organisaties. En dat je, als je dat wil doen, dan moet je niet denken dat je dat op dezelfde manier kunt organiseren als de financiële blauwe manier van structureren en organiseren. Ja. Als je mensen wil laten leren en nieuwsgierig wil laten zijn en wil laten innoveren, dan moet je inspireren. Dan moet je ze ruimte geven. Dan moet je juist toestaan dat ze allemaal dingen er buitenom doen. Ik vind het allermooiste voorbeeld het voorbeeld van Google. Hè? Ik weet niet, Google heeft een aantal jaren geleden besloten om mensen 1 dag per week de gelegenheid te geven om hun eigen drive te volgen. Dus om dingen te doen die niet in hun werk passen, maar wel erbij.
0: Ja.
2: En daar in die 20% tijd is 80% van de innovaties van Google ontstaan. Inclusief Gmail, inclusief de Chrome. Alle belangrijke tools die zijn ontstaan in de 20% vrije tijd.
0: Ja.
2: Dus ruimte geven, inspireren, dat is belangrijk voor leren en nieuwsgierigheid en innoveren. En dat moet je weten te mengen. Met tegelijkertijd moet je ook in business blijven en moet je ook geld verdienen. En dat noem ik ambidexteriteit.
0: Tweebenigheid, hè?
2: Twee rechterhanden.
0: Ja, ja. Of tweehandigheid, ja.
2: Ja, twee rechterhanden is het. Dexter is de rechterhand.
0: Oké, ja.
2: Want ik heb laatst, wou ik een lezing houden en toen wou ik zeggen, en je hebt ook ambilinkerheid. Wat is dat dan? Ja. Ik heb gymnasium gedaan, maar ik wist niet wat links was. En toen heb ik dat even aan ChatGPT gevraagd. En die zei ja, het woord is eigenlijk sinister. Dus dan zou je ambi-sinisteriteit moeten. Maar dat bestaat niet. Maar
0: dat klinkt toch gelijk zo sinister allemaal.
2: Ja, ja, precies. Maar het is ook een beetje sinister. Als je ambi-sinister bent en je doet allebei niet goed. Hè?
0: Nee, dan wordt het een rommeltje.
2: Maar juist de combinatie van focus op leren, nieuwsgierigheid, innoveren. Met toch ook in business blijven en zorgen voor dat is een kunst. En dat is ook moeilijk. En je kan dat niet op dezelfde manier aansturen.
0: Straks in het laatste blokje wil ik het je eigenlijk vooral over dit onderdeel hebben. Hè? Van hoe kan je nou in een organisatie ervoor zorgen dat, want iedereen wil dat er veel geleerd wordt en ontwikkeld. En zeker, nou ja, omdat de ontwikkelingen allemaal zo snel gaan tegenwoordig. Maar hoe roep je dan die nieuwsgierigheid op? Hoe ga je eraan werken? Hoe ga je bouwen in een organisatie aan die eigenschap van nieuwsgierigheid? En dat hoor je zo.
1: Shaping Your Future. New Business Radio.

0: Steve Winwood hoorde je met While You See a Chance, Take It. Nou, dat lijkt me uitstekend advies van meneer Winwood.
1: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? People Power.
0: Ja, met Robert-Jan Sinons in de studio, emeritus hoogleraar, schrijver van het boek Lerende Organisaties 2.0. En ja, wat hij mij net tijdens het plaatje even fijnzinnig onder de neus wreef en terecht, is dat er ook nog eens een keer een hele sterke ondertitel in zit, die waar we het eigenlijk nu over gaan hebben. Dat is namelijk nieuwsgierigheid als motor. Je noemde net al even die ambidexteriteit, die twee rechterhanden, dus zowel leren, nieuwsgierig zijn, als presteren. Wat ik zo ingewikkeld daarin vind, is dat het in de ene wereld leeft vrijheid, ruimte, autonomie, plezier, een beetje gek doen, spelen, uitproberen, experimenteren. Nou, je kunt de hele wordcloud wel weer gaan samenstellen. En bij de andere, daar zit juist duidelijke afspraken, afbakening, wie is van wat, op tijd dingen doen, afspraken nakomen. Zeg jij dan, we leven in twee werelden en je moet dus ook zelf kunnen laveren naar die tweede wereld. Waar ben ik nu in de wereld van nieuwsgierigheid of ben ik in de wereld van het presteren? Of zeg je nee, die passen juist heel mooi samen?
2: Ze kunnen heel mooi samen passen als je je best ervoor doet. Dat is een beetje. Maar er zijn allerlei neigingen en tendensen om ze uit elkaar te trekken. En dan dat gebeurt dan dat als er twee bestuurders zijn, dat de ene bestuurder voor de prestaties en het geld is en de andere bestuurder is voor het leren en innoveren. Nou, wat gebeurt er dan? Die krijgen ruzie of ze kunnen niet meer goed samen. Ja. Want iedereen, allebei moeten ze het allebei doen. Die leren en innoveren bestuurder, die moet ook zorgen dat het betaalbaar blijft. En die moet ook zorgen dat het wat oplevert. En die presteren bestuurder, die moet zorgen dat er ruimte komt voor het leren en innoveren. En ik heb straks dat voorbeeld van Google, de 20% Google-tijd genoemd. Dat is een schitterend voorbeeld van dat het kan. Dat je,
0: ja. Maar die hebben dus dan ook wel een duidelijke scheiding gemaakt. Hè? 4 dagen per week ben je gewoon keihard productie aan het draaien. En dan 1 dag per week kan je lekker knutselen.
2: Ja, nou, maar er is op zich niks op tegen om een beetje te scheiden. Maar het gaat er wel om dat je die leren en innoveren tijd en de inspiratie en ruimte die daarvoor nodig is, dat je die vrijmaakt. Ja. Want het kost wel een hoop geld natuurlijk. Dat kostte Google ook heel veel geld. En ze wisten niet hoeveel dat wel niet ging opleveren.
0: Ja.
2: En er zijn ook organisaties die doen het nog veel extremer. En die geven mensen volledig de vrijheid. Maar dat is wat jij tussendoor straks ook even zei. Het grote gevaar ook van een lerende organisatie is, als die alleen maar op leren en innoveren gericht is, dan gaat het op termijn ook niet goed. Maar alleen maar gericht zijn op presteren gaat op termijn ook niet goed. Dan krijg je het V&D-effect.
0: Ja.
2: Dan ben je niet op tijd klaar voor de volgende stap. Dan heb je geen innovaties. Wordt er niet geleerd. Is er ook geen belang van leren. En zijn mensen niet nieuwsgierig naar de toekomst.
0: En zeg je dan eigenlijk ook, wees je bewust van die tweedeling. En ja, het is ingewikkeld om ze samen te brengen.
2: Ja.
0: En dat is nou precies.
2: Dat is precies de kunst.
0: Ja, dat is
2: probeer
0: de kunst.
2: Probeer het. Dus niet meer te scheiden in personen, maar breng het bij iedereen onder. En ben je bewust van de verschillen in logica? Ik vind dat wel een mooi woord ervoor. De logica van presteren is een andere dan de logica van innoveren. Maar je moet dat. Wat er vaak gebeurt is dat innoveren dan niet meer belangrijk gevonden wordt, omdat alle aandacht uitgaat naar het presteren. En op de lange termijn is dat niet goed.
0: En hoor ik je dan ook zeggen, misschien het grootste gevaar van het organiseren van leren en ontwikkelen in de organisatie is A, dat je het überhaupt aan het organiseren bent. En dat je vooral bezig bent met zorgen dat we weten wat we moeten leren, dat we de inhoud bij elkaar hebben, dat we de vorm hebben bedacht. Maar besteden we met z'n allen veel te weinig tijd aan zorgen dat we aan die eigenschap van nieuwsgierigheid werken? Zou dat veel meer de taak van die learning and development mensen moeten zijn om daar aan te gaan slijpen?
2: Ja, want nieuwsgierigheid is de motor voor de ontwikkeling en voor leren.
0: Ja.
2: En je kunt mensen niet dwingen om te leren. Je kunt mensen wel inspireren om te leren. En dat inspireren, dat doe je vooral als je ze ruimte geeft voor hun nieuwsgierigheid.
0: Ja.
2: En dan moet je dus wel al die 8 soorten van nieuwsgierigheid mogelijk maken. Je moet niet zeggen, je moet allemaal weetgierig worden. Want daar hebben we helemaal geen behoefte aan. Het is veel belangrijker dat we al die vormen van nieuwsgierigheid waar we het nog niet over hebben gehad, bijvoorbeeld sociale nieuwsgierigheid is ook heel belangrijk voor een organisatie. En er zijn ook mensen die daar veel meer van zijn.
0: Ja.
2: Maar die moeten wel ook de ruimte krijgen om dat te laten zien en om dat te ontwikkelen.
0: En sociale nieuwsgierigheid is dat zijn mensen die het leuk vinden om mensen te leren kennen.
2: Ja, en geïnteresseerd zijn in andere mensen.
0: Van, ja.
2: Ja, in een school, ik heb 2 projecten gedaan met studenten, schoolleiders, die dan interviews houden met leerlingen. En ja, mensen praten wel met leerlingen, maar ze stellen geen nieuwsgierige vragen. En dat is nou juist wel belangrijk om die nieuwsgierige vragen te stellen. Want je moet ook weten van een leerling, heeft hij eigenlijk wel een werkplek thuis? Wordt hij thuis geholpen? Heeft hij broers en zussen waar hij met vragen terecht kan?
0: Ja.
2: Waarin is hij eigenlijk geïnteresseerd? Wat doet hij eigenlijk naar buiten? Hoe kan ik hem motiveren via zijn hobby's? Dat soort vragen zou je eigenlijk van alle leerlingen moeten weten. Maar als je die vragen niet stelt, dan weet je het niet. En het is wel heel moeilijk om het allemaal te onthouden van al die hele grote hoeveelheden groepen. Maar hetzelfde geldt ook.
0: Maar er zijn mensen die daar heel goed in zijn. Hè?
2: Zeker.
0: Ja.
2: Mensen die dat geoefend hebben. Want het is, die nieuwsgierigheden zijn ook kwesties van oefenen.
0: Ja, mijn vrouw is heel sociaal nieuwsgierig. Ben ik net achtergekomen dat het zo heet. Want als wij op vakantie gaan, dan weet ze binnen no time wie er allemaal in de andere appartementjes of huisjes of tentjes zitten. Bij ons in de buurt ook. We zijn 6 jaar geleden verhuisd. Nou, ik ben dat dus helemaal niet zo sociaal nieuwsgierig. Want ik weet nog steeds niet hoe iedereen heet. En dat is dan verderop in de straat. Ik weet het van mijn echte buren, maar daarna verderop geen idee.
2: Ja.
0: Ik zwaai naar ze omdat ik weet dat ze in de buurt wonen. Maar hoe ze heet en wat ze aan het doen zijn, weet ik niet. En zij weet alles.
2: Ja.
0: Dus dat is echt een soort superpower van haar. Maar ik heb dan weer andere nieuwsgierigheid waar ik...
2: Maar dat geldt ook voor organisaties, hè? Dat is... Ik gebruik zelf altijd het mooiste voorbeeld van Pieter Senge. Die heb je wel van gehoord.
0: De
2: goeroe van de lerende organisatie. Die was een keer in Nederland in de RAI. 2000 mensen. En 1700 gulden kostte dat om daar te mogen zijn. En na een uur een lezing gehouden te hebben, zei hij: ik ga nu eventjes 1,5 uur weg. En ik wil nu dat je met 1 of 2 buurpersonen een gesprek houdt over wat je echt belangrijk vindt in het leven.
0: Zo.
2: Ja. En toen ging die weg.
0: Veel succes.
2: Ja. En na 1,5 uur kwam die terug. En toen deed hij iets heel slims. Hij ging daar staan en zei niks. En toen stond er inderdaad een Hollander op. Die zei: ik heb hier, maar mijn baas heeft 1700 gulden betaald. En dan moet ik hier met een wildvreemde gaan zitten praten over wat ik belangrijk vind in het leven. Nou, daar kom ik niet voor. En toen zei Sanje weer niks. Tot er iemand opstond. En verschillende mensen die stonden op en zeiden: ik heb hier... het mooiste gesprek van mijn leven gehouden.
0: Oh, wauw.
2: Ik had daar graag 1700 gulden voor over gehad. Als ik daarvoor had moeten betalen.
0: Yeah.
2: Want het is heel erg belangrijk om meer met elkaar te praten. En dat is wat hij wilde bewijzen. Dat wij gewoon niet met elkaar praten.
0: Yeah. Yeah.
2: Dus, gisteren was toevallig op de radio iemand. Ik weet niet of dat leek me ook een interessant onderwerp voor jou.
0: Okay.
2: Die zei: mensen houden geen praatjes meer met elkaar met onbekenden. Dus je moet eigenlijk stimuleren dat als je op straat iemand tegenkomt, dat je gewoon wat vraagt.
0: Ja.
2: Want dat doen we niet meer.
0: Ja.
2: Want
0: er is zo'n hele sierige campagne nu, hè?
2: Ja.
0: Ja.
2: Oh, dat, ja.
0: Voor het babbeltje van: goh, hoe heet uw hond? Ja.
2: Ja.
0: Wat een leuke hond, hoe heet die?
2: Ja. Ja. En toen stond ik dus op de pont gisteren, een uur nadat ik dat artikel gelezen had. En staat er een leuke vrouw naast me die zegt: waar ga jij naartoe?
0: Ja. Ja, kijk.
2: Dat was een heel leuk gesprek. En ze bleek ook een beetje in mijn vak te zitten. En
0: ja, geweldig.
2: Ik dacht, ik ga dat vaker doen.
0: Ja. Ja, ik heb de mazzel dat er hele leuke mensen naar mijn studio komen. En die mag ik dan ook nog eens een keer alles vragen wat ik van ze wil weten.
2: Leuk, ja.
0: En dan merk ik altijd dat het tijd tekort is. Ik heb nog 1 laatste vraag. Ik heb daar nog heel veel vragen. Maar voor de uitzending nog 1 laatste vraag aan je, Robert-Jan. Wat is nou iets wat onze luisteraars morgen kunnen doen in hun eigen organisatie om die nieuwsgierigheid bij de collega's te inspireren, aan te wakken?
2: Nou, ik zou beginnen met te kijken of je kunt zien welke collega's je al nieuwsgierig vindt. En hoe de verschillende vormen van nieuwsgierigheid verdeeld zijn over je teams. Want je hebt ze allemaal nodig.
0: Leuk.
2: En dan, daar hoef je niet eens een vragenlijst voor te hebben of zo. Je kunt dat, als je een beetje de omschrijving hoort, dan kun je wel dat inschatten. En dan moet je kijken van nou, welke nieuwsgierigheden missen in bepaalde teams. Of waar kan die besmettelijkheid versterkt worden door er iemand bij te zetten of om ze daarop te zetten.
0: Ja.
2: En ik ben dus altijd geneigd om te zeggen, je moet zorgen voor zo breed mogelijke spreiding over de verschillende soorten van nieuwsgierigheid. En om te beginnen is dat wel weten en ervaren. Want dat zijn twee heel belangrijke onderscheidingen. Maar ook nieuwsgierigheid naar jezelf en nieuwsgierigheid naar anderen vind ik ook een heel belangrijk onderscheid. Sommigen doen het een en anderen doen het andere.
0: Ik ben in ieder geval los van dat ik een fijn dopamine shotje heb gekregen, omdat ik weer meer heb geleerd over nieuwsgierigheid, heb ik ook weer veel meer dingen die ik ook nog weer wil weten, omdat het zo'n leuk onderwerp is. Dus ik dank jou zeer. Ik wil nog even het boek noemen natuurlijk. Lerende Organisaties 2.0. Nieuwsgierigheid als motor. Als je meer wil weten, moet je vooral het boek natuurlijk gewoon lezen. Want er staat alles in wat je wil weten. Dank dat je er was. Robert-Jan Simons, emeritus hoogleraar en de schrijver van het boek Lerende Organisaties 2.0. En jij dank je wel voor het luisteren naar deze aflevering. Er zijn er nog veel meer. Dus als je nieuwsgierig bent, zou ik zeggen, ga ze lekker luisteren. Tot de volgende.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe win je het hart van je klant? Hoe bouw je aan sterke relaties en klantgerichte groei? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Customers. Hier vind je al onze programma's over het thema klanten, met inzichten van marketingstrategen en ondernemers met impact. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Customers.
2: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
4: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
4: Newsflash.
5: Netwerkplatform Connect verdubbelt vanaf 1 november de prijs van haar jaarabonnement. Ondernemers betalen dan geen 247, maar €494 per jaar. De start-up die in april werd gelanceerd koppelt ondernemers iedere week aan een zakelijke match. Volgens Connect komt de prijsverhoging mede voort uit een rondvraag onder eigen leden. Zij zouden vinden dat de huidige prijs niet in verhouding staat tot wat een succesvolle zakelijke connectie kan opleveren. Met het hogere tarief zegt Connect daarnaast meer serieuze ondernemers te willen aantrekken en de kwaliteit van het netwerk te bewaken. Onlangs sloten ook 3 nieuwe aandeelhouders zich bij het bedrijf aan.
6: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
7: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
6: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.
8: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
8: Manutan, Manutan. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
9: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris, jouw facturen, onze financiering.
10: Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door baas.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit, durf te doen, maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu Let's Talk Business, Ron Lemmens.
11: Vrijwel iedere organisatie experimenteert met AI en toch blijft de impact vaak achter bij de verwachtingen.

0: Leonie en Ingrid, goedemorgen, van harte welkom.
1: Goedemorgen.
2: Dankjewel.
0: Jullie zijn een boutique, zoals je eigenlijk zegt, een consultancy boutique. Hoor ik over steeds vaker. Is dat eigenlijk door de vraag uit de markt dat je doordat je kleiner bent, een andere manier van aanpak, flexibeler in kan gaan op de vraagstukken die er liggen bij klanten?
1: Of het een vraag vanuit de markt is. Ik denk zeker trouwens dat het vandaag de dag steeds meer een vraag vanuit de markt aan het worden is. En we hebben het ook al wat langer gezegd. En dat heeft wel met de kleinschaligheid te maken. Maar ook de bijzonder dat wij toch een bijzondere aanpak hebben.
0: En wat is die bijzondere aanpak?
1: Nou, dat kan ik je later verder vertellen. Maar dat is
0: nou,
1: in ieder geval hoe wij de veranderkant bij organisaties inbrengen. Maar ook denk ik de menskant. En hoe we dus toch wel integraal kijken naar het inhoudelijke vraagstuk van de klanten. Maar daarbij ook, wat doet de mens? Wat doet het leiderschap? Hoe is de samenwerking? Want wij geloven wel dat gedrag en de mens heel veel bepaalt bij het succes.
0: Is het zo dat er andere inzichten gekomen zijn de afgelopen jaren? Waarom dat ook naar een andere aanpak vraagt eigenlijk?
1: Andere inzichten? Ja. Ik denk dat de organisaties steeds meer ook zelf naar de menskant gaan kijken.
0: Dat,
1: naar
0: dat de is precies dat andere inzicht is wat er gekomen is.
1: Dus dat is denk ik een ander inzicht. Dat je ook vanuit de markt dat inzicht terug hoort. Laat ik het zo. Ik denk nog wel over bijzonderheid is dat wij ook. Wij doen ook heel veel met inspiratie en verbinding van mensen. En daar hebben we heel veel, ongebruikelijke werkvormen voor. Of films. We doen dus ook heel veel met andere technologieën of andere creatieve vormen. Die het ook wel bijzonder maken.
0: Even het totale plaatje. Met hoeveel zijn jullie?
1: We zijn momenteel met 80 consultants. Maar we hebben natuurlijk als groep veel meer bedrijven. We hebben nog een bedrijf die maken serious games. Dat zijn echte technologische games die gaan over gedragsverandering of kennisoverdracht.
0: Is dat toch eigenlijk inspelen op de ontwikkeling rondom gamification?
1: Ja,
0: dat gewoon helpt
1: zeker
0: om mensen beter en sneller te veranderen?
1: Ja, bedrijven hebben denk ik nu een jaar of 10 bijna. Maar uit die gedachte ontstaan. En ze werken ook voor wereldwijd. Dus een heel internationaal bedrijf. Daarnaast hebben wij ook nog een kantoor in Azië. Die eigenlijk ook advieswerk doen. En we hebben nog een nieuwe start-up. En die zit in de Copilot. Eigenlijk in een AI-training voor Copilot. Dus die zijn wij eigenlijk sinds vorig jaar gestart. Vieren bijna het eerste jubileum. En we hebben nog een hele mooie stichting waarin we lesprogramma's geven bij mbo-scholen. Dat doen we met het bedrijfsleven. Daar brengen we dus eigenlijk het bedrijfsleven in contact met mbo'ers. En die om van elkaar te leren. We hebben eigenlijk.
0: Ik heb er heel veel vragen over. Die gaan ook allemaal komen.
1: Dat snap ik. Maar even, dit is de groep.
0: Het is maar mooi in ieder geval dat je dat zo omschrijft. Waarom Azië?
1: Dat is een heel leuk verhaal eigenlijk. Heeft bij ons iedereen een persoonlijke visie. En dat is eigenlijk wat je in je leven, waarom je leeft, maar ook wat je wil betekenen in het leven, wat je waarden zijn en eigenlijk ook wat je voor ambities hebt. En zo hadden wij twee partners, eigenlijk één, en die wilde vooral ondernemen in het buitenland. En dus hebben wij hem laten bedenken waar hij dan naartoe wilde. En daar kwam Kuala Lumpur uit. En hij is vertrokken naar Kuala Lumpur. En er zit, denk ik ook alweer 15 jaar geleden. Ja, heel lang geleden. En nog steeds daar succesvol. Waarom Azië? Wij wilden wel internationaliseren. Het was de persoonlijke visie of ambitie van een partner. En dat hebben we eigenlijk gevonden.
0: Dat is bijzonder. Ingrid, je bent ook partner. Heb je al persoonlijke visies, ambities inmiddels klaarstaan?
1: Leonie.
2: Zeker, want bij mij zit die persoonlijke visie en ambitie niet zozeer in dat ik heel graag en Samart in het buitenland wil oprichten. Maar voor mij gaat het heel erg over het bijdragen aan maatschappelijke organisaties. Dus daar heb ik ook heel erg voor gekozen en ook dus de ruimte.
0: Ja, ik denk dat zometeen, als we verder in deze uitzending zijn, daar uitgebreid over in gesprek gaan. Dan Ingrid toch eventjes naar jou, want de achtergrond van Samhout. Meer dan 35 jaar bestaan jullie inmiddels. Hoe is het ooit opgericht?
1: Opgericht door Salem Samhout. En ons hoger doel is Together We Build a Brighter Future. En voor het adviesbureau zit daar eigenlijk nog een zin onder. Dat we doorbraken realiseren bij klanten. Door het verbinden en inspireren van mensen bij klanten. En dat Together We Build a Brighter Future is in Zuid-Afrika ontstaan. Waar Salem toen de tijd onder een groot bord stond. Waar dat op stond. Maar daar begreep hij later van dat er allerlei mensen doodgeschoten waren onder dat bord. Over de rassenhaat, daar hoef ik denk ik niet veel te vertellen. Nee. Maar daar had het mee te maken. Dus daar zit eigenlijk daar zijn we eigenlijk maatschappelijk in verankerd.
0: Geworteld.
1: Daar is het eigenlijk ontstaan. Ja. Ooit ontstaan in de dienstenmarketing.

0: En veel meer in het openbaar vervoer. En toen heette het Arendse en Samhout. En uiteindelijk heeft Arendse besloten in het openbaar vervoer door te gaan toendertijd. En Samhout, of Samhout in het. Die wilde eigenlijk veel meer een adviesbureau vanuit die, die maatschappelijke tak starten. En daar is het N-teken blijven staan. Dus zo zijn we ook op N Samhout gekomen. En dus daar staan
1: in de volksmond, zeg je wel Samhout of is het toch wel vaak N Samhout?
2: Wij zeggen altijd nooit Samhout, maar we horen het wel eens. Ja. En dat N-teken is ook super onpraktisch in de tijd van telefoongidsen en zo was het zoekmachine super onpraktisch. Maar wel bewust voor gekozen, omdat het zo gaat over
1: eigenlijk
2: waar wij
1: uniek is, wat dat betreft.
2: Ja, want maar het gaat ook zo over onze verbinding. Dus over verbinding en dat eigenlijk in je naam zit. Daar nemen we alle onpraktische elementen maar op de koop.
0: Ja, dus het is Ingrid en Samhout, de klant en Samhout.
1: Ja, dus
0: we zetten er alles voor.
1: Leuke woordspeling ook. Ja. Ingrid en Samhout, hoe lang is dat al het geval?
0: Ik werk er al bijna 24 jaar. En eigenlijk rode draad door wat ik altijd gedaan is wel altijd advieswerk geweest. Maar ook heel veel van onze ondernemingen, start-ups, bedrijven geleid. En nu verantwoordelijk voor het totaal.
1: Hoe heb je de onderneming zich zien ontwikkelen?
0: Ik denk toen ik daar 24 jaar geleden begon, waren we net in de fase dat we echt in die zin een adviesbureau waren en nog niet eigenlijk meerdere bedrijven hadden. Dus hoe heb ik het zien ontwikkelen? We zijn een serieus adviesbureau geworden, zeer professioneel, boeken geschreven, heel veel kennis ontwikkeld, helemaal onze eigen aanpak ontwikkeld, gegroeid en een aantal nieuwe ondernemingen daarna gestart. Dus zo heb ik het wel zien ontwikkelen in die 23 jaar.
1: En wat dat betreft, de hele wereld ontwikkelt zich heel erg. Ja. Maar ook met name door die technologische ontwikkeling die nu zo snel gaat.
0: Ja.
1: Je leeft wel in een ander hoofdstuk. Kan je dat zo stellen?
0: Nou, wat leuk is denk ik dat 5 jaar geleden, toen hoorden wij ook, of misschien al 6 jaar geleden, hoorden we ook voor het eerst van generatieve AI. En we hadden natuurlijk al wel technologie en we deden ook al best wel wat opdrachten op digitale transformaties bij klanten.
1: Wat waren die andere opdrachten?
0: Meer op digitale transformaties.
1: Puur digitale, dat was toen al eigenlijk het geval dat jullie daarin gespecialiseerd waren.
0: Ja, maar ook gewoon cultuurverandering, leiderschapsontwikkeling, teamontwikkeling, brede organisatieveranderingen. En daar zat altijd, een deel was ook technologisch. Maar toen kwam natuurlijk generatief AI. En wij waren als bedrijf al niet heel sterk op, laat ik zeggen, data en algoritmes. Dat is niet een van onze expertises toen de tijd. Maar toen we generatieve AI zagen en hoorden en dachten dit gaat komen, dachten we dit is taal. Dit is eigenlijk de algoritme of de data van taal. En wij zijn een heel talig bedrijf. Als je het hebt over mensen, verandertrajecten, leiderschap, cultuur. Dus wij dachten, dit is eigenlijk voor ons de datakant van taal. En dus zeiden we 5 jaar geleden, hier moeten we volop in.
1: Dus dat gebeurde.
0: Ja.
1: En Ingrid, was jij er toen ook?
2: Zeker.
1: Hoe lang ben jij er al?
2: Ook
1: 24 jaar.
2: We hebben elkaar gestart. Dus Ingrid had daarvoor nog een ander werkend leven. En ik ben professioneel opgegroeid bij N Samhout.
1: Wat maakt het eigenlijk dat jullie daar zo lang zijn? Want dat zegt wel iets over deze organisatie.
2: Ja. Voor mij betekent het wat Ingrid zei, de organisatie is in de afgelopen 24 jaar echt wel veranderd. Maar die kern van die visie en waartoe we het doen en dat we echt niet alleen willen werken, maar echt doorbraak willen realiseren. Dus ook een beetje de combinatie van een commerciële organisatie, maar met goede bedoelingen.
1: En intrinsiek gedreven door iedereen die daar werkzaam is. Het is misschien makkelijk om ja te knikken, maar ik kan me wel voorstellen dat het geen ander antwoord is dan dat je zo lang ergens bent.
0: Ja. Ja, dat is heel. Ja, dat kunnen we alleen maar jou zeggen, want het is ook echt zo. En we hebben ook heel veel mensen die al heel lang bij ons werken. We zijn ook een aantal jaar een Great Place to Work geweest in Nederland, een keer in Europa. En wij proberen gewoon die doorbraken te realiseren bij klanten. En daar werken ook echt heel veel mensen voor. En ik vind ook gewoon dat we echt heel veel goede mensen hebben.
1: Heeft het ook te maken met het feit dat die gedragsverandering die je bij bedrijven probeert teweeg te brengen, dan zal je zelf eerst het goede voorbeeld moeten geven, intern, toch?
2: Ja. Dat is eigenlijk een van onze uitgangspunten. Dat wij altijd zeggen, practice what you preach. Dus als wij dingen bij klanten doen, dan hebben we het minimaal 1 keer
0: intern
2: ervaren. Want dan hebben we het intern gedaan.
1: Nu hoor ik dit overigens heel vaak bij consultancybedrijven. Of ze nou in een boutiquevorm zijn of ze zijn een stuk groter.
2: Ja.
1: Dat menselijke aspect, dat komt altijd naar voren. Maar wat is dan het verschil?
0: Bij ons bedoel. Kijk, nog even terug naar onze visie. Ik heb net het hoger doel uitgelegd. Maar we hebben eigenlijk ook kernwaardes. Dat zijn er 4. Intensiteit, authenticiteit, vriendschap en playfulness. En die leven we echt. Die hebben we doorverteld naar habits. En dat is ook wel wat je veel hoort van buiten. We hebben toevallig ook weer een aantal mensen van andere consultancies aangenomen, partners. En je hoort dan ook echt dat bij ons het echt anders is. Dus wij zijn geen typische consultant. Wij werken ook niet in een urenfabriek. Op dat vlak, we hebben andere productiviteits- of decabiliteitsbeleving. We hebben ook niet een partnermodel waar we alle dividenden en de winsten uitkeren. Dat brengen we eerder terug naar de maatschappij. We zijn geen typische consultant, ook niet hoe we het sturen en hoe we zijn. En dat zien mensen vooral ook, dat hoor je dan ook. Ja, wij weten eigenlijk niet beter, want we werken er middenin. Maar als mensen van buiten komen, hoor je dat ook wel weer eens terug. En ze komen ook heel vaak hiervoor bij ons werken. Dat ze...
1: En 24 jaar geleden hadden jullie beiden wellicht jullie eerste project onder de hoede.
2: Ja.
1: Dan moet je eigenlijk de authenticiteit van het bedrijf in dit geval uitstralen. Was dat toen al heel makkelijk om mee te nemen?
0: Nou, ik vond het toch best wel mijn allereerste project zo. Dat vond ik nog best wel moeilijk. Want ik had eigenlijk zelf best wel... Ik heb bij andere bedrijven gewerkt. En ik was niet een consultant fan, laat ik het zomaar zeggen. Maar toen was ik zelf opeens een consultant. Ik weet nog dat ik zei, wat verkopen we hier eigenlijk?
1: Want wat had je ervoor gedaan?
0: Bij KPN gewerkt. Eigenlijk in de retail. Verantwoordelijk geweest voor de prima phones en de business centers. En ik heb daartussendoor nog een eigen bedrijf gehad. Nou, kan ik ook een heel verhaal vertellen.
1: Dat is een andere uitzending.
0: Ja, dat is een andere uitzending. Ja. Dus ik vond het nog best wel moeilijk. Je verkoopt jezelf. Ik zeg, nou, wat hebben we hier dan liggen? Dat was me ook voor mij toen niet helemaal duidelijk. Dus ik vond dat best wel een struggle van wie zijn we eigenlijk en wat. Maar dat is echt 25 jaar geleden. En ook gewoon de rolverdeling. Wat doet een senior? Wat doet een medior? Ja, je moet helemaal in die consultancywereld zitten. En daar kwam ik dus niet uit. Dus voor mij was dat best wel een struik. Ik weet ook nog dat we meteen een hele leuke klant hadden. Waar we gewoon het hele bedrijf mochten transformeren. Het waren ook 800 medewerkers. Dat was vrij overzichtelijk. En daar hebben we ook enorme impact gemaakt. En dat hebben we gewoon met een team gedaan. En ik weet nog dat die klant later zei, wat was eigenlijk jullie onderlinge rolverdeling? Toen dacht ik, ja, dat hoort natuurlijk zo bij een adviesbureau. dat je ook zegt, dat is de senior, dat is de medior. Maar we hadden gewoon een team en we deden de juiste dingen.
1: Voor jou, Leonie, was dat anders?
2: Ja, voor mij was dat anders. Omdat ik eigenlijk mijn eerste werkervaring zat meteen in die projecten. Daar mag je gewoon mee. Daar ga je mee. En daar is het gewoon weinig leren uit de schoolbanken over het consultiewerk. Maar gewoon heel veel learning by doing. En dat is trouwens ook in dit tijdperk heel interessant. Want ik heb het heel erg geleerd door mee te gaan, mee te kijken, af te kijken. En dit is nou precies een vraagstuk natuurlijk waar we nu in zitten. Van hoe leren we nu jonge mensen het vak ook.
1: En ik denk ook wel het verschil met 24 jaar geleden is dat de ontwikkelingen veel sneller gaan. Dus hoe hou je de regie over die ontwikkelingen?
0: Ja. Maar dat is wel een van de grootste vragen waar wij ook nog het antwoord niet op hebben. Is wel hoe ga je jonge mensen in deze hele AI-transformatie waar iedereen in zit ontwikkelen? Dus Leonie, 24 jaar geleden, die is heel anders opgeleid dan je vandaag de dag ziet. En wij zijn als bedrijf natuurlijk ook aan het transformeren met AI. Dus het is echt een grote vraag hoe je jonge mensen ontwikkeld.
1: Even heel kort over het onderzoek, want daar gaan we straks uitgebreid over verder praten. Wat is de reden die geweest dat jullie dachten van wij moeten iets kunnen aantonen, wij moeten een onderzoek starten, zodat we eigenlijk onze eigen klanten en wellicht potentiële klanten ook verder kunnen helpen?
2: Ja, eigenlijk is de aanleiding nog geen eens zozeer vanuit dat het onderzoek het doel was, maar wij voelen dat deze ontwikkeling gewoon groot is voor alle organisaties. En eigenlijk is het gestart vanuit gewoon een grote nieuwsgierigheid. Grote nieuwsgierigheid naar hoe kijken CEO's, bestuurders, CHRO's ook in de laatste vraag. Hoe kijken die nou echt naar AI persoonlijk? Hè? Dus zijn ze enthousiast over die ontwikkeling of bezorgd? Wat is hun visie? Wat doen ze al in hun eigen organisaties? Eigenlijk vanuit nieuwsgierigheid dat we dachten we moeten erop zitten. We moeten weten niet alleen hoe onze klanten, maar ook een bredere groep hierover denkt. En daarom zijn we eigenlijk continu in gesprek. En dat delen we ook graag. Omdat je gewoon ziet dat de inspiratie op dit thema, daar is super veel behoefte aan.
1: Ja, je ontkomt er niet aan toch? Dat is echt iets wat eigenlijk 's ochtends bij het opstaan al begint, ja, toch?
0: Het is overal.
1: Het is overal.
0: Elke dag. Ja. En een ander onderzoek misschien wat wij dus ook gedaan hebben is dat adoptieonderzoek. Dat doel je misschien ook nog op. Maar dat is eigenlijk, daar zijn we 3 jaar geleden mee gestart. Omdat we zagen dat deze technologische ontwikkeling toch wel anders is dan andere. Het gaat super snel. En elke technologische ontwikkeling vraagt adoptie. Of heeft eigenlijk adoptie nodig. Maar dat we toch wel dachten bij deze. Dit is wel een grotere uitdaging dan. Ja, ik zeg maar even. De hele digitale ontwikkeling die ervoor was. Dus toen zijn wij dat onderzoek gestart. Onder eigenlijk meer hoogopgeleide Nederlanders. Dat hebben wij niet zelf hebben laten uitvoeren. Mm-hmm. En dat gaat eigenlijk over hoe adopteert Nederland. Dus hoogopgeleid Nederland. Werkt Nederland deze technologie.
1: Gaan we zo over verder praten.
3: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

0: Charter Time op New Business Radio in het programma Let's Talk Business.
1: Let's Talk Business op New Business Radio.
0: Vandaag bij mij in de studio te gast en Sam Hout, de groep. Ingrid Smolders en Leonie Arkestein. We hebben het net even gehad over hoe jullie zelf ook bij het bedrijf 24 uur een jaar geleden zijn binnengekomen. Tegelijkertijd, terwijl het bedrijf al iets langer bestond. Nu zijn we in het tijdperk dus aanbeland. 5 jaar geleden werd het overduidelijk. Die digitale transformaties, daar zijn jullie onder andere op gaan specialiseren. Want dat is natuurlijk met menskracht niet te doen anders. En we zijn nu in het tijdperk van AI. We hadden het net over de onderzoeken die er geweest zijn de afgelopen jaren. Ook om aan te tonen wat kan er wel, wat kan er niet. En met name ook de beslissers in bedrijven. Hoe gaan ze daarmee om? Ja, ik kan me voorstellen dat je daar heel veel praatsessies voor nodig hebt. Om ze te helpen en wellicht te overtuigen om het juiste te doen. Hoe gaat dat in zijn werk?
2: Om die bestuurders te helpen. Ja, nou eigenlijk is dat heel veel gesprekken voeren inderdaad. Om te kijken wat sommige bestuurders die hebben een technische achtergrond, zijn super geïnteresseerd in dit onderwerp. Volgen het. Anderen hebben kinderen die iets technologisch studeren en die krijgen dan aan de keukentafel les. En anderen zeggen ook in de gesprekken, ik weet er eigenlijk gewoon heel weinig van. En dit gesprek helpt me om me te realiseren dat ik er toch wel, dat ik het toch niet kan overlaten aan mijn IT-afdeling. Dus daar zit gewoon een super grote diversiteit.
0: En hoe zijn jullie overtuigd van hetgene wat er dan op dat moment vanuit jullie geïnitieerd wordt, dat het juiste is?
3: Nou, ik denk niet dat we altijd het continu hetzelfde initiëren. Dat is heel erg maatwerk eigenlijk. Want je gaat eerst kijken wat er echt nodig is natuurlijk ergens.
0: Veel pilots?
3: Ja, ik denk dat er in het verleden heel veel pilots gestart zijn. Ik denk dat we nu in een wereld zitten dat de pilots gefocust worden dat tot 3 tot 5, ik zeg maar even, echt value, waardemakers. Dat er toch echt wordt gekeken, waar maken we echt het verschil? We zijn van de 1000 pilots in sommige organisaties, nou ik zeg niet dat het 1000 waren, maar heel veel gegaan. Ik denk dat dat... Nou, ik durf niet te zeggen dat het overal hetzelfde is, want er is heel veel verschil tussen organisaties in Nederland nog. Maar je ziet wel op veel plekken dat er overal nu 3 tot 5 waardestromen of domeinen of processen worden gekozen waarvan meer vanuit de strategie gedacht wordt. Daar kunnen we echt waarde creëren in plaats van heel veel pilots.
0: Precies. En wat zijn dan de specifieke vragen waar bedrijven eigenlijk mee komen? Op en dat ze met jullie in gesprek gaan.
3: Sommige bedrijven vragen, help ons, hoe starten we? Dus, en dat is ook nog vandaag de dag. Dus er is niet een. Het is zo verschillend nog in de markt en in de sectoren. Sommige vragen, help ons met een strategie. Meer het AI in onze strategie te krijgen. Anderen zeggen, nou, ik heb wat gebouwd en ik heb eigenlijk, hoe krijg ik mijn mensen mee? Of ik heb meer een adoptievraagstuk. Er komen ook wel vragen binnen van, wat betekent dit voor mijn strategische personeelskant in de toekomst? Dus de vragen zijn best divers. Help me met een veranderproces ontwerpen om van A naar B te komen.
2: Met mijn leiderschap.
3: Oh, heel veel vragen over leiderschap. Ja. Hoe leid ik mijn leiderschap nu op AI literacy, maar ook op change? Ja, heel veel vragen. Hoe help je eigenlijk ook de board opleiden op AI literacy? En dan ook gelijk kijken, hoe kunnen ze starten? Wat zou de strategische richting kunnen zijn? Het zijn hele diverse... Ja, dus het ligt maar aan waar een bedrijf eigenlijk zit in de markt. Wat voor vragen je...
0: In hoeverre wordt er dan van jullie gevraagd dat jullie ook echt daadwerkelijk die kennis aan boord hebben van AI? Want eigenlijk als consultancypartij kijk je natuurlijk vooral naar de processen. Naar hoe mensen zeg maar in een organisatie functioneren, wat daarvoor nodig is. En in sommige gevallen merk je natuurlijk dat het ook een disruptor is voor bestaande banen.
3: Voor bestaande banen?
0: Ik kan me voorstellen dat mensen dus onder druk een veranderproces in moeten. Dat een van de grootste uitdagingen
3: is. Ja, is een van de... Kijk, wij zeggen eigenlijk ook altijd, je moet een heel goed narratief maken. Dus eigenlijk een goed verhaal wat jij met AI wil als organisatie. Dus even, waar ga je het inzetten? Wat is je strategie? En ook een eerlijk verhaal. Wat zou het kunnen betekenen voor de workforce of voor mijn mensen? En daar dus je mensen ook... En dat is dan een goed veranderproces. Hoe ga je mensen daarin meenemen? Want het kan als een bedreiging voelen. Dat zou kunnen. En daar moet je gewoon over in gesprek zijn. Dus het antwoord voor veel mensen zal ook zijn, zorg dat je zelf adaptief bent. En dat je ook AI eerder omarmt als iets waardoor jij meer waarde kan gaan toevoegen dan dat je nu maar niks doet.
0: Nu hoor je daar, je wilde wat zeggen.
2: Ja, wij zien ook wel dat ook in de gesprekken met bestuurders, dat eigenlijk het onderwerp over eerlijk zijn over dat werk gaat veranderen, dat dat eigenlijk nog te weinig gevoerd
3: moeilijk.
2: Dus dat vinden, dat is toch moeilijk als je niet precies weet welk perspectief je dan, als je er nog niet uit bent over hoe groot is die verandering. En tegelijkertijd zijn die zorgen er wel bij medewerkers. Hè? Dus het kan soms ook adoptie juist een beetje tegenhouden.
0: En dat hoor je natuurlijk heel veel. Je hoort heel veel verschillende verhalen. Eigenlijk experts zeggen soms aan van ja, maar zo vaart loopt het helemaal niet. Het is nu een hype. Dat kennen we ook in de tijd dat agile scrum werken overal werd doorgevoerd. Nou, dan werd er een reorganisatie doorgevoerd, 3000 ontslagen. Nou, dat was dan het werk van een ander proces, agile scrum proces. Dus ik kan me ook voorstellen dat mensen met dat in hun achterhoofd ook wel sceptisch kijken naar wat er kan. En wat er vandaag nog niet kan, kan er wellicht morgen wel. Ik kan me voorstellen dat mensen best wel zoekende zijn. En dat is van boord tot eigenlijk uitvoerende medewerkers.
3: Ja, ik denk dat 3 jaar geleden nog meer aan de hand was dan nu. Uit dat onderzoek waar ik al op refereerde, komt dit ook. Dat de emoties, wij meten daar emoties van mensen. Dus we hebben ook gevraagd naar alle emoties van de doelgroep. En wat je ziet is dat de emoties over de hele linie, over die 1000 mensen die ook onderzocht zijn, positiever geworden zijn. Minder sceptisch. En nog een heel interessant inzicht is daar dat degene die het meest, we hebben ook diepte van gebruik voor het eerst gemeten. Dat is eigenlijk in Nederland volgens mij nog niet gebeurd. Dat we meten, gebruiken mensen nou oppervlakkig, ga je dus door een promptje een vraag te stellen of dieper, bouwen ze al agents, even als voorbeeld. Dat hebben we gemeten en een interessant feitje wat eruit komt is dat de mensen die het meest diep AI gebruiken ook het meeste baanonzekerheid voelen.
0: Omdat, dat is wel gek eigenlijk, toch?
2: Nou, die zien, dus eigenlijk wat er mogelijk is zonder dat zij daar iets aan toevoegen.
0: En is dat dan met het idee van, nou, ik wil die kennis voorop hebben, zodat mij eigenlijk niks verteld hoeft te worden? Is dat die angst die je dan eigenlijk niet omschrijft?
3: Nou, ik denk dat bij die mensen heel erg speelt van dat ze het zoveel gebruiken, dat ze ook de toegevoegde waarde juist zien en niet denken het is een hype. En we hebben ook gevraagd hoeveel procent van je werk zou door AI overgenomen kunnen worden. Deze groep zegt ook de helft van mijn werk. Terwijl de mensen die AI oppervlakkig gebruiken, die zeggen bijvoorbeeld maar 20% van mijn werk. Dus deze mensen gebruiken het, zien echt veel toegevoegde waarde en zien dus ook gewoon de opportunities van AI.
0: Ja, want het kan enerzijds ontlasten
3: en dus
0: natuurlijk.
3: De bedreiging voor hun eigen baan, ja.
0: Maar ontlasten kan natuurlijk ook je helpen sterker te maken op bepaalde punten waar je nu eigenlijk niet helemaal goed aan toe komt.
3: Nee, zeker. Klopt. En dat zien ze ook. Want het leuke ervan is wel dat je als je er weer op deze doelgroep op. We hebben ook naar werkgeluk gevraagd, naar vrije tijd, naar trots. Deze groep is het meest trots. Dus die mensen die diep AI gebruiken zijn het meest trots. Zijn het meest gelukkig op hun werk. En ervaren ook de meeste vrije tijd door het gebruik van AI.
0: Zijn dit dan ook de mensen waar jullie in een transformatie mee starten als een soort van early adopters die eigenlijk de draagvlak moeten gaan creëren voor die transitie?
3: Ja, dat is een leuke vraag. Want wij kijken inderdaad in adoptie, kijken we altijd naar eigenlijk soort doelgroepen in de adopties. Wij noemen dat even persona's. En dan zie je dus bij klanten dat ze van alle soorten doelgroepen mensen hebben. En dus ook de early adopters. En hoe kun je die nou gebruiken om de sociale kant, dat noemen we peer-to-peer learning, in te zetten naar de andere persona's die nog niet zo enthousiast zijn. Of het nog niet zoveel gebruiken. Zeker.
2: Ik denk ook dat het in veel organisaties juist met deze mensen begonnen is. Die de mogelijkheden kennen en die eigenlijk de ruimte hebben gecreëerd of gekregen om pilots te starten. Eigenlijk de enthousiastelingen die in die eerste fase eigenlijk altijd nodig zijn om te kijken wat is mogelijk.
3: Ja, maar dat het een hype is, daar geloof ik niet meer in.
0: Kun je ons meenemen naar gewoon een stuk praktijk waarbij je dus van scratch af aan begint binnen een organisatie? Hoe gaan jullie te werk?
3: Nou, dat is ook heel verschillend. Ja, dat ligt dus aan. Maar goed, laat ik eens zeggen dat we vaak
0: de en somehow manier. Hè?
3: Nou, dus vaak toch beginnen we wel bij de board of de RVB of directie om daar. En dat ligt een beetje aan de vraag die we hebben gekregen. Maar daar beginnen we wel vaak met wat we net al zeiden van wat vinden ze er zelf van? De ethische gesprekken, soms ook nog wel het filosofische gesprek over AI en de mens.
2: Welke waarden
3: ze uit AI willen halen? Dus meer de strategische kant. Ook hoe het gaat met hun eigen AI literacy. Inspireren we ze ook op? We vinden ook dat ze voorbeeldgedrag moeten geven. Dus we laten ze soms ook zelf even agents bouwen en dingen doen. Zodat ze ook zelf gaan ervaren.
2: Een narratief maken.
3: Een narratief maken.
2: Voor de organisatie.
3: Ja. Dat is eigenlijk hoe we beginnen. En we beginnen ook al met die groep daaronder om te kijken wat zijn eigenlijk hier de grootste processen of domeinen waar we zouden kunnen starten. Dus dat met een soort analyse waar we ook weer mensen betrekken. Want wij betrekken eigenlijk wel altijd heel veel mensen van de organisatie. Omdat we toch ook wel geloven dat er heel veel kennis in de organisatie zit. Gaan we toch ook starten met een soort analyse, scan, analyse. Ja. Waar denken we waarde te creëren?
0: Nu hoorde ik eigenlijk aan het begin van deze uitzending dat gamification voor jullie een hele belangrijke tool is om toe te passen. Om uiteindelijk die organisatie zo te krijgen dat ze langzaam zeker dat veranderproces in kunnen gaan. Zijn dat bepaalde standaard methodieken of hoe gaan jullie om met die tooling?
2: Met specifiek gamification. Ja, kijk, bij gamification is super fijn. Met name wij werken voor wat kleinere organisaties, maar ook voor hele grote organisaties. En daar waar je doelgroep groot is, is gamification vaak een heel goed middel om gewoon schaalbaarheid te creëren. Dus als het echt om specifiek gedrag gaat, grote groepen, dan is het een hele fijne speelse manier eigenlijk. En ook veilige manier om te kunnen leren.
3: En dat is wel vaak maatwerk ook weer. Ligt er. Maar bijvoorbeeld onze eigen Let's Copilot. Dat is ook, dat is eigenlijk een manier om het Copilot in organisaties te trainen op een hele speelse manier. Want het is een game. Maar ook heel veel maatwerk. Dus jij traint meteen op jouw vak. Als jij een HR-manager bent, krijg je alle use cases en alle voorbeelden gelijk op jouw vak. En dat maakt het nut voor mensen veel hoger. Waardoor ze het veel sneller ook gaan toepassen in de praktijk. We hebben ook gamification gedaan om commerciële performance bij organisaties te verhogen. Om te zorgen dat in de retail er meer verkocht wordt in winkels. Of er zijn zoveel toepassingen.
0: En daarbij dat op het moment dat je zo'n transitieproces ingaat, heb je natuurlijk een owner als het ware van het hele traject.
2: Ja.
0: Ik kan me ook voorstellen dat je daar eigenlijk wel je hoofd op een hakblok zet. Want als het niet lukt, dan ben jij degene die ervoor gezorgd heeft dat het dus mislukt is. En dat hoor je natuurlijk heel vaak bij organisaties, dat de implementatie soms niet wil lukken.
2: Ja. Kijk, misschien ook een beetje bescheidenheid, maar wij geloven niet dat wij de organisatie transformeren. Dus ik denk dat wij ons werk goed doen als die top echt verantwoordelijkheid neemt en plannen maakt waar ze zelf in geloven. En daar ook echt achter kunnen staan. Dus ik denk dat onderdeel is van ons werk. Dus wij gaan niet voor die troepen staan en zeggen je moet naar links of naar rechts.
0: Nee, maar ik kan me voorstellen dat je in veel gesprekken ook spanningen tegenkomt. We hebben het er eigenlijk net al over gehad. Ja. Hoe ga je daar specifiek mee om? En is dat anders dan eigenlijk 5 jaar geleden? Want dat was ook een digitale transformatie. Alleen nu is hij zo concreet. Dat mensen bij wijze van spreken, als ze informatie willen hebben, ook AI kunnen raadplegen. En wellicht andere visie. Ja. Aan zo'n start staan.
3: Ja, ik denk dat wij voeren in die zin veel. Als dit aan de hand is, voeren we daar gewoon goede gesprekken over. En onze gesprekken zijn ook altijd op verschillende niveaus. Ook op wat gebeurt er eigenlijk op het gevoelsniveau. Wat gebeurt er op het procesniveau en het inhoudsniveau. En ik denk ook wel dat wij dat ook wel echt speciaal in onze aanpak is. Dat wij wel echt diepe gesprekken in organisaties voeren. Waardoor deze vraagstukken ook gewoon op tafel kunnen liggen. En dan wordt die vanuit verschillende perspectieven gewoon. Wat is eigenlijk de business case? Wat is het filosofische perspectief? Wat is het creatieve perspectief? Ook benaderd. En dat, en daarmee, het is soms. Ik heb ook niet het idee dat je daarmee niet kan. Er zijn wel spanningen, maar je komt er altijd wel uit. In die zin, door weer te kijken wat is de next step en hoe kunnen we dan de organisatie toch weer verder helpen.
0: Heeft dat ook te maken toch met de manier van benadering, eigenlijk waar het begin van deze uitzending over begonnen. Dat warme menselijke wat je eigenlijk dan daar weer overgeeft aan de klant.
3: Ik geloof ook niet zo in de consultants die dan zeggen dit moet je doen. Wij voelen ons toch wel mede verantwoordelijk. En precies hoe jij het zegt. Wij hebben niet het idee dat wij de transformatie doen. Maar we voelen ons wel mede verantwoordelijk met eigenlijk het bedrijf. En de hele lijn. Middenmanagement en teammanagers. Voor het realiseren. Dus we voelen ons meer mede verantwoordelijkheid en helpers. Dan dat we denken wij komen het hier jullie even vertellen.
0: Hoe lang duurt zo'n proces? Want ook daar weer zeg je, elke situatie is uniek. Maar als je het toch gemiddeld genomen beetpakt, hoe lang zijn jullie bezig met zo'n transformatie?
3: Als je het echt over een cultuurverandering ook nog hebt en een gedragskant, toch wel 3 tot 4 jaar.
0: Ja. Dus dat is een enorme tijd waarin nu met AI ook heel veel kan veranderen gaandeweg dat proces.
3: Gaat wel sneller, denk ik. Ja.
0: En dus continu bijsturen?
2: En dus continu bijsturen. Kijk, ja. Wat het leuke is, dat AI verandert in die zin ons werk ook wel echt in onze context. En tegelijkertijd denk ik dat heel veel dingen die in onze aanpak eigenlijk al heel normaal waren. Over dat eigenaarschap, over het betrekken van mensen, over bijsturen. Dat weer eigenlijk weer helemaal niet zo anders is en nu nog meer nodig is.
3: Ja, maar strategie maken. Vroeger maakten we strategieën voor over 4 jaar. Maar dat is nu
0: dat niet kan niet meer, toch?
3: Nee, dat is niet meer te doen. Dus je aanpak, even, je had het net zelf over de agile, moet veel kortcyclischer. Het gaat sneller en het moet kortcyclisch. Ja. Je moet veel meer bijsturen.
0: Treffen jullie dan nog wel vaak bedrijven aan waar toch nog die middellange termijn 5 jaar is?
2: Of nog langere termijn. Hè? Dus in het domein waar ik veel werk in het Seenpubliek. Dat gaat over onze watersystemen, over vastgoed. Daar zitten altijd lange lijnen aan. Dus ik denk dat een stuk ergens een lange termijn visie nog steeds belangrijk is. Alleen je korte termijn doelen, zeg maar, dat eigenlijk korter wordt.
0: Over dat hele semi-publieke deel wat ons allemaal zal gaan helpen, wat ons allemaal gaat raken, gaan we het zo meteen hebben.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

0: John Lennon Jones op Nieuw Business Radio.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.
0: Vandaag bij mij in de studio te gast. En Sam Hout, Ingrid Smolders en Leonie Akkerstein zijn aanwezig. We hebben het over transformaties aan de hand. Ook van alle ontwikkelingen die er gaande zijn rondom AI. In het begin hebben we het ook even gehad over de semi-publieke sector. Want dat is eigenlijk een sector waar het nu... Ja, het gebeurt, maar het gebeurt ook nog niet helemaal. Ja. Er zijn heel veel processen die daar vaak achterlopen wat betreft commerciële instellingen, commerciële bedrijven die te sneller durven te adopteren. Dit is natuurlijk een verhaal met veel meer verantwoordelijkheden ook. Maar jullie hebben daar ook een onderzoek naar gedaan, hoe daar nu gekeken wordt naar hoe kunnen we AI gaan inzetten en hoe kunnen we die transformatie uiteindelijk goed gaan leiden.
2: Ja, klopt. Je ziet eigenlijk in heel veel onderzoeken, niet alleen die van ons, maar dat de publieke sector, onderwijs, zorg loopt eigenlijk altijd een beetje achter op meer commerciële sectoren. En wat jij zegt, dat heeft natuurlijk ook een reden. Want het zijn organisaties die een maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben, die zorgvuldig met onze gegevens moeten omgaan, maar ook zorgvuldig met het geld. En wat ik heel mooi vond in de gesprekken die wij daarover gevoerd hebben en ook daarna eigenlijk met die bestuurders besproken hebben, is eigenlijk zegt bijna iedereen, wij zijn een smart follower. Wij zijn niet de frontrunner op dit gebied. We gaan niet eindeloos experimenteren en daar ook investeren. Wij zijn een smart follower. Maar als je dan door gaat vragen over, oké, en is dat dan echt een strategie? Dan blijkt het toch een beetje stil. Dus er zit dus een bepaalde voorzichtigheid in. En als je niet oppast, dan is dat toch een beetje voorzichtigheid en stilstand. Terwijl als je echt actief invulling geeft aan die strategie, dan ga je eigenlijk hele andere dingen doen. Namelijk om je organisatie klaar te maken, super actief naar buiten kijken. En als je dan goede toepassingen, bewezen toepassingen ziet, dan kan je ze ook meteen implementeren.
0: Zou je ook kunnen zeggen dat dit ook een deel van bureaucratie zou kunnen oplossen?
2: AI.
0: Zeker.
2: Nou, ik weet niet. Er wordt heel veel geschreven over vergunningsprocessen. Ik denk dat daar super mooie toepassingen voor zijn. Ja.
0: Ja. Als je daar nu een semi-publieke sector uit zou moeten lichten, waar dit op dit moment echt aan de hand is en waar het ook nodig is dat het toegepast gaat worden, maar waar wel de zoektocht nog gaande is. Wat zou je dan zeggen als antwoord?
2: Ja, ik denk dat de zorg een heel mooi voorbeeld is. Want ik denk dat je in de zorg super geavanceerde toepassingen al hebt. En tegelijkertijd zijn ze ook nog heel erg zoekende en is adoptie ook nog een uitdaging.
3: En een tekort aan zorgpersoneel.
2: Ja,
3: dus
2: precies.
3: Wel dat je AI kan inzetten om die tekorten op te lossen. Dus in ik zeg maar de administratieve lasten, in meer de ondersteunende processen of ook in de primaire processen. Ja, dan sla je natuurlijk wel twee vliegen in één klap.
0: En dan kom je bij zo'n zorgorganisatie aan boord. Dan kan ik me ook voorstellen dat je dus mensen moet meenemen die heel erg praktisch bezig zijn met hun vakgebied. Totaal niet eigenlijk met AI, met ontwikkelingen. Dat best wel een lange weg is om ze daarvan te overtuigen. Of in ieder geval ze klaar te maken om die toepassing in te zetten ook.
2: Ja, en eigenlijk denk ik dat er nog een stap voor zit. En dat is eigenlijk met de bestuurders en de directeur eigenlijk heel goed in gesprek over wat is de betekenis, wat vinden we dat het juiste is. Hè? Dus want ook daar zijn de ethische gesprekken denk ik super belangrijk. En over wat wordt je plan? Wat wordt je plan waar je het wil inzetten? Wat wil je bewust altijd door mensen laten doen? En waarvoor zet je die techniek in? Omdat het juist een oplossing is voor repeterend of administratief werk. En die mensen in die zorg, die houdt natuurlijk ook van zorg verlenen.
0: Maar dat is natuurlijk wat anders dan de board, als het ware.
3: Ja, ja. Dus door mee te lopen met die mensen, eigenlijk zo'n analyse doen, maar ook veel te verdiepen in wat doet nou die professional? Dat is wat wij in het begin heel veel doen. En dan ga je ook wel zien dat heel veel opportunity eigenlijk in de zorg zit in wat ook niet de mensen het leukste werk vinden. Daarmee
2: verslaglegging,
3: administratie. Waardoor ze juist, wat jij net al zegt, veel meer zorg kunnen verlenen. Waar ze eigenlijk ook trots op zijn.
0: Nu kan ik me ook voorstellen, ik heb ooit een keer zo'n tool gehoord. Bij een technisch bedrijf, daar zit de kennis bij oudere monteurs. Nou, die stromen straks uit. Maar om dat op papier te krijgen, hebben ze een tool ontwikkeld waarbij zij kunnen inspreken. Waar uiteindelijk dan de jonge, instromende techneut baat bij heeft. Zien jullie dit soort ontwikkelingen ook nu inmiddels in die zorgsector ontstaan?
2: Nou, in de zorgsector. Ik herken wel dit voorbeeld. Bijvoorbeeld ook bij waterbedrijven heb ik dit ook wel gehoord. Want daar is de uitdaging juist dat er heel veel ervaren. Dus dat de opleiding super intensief is en ook lang duurt. Voordat je mensen echt up and running hebt om die aan die installaties te mogen sleutelen. Die toch zorgen voor ons veilig drinkwater. En tegelijkertijd ook een groot deel van het personeel wat gaat uitstromen. Dus daar is het een super mooie oplossing. Ik denk dat bij de zorg kijk is vooral zoeken naar, we hebben een personeelstekort. Dat wordt alleen hoe zorgen we dat we minder extra mensen nodig hebben. En dat we onze mensen ook nog wel ontlasten met het werk wat ze eigenlijk het minst leuk vinden.
0: Is dat de quick win om ook draagvlak te creëren voor jullie?
3: Ja, goede vraag. Want ik denk dat wij elk proces starten wij al met de draagvlak voor ogen. Dus eigenlijk als we beginnen met interviews, zeg maar, dan doen wij dat eigenlijk al om draagvlak te creëren. Dus als mensen het omarmen of adopteren, even in een technologische term, hè? Mm-hmm. Ja, dat is eigenlijk de kern. Wij geloven gewoon dat 76% van het succes door de mens bepaald wordt. En daar zit draagvlak in, maar daar zit ook hoe ga je om met weerstand in? Wat is je goede narratief? Wat hebben mensen nodig om het te kunnen doen? Dus eigenlijk de reskillingsvraag die ook over... Dat zijn allemaal menselijke elementen. Goed, zeker. Dus wij zijn eigenlijk continu bezig om vanaf het begin al te kijken wat gaat daar raken. Dus draagvlak, maar ook opleiding, reskilling, de betekenis voor de mens.
0: De leiderschapstijlen, daar wordt ook veel van veranderd. Verwacht eigenlijk om die verandering toe te passen. Ja. Dat kan me voorstellen dat het een van de grootste elementen is. Omdat daar eigenlijk, daar zit de skill om uiteindelijk die transformatie succesvol te maken.
2: Ja, en dat zien we eigenlijk al afgelopen jaar ook heel erg. Dat de behoefte aan het opleiden van leiders eigenlijk ook in hoe leiden zij dan weer verandering. Dat enorm toeneemt. Dus naast eigenlijk het opleiden in meer de AI literacy. Dus hoe hebben zij zelf voldoende kennis van AI. Zie je ook die behoefte aan
3: change.
2: En omgaan met onzekerheid. En want dat is eigenlijk de toekomst.
0: En hoe toetsen jullie tussendoor hoe het proces zich dan ontvouwt, ontwikkelt? Hoe gaat dat?
3: Nou, of we meten dat, of door interviews, of door datapunten, of we doen een tussentijdse meting. Of wij vragen altijd feedback. Kijken altijd of we waarde geleverd hebben op alles wat we gedaan hebben. Dus we zijn eigenlijk heel nauw in contact met onze klanten. Of we de goede kant op gaan.
0: En het bijzondere is natuurlijk, jullie zitten er middenin. Ik bedoel, het is nog lang niet af. Maar ondertussen kan ik me ook voorstellen dat je toch bepaalde track records wil bouwen. Om bij nieuwe klanten toch wel wat verhalen kan gebruiken. Wat metaforen kan gebruiken om ze mee te nemen in die processen die er nog aankomen op dat moment. Hoe doen jullie dat?
3: Hoe doen we dat? Nou, dat doen we door bij onze klanten te kijken wat we daar kunnen doen. En ook vanuit onze eigen expertise. Dus we hebben bijvoorbeeld gezegd, we zitten eigenlijk even over de AI-transformatie. Willen we eigenlijk voor de top de leading de AI-transformatie helpen. Dat gaat over meer de strategische kant, maar dat gaat ook over de board, het verhaal. Daar hebben we volgens mij al best veel over verteld. Ja. En aan de andere kant zeggen wij de adoptiekant en de transformatie van uiteindelijk de hele workforce.
0: Of het verankeren eigenlijk. Totale proces.
3: Dat is leuk, want in adoptie, heel veel mensen zeggen, als je vraagt aan mensen, wat is eigenlijk adoptie? Dan zeggen ze, nou, dat is trainen van mensen. Hoor je best wel veel. Maar eigenlijk is het ook trainen. Voor ons is het dus gebruiken van de technologie. Het is gedrag. Het is eigenlijk de vakbekwaamheid van mensen verder creëren. En wat jij heel mooi noemt, verankering in de organisatie.
0: Want dan pas is een transformatie geslaagd. Ja. Op het moment dat je ziet dat het bij iedereen in de DNA is gekropen. Ja. Ja. Wat doet dat vaak met culturen binnen zo'n organisatie?
3: Onderdeel van die verankering is ook de culturele kant. Ja. Dus als je nu bij de AI is eigenlijk de adaptieve kant. Dat mensen nieuwsgieriger, adaptiever moeten zijn. Dat is eigenlijk de grootste cultuurverandering die je nu ziet bij bedrijven. Er zijn ook al klanten van ons die hebben bijvoorbeeld nieuwsgierigheid al helemaal in hun in hun HR-cyclus ingebouwd. En ook die adaptieve kant. Omdat ze zien dat dat belangrijk is voor de mens. Maar dat gaat ook over je sturing. Dat gaat ook over hoe stuur je dan op adaptiviteit? Hoe zet jij je koers? Dus dat is een integraal begrip.
2: En voor veel organisaties denk ik dus ook meteen de uitdaging. Want als jouw leervermogen in de afgelopen jaren niet zo heel hoog was. En ook het verandervermogen niet. Dan wordt het extra lastig om in deze ontwikkeling door te gaan. Dus dat vraagt gewoon nog meer
3: tempo.
2: Tempo.
0: Wat zien jullie op dat vlak ook gebeuren? Ik bedoel, voorheen was het eigenlijk standaard. Hè? De meest ervaren mensen, daar komt de kennis vandaan. Ah, ja. Nu heb je nieuwe instromers. Die adaptief sneller dit soort technologieën tot zich nemen. Ja. Daar verandert ook veel.
3: Ja, je ziet eigenlijk dat, dat zie je zeker bij de nieuwe instroom. Maar daarmee is het juist ook wel weer een uitdaging hoe je dat weer aan elkaar verbindt. Wij zeggen ook altijd tegen de organisaties, zorg dat je nu ook in deze technologie nieuwe jonge mensen die er veel van weten bij je hebt. Zelf hebben wij al sinds, ik denk 3 of 4 jaar, elke 2 weken met onze jonge AI-programmeurs en AI-technologen meetings, om gewoon van hun te horen wat speelt er in de markt, wat kunnen we doen.
2: Wij worden door hen opgeleid.
3: Ja, we worden eigenlijk door hen opgeleid en geïnspireerd. Ja. Dus dat is eigenlijk, dus keer dat ook om. Zorg dat je als board of RVB of als directeur in contact bent met deze, wat je zegt, jonge technologie, mensen die waarschijnlijk veel meer weten en de trends bijhouden. Dat is zeker zo. Dus dat adviseren wij ook. Dat is leuk.
0: Nu hadden we het net over commerciële bedrijven die voorop lopen in een adaptatie van alle AI-ontwikkelingen. Je zei net al mooi, die semi-private, publiek-private organisaties, die dat zijn volgers als het ware. Misschien moet je me herstellen. Maar dan heb je ook nog organisaties die niet tot verandering overgaan.
2: Ja.
0: Wat is daar het gevaar van? Wat zien jullie? Nou, dat ze toch te voorzichtig zijn.
2: Dat eigenlijk in alle organisaties, maar zeker daar. Kijk, de ontwikkeling is er en de mogelijkheden zijn er. En mensen hebben op hun smartphone gewoon zelf ook ChatGPT. Die zijn zelf thuis aan het experimenteren met eigen accounts. En die gaan dat natuurlijk ook, als je die mogelijkheden kent, gaan ze dat toch ook inzetten op het werk. En als je dan geen beleid hebt en je ondersteunt dat niet, dan loop je gewoon het risico dat toch onveilige tooling of je data, die je eigenlijk niet naar buiten wil hebben, dat die toch ergens verdwijnt in een tool. Dus wij zeggen wel, daar is ook dat begrip van schaduw AI. Daar is nu veel over te lezen. Dus als je niks doen is eigenlijk ook. Dus er wordt veel gesproken over risico's, maar het risico van niks doen is ook een hele reële.
0: En dat is natuurlijk wat vaak te sprake komt. Laten we een beetje in de toekomst kijken, want we kunnen hier heel lang over praten. Het is nog steeds een begrip waar men allemaal zoekend is. Maar hoe zie jij, Ingrid, de toekomst?
3: Nou, ik denk dat de menskant van deze verandering eigenlijk echt heel cruciaal is. En dat gaat denk ik ook het verschil. Wij geloven dat het verschil gaat maken of jij eigenlijk je return on investment gaat krijgen, ja, op alle investeringen die nu gedaan worden. Want er wordt best veel in geïnvesteerd. Ja. Ook door organisaties. En ik denk, het is gewoon een transformatie die ook niet meer overwaait. En het is ook groter en sneller dan je denkt. En ik denk zelf, even nog daarop terugkomen, dat het onderscheidend vermogen van organisaties echt te maken heeft met hoe adaptief ben jij als organisatie om die technologie te omarmen. Maar ook, hoe goed weet jij nog het menselijke verschil of het menselijke kapitaal in te zetten om echt het verschil te gaan maken in die markt. Want je zou ook kunnen zeggen, de technologie heeft straks iedereen. En dan gaat toch de mens of wat je daar extra mee doet, het verschil maken. En dat zou ook nog wel eens het onderscheid. Dus de tempo, maar ook hoe je het menselijk kapitaal benut, zou nog wel eens het onderscheidend vermogen kunnen zijn.
0: Zou zeg maar een menselijk aspect dan ook wel, ligt toch een, hè, want je zei het al, elke organisatie is natuurlijk uniek. Aanpak is bij elke organisatie ook anders. Maar als je dan toch moet spreken over een blauwdruk, zou de menselijke kant dan de blauwdruk kunnen zijn voor die AI-transformatie als het ware?
3: Zeker. Ik denk dat wat je nu ziet is dat er heel veel, er kwam AI-tooling, toen kwam het inzicht, dat zie ik nog in het hier nu, we moeten het integreren in de processen. Dus de processen moeten geherdefinieerd worden. Nou, wat wij, dus als je dat via de menskant, even als voorbeeld, ik noem maar even bijvoorbeeld de blauwdruk van de mens mee zou nemen, dan zou je eigenlijk in het procesontwerp al mee moeten gaan nemen, hoe gaat de mens samenwerken? Hoe gaat de mens nog het verschil hierop maken? Wat betekent dit eigenlijk voor de, ik zeg maar even, de zingevingskant van de mens? Gaat hij zich ontwikkelen in dit werk? En dus wij zeggen eigenlijk, hier moet je proces en eigenlijk de menskant gelijk integraal ontwerpen. En daar heb ik ook al voorbeelden van gezien, dat niet is gebeurd. En vervolgens loop je toch best wel hard tegen de muur, want je hebt je proces helemaal herontwerpt. Je hebt helemaal ideaal bedacht. Wat kan AI allemaal overnemen? Maar je denkt niet meer aan de mens. En vervolgens na een half jaar heb je gedemotiveerde mensen. Je kunt je starters niet meer opleiden. Mensen krijgen brain fries. Je loopt gewoon hard tegen de muur. Dus hoe neem je vanaf het begin dus eigenlijk dit menselijk kapitaal al mee?
0: Tot slot, laatste advies, want daar zijn ze er wel weer op. Wat is er nog eentje die hierbij past?
2: Nou, ik denk wat we zien, zeg maar, wat er aan. Jij vroeg net van wat gaat er dan aankomen. En dat is die workforce transformatie. Dus niet AI in je processen of niet pilots, maar veel meer hoe gaat AI eigenlijk je operating model gewoon veranderen. En dan het vraagstuk wat daar voor mensen aan vasthangt. Dat is denk ik echt waar heel veel organisaties nog niet zijn. Maar waar ze wel over na zouden moeten denken.
3: Ja, eens.
0: Dank jullie wel voor de komst in de studio. Tot zover Let's Talk Business met M. Samhout. Wil je deze aflevering terugluisteren over een andere? Dan kan het uiteraard via onze website newbusinessradio.nl. Tot de volgende.

0: Dit is New Business Radio.
1: Een chirurg die opereert met een broodmes. Een kapper die feut met een bladblazer. Belachelijk toch? Het juiste gereedschap is van essentieel belang. En zo is het ook met kantoorinrichting. Van Garderen Kantoormeubelen. Van werkplekken tot complete kantoorinrichting. Van Garderen Kantoormeubelen, de complete kantoorinrichter.
2: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
3: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
4: ja.
3: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
4: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat en dat je niet.
3: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
5: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
6: De Radiofabriek.
7: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
7: Newsflash.
1: Goedkoop is stroom als de marktprijs daalt. Maar wat als die prijs ineens flink omhoog schiet? Dat houdt Nederlandse MKB'ers bezig. Uit onderzoek van Markteffect en opdracht van Nieuwe Stroom blijkt dat een derde van de ondernemers vanwege mogelijke prijspieken niet voor een dynamisch energiecontract kiest. Tegelijkertijd ziet ook een derde juist financiële voordelen in zo'n contract. De hoefte lijkt dus vooral te liggen bij flexibiliteit, maar met enige zekerheid. Energieleverancier Nieuwe Stroom introduceert daarom een dynamisch contract met een vooraf bepaalde bovengrens voor de gemiddelde maandprijs. Bedrijf zegt daarmee ondernemers te willen beschermen tegen grote prijspieken.
8: At the Top. Paul van Riessen interviewt een uur lang een CEO of andere C-level leider die aan de top staat en het gemaakt heeft. Ze

0: op New Business Radio. Insured and Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis. Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow. Welkom bij Insured and Inspired. De plek waar verzekeringen en ondernemerschap samenkomen. Ron Lemmens en Ilse Bosland nemen je mee in praktijkvoorbeelden, deskundige inzichten en antwoorden op de vraag: wat als het misgaat? Insured and Inspired op New Business Radio.
1: Ja, van harte welkom bij een nieuwe aflevering van Insured and Inspired. En vandaag staat letselschade centraal. Dat is overigens niet het enige. In ieder geval om daarover te beginnen. Bas Dumee is hier in de studio van Flikt. Met kantoren in Capelle aan de IJsselassen. En sinds kort ook in Zeewolde. En daar is dan verantwoordelijk voor Chip Ridder van Ridder Letselschade. En verder, dat is wel heel leuk, Ilse. Ja. Jij bent er natuurlijk ook bij.
2: Zeker ben altijd. Ik er weer bij.
1: Zonder jou zou ik het niet kunnen. Jij gaat op reportage.
2: Ja, dat klopt. Dat is ook weer nieuw.

0: ik was pas geleden op de dag van de ZZP'er.
1: Oh ja.
0: Maak natuurlijk ook een programma over ZZP'ers.
1: Ja.
0: En dat is inderdaad wel een hoog aantal.
1: Dat is zeker hoog. En het is eigenlijk het grootste risico. Want als er iets met jou gebeurt en je bedrijf komt stil te vallen. En dan, weet je wel.
0: Dan heb je niks.
1: Nee, daarom. Dus ik schrok er eigenlijk wel een beetje van. 70%. Ik vind veel.
0: Ja, en dan heb je ook nog. Daar kun je heel lang over praten. Maar je nog iets met wachttijd, hè?
1: Ja, dat kun je natuurlijk een beetje zelf instellen. Maar daar heb je zeker mee te maken. Uiteindelijk is het natuurlijk wel zo dat we toch een beetje gauw hier wat aandacht aan moeten gaan besteden. Allemaal als ZZP'ers. Want we krijgen straks een nieuwe wet. Maar goed, daar kunnen we ook weer een heel ander programma over
0: maken. Precies, dat gaat ooit wel komen, denk ik. Dat komt vanzelf.
1: Sneller aan dan je denkt.
0: Ja, en dat wordt dit jaar wordt daar waarschijnlijk wat meer
1: duidelijk over. Ja, klopt inderdaad.
0: Dan inzicht in risico's.
1: Ja, nou ja, bijna een kwart van de ondernemers heeft geen goed inzicht in zijn bedrijfsrisico's. En er wordt dus wel ondernomen, geïnvesteerd, we groeien, maar dan zonder echt te weten waar de klappen kunnen vallen. Dus dat is natuurlijk ook best wel shocking, want we gaan allemaal maar door en door. Maar ja, als het morgen misgaat, op wat voor vlak dan ook, hè, bedoel, personeel kan uitvallen, er kan een brand uitbreken bij je bedrijfspand en dan. En daar wordt toch te weinig over nagedacht.
0: Iedere keer kom ik er toch alweer achter dat ik denk, en dat zeggen wij, benoemen we eigenlijk ook. Je moet daar eigenlijk iets voor bedenken. Hè? Je bent vaak maar bezig met de waan van de dag.
1: Ja.
0: Eigenlijk moet je iets inrichten wat je één keer per maand zou kunnen doen. Of één keer per jaar. Dat je gewoon zegt van we gaan 1 of 2 dagen alles doen wat we normaal gesproken niet doen. Mm-hmm. Even uit het bedrijf en aan dit soort dingen denken.
1: Ja, kijk.
0: Ik kom bijna aan niet 1 keer per jaar, maar misschien wel iedere maand 1 dag.
1: Nou ja,
0: en dan
1: kijk,
0: niet alleen voor verzekeringen.
1: Nee, precies. Maar ik denk, nou ja, als ik dan naar mezelf kijk, dat er echt wel voor ons als adviseurs daar gewoon een grote rol weggelegd. Wij moeten natuurlijk gewoon bij events, zeg maar, wel zijn. Hè? Als de klant personeel erbij krijgt of een ander pand gaat kopen, dan moeten we er gewoon staan. En dan moeten we die verzekeringen doornemen. Alleen ik weet dus niet, stel jij bent klant bij mij, ik weet niet dat jij morgen een pand gaat kopen bijvoorbeeld. Dus dat moet je wel melden aan mij.
0: Dus zeg je dan eigenlijk dat dat toch onderdeel is van jouw takenpakket?
1: Nou ja, kijk, als ondernemer moet je je wel bewust zijn dat een aankoop of personeel in dienst nemen, dat natuurlijk meer risico's met zich meebrengt. En daar gaat het eigenlijk al mis.
0: Kijk even naar mezelf. Ik kan me herinneren dat ik natuurlijk benaderd ben door een partij en die zei, zullen we weer eens even om tafel? En dat ik dan denk, ik heb helemaal geen tijd voor.
1: Nee, geen zin in, geen tijd. Nee, maar ja, en dan gebeurt er wat. En dan ben je onderverzekerd. Of ja, je hebt het niet goed voor elkaar. Ja, ik zie het heel veel gebeuren natuurlijk.
0: Ja, maar, eigenlijk constant.
1: Ja, je moet gewoon up-to-date.
0: Hoe overtuig je ze dan? Dat ze toch even die afspraak inplannen.
1: Nou ja, kijk, ik probeer natuurlijk wel in beeld te blijven als adviseur voor mijn portefeuille. Maar ja, ik zeg tegen mijn klanten wel altijd, als er wat speelt, dan moet je me bellen of appen. En dan gaan we het regelen. Maar ja, kijk, daarom zeg ik. Ik kan niet weten dat een ondernemer morgen beslist om een bedrijfspand te kopen. Dus dat zal dan toch echt vanuit die ondernemer moeten komen naar mij. Voordat ik daar actie op kan ondernemen.
0: Ja, interessant.
1: Dus het is heel lastig. Het blijft heel lastig.
0: Ja.
1: En ik probeer in beeld te blijven voor mijn klanten. Nieuwsbrief, socials, weet je wel. Dus dan hoop je dat ze dan, als ik weer voorbij kom op die socials, dat ze denken, oh ja, ik moet er even bellen. Nou, gelukkig gebeurt dat heel veel. Maar ja.
0: Ik moet trouwens denken over iets. Hè? Dus ook iets pas geleden waren er heel veel branden overal in Nederland. Militaire terreinen.
1: Ja.
0: Er werden complete wegen afgesloten.
1: Ja.
0: Dat kan je als ondernemer natuurlijk heel veel geld kosten. Omdat je bepaalde zaken niet kan uitvoeren.
1: Ja.
0: Zijn daar ook verzekeringen voor?
1: Dan denk ik aan de bedrijfsschadeverzekering. Dat we daar wellicht wel iets mee kunnen. Maar dat is wel heel specifiek hoor, wat je nu zegt.
0: Ja, nou is het leuk om uit te zoeken misschien een keer. Goed, en dan hebben we nog letselschade.
1: Letselschade. En als we kijken inderdaad naar letselschade, dan is dat vaak een van de grootste financiële risico's binnen een bedrijf. Het gaat namelijk niet alleen om de medische kosten, maar ook om loondoorbetaling, aansprakelijkheid, juridische kosten en langdurig inkomensverlies. En ja, wanneer wordt letselschade voor een ondernemer echt een financieel probleem? Dat is dan natuurlijk de vraag. Dus, maar we zitten hier met twee heren van Flikt. Dus ik denk dat zij dit zometeen prima kunnen toelichten.
0: Zullen we gaan beginnen?
1: Ja, leuk.
0: Ja, inderdaad. Gasten van vandaag. In het begin van het programma hoorde je het al. We hebben te gast Flikt met kantoor in Capelle aan de IJssel. Assen. Landelijk actief. Meer dan 100 mensen in dienst. En Bas Dumee is hier. En sinds kort ook Chip Ridder. Hij is van Ridder Letselschade. En onderdeel van Flikt. Hoe dat zit gaan we zo meteen ook horen. Want inmiddels ook een kantoor in Zeewolde. Bas en Chip, van harte welkom beiden.
2: Dank je. Ja, dank.
0: Ja, laten we even beginnen met jou, Bas. Want Flikt Letselschade, jullie zijn heel speciaal.

0: Chinese kantoor, kun je zeggen, toch?
1: Ja, absoluut. We hebben in de branche natuurlijk heel veel letselschadekantoren, zeker aan de belangenbehartigingskant. Dat is waar wij actief zijn. Dus wij staan slachtoffers bij die letselschade hebben opgelopen. Maar we doen veel meer dan dat. We doen ook zaken in het buitenland. Dus als letselschade in het buitenland is opgelopen. Maar ook om even aan te haken bij de ondernemers. Ook die staan we bij. Dus niet alleen de particulieren zelf. Maar ook bedrijven die een werknemer hebben die letselschade hebben opgelopen. Of ondernemers, ZZP'ers die dus zelf uitgeschakeld zijn door letsel.
0: Dan vragen we toch even aan jou, Ilse, ook. Want dit is voor mij nieuw. Mm-hmm. Dat zeg ik op voorhand. Ik heb een verzekering lopen als particulier, zakelijk. Maar letselschadeverzekering, ja, ik weet niet beter dan dat het gewoon in het pakket erbij zit. Hoe zit dat?
2: Dat is niet het geval. Nee, absoluut niet. En daarom ben ik ook zo blij dat jullie er vandaag zijn. Want er is gewoon echt heel veel onwetendheid over letselschade. Je moet je voorstellen dat je betrokken bent bij een ongeval. Ik heb het een tijdje geleden meegemaakt. Nou, niet zelf dat ongeval, maar wel iemand die dat heeft gehad. En ik stond op het schoolplein en hij vertelde tegen mij, joh, ik heb last van mijn nek en ik ben aangereden door een auto. En toen zei ik, joh, heb je dan wel een letselschadebureau in de armen genomen? Toen zei hij, een letselschadebureau? Wat is dat? Ik zeg, nou ja, weet je, jij bent nu aangereden, je hebt nu een beetje last van je nek, maar wie weet wat daar nog meer voor ellende uitkomt. Misschien is het goed om eens te schakelen met deze partij. Omdat je uiteindelijk wellicht voor kosten komt te staan. Die als gevolg zijn van dat ongeluk.
0: We gaan bij mij vooral andere radertjes in mijn hoofd. Ik herken het. Dus ja. Misschien om praktisch te maken. Op mijn 14 heb ik ooit een whiplash gekregen.
2: Oké.
0: Nou, heb daar heel veel last van gehad. Jarenlang. Had ik achteraf misschien dan een letselschadebureau, ja, als 14-jarige denk je niet aan, maar had ik die in de arm moeten nemen?
2: Nou ja, ik weet niet hoe dat is gekomen natuurlijk destijds, maar ik zou dat zeker
0: niet door mij toedoen.
2: Nee, dat begrijp ik, maar dat had zeker gekund.
0: Ja, want en dan word je gecompenseerd?
2: Je moet natuurlijk naar de fysio, je hebt allerlei, en er kan nog meer uitkomen uit zo'n aanrijding of iets wat er dan gebeurt. Hè. Dat weten we op voorhand niet. Dus dan is het wel zaak dat je contact opneemt met een letselschadebureau. En dat weten heel veel mensen niet. Maar je bent daar dus niet voor verzekerd binnen jouw eigen. We hebben natuurlijk een zorgverzekering. Hè. Dus als er wat gebeurt, dan komt dat wel goed. Alleen als het niet jouw schuld is. Of zeg ik nu hele rare dingen, anders moeten jullie me bijvallen.
0: Ja, hoe zit dat? Hoe zit dat in de verzekeringswereld?
3: Ja, in de verzekeringswereld, je hebt natuurlijk de schadeverzekeringen zittenden. Hè. Zeg maar, als je zelf als bestuurder tegen een boom rijdt en je mist een been, dan kun je bij je schadeverzekeringen zitten. Dan kun je aankloppen.
2: Ja, maar dat ben ik met je eens. Maar ik dacht even uit, als iemand anders het heeft gedaan, dan zijn jullie er.
3: Ja, dan zijn wij er. Dan moeten we vindbaar zijn, ja, zeg precies. Maar. En de meeste particulieren, de meeste mensen die zoeken, die kennen wel het woord smartengeld en letselschadeadvocaat. Maar dan houdt het eigenlijk op. Die weten ook niet het verschil tussen een advocaat en een bureau. En wat hoe zit het met de kosten? Dat zijn vaak de vragen die
0: we. Nou, laten we daarmee beginnen. Zijn we altijd in een schuur. Ja. Want volgens mij is dat het eerste wat in je opkomt. Dat je denkt, ja, die partij die komt niet voor niks. Die gaat niet voor niks mij ondersteunen. Ik ben niet verzekerd daarvoor. Nee. Hoe zit dat? Hoe verdienen jullie geld?
3: Wij verdienen ons geld door bij de verzekeraar aan te kloppen voor de vergoeding van onze kosten. En een verzekeraar is verplicht om dat ook te betalen. Tenminste, de redelijke kosten. En ik kan je verzekeren, er wordt heel wat afgediscussieerd over wat nou redelijk is. Ja. Maar wij en Flikt, wij belasten onze cliënten niet door met onze kosten. Dus het is voor de cliënt gratis rechtshulp. En ze kunnen ook altijd bij ons aankloppen voor advies. De meter gaat bij ons gewoon niet lopen. Althans niet voor degene die bij ons.
0: Maar wel voor de verzekeraars.
3: Wel voor de verzekeraars.
0: Precies. Dus, maar zij weten jullie te vinden dan ook. Hoe zit die relatie in elkaar?
3: Die relatie die kan zeer divers zijn. We maken gebruik van internet, Google, tegenwoordig AI. Maar we maken ook nadrukkelijk gebruik van een net van assurantie tussenpersonen. Waarmee we een relatie opbouwen die ons weten te vinden als een klant bij hen aanklopt. Omdat ze een ongeval hebben gehad of een vraag hebben over letselschade. Ja. En dan weet men ons te vinden.
0: Even een zijstapje, Bas en Chip, alle twee. Want Ridder letselschade, ja. Dat is even voor de duidelijkheid. Hoe zit dat dan precies met elkaar?
3: Nou, wij zijn 20 jaar geleden begonnen met de Ridder letselschade, mijn vrouw en ik. En we hebben ons bedrijf verkocht aan Flikt in 2025. Dat is in het kort het verhaal.
0: Ah, nou. En wist hij dat het zo kort kon.
3: Ja, nou ja.
1: Ja, en zo worden wij als Flix zijnde alleen nog maar groter. Ja. Wij proberen echt in het hele land mensen te kunnen helpen. En hoe meer mensen wij kunnen helpen, hoe beter. Dus nou, we zijn blij dat we Chip en zijn bedrijf hebben kunnen toevoegen. En zo zijn we steeds met kleine stapjes aan het maken om te groeien.
0: Is dat overigens uniek in Nederland, zo'n partij als jullie zijn?
1: Ik denk het wel. Er zijn ook wel wat andere partijen die in een ander samenwerkingsverband ook wel door het land gevestigd zijn. Maar zo groot als wij zijn er niet veel. En wij hebben verschillende afdelingen, verschillende specialismen daarin. Bijvoorbeeld ja, de zwaardere letselschades. Daar moet echt een expert zeg maar, op met veel ervaring. En die wonen ook door het hele land. Die bezoeken de slachtoffers thuis. En zo bieden we als redelijk groot kantoor toch persoonlijke aandacht aan die slachtoffers. En dat is eigenlijk het belangrijkste.
0: Wat is overigens BGK? Ik zie hier een afkorting op een papiertje staan. Ja, ik ben wel benieuwd wat dat is.
3: Dat zijn de kosten. Daar hebben we
0: dat zijn de kosten.
3: De zogenaamde buitengerechtelijke kosten.
0: Okay,
3: dat zijn bron die, ja, van discussie en veel ellende.
0: Ja, we gaan het een en ander ontcijferen vandaag. Dat heb ik me voorgenomen.
1: Ja, we hebben veel vakjargon natuurlijk. Ja. BGK zijn inderdaad de juridische kosten. En misschien ook nog even goed om net. Chip zei ook wel van, dat halen we bij de verzekeraars. Maar misschien ook wel goed om te zeggen dat we dat halen bij de verzekeraars van de veroorzakers van de letselschade.
0: Ja, precies.
1: Dus dat zijn niet je eigen verzekeraar. Want daar begint het natuurlijk bij. Je wordt aangereden door iemand. En dan ga je vaak, weet je niet wat je moet doen.
0: Nee.
1: En wacht je maar af.
0: Hoe zit dan de relatie, zeg maar? Want ik kan me ook voorstellen dat soms daar rechtshulp bijstand bij komt. Verzekering.
2: Ja, nou ja, ja,
1: dat kan.
2: Dat kan. Maar ja, wat er vaak gebeurt is dat wij natuurlijk als adviseurs horen dat er een ongeval is
0: dus geweest.
2: Meestal bellen klanten natuurlijk wel. Om te vragen van joh, kan ik nog iets of wat dan ook. Maar ja, als je dan met letselschade komt, dan hebben ze geen idee, zeg maar. Dus daarom vond ik het heel belangrijk dat zij hier vandaag zijn om daar wat extra aandacht aan te besteden sowieso.
0: Zullen we gewoon een praktisch voorbeeld doen? Letselschade, het klinkt heel zwaar. Dat is het soms ook wel natuurlijk. Want er kan echt wat gebeuren. Je kan een enorm ongeluk krijgen waardoor je gewoon soms bijvoorbeeld niet meer kan lopen. In het echte geval, dwarslesie.
3: Ja, ik heb een jaar of 5 geleden een zaak behandeld van een aanrijding. Ernstige aanrijding. Een jongen heeft een volledige dwarslesie. Daar hebben we een heel huis voor gebouwd. Oh. Zijn vriendin is erbij overleden overigens. Maar dat zijn echt wel de zaken waar de verzekerde som ook wordt overschreden. Hè. Dus kom je boven de 6,2 miljoen uit. Maar het merendeel is, je had het over whiplash. Dat is ook wel gelijk weer een van de vormen waar heel veel discussie over is. Omdat de dokters niks vinden, maar jij wel klachten hebt.
0: Ja, dat zeg ik helemaal.
3: En dan zegt die verzekeraar, ja, de dokter vindt niks. Ja, de klachten die zijn tijdelijk.
0: Nee, ik ken het. Mijn vader zei altijd, je moet je huiswerk beter doen.
2: Oh.
0: Ja. Ja, bijvoorbeeld. Maar, ja, maar de huisarts snapte het ook niet.
2: Nee,
0: dus
3: die het is ook niet meer medisch op een gegeven moment. Hè. Het wordt een heel juridisch verhaal, een juridisch steekspel. We hebben het wel eens gehad over licht letsel, zwaar letsel. Ja, wat is nou licht en zwaar letsel? Dat is niet altijd een gebroken been, is niet altijd zwaar letsel. Want het is eigenlijk recht uit, recht aan. Maar zo'n whiplash verhaal van mensen die toch, ZZP'er met een whiplash, die zit thuis, die heeft klachten, die kan niet werken. Alleen hij kan het medisch niet bewijzen.
0: Nee.
3: Nou, dan moet je een heel juridisch stappenplan eigenlijk afwerken.
0: Ja, want hoe kan jij bewijzen? Want het bedoelt dan, dat is dan heel praktisch in dit geval dichtbij. Ja. Eerste half jaar wist ik aan het einde van de dag niet meer wat ik gedaan had. Mijn geheugen was weg.
3: Ja, hoe kan je het bewijzen?
0: Hoe kan je dat bewijzen? Dus daarom het voorbeeld. Hè, mijn vader zei, je moet beter je best doen. Maar dat had daarmee te maken, omdat er zo weinig over bekend is. Dus ik kan me ook voorstellen dat in het geval van een ZZP'er, dat je dus ook, je mist heel veel omzet.
3: Ja,
0: ja, waar kun je dan terecht? Kun je dan bij jullie terecht?
3: Ja, zeker.
0: Wat is ons vak. Jullie weten dus dat dit soort situaties voor kunnen komen.
3: Ja, dit soort niet meer aantoonbaar is. Komt heel veel voor, hè, want die achterop aanrijdingen, dat is denk ik wel zo'n beetje de belangrijkste toch? Vorm van aanrijding. En dan hebben we altijd die discussie eigenlijk. En wij weten wel welke stappen we moeten zetten en welke dingen we moeten doen, wat we onze cliënten kunnen adviseren om te doen. Je moet in ieder geval wel je medisch verhaal kunnen documenteren. Dus als je in die 6 maanden nooit een dokter hebt gezien, ja, dan hebben we wel een lastig verhaal. Dus je moet wel zorgen dat je naar je huisarts of met de ambulance mee naar het ziekenhuis, laat je onderzoeken, laat je klachten vastleggen. Want als je dat niet doet, ja, dan stokt het.
0: Is dat ook de bewuste reden dat jullie ervoor kiezen dus om altijd huisbezoeken te doen?
3: Nou, huisbezoeken doen we om mensen in hun, zal ik maar zeggen, natuurlijke habitat te ontmoeten. En het keukentafelgesprek gewoon met de mensen thuis op een rustige manier. Dat is voor mensen beter dan dat ze naar een kantoor moeten komen. Vinden ze toch weer ingewikkeld. Bovendien, ja, we bieden dat als extra service aan. Maar als iemand zegt, ja, ik kan mijn tuin niet meer onderhouden, want ik heb mijn enkel gebroken. Dan wil ik graag weten, hoe ziet die tuin eruit? Is dat een tuin die onderhoud nodig heeft of niet? Hè?
0: Ja, of heb je een kasteeltuin of een tuintje van 3x4, toch?
3: Precies, ja. Nou, ja, dat is, of huishoudelijke hulp of dat soort zaken. Loopt er een hond rond? Ja,
1: precies. Het is vaak nog anders dat mensen zelf niet eraan denken om dat daar iets mee te doen.
3: Nee, klopt. Ja.
1: Maar als wij dan thuis zijn en ik zie een prachtig onderhouden tuin. En ik zie iemand in de kreukels. Dan denk ik, maar hoe lost u dat dan op? Ja, nou, dat doet de buurman voor mij. Ik zeg, betaalt u die dan? Nee, dat doet hij heel omdat ik hem, ja, omdat hij mij graag helpt. Maar wij kunnen in de letselschade, kan je daar gewoon een vergoeding voor claimen. En dan kan je bijvoorbeeld die buurman iets geven of whatever. Maar je moet dan ter plaatse dus kijken van, nou, waar loopt dit slachtoffer tegenaan? Hoe zit dat huishouden eruit? Wie doet hier wie zorgt dat alles er zo netjes uitziet?
0: Maar dat vragen we ook af. Het is dus eigenlijk ook best fraudegevoelig.
3: Ja, zeker met AI krijgen we af en toe bonnen waarvan ik denk, oké, die moet ik eens figuurlijk tegen het licht houden. Klopt dat wel? Is die bon wel echt, is het geld echt besteed aan die mooie jas of die mooie schoenen? En fraudegevoelig. Ja, we gaan natuurlijk zorgen dat we een claim indienen waar we zelf ook achter staan. Het is niet zo dat we een kerstboom optuigen omdat de cliënt zegt dat hij dat wil claimen. We hebben natuurlijk zelf ons eigen beoordelingskader om naar te kijken of we dat gaan indienen of niet. Maar ja, fraude. Aanrijdingen die niet gebeurd zijn of die in scène zijn gezet. Ja.
2: Echt? Gebeurt dat?
3: Ja, zeker. Ja, ja, ja.
2: Ja, bizar. Ja, vind ik dan weer zo.
3: Ja, zeker. Nou ja, elke verzekeraar heeft natuurlijk zijn eigen onderzoeksdienst die gewoon ook zaken en computers uitleest van auto's, hè? Zeker de nieuwe auto's. Ja, die kunnen worden uitgelezen.
0: Dus jullie hebben ook jullie eigen inspector gadget?
3: Nou, als je het zo moet zeggen, ja.
2: Maar zo zie je dus dat er wel meer bij komt kijken. Ik bedoel, dat jij net zegt van die buurman die je wellicht iets kan geven daarvoor, weet je wel. Dat weet ik ook, dat wist ik ook niet hoor.
1: Nee, maar zelfs je eigen partner.
2: Ja.
1: Als jou de huishoudelijke taken verschuiven en eigenlijk alles op de partner terechtkomt, dan ga je niet ervan uit dat je dat daar iets mee kan qua schadevergoeding. Nee. Want je betaalt niemand geld.
2: Nee.
1: Maar gelukkig is het in de letselschade wel zo geregeld dat je daar een vergoeding voor kan claimen.
0: Ja. Kijk je dan ook nog bijvoorbeeld naar een situatie waarin bijvoorbeeld beide ondernemer zijn. Dus hè, op het moment dat de een zeg maar nog maar voor 40% kan werken door letsel. En de andere moet gaan compenseren, maar daardoor weer omzet misloopt bij eigen bedrijf. Ja, dan wordt het een ingewikkeld verhaal, denk ik.
1: Precies. En nou ja, dat is vaak ook de reden dat we zo'n huisbezoek niet alleen doen als belangenbehartigers, maar dat we ook de verzekeraar uitnodigen aan tafel. Omdat je soms ook kan nadenken van, zijn er misschien andere oplossingen misschien beter voor deze situatie? Als de partner alles doet, maar daardoor zelf minder kan werken bijvoorbeeld, of nou ja, andere gevolgen, kan je aan die verzekeraar vragen van, is het niet beter om je betaalde hulp in te gaan schakelen? En willen jullie dat vergoeden? Of gaan jullie iemand inschakelen? Want dat is tegenwoordig ook gelukkig wel de ontwikkeling in de letselschadebranche, is dat er niet alleen maar wordt gedacht aan geld als oplossing, maar ook aan hulp in natura bijvoorbeeld.
3: Ja. Herstelgerichte. Ja.
1: Ja, herstelgerichte dienstverlening. Zo van, waar heeft het slachtoffer nou echt behoefte aan? Is dat hulp of is dat geld om die hulp zelf te regelen. Ja. Dat kan allebei.
3: Mag ik er nog even wat over zeggen? Die ondernemers die zeg maar bijvoorbeeld een vennootschap onder firma hebben, man
0: en
3: vrouw.
0: Ja.
3: Tip van Chip. Zorg dat je een vennootschapscontract hebt waarin een arbeidsongeschiktheidsclausule is opgenomen.
2: Ja, inderdaad.
3: Want als de een namelijk werkt en de ander blijft achter de geranium zitten, maar krijgt wel maandelijks een bedrag uit de onderneming, dan kun je dus afvragen, ja, wat is nou de schade? Want de vennoot heeft geen vorderingsrecht en de vennootschap onder firma maar ook niet. Dus je moet daar wel een goed contract hebben. Dus ja.
2: Goeie tip.
3: Regel het.
2: Ja, zeker. Ja. Jij geeft aan, hè, huishoudelijke hulp, dingen die geregeld worden. Is dat tot in lengte van dagen? Of stopt dat na zoveel jaar? Want ik kan me voorstellen dat je iets kan overhouden aan een ongeval. Precies. Waar je de rest van je leven mee verder moet.
1: Ja.
2: Tot wanneer krijg je bijstand van letselschade?
1: Nou ja, in principe wordt zo'n letselschadezaak eigenlijk gevolgd tot er een medische eindsituatie is. Hè? Mm. Dus dat iemand zo goed als mogelijk hersteld is. En dan kan het zijn dat er blijvende gevolgen overblijven. Ja. Waar iemand dus de rest van het leven mee moet dealen. Nou, dan gaan we kijken van dat we dat naar de toekomst gaan uitrekenen en vergoeden. Het is voor slachtoffers niet fijn om de rest van het leven aan een letselschadezaak vast te zitten. Nee. Dus dat wordt meestal gedaan.
2: Ja.
0: Dat is daar ook informatie, wordt er informatie ingewonnen ook bij de medische kant van het verhaal?
1: Absoluut. Dat komt wat je net zei van hoe gaan we dat bewijzen? Dan ga je een medisch adviseur inschakelen die al de behandelende artsen en therapeuten gaat aanschrijven voor informatie.
2: Maar dit is dus geen arbeidsongeschiktheidsverzekering en geen zorgverzekering, even voor de duidelijkheid. Hè?
0: Nee.
2: Dit gaat om letselschade.
0: Precies.
2: Het is echt totaal iets anders.
0: Nee, het is iets precies. Wat door
2: mensen nu horen, als ik wat heb, dan krijg ik wellicht vanuit letselschade. Maar dat is geen arbeidsongeschiktheidsverzekering.
1: Nee, je gaat altijd eerst kijken van nou, welke verzekeringen heb ik zelf.
2: Ja.
1: En kan ik daaruit vergoedingen halen. Maar als je aangereden bent door iemand anders, hè, die daarvoor aansprakelijk is. Ja, dan kan de rest zeg maar daarop geclaimd worden. En daar gaan wij naar kijken als letselschade specialisten van oké, wat is die rest en waar kunnen we het halen?
0: Dan even het proces, hè? Want moeten jullie dan weer terug naar de verzekeraar om eigenlijk jullie plan van aanpak als het ware, hè, hoe jullie het gaan compenseren of in ieder geval de persoon in kwestie gaan helpen, weer voorstellen, is dit oké, dit gaat het kosten en moet je dan een akkoord krijgen van een verzekeraar?
3: Nou, kijk, het mooiste is als je het samen doet. Als je samen met de verzekeraar optrekt. Als je zeg maar het harmoniemodel allebei hebt. Hè, maar vaak sta je toch wel een beetje tegenover elkaar. Want de een moet betalen en de ander komt halen. Hè,
0: dat is het, en dan kan ik me ook voorstellen dat het weer heel erg afhankelijk is van met welke verzekeraar je te maken hebt.
3: Absoluut. Er zijn hele fijne verzekeraars om mee samen te werken. En er zijn hele nare verzekeraars om tegen te werken.
0: Ja, dan kan ik natuurlijk de vraag stellen, kan je er één noemen? Ja,
3: nou, dat lijkt me niet handig.
0: Nee. Dat wist dat nog wist ik al. Gaan we ook niet doen. Maar goed, in ieder geval, dit is een beetje hoe het werkt. Kun je nog meer voorbeelden noemen van situaties die eigenlijk heel veel voorkomen, maar gewoon wat in de algemene publieke opinie niet bekend is?
2: Ik ben eigenlijk stiekem wel een beetje benieuwd naar als iemand iets overkomt en hij is in dienst. Want er luisteren ondernemers. Dan denk ik, als zoiets gebeurt met jou personeelslid die voor langere tijd uit de running is.
1: Ja.
2: Dan ben ik wel eens benieuwd hoe dat plaatje eruit ziet, zeg maar, voor.
1: Nou ja, dat eigenlijk heb je als werkgever van het slachtoffer, heb je ook een eigen recht om je schade te verhalen op de veroorzaker van die schade.
2: Mm-hmm.
1: Dus als werkgever kan je namelijk ook aankloppen bij die tegenpartij, dienstverzekeraar, en zeggen van ik wil de schade vergoed krijgen. Nou, wettelijk gezien is dat beperkt tot de netto loonschade die het slachtoffer eigenlijk leidt. Hè? Dus de werknemer die heeft een bepaald netto inkomen. En de gedurende periode dat hij niet kan werken, vormt dat de schade die je kan indienen bij de tegenpartij.
2: Maar er is waarschijnlijk, als de ondernemer het goed geregeld heeft voor zijn personeel, ook nog een verzuimverzekering. Zit daar dan nog een overlap of...
3: Nou ja, alles wat een andere verzekering betaalt kun je niet claimen.
2: Nee, precies.
3: Je kunt schade maar één keer claimen. Dus als er een verzuimverzekering is met bijvoorbeeld een wachttijd van 6 weken. Ja, dan gaat je schade pas na 6 weken lopen. Je kunt daarnaast ook nog wat andere kosten claimen. Hè. Dus als je bijvoorbeeld de werkplek moet aanpassen aan een andere stoel, een ander bureau. Of je hebt een arbodienst die je moet inschakelen om een rapport te maken. Dan kun je dat ook claimen. Maar het is wel vrij beperkt.
0: Hoe snel kunnen jullie zeg maar als het ware in actie komen? Want ook dat weer, stel je hebt dan te maken met een ZZP'er. He, op het moment dat daar iets duidelijk wordt over de situatie, al die weken daarvoor mist die omzet.
3: Nou, wij kunnen heel snel in actie komen. Alleen de verzekeraar heeft op grond van de gedragscodes 3 maanden de tijd om te bepalen of ze de aansprakelijkheid erkennen, ja of nee. Of dat ze die afwijzen. Nou, bij een ZZP'er zijn 3 maanden geen omzet.
0: Ja, dus 30%, precies. Ja. 30% van de ZZP'ers heeft een AOW-verzekering. Vaak met een wachtperiode van 2 maanden. Dat kunnen ze vaak wel overbruggen.
2: Zelfs.
0: Precies. En daarna gaat het pas allemaal lopen. Dus toch wel goed om te weten dat je eigenlijk gewoon 3 maanden...
3: Nou, maximaal.
0: Hebben staan.
3: Ik doe dit werk 34 jaar. En de laatste pak een beet, 5 tot 10 jaar, is onze belangrijkste taak eigenlijk het achter de broek aanzitten van verzekeraars die allemaal geen tijd hebben, waar mensen tekort zijn, waar de wachttijden oplopen. Kijk, vroeger, oude lullenpraat misschien, maar vroeger regelde je dat veel sneller. Dan ging je langs of dan belde je en dan kreeg je iemand...
0: Is er een vacature overschot daar?
3: Nou, er zijn gewoon te weinig goede letselschade mensen. Precies. En we wonen met z'n 18 miljoenen op een postzegel. Dus er gebeurt heel veel. En we hebben er niet genoeg mensen voor om dat allemaal te behappen.
0: Vroeger in 1996 waren er nog 15 miljoen.
2: Ja.
3: Ja, nou ja, vroeger. Hè?
2: Ja. Maar nog even over die aansprakelijkheid. Want jij zei net iets over aansprakelijkheid. Moet erkend worden natuurlijk door de... Stel nou dat ze zeggen, nou, dat hebben wij niet gedaan.
3: Nou ja, wij werken als specialisten aan het bewijs. Hè? Dus wij werken met foto's, met getuigen, met politierapporten die we opvragen. Met aanrijdingsformulieren, met getuigenverklaringen. En wij proberen natuurlijk dat bewijs rond te krijgen. Ja, als het niet lukt om de aansprakelijkheid erkend te krijgen. Kijk, wij zijn geen advocaten, dus we kunnen niet procederen. Maar we hebben wel een netwerk van advocaten.
2: Ja.
3: Dan leggen we de zaken aan een advocaat voor. En dan gaan we kijken in hoeverre er een gerechtelijke procedure de zaak kan veranderen.
2: En dat is nog steeds wat jullie allemaal voor die klant doen?
3: Ja, dat is nog steeds wat we allemaal voor die klant doen. Ja.
2: Best veel.
3: Nou ja, het komt ook wel eens voor. Ik ben nu bezig met de zaak, dan moet ik misschien 12.000 euro aan honorarium afschrijven. Het is in al die jaren niet gelukt om die zaak rond te krijgen. En die man heeft ernstig letsel. We krijgen het bewijs niet rond. Nou ja, wij schrijven dat bedrag af. Ja, dan moet je niet te veel doen, want dan wordt de boekhouder zenuwachtig. Maar ja, dat
0: die snap ik niet. Misschien komt het omdat ik niet in deze sector werk, maar...
3: Nou ja, wij gaan aan de slag voor een cliënt. En we geloven in zijn of haar zaak.
0: Dus jullie hebben
3: die rond te krijgen. Ja, wij hebben ons honorarium, dat loopt op. Ik declareer mijn uren. Ik ben ermee bezig. Ik schrijf brieven. We doen van alles. En na jaren en jaren, we hebben een verzoek gedaan aan de overheid. Dat heette vroeger WOP-verzoek. Nu heet het WOO-verzoek. Dus we hebben hele dikke dossiers gekregen van de overheid over verkeerslichtinstallaties. En nou ja, noem maar op.
0: Dit is iets met de wegbeheerder.
3: Ja, dus de wegbeheerder. Klopt. En we krijgen hem niet rond. Ja, de politie heeft niet gedaan wat ze moesten doen. Het bewijs is er gewoon niet. Dus nou ja, na 5 of 6 jaar. Die man zit nu in een instelling. Krijgt het gewoon niet rond.
0: Dat lijkt me ook erg moeilijk. Want jullie helpen mensen echt gewoon letterlijk uit de brand.
3: Ja.
0: En op het moment dat je een 0 op request krijgt. En je weet gewoon hier klopt iets niet. Ja, dan moet je op een bepaald moment misschien ook wel voor jezelf een zakelijke streep trekken.
3: Ja, dat klopt. We doen bijvoorbeeld weinig tot geen medische aansprakelijkheidszaken meer. Omdat dat helemaal, ik vind het zelf het leukste om te doen. Maar ja, de boekhouder wordt er helemaal niet vrolijk van. Want daar moeten we zoveel afschrijven. En dan moet je eerst ook kosten maken van medisch advies. Voordat je überhaupt weet, heb ik een zaak of niet. Nou, dat is gewoon lastig.
0: Bas, herken je dit verhaal ook?
1: Ja, zeker. Kijk, we krijgen natuurlijk heel veel nieuwe zaken tot ons. Maar wij gaan in eerste instantie kijken, van, is een zaak wel haalbaar? En dat is niet alleen voor onszelf, van gaan wij onze kosten wel verhalen, maar ook voor het slachtoffer. Mm-hmm. Om te laten weten van heb je wel een zaak? Want soms is dat ook gewoon de vraag van het slachtoffer van kan ik hier iets mee?
2: Ja.
1: En dan kunnen we beter eerlijk en transparant zeggen van nou, dit gaat hem niet worden of het wordt heel moeilijk. En daar moeten we daar een zakelijke afweging met elkaar in maken. Maar dat eerlijke verhaal is wel belangrijk.
2: Lijkt me best lastig om van tevoren al te kunnen zeggen, we kunnen wel iets voor je doen of niet iets voor je doen. Dat is best moeilijk.
1: Ja,
2: als iemand redelijk in de kreukels ligt.
1: Zeker.
2: Gaan
3: we vaak wel wat verder. Hè?
2: Ja.
3: Echt ernstig letsel, dan proberen we alles uit de kast te halen.
2: Ja.
1: Dat is inderdaad soms een beetje een valkuil. Dat je daarin te ver doorgaat, omdat je zoveel sympathie voor hebt voor het slachtoffer. En de ernstige situatie waar die in zit. Zelf heb ik altijd veel zaken in het buitenland behandeld. En daar ligt het net weer eventjes iets anders.
0: Nou, ik heb een goed idee. We gaan er zo meteen naar luisteren naar die verhalen over het buitenland. Meest even muziek.
4: Insured and Inspired op New Business Radio. Met Ron Lemmens en Ilse Bosland.

0: Alex Warren en Fever Dream op een nieuw Business Radio in het programma Insured and Inspired. Vandaag in de studio te gast Bas Dumee en Chip Ridder van Flikt Letselschade. En we zijn aanbeland, Ilse, bij het buitenland. We hebben natuurlijk net het heel erg gehad over hoe het in Nederland allemaal geregeld is.
1: Ja.
0: Maar dan kom je in het buitenland. Nou, buitenland, ik ben een skifanaat, laten we daarmee beginnen.
1: Ja.
0: Jij wordt ondersteboven geskiet. Dan begint het daar. Want op het moment dat degene die jou omver skiet, gewoon doorskiet, dat is vergelijkbaar met hier doorrijden naar een ongeval.
2: Ja. Ja. Nou ja, het hangt een beetje af welk land het gebeurd is natuurlijk. Maar vaak in landen als Oostenrijk bijvoorbeeld, daar is de politie heel actief op die piste.
0: Dat weet niemand eigenlijk.
2: Nee, maar die zijn daar heel serieus in. Die komen vrij snel te plaatsen. Die maken ook serieuze rapporten op. Die gaan ook getuigen horen. Die gaan van alles doen om een goed onderzoek en echt een strafrechtelijke zaak daarvan te maken. Dat sta je vaak niet bij stil bij een skivakantie. Dat er ook achter kan zitten. Maar dat gebeurt helaas ook heel veel. Hè. Je kan natuurlijk ook gewoon zelf onderuit gaan zonder dat iemand jou iets aandoet. Maar het gebeurt ook veel dat het door anderen wordt veroorzaakt. Nou, daar kunnen wij ook bij helpen. Dan gaan we inderdaad even eerst die inschatting maken van, hebben we genoeg bewijs om dat voor elkaar te krijgen? Zijn de getuigenverklaringen al? Hebben mensen om je heen dit gezien? Wat weet je daarvan te vertellen? Zijn er foto's? Heeft die persoon zich wel of niet direct gemeld? Gelukkig gebeurt het in de meeste gevallen dat iemand ook gewoon stopt en nou ja, zijn gegevens achterlaat en daarmee.
0: Wat betekent dat voor jullie functioneel? Betekent dat je de markt daar ook moet kennen? De verzekeraars daar moet kennen? Zijn ze betrouwbaar wel of niet?
2: Nou, het begint natuurlijk dat je de regels moet kennen. Hè. Dus op de skipiste gelden bepaalde regels. Een soort verkeersregels. De VIS-regels worden die genoemd.
0: De VIS, ja. De federatie, de skifederatie.
2: Precies. Ja, precies. En die gelden in meerdere landen. En daar staan gewoon de verkeersregels in. En dan kan je zien welke regels zijn overtreden. En wie is er dus aansprakelijk. Een groot verschil met Nederland is dat kostenaspect. In heel veel landen werkt het kostenaspect niet zoals in Nederland. Oftewel, iedereen die moet zijn eigen juridische kosten zelf dragen. In Oostenrijk is er gelukkig wel iets mogelijk. Maar wij gaan dan wel voor iemand aan de slag. En maken dan een afspraak met het slachtoffer over die kosten. Bijvoorbeeld no cure no pay op basis van een percentage van de schade. En dan gaan wij dat proberen te verhalen op die veroorzaker. En hopelijk heeft hij een verzekeraar. Want dat is zeker bij ski-ongevallen natuurlijk nog wel lastig. Kijk, in de auto ben je vaak verplicht verzekerd. Op de skis is dat toch een ander verhaal. Gelukkig zijn veel mensen wel verzekerd daarvoor. Ook uit andere landen. Hè? Want van zo'n skipiste komen ook mensen vanuit verschillende landen komen naar beneden.
0: Nee, want als voorbeeld, ik heb wintersportdekking. Stel, ik word omver geskiet. Doet mijn verzekering dan helemaal niks?
2: Waarschijnlijk een stukje medische kosten zit daarin vaak. Ja. En een stukje reiskosten wellicht als je niet meer thuis kan komen zelf.
1: Ja, klopt.
2: Maar daar houdt het wel bij op.
1: Ja.
2: En al die andere posten die we net noemden als huishoudelijke hulp en smartengeld en dat soort dingen. Ja, dat moet je toch echt bij de veroorzaker gaan halen. En maar daar is best wel veel in mogelijk.
1: In Nederland zijn we natuurlijk best wel behoorlijk verzekerd. Nou, niet iedereen trouwens, wat we net hebben genoemd in de cijfers. Maar over het algemeen hebben we dat wel goed voor elkaar. Ik kan me voorstellen dat het in andere landen, nu noem jij Oostenrijk, dat zal daar vast goed geregeld zijn. Maar misschien in Spanje, Italië of noem het maar op, welk land ter wereld. Hebben ze misschien alleen een autoverzekering of misschien wel helemaal niks.
2: Klopt, ja. Ja, we hebben veel ongevallen met Duitsers, met Oostenrijkers. Die zijn over het algemeen heel goed verzekerd. Dus dat zijn vaak ook wel kansrijke zaken. Maar er komen ook mensen van de piste van hele andere landen. Oost-Europese landen.
1: Ja.
0: Waar kijken jullie dan naar? Op het moment dat je met die partij gaat samenwerken. Kijk je ook naar bepaalde certificaten die ze moeten kunnen overhandigen? Is misschien in Nederland ook zo, dat weet ik niet. Maar hoe werkt dat?
2: Nou, wat wij vaak doen is toch even eerst kijken van, nou, hoeveel bewijs hebben we? Dat is één. En als we denken van, nou, dit zou best een zaak kunnen worden. Maar dan is de volgende vraag, is iemand daarvoor verzekerd? Want van een kale kip kan je vaak niet plukken. Dus ga je kijken, is iemand verzekerd? En dan ga je gewoon naar die partij aanschrijven. Vragen om zijn verzekeringsgegevens. Komen die niet? Of zegt iemand, ik ben niet verzekerd? Nou, dan weet je al, dit gaat een heel moeilijk verhaal worden. Dus dan ga je samen met de slachtoffer kijken van gaan we hier nou wel of geen zaak van maken.
0: Ja, maar Chip,
3: ja.
0: Op het moment dat je dus, bedoel, je moet toch van tevoren een soort forecast voor jezelf uitbrengen, lijkt mij. Dat je weet met welke partij je ook te maken hebt.
3: Ja, het is eigenlijk hetzelfde als dat je online een nieuwe wasmachine koopt. Dan ga je ook eens kijken, wat is er allemaal in de handel? Wat zijn de reviews? Wat zijn de goede en wat zijn de slechte dingen? En dat ja, zou je ook verwachten van de mensen die letselschadehulp nodig hebben. Dat ze ook hun huiswerk doen. Helaas zijn er ook kantoren, bedrijven, partijen die het niet zo nauw nemen met dat hele kostenverhaal. En die bijvoorbeeld dubbel declareren. Die halen bijvoorbeeld een stukje van de schadevergoeding van de cliënt naar zich toe. En sturen ook nog hun nota in naar de verzekeraar. Dus je moet kijken naar, heeft het kantoor een keurmerk? Nou, we hebben in Nederland het NKL, een Nationaal Keurmerk Letselschade. Dat garandeert in ieder geval een aantal zaken. Dat je de zaken netjes doet, zal ik maar even in het algemeen zeggen. De advocatuur, daar heb je de LSA, de letselschadeadvocaten of de ASP. Dat zijn dan de advocaten die alleen maar voor slachtoffers werken. Ja, die moeten voldoen aan strenge voorwaarden. En die mogen een aantal dingen niet en die moeten een aantal dingen wel. En als je een cowboybedrijf treft, ja, dan kan het zijn dat die de zaken niet goed doet.
0: Kan overal. Dat kan in Nederland voorkomen, dat kan overal ter wereld voorkomen.
3: Ja, dat kan overal ter wereld voorkomen. Goed, ik beperk me tot Nederland. Hè. Flik doet ook buitenland. Wij doen alleen buitenland als er sprake is van een pakketreis. Hè, dus je boekt een complete reis naar Ethiopië, noemen ze wat. Met een busreis en de bus rijdt het ravijn in. Die zaak heb ik gehad. Ja, dan kan het naar Nederlands recht op basis van de reisovereenkomst kan het worden geregeld. Maar ja, als je die overeenkomst niet hebt, ja, dan kan je dat niet doen.
0: En daarbij, je moet dus ergens weten hoe die markten in elkaar zitten. Dat is iets waar jullie in gespecialiseerd zijn. Begrijp ik dat zo?
2: Ja, wij doen ook veel letselzaken met verkeersongevallen in de landen om ons heen. Waar Nederlanders natuurlijk veel naartoe gaan. België komt veel voor, Duitsland, Frankrijk, Spanje. Het begint inderdaad dat je dan ook de regels kent. Dus we weten hoe je een letselschade begroot. Hè. Wat is er wel aan schadevergoeding mogelijk en niet? En hoe onderbouw je dat? Want in het buitenland is het vaak iets meer noodzakelijk dat er een medisch rapport komt. Hè? Dus niet alleen maar medische stukken die ergens worden beoordeeld. Maar een slachtoffer moet echt gezien worden door een arts en die gaat een rapport aanmaken. Er komen allerlei periodes met percentages komen eruit. En dat leg je naast een schadevergoedingstabel en daar komen dan weer bedragen uit. Dus ja, dan hebben wij connecties met artsen in die landen. Daar sturen we onze klanten naartoe voor een onderzoek. En dan uiteindelijk maken we een claim. En die gaan we indienen bij die verzekeraars. Nou, die verzekeraars die werken heel anders dan in Nederland. En dat vind ik ook wel even fijn om dat goed nog eens aan te stippen. In Nederland kan er heel veel verbeterd worden in de letselschade. Absoluut, kan altijd.
3: Ja.
2: Kan altijd, kan altijd beter. Ja. Chip beklaagt zich net al een beetje over dat de verzekeraars steeds trager reageren, helaas. Maar in het buitenland ga je echt terug in de tijd. Daar zit een groot kantoor ergens in de hoofdstad en dien je claim maar in. Wij gaan het eens even beoordelen en u krijgt schriftelijk een antwoord wanneer wij daar tijd voor hebben. En als we het niet onderbouwd vinden, is het klaar. He, dus een persoonlijke aanpak, een bezoek aan huis, herstelgerichte dienstverlening, vergoeding in natura. Nee, dan kijken ze je aan of er water brandt, want dat kent men helemaal niet.
0: Laten we even een beetje de Europese vakantielanden afgaan. Spanje, moet je je daar zorgen maken?
2: Ja of nee? Ik zou daar geen whiplash op lopen als ik jou was.
0: Italië?
2: Sowieso niet natuurlijk, maar...
0: Italië?
2: Is al iets beter op sommige vlakken. Zeker in de zuidelijke Europese landen liggen bijvoorbeeld de vergoeding voor smartengeld veel, veel hoger dan hier. Omdat men daar leed toch anders ervaart. En dat is soms ook een beetje het probleem in de letselschadezaken in Nederland. Dat wij Nederlanders zitten niet zo in elkaar. En wij gaan gewoon weer aan de slag.
1: Ja, we zijn niet van die pieperts inderdaad.
2: De vraag is wel of dat altijd goed is.
1: Ja. Ja. Nee. Nee,
0: maar goed, dus je zegt Italië is al beter dan Spanje. Dan heb je Frankrijk nog. Duitsland, hoe zit het met die twee landen?
2: Duitsland is heel qua systeem ook heel vergelijkbaar met Nederland.
0: Ja, kan me voorstellen.
2: Ja, er zitten heel veel overlappingen in. Maar Zuid-Europa, en dat begint eigenlijk bij België al. Ja. Daar gaat het er echt anders aan toe. En Chipper die gaf al aan, bij Whiplash, je moet wel aantonen wat je hebt. Nou, in Nederland kan je dan ook nog eens... bij Whiplash kan je echt niks vinden op een scan. Maar je kan wel laten zien van voor het ongeval was er niks aan de hand. Na het ongeval wel het nodige. En dat is een consistent verhaal. Er zijn geen andere oorzaken. Dus dan zeggen rechters vaak wel het komt door het ongeval. En in het buitenland zeggen ze nee. De arts moet het zeggen. En als die het niet met 100% zeker kan zeggen, heeft u geen claim.
0: Oké. Okay.
1: Heftig. Nou, en de Scandinavische landen, hoe zit het daar?
0: Ja, oké, die moet ook nog hebben.
2: Scandinavische landen, daar word ik over het algemeen niet zo vrolijk van.
0: Niet?
2: Nee.
1: Dat verbaast me.
2: Je zou inderdaad anders verwachten.
0: Ja. Daarom dacht ik, die noem ik niet.
2: Nee.
1: Daar ben ik wel nieuwsgierig naar.
2: Nee, ja, het sowieso liggen de vergoedingen echt een fors stuk lager. Het gebeurt, de vaststelling gebeurt vaak door een commissie van waar verzekeraars en belangenbehartigers in zitten. En daar komt iets uit en dat is bindend en klaar. En dan kan je verder niks meer mee. En naar mijn ervaring is een slachtoffer daar nooit helemaal blij mee.
1: Nee.
0: We hebben straks nog één onderwerp die we moeten bespreken. Dat is rechtshulp. Eerst even kort dat proces, het aanmelden. Hoe werkt dat? Als je nu aan het luisteren bent, dan gaat de hele wereld voor je open natuurlijk.
1: Nou, dat denk ik wel.
0: Dus nou, dit ga ik in mijn oren knopen. Barst los.
2: Ja, nou, in het geval van buitenlandschade kan je altijd met ons bellen. En dan gaan wij al een eerste schifting maken in welke landen doen wij wel en welke landen doen wij niet. Want wij kunnen natuurlijk.
0: Welke landen doe je niet? Dat is te veel om op te noemen, denk ik.
2: Die zijn er te veel. Ik heb beter aangeven welke we wel doen. Die hebben we eigenlijk net al een beetje gehad. Ja. Hè? Dat zijn een beetje de landen om ons heen waar de Nederlanders ook het meest naartoe gaan. Want daar hebben we gewoon ervaring in. Hebben kennis van het recht. En daarbuiten. Kijk, wij behandelen veel zaken in de opdracht van rechtsbijstandverzekeraars. We hebben een uitgebreid advocatennetwerk. Dus die schakelen we daarvoor in. Maar heb je geen rechtsbijstandverzekering. Dan moet je dat allemaal zelf betalen. Dus dan verwijzen we wel vaak mensen naar die advocaten toe. Van dit is een goede advocaat. Ga daar naartoe. Maar dan heeft het niet zoveel zin om ons verder daartussen te zetten. Maar over het algemeen, als het zo'n land is waar wij wel de kennis van in huis hebben. Dan doen wij vaak eerst een telefonisch consult. Dat kost €75. En dan gaan we het hele verhaal aanhoren van het slachtoffer. Welk bewijs is er? Welke letsel is er? Waar is gebeurd? Allemaal dat soort dingen. En dan geven we daarna, kunnen we een inschatting maken. Ofwel we zeggen van nou, dit gaat het niet worden. Ofwel qua van belang of qua aansprakelijkheid niet. Maar wijzen we mensen wel op weg. Van je kan het zo doen zelf. En is het wel een forse schade met fors belang en naar goede kansen. Dan kunnen wij de zaak in behandeling nemen. En dan gaan we daarmee door.
0: Ja.
2: En maken we een dossier aan.
0: Maar die rechtshulp, ja, dat komt dan op een bepaald moment dat het echt nodig is, dan verwijzen jullie door. Begeleiden jullie het dan nog? Of laten jullie het los?
2: Ja, nee, zeker. Dat kan. Hè. Zeker in de zaken die wij behandelen voor rechtsbijstandverzekeraars. Daar zitten we vaak ook echt tussen. Ook in de communicatie, het letterlijk en figuurlijk vertalen. De advocaat die krijgt te maken met 2 jaar loondoorbetaling in Nederland. Die denkt, leg dit eens even uit. Dat kent men in het buitenland niet. En andersom, soms moeten wij ook uitleggen waarom een advocaat bepaalde stukken vraagt. Die in het buitenland nodig heeft, die wij weer niet kennen.
1: Mooi hè?
0: Ja, zeker. Ilse, heb jij nog vragen? Want volgens mij is voor jou ook wel heel veel verrassend.
1: Ja, zeker. Nou ja, ik zit alleen maar te denken van als mensen niet een adviseur hebben die ze hierop wijst of niet weten dat jullie bestaan. Hoe kom je dan bij een letselschadebureau? En ik zou haast denken dat een ambulance zowat folders in zijn ambulance heeft liggen, bij wijze van spreken. Maar dat is natuurlijk niet het geval. Dus dat is dat best lastig. En ik denk dat er toch heel veel mensen zijn die daardoor misschien een hoop ellende hebben en het een en ander mislopen natuurlijk.
3: Ja, kijk, de ambulance chasers, die hebben we gelukkig niet in Nederland. Nee. In Amerika is het een ander verhaal.
0: Ambulance chasers.
1: Dat hoort ook.
3: Goed, kijk, in Amerika zijn de openbare registers van aanrijdingen. Dus heb jij een aanrijding gehad en je zit nog in het ziekenhuis, word je al gebeld door een advocaat.
0: Oh, wauw.
3: En in Nederland doen we dat niet, als het goed is. Maar voor de rest, ja, mensen googelen gewoon veel. Of hebben via de buurman van de nicht van de neef gehoord dat je bij bureau X moet zijn of niet bij bureau Y. En dan is het een kwestie van, wij krijgen tegenwoordig, ik denk, 60-70% van de nieuwe aanvragen komen telefonisch binnen.
1: Oh, okay.
3: Allemaal op de mobiel, hè, de call to action knop. Ja. Vroeger zaten ze achter de desktop, vroeger op de tablet. Nou, dat is allemaal passé. Het is nu gewoon de telefoon. Dus we krijgen heel veel telefoontjes. Of WhatsApp. Ik krijg gewoon out of the blue op zaterdagavond krijg ik een WhatsApp. Met vragen, met ik heb een nieuwe zaak of ik wil advies. Ja, zo kunnen mensen ons vinden.
1: Na deze uitzending hoop ik dat er heel veel mensen weten dat jullie, nog meer mensen weten dat jullie
3: nou,
1: bestaan.
3: Dat hopen wij ook, eerlijk gezegd. Maar ook vooral dat ze bij een goed kantoor terecht kunnen. Kijk, wij kunnen niet alle letselschadezaken van Nederland behandelen. En dan zeggen we, ja, zorg dat je gewoon naar een goed keurmerkkantoor gaat. Want die zijn er, die kun je vinden, dan kun je googlen. Dus je
0: googelt dan op letselschadekeurmerk?
1: Ja.
3: Ja, nou ja, of op letselschade en dan kom je vanzelf op een website uit. En dan kun je zien, heeft iemand een keurmerk of niet? Nou, geen keurmerk, met een bocht omheen zou ik zeggen.
0: Oké, heel goed. Nou, daarmee wil ik jullie bedanken voor de komst in de studio. En toch wel weer een hele hoop eye-openers.
1: Ja, zeker. Dank jullie wel.
0: Elke maand
1: heel
0: weer.
1: Waardevol.
0: Chip Ridder en Bas Dumé van Flikt. Oké, daar gaan we beginnen, Ilse. We gaan naar jouw allereerste reportage ooit.
4: Insured and Inspired op New Business Radio. Met Ron Lemmens en Ilse Bosland.
1: Ja, het evenementenseizoen is weer in volle gang. De festivaltenten zijn opgezet en de podia weer uitgeklapt. En hoe leuk om eens even langs te gaan bij een van mijn relaties waar ik ieder jaar een evenementenverzekering mag afsluiten. Want daar hamer ik natuurlijk altijd op in het radioprogramma, omdat die zo belangrijk is. En ik ben daarom bij Mondovino Wijnkoperij en ik ga in gesprek met Marco Schepel. Marco, super fijn dat je tijd vrij wilde maken om het even over de evenementenverzekering te hebben. Vertel eens, wie ben je en wat voor evenement organiseer jij?
5: Nou, zoals je al zei, ik ben Marco Schepel van wijnkoperij Mondovino. We hebben twee winkels, zowel in Zwolle als in Dronten. En zoals je net al zei, we gaan binnenkort ons wijnfestival weer doen.
1: En hoe groot is dat evenement ongeveer?
5: Nou, wij vinden het best wel groot. Vorig jaar hadden we bijna 1200 bezoekers. Dus ja, dat is best wel een serieus event met een aardige organisatie.
1: En als je het dan hebt over de organisatie, waar denk je dan als eerste aan bij de organisatie van dit evenement?
5: Nou, we beginnen natuurlijk altijd met de gemeente, met de vergunning. Want het heeft best wel wat haken en ogen. Veiligheid is natuurlijk heel belangrijk. Dus daar zijn wel de dingen waar het mee begint. En als dat allemaal staat, ja, dan gaan we verder.
1: En wanneer komt dat stukje verzekeren dan in beeld?
5: Nou, ook dat komt best wel snel natuurlijk. Wat we al zeiden, er komen 1200 mensen. We huren van alles. Er zijn best wel wat kosten mee gebonden. En ja, er kan natuurlijk van alles gebeuren, ondanks dat je het goed organiseert. Maar dan gaan we ook al vrij snel met jou in gesprek voor een verzekering.
1: En ja, dat is natuurlijk hartstikke mooi. En heb je ook wel eens gedacht, wat als het misgaat?
5: Zeker. Er kan natuurlijk van alles misgaan. Het weer kan misgaan. Er kan bijvoorbeeld echt iets gebeuren. Bijvoorbeeld vechtpartij of zulke soort dingen. Weet je, dat kan best. En dat het evenement dan afgeblazen moet worden. Nou, dan is het wel handig als je dat met een verzekering kan afdekken.
1: Ja, dus jij hebt eigenlijk nooit gedacht van ik laat het maar zoals het is en ik doe daar niks aan.
5: Nee, daar is gewoon het evenement te groot voor geworden. We zijn ooit begonnen met 450 man bezoekers. Nou, dan is best te overzien. Maar inmiddels, veel Drontenaren kijken ernaar uit. En er zitten natuurlijk wel wat risico's aan. En die willen we graag afdekken.
1: En is er wel eens iets gebeurd, misschien voordat je een evenementenverzekering afsloot, waarvan je denkt, oh, dat is echt een trigger geweest om het toch echt goed te regelen?
5: Nee, eigenlijk niet. Eigenlijk is het tot nu toe is het altijd goed gegaan. En we proberen natuurlijk ook alles met de organisatie goed af te dekken. Maar er zit natuurlijk altijd een stukje onzekerheid in. Ook het weer speelt mee. Dat kan natuurlijk ook in één keer. Als er een storm is, ja, dan mag het gewoon niet doorgaan. Boven de windkracht 8, dan wordt het afgelast. En dat zijn risico's die willen we graag afdekken.
1: Nou, goed over nagedacht in ieder geval, toch? En wat zou je anderen die deze zomer misschien nog een evenement gaan organiseren willen meegeven?
5: Nou, wat ik al zei, waar we mee beginnen, dat is natuurlijk in gesprek gaan met de gemeente. En daarnaast heb je natuurlijk ook de brandweer, de politie. Iedereen die wil daar naar kijken en die vindt er wat van. Dus zorg dat je daar gewoon goed erop staat. Dat je het goed voorbereid hebt en dat scheelt een hoop.
1: Nou, top. Nou, je hoort het goed. Een evenement zonder verzekering is dus eigenlijk geen optie. Wat mij betreft al helemaal niet. En laat je daarom dus ook goed informeren over de mogelijkheden van een evenementenverzekering. En nou, super bedankt voor je tijd in ieder geval, Marco. En we gaan weer terug naar de studio.
4: Vrolijk zaken doen. Doe je zo.
0: Zo, nou dat was die. De kop is eraf. Je eerste reportage zit erop. Nou, ik hoop dat er binnenkort weer eentje komt.
1: Ik hoop het ook.
0: Volgens mij zijn er nog genoeg plekken die je kan gaan bezoeken, toch?
1: Zeker weten. Dat gaan we zeker doen.
0: Hey, we gaan het even over vrolijk zaken doen. Doe je zo. Welke tips heb je voor ons voor deze maand?
1: Nou ja, volgens mij kwam het al een beetje aan het begin van het programma naar voren. Maar zie verzekering als onderdeel van je bedrijfsstrategie. Hè? Jij zei het al, volgens mij moeten we als ondernemer iets plannen. Één dag per maand of zo. Om dit soort zaken natuurlijk onder de loep te nemen.
0: Nou, überhaupt alles wat lijkt. Ja, even beetpakken.
1: Precies, dus niet alleen verzekeringen, maar al dat soort dingen. Ik denk dat gewoon... Eentje is, die is al vaker teruggekomen, deze tip. Maar ik blijf er gewoon bij. Het is heel belangrijk. Zorg gewoon dat je alles op orde hebt.
0: Oké, tip 2.
1: Ja, ook dat is een beetje een uitvloeisel van tip 1. Maar update je verzekeringen bij elke groeistap. Ik heb het vorige week weer meegemaakt. Een klant van mij kocht een nieuw pand en in een andere plaats. En ik ben daar natuurlijk gelijk naartoe gegaan om te kijken hoe die het nu allemaal voor elkaar heeft. En wat we vooral verzekeringstechnisch nog moeten regelen. En daar komt dan ineens heel veel bij kijken, kan ik je vertellen. Dus zo zie je nieuw personeel, nieuwe locatie. Het is allemaal belangrijk om te zorgen dat je verzekeringen up-to-date zijn. Dan moet je dus ook niet alleen maar denken aan schadegevallen, maar dus ook aan uitval bijvoorbeeld van je personeel. Hè. Ga je groeien met personeel? Wat als er eentje langdurig ziek wordt? Hoe ga je dat opvangen? Nou, daar hebben we natuurlijk oplossingen voor. Het is niet alleen een brandje of een diefstal die hier naar boven komt.
0: Ja, precies. Maar die impact is enorm. En dat is natuurlijk niet alleen dat die medewerker er op dat moment niet is. Maar wellicht ook, zeker in een MKB-bedrijf, cruciale kennis thuis blijft zitten.
1: Nou ja, ook dat. En het is natuurlijk wel handig als je het op kan vullen. En wie gaat dat dan doen? En hoe ga je dat überhaupt betalen? Ja.
0: En wat als niet?
1: Nee, ja, dat...
0: Succes.
1: Ja, precies.
0: Tip 4.
1: Nou, letselschade. We hebben het er net over gehad. Laat dat in ieder geval niet je zwakke plek zijn. Dus zorg dat je weet hoe je zit qua aansprakelijkheid en personeel. Dus
0: eigenlijk... Nou, je zou deze uitzending nog een keer terug kunnen luisteren dan.
1: Zeker, zou ik zeker doen. Zeker doen.
0: En dan de laatste tip voor dit moment.
1: Ja, nou ja, heel simpel misschien. Als je er nog nooit echt goed naar gekeken hebt, dan is de kans groot dat er iets mist op je polis. Dus ga gewoon eens even kijken naar je polis en kom je er niet uit, dan... Weet je mij te vinden of een van mijn andere collega's in het land. Zorg dat je een goede adviseur hebt die je helpt.
0: En daar ga ik toch nog even iets over vragen. Hoe weet ik nou dat ik iets mis op mijn polis? Dat is toch wel een ding hoor.
1: Ja, maar weet je... Kijk, ondernemers denken niet in risico's. Die zien alleen maar groei, geld verdienen, handel.
0: Maar is er ergens een checklist?
1: Oh, die zullen er vast wel zijn.
0: Gewoon een afspraak maken.
1: Ik denk dat je gewoon, als je als bedrijf groeit... Nou ja, kijk, ook als je net begint... Het is altijd sowieso... Ben ik natuurlijk een voorstander van de adviseur. Niet alleen voor mezelf, maar ook voor al mijn collega's in het land. Maar je bent gewoon niet bewust van de risico's die je loopt. En je kan denken dat het wel zo is... Maar kom het echt wekelijks meerdere malen tegen... Dat ik dan zeg... Goh, heb je daar aan gedacht of daar aan gedacht? En dat mensen me aan zitten te kijken van... Nou, daar heb ik dus nog nooit over nagedacht.
0: Nou, volgens mij is de boodschap weer duidelijk. En dat horen we eigenlijk iedere keer. En inderdaad, die dag in de maand.
1: Zeker.
0: Die moet ik ook maar eens gaan prikken.
1: Ja.
0: Goed. Dat was hem voor vandaag in Insured and Inspired. Wil je deze aflevering terugluisteren of andere afleveringen?
1: Ja.
0: We hebben ook bijvoorbeeld een hele bijzondere gehad over alles wat je niet denkt te kunnen verzekeren. Kan dan toch wel? Ik ga dan naar de website van newbusinessradio.nl. Isel, dankjewel voor deze keer weer. En over een maand zijn we er weer.
4: Dit was Insured and Inspired met Ron Lemmens en Ilse Bosland op New Business Radio. Elke derde dinsdag van de maand tussen 2 en 3. Wil je deze aflevering terugluisteren? Dat kan via newbusinessradio.nl of jouw favoriete podcastplatform. Insured and Inspired werd mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis. Tot de volgende keer.
6: Business Radio.

0: Gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
1: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectis zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris, jouw facturen, onze financiering.
2: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik ben Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
4: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
5: Dit is New Business Radio.
4: Newsflash.
6: De Nederlandse webshop By European gaat producten van allerlei Europese familiebedrijven verkopen. Het platform van vader en zoon, Kees en Mark Erkelens, begon deze zomer nog met zo'n 40 wijnen van Franse familiedomeinen. Vanaf nu kunnen ook andere Europese familiebedrijven zich aanmelden. Ze verkopen hun producten via het platform rechtstreeks aan Nederlandse consumenten zonder importeur of groothandel ertussen. By European zegt daarbij zelf te controleren of producten echt in Europa worden gemaakt. In november komt er als eerste uitbreiding olijfolie uit Andalusië bij. Kaas, honing en andere producten moeten daarna gaan volgen.
0: AI werkt als een ware disruptor. Voor of tegen je? Sam Altman en Elon Musk bepalen alles. Of toch niet? Wie en wat kunnen we nog vertrouwen? Maar ook, welke AI-hype kun je negeren? En welke ontwikkeling verandert straks jouw hele business? Tom Jessen, Job van den Berg en Remy Gieling. Drie stemmen, één doel. AI begrijpelijk, praktisch en strategisch relevant maken. Geen toekomstmuziek, dit gebeurt nu. AI at Work Live van BusinessWise. Elke dinsdag tussen 12 en 1 bij New Business Radio.
7: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
8: Manutan.
7: Bestel op manutan.nl.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
8: Manutan, Manutan.
7: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
9: Visies van visionairs. Ervaringen van experts. Tips van techhelden. Dit is TNO Insights. Wij praten met TNO-experts over hun vak en de maatschappelijke vraagstukken waar zij aan werken. Hoe maken zij werken gezonder? Versnellen zij de energietransitie? Houden zij onze steden leefbaar? En helpen zij bij het beter beschermen van onze militairen? Dit is TNO Insights.

0: ontwikkelingsmaatschappij. En die zullen we ze nu dan ook BOM noemen. Dus daar moet je niet van schrikken. En Jurie van Bergen, algemeen directeur bij de Bouwhulpgroep. Fijn dat je er alle drie zijn, Peter, Paul en Jurie. Even terug in de tijd. Wanneer was Nederland nog koploper op het gebied van solar, Peter?
1: Nou, ik denk als je kijkt naar solarproductie, dat nog op een significant niveau hier aanwezig was. Ik zal zeggen 12, 15 jaar geleden. Maar equipmentontwikkeling is natuurlijk nog een tijdje daarna doorgegaan. Maar dat is, vanaf een jaar of 8 geleden is dat ook stukken minder geworden. Dus,
0: met equipment bedoel je, zijn dat de machines om ze te maken?
1: Ja, dus okay. Productielijnen zeg maar, bestaan natuurlijk uit ingewikkelde apparaten. En die werden in de periode 15 tot 10 jaar geleden hier in talrijke mate gemaakt door Nederlandse bedrijven. Inmiddels zijn er daar ook een aantal van ter ziele of ze zijn overgenomen door Chinese bedrijven. En dat willen we natuurlijk een halt toeroepen. We willen die solarindustrie weer terughalen, inclusief dat belangrijke onderdeel.
0: Ja, nou daar gaan we het zo over hebben waarom dat zo belangrijk voor ons is. Maar waarom zijn we die solarindustrie waarvan je toch als Nederland, als in Europa kunt zeggen, ja, we weten dat het heel belangrijk gaat worden. Waarom zijn we dat kwijtgeraakt aan China?
1: Ik denk omdat de Chinezen heel goed zagen wat we deden. Sterker nog ook kennis gekregen hebben uit Nederland, uit Europa. Om zelf zeg maar in staat gesteld te worden productie op te tuigen. En dat hebben ze verschrikkelijk efficiënt en snel gedaan. Gaat natuurlijk in zo'n land ook allemaal wat sneller dan hier. Hè, waarin je met meerdere overlegorganen en aandeelhouders zit en besluitorganen. En vanaf die periode zijn we eigenlijk te langzaam geweest in het bedenken van nieuwe alternatieven en nieuwe routes.
0: Ja.
1: En dat zijn we nou aan het inhalen.
0: Ja. Ja, en misschien ook wel dat we gewoon met z'n allen dachten, Paul, ja, in China kunnen ze het lekker goedkoop maken. Dus hoe goedkoper het wordt en hoe meer er beschikbaar is, hoe sneller we de ontwikkeling kunnen voortzetten.
2: Nou, ik denk dat dat zeker een rol speelt. Hè. Maar ik denk ook dat China met zijn communistische systeem, met meerjarenplannen en een langjarige strategie, over 40, 50 jaar denkend, een aantal key technologieën en industrieën en marktsectoren heeft benoemd. Daar is solar er eentje van, naast bijvoorbeeld de batterijauto's.
0: Ja.
2: Ik zie ook een wat structurele probleem in Nederland, want we zijn eigenlijk ook de uitvinder van de windenergie. He, dat is ook hieruit gevonden. Maar Nederland is heel erg sterk in kennisontwikkeling, in productontwikkeling. Maar we zijn verdraaid slecht in dat vermarkten uiteindelijk. He, denk maar even aan Philips. Werd heel veel uitgevonden, maar in marketing en sales waren we niet zo goed. Nee. Nou, dat zo is het eigenlijk met de wind gegaan. En TNO heeft eigenlijk ook China opgeleid om heel effectief die solarindustrie op te zetten. Zo zijn we dat met de wind verloren geraakt, met solar verloren geraakt. En dat moeten we eigenlijk zien om te draaien. In Nederland moet je veel meer ook vanuit de markt en de business case denken. En alleen maar kennis ontwikkelen. Nee, dan moet je uiteindelijk ook een product van maken en dan moet je op de markt zetten. Dat is echt een structureel probleem van Nederland. En daar vecht ik eigenlijk al 10, 15 jaar tegen. En dat is ook een van de redenen geweest waarom we het op een andere manier moesten aanpakken.
0: Was het ook een beetje de visie die we vroeger hadden? We dachten, ja, die maakindustrie die gaat gewoon, die is aan het verdwijnen, die gaat verdwijnen. Daar kunnen we wel tegen vechten, maar het is een onbegonnen strijd. Ja. Dus we zetten ergens anders op in.
2: Ja, zeker weten. Hè. Dat klopt helemaal. Hè. Je hebt natuurlijk in de industrie, Eindhoven en regio is daar heel erg bekend om. Een enorme trend naar een offshoring geweest. Hè. Alles in China uitbesteden. Goedkoop land, veel materiaal, veel handjes. Dat klopt inderdaad. Het laatste jaar is daar natuurlijk ook door COVID en de verstoorde productie en aanvoerlijnen is daar een omdraai gemaakt. Ook vanuit de geopolitiek natuurlijk. Maar daar heb je gelijk in. En ik denk, daar hebben we natuurlijk ook eerder met de universiteit al naar gekeken. Alleen maar een serviceindustrie, dat werkt ook niet. Hè? Je moet ook een product maken. Je moet daar de handigheid bij hebben. Dus ik denk dat er afgelopen jaren wel wat inkeer is gekomen. Dat het een meer geïntegratie moet zijn. Maar dat vinden we wel heel lastig, die industriepolitiek. En daar hebben we niet echt een visie op als Nederland. En ook niet de vehicles. Hè? Denk aan een Rijksdienst die naast kennisontwikkeling ook de uitrol mede faciliteert. Dus daar is echt nog wel een mindshift voor nodig in Nederland.
3: Ja. Ik denk ook dat we niet moeten vergeten dat de bouwsector eigenlijk nooit echt een topsector is geweest. Dus er worden heel veel leveranciers met heel veel goede producten. Maar de afzetmarkt in ons eigen land daarvoor, die is marginaal. Die is eigenlijk heel ambachtelijk. Terwijl als het gaat over autoproductie of machines die chips maken, daar zijn we wereldwijd topspeler.
0: Leidend in.
3: Ja. Ja.
0: Peter, is het erg dat we die productie in Nederland van PV-producten, en zonnepanelen is er daar één van, maar er zijn nog veel meer natuurlijk toepassingen. Is het erg dat we die nu niet meer echt aanwezig hebben? Dat we die voorsprong die we hadden op technologisch gebied, dat we die een beetje kwijt zijn?

0: gemaakt. Je kunt ook zeggen, ja, geen enkel probleem. Alles gewoon lekker uit China. Prima.
1: Nou, kijk, het verhaal kent twee kanten. De goede kant natuurlijk van de enorme prijserosie van de Chinese PV-panelen is wel dat wij nu in Nederland koploper zijn in het aantal zonnepanelen per inwoner. Hè? Dus je kunt ook zeggen, het heeft ook iets gebracht.
0: Alleen, ja, en kijk, we hingen helemaal onderaan het staartje.
1: En ik denk dat we in een periode van amper 3-4 jaar koploper zijn geworden. Dus er staan nergens zoveel zonnepanelen opgesteld als in Nederland per inwoner. Dat vind ik toch wel een knap resultaat in een hele korte tijd.
0: Ja.
1: Overigens is recent politieke besluitvorming zorgt er weer voor dat daar misschien een kink in de kabel komt. Maar ik denk over de lange lijn dat wel het verhaal blijft. Wat er niet goed aan is, is natuurlijk in het kader van geopolitieke ontwikkelingen die Paul net noemde. Dat we toch zien dat we veel meer in staat moeten zijn om zelf, zeg maar, voor onze energie en andere belangrijke resources voorzieningen moeten gaan zorgen in deze veranderende wereld. En dat we niet meer zomaar kunnen vertrouwen op landen zoals de Verenigde Staten, Rusland, China enzovoort.
0: Eigenlijk hetzelfde als de afhankelijkheid van olie.
1: Ja.
0: Landen in het Midden-Oosten. Zeg je nu eigenlijk, ja, als je PV, dus je zonne-energie alleen maar uit China kan halen. Want ja, 3/4 van die panelen die we nu hebben liggen, komt uit China. Ja. En dan zijn van die andere kwart een heel veel van de onderdelen nog eens een keer uit China.
1: Exact.
0: Dan ben je heel erg afhankelijk als
1: land.
0: Dan
1: ben je ontzettend afhankelijk. En dat zou niet zo erg zijn als we nu klaar waren. Hè? Want dan zeg je, nou ja, die zonnepanelen die liggen er nog wel tientallen jaren. Ja. Iedereen is voorzien, klaar is Kees. Maar dat is niet het geval. Hè? We moeten naar 200 terawattuur in 2050 toe.
0: Ja, en waar zitten we nu?
1: We zitten nu volgens mij op een om nabij de 20, 25 terawattuur. Dus dat is bijna een vertienvoudiging.
0: Bijna maar 10, ja.
1: Maar wat er nodig gaat zijn, ook om de industrie te elektrificeren, is er ontzettend veel elektriciteit nodig. Er is geen bron die zo goedkoop is als zonne-energie. Er is geen bron zo makkelijk te integreren als zonne-energie. Dus dat moeten we zelf willen opzetten. En we moeten daar zelf de handen aan de touwtjes hebben. En het mooie is ook, omdat je naar de gebouwde omgeving kunt gaan met zo'n product, dat hele ecosysteem, bouwhulpgroep is daar een heel mooie schakel in, ook gewoon aanwezig is in Nederland. Dus er is ook geen noodzaak om de samenwerking elders te gaan zoeken.
0: Ja. Jori, ben ik wel benieuwd naar. Merk jij daar nou dingen van? In COVID heb je het misschien wel, COVID-tijd misschien wel gewerkt. Want toen kwamen ineens, waren de leveringsproblemen vanuit Verre Oosten.
2: Het was nog veel eenvoudiger. Er brak in Europa een oorlog uit. En daardoor stegen de gasprijzen. En er waren heel veel subsidie ook van de overheid die de aanschaf van zonnepanelen stimuleerde en het ontplofte.
0: Ja.
2: Dus uiteindelijk is het prijsgedreven is nog het makkelijkste argument om iets aan je woning te verbeteren. Als je gaat kijken naar de woning.
0: Nee, maar het is heel fijn dat je vragen hebt. Maar als jij niet aan je spullen kan komen, dan kan je toch niet, kan je dingen niet voor elkaar krijgen.
2: Nee, maar dan wordt het al meteen. Daarom is in mijn ogen nieuwbouw ook zo populair. Je hebt een weiland. Je bedenkt met z'n allen een plan, je bouwt het en dan geef je de sleutels aan degene die er komt wonen en zeg je veel plezier, ga je maar de komende 20 jaar wonen. We hebben in Nederland meer dan 8 miljoen woningen staan, die moeten in 25 jaar allemaal verduurzaamd worden. Dat zijn bijna 1000 woningen per dag, maar die beginnen door een buurt in te lopen en aan te bellen en te vragen wie bent u eigenlijk, hoe lang woont u hier en hoe lang wilt u hier nog wonen. En ergens in diezelfde klantreis, waarbij de ene de zonnefolie al in het product kan zitten wanneer je het bouwt, is bij die ander een vele ingewikkeldere reis, zeg maar, om te zorgen dat er een zonnepaneel op het dak komt. Ja. De collectieve inkoop van zonnepanelen, dat is simpel. Dus er is een aanbieder en die zegt, nou, ik heb iets heel goedkoops en het levert je fantastische voordelen op. En dan zeggen mensen, doe ik wel. Daar zijn heel veel mensen die daar gebruik van maken. Maar het is maar een heel klein deel van de totale opgave.
0: Ja, dat zijn
2: koplopers.
0: En je bent heel duidelijk. Hè? Je zegt 8 miljoen woningen, dat zijn er nogal wat. Dat is veel meer dan de miljoen, wat ook al veel is, die we nieuw moeten bouwen. Dus die renovatie tussen aangestekens of verduurzaming van de bestaande bebouwing, dat is echt een mega klus.
2: Ja. En dat
0: elk huis in Nederland gaat verbouwd worden in de komende jaren.
2: De komende 25 jaar moet sowieso ieder huis, ook een huis wat nu nieuw gebouwd wordt, heeft sowieso voor 15 jaar onderhoud. Dus ieder huis zal nog een stap moeten gaan zetten in verduurzaming. Het gaat nu heel veel over energie. Daar moet het vandaag ook over gaan. Maar een van de meerwaardes van wat we aan het produceren zijn, maar ook wat de opgave is, is materiaal vanuit circulariteit. Nou, een woning die blijft makkelijk 120 jaar staan. Eigenlijk in die 120 jaar kan het zelfs meerdere gebruikers hebben of gebruikers tegelijkertijd. Dus dat is heel duurzaam door te laten staan en door het iedere keer op behoefte van de mensen die er wonen kwaliteit toe te voegen. De helft daarvan gaat naar energie, de andere helft naar materiaal in die 120 jaar. En nu zonnepanelen is goed, want dat zorgt voor het energiedeel. Maar als het zonnepanelen zijn die vervolgens weer na 10 jaar eraf gaan, omdat ze niet voldoen en weer eigenlijk een belasting zijn voor het milieu.
0: Ja, ja, door de shredder gaan. Ja,
2: ja, ik bedoel, uiteindelijk zoeken naar oplossingen die iedere 10, 15 jaar ook opnieuw, zeg maar, op die woning kunnen komen om hun functie te blijven voldoen en niet het milieu extra belasten.
0: Ja, nou, kortom, een enorme uitdaging, daar gaan we het over hebben. Nog één belangrijke vraag, Paul, aan jou. Waarom moet het dan in Brabant komen?
1: Waarom
3: ja,
1: niet?
3: Waarom? Ja, dat is een goede vraag.
0: Ja, waarom niet in Friesland of Groningen? Of,
3: ja,
0: er zit al zoveel. Brabant is al zo succesvol.
3: Nee, dat klopt. Hè. Maar het zou ook een ander Europees land zijn. Want ik wil wel kan even ook aanvullen. Ja. Hè. Kijk, de ontwikkelingen. Peter geeft duidelijk aan waarom er nog zoveel solarproducten bij moeten. Dat heeft de Europese Unie natuurlijk ook onderkend. Hè. Vanuit de resilience, hè, de strategische autonomie. En vanuit Repower EU wil je meer eigen industrie opbouwen. Om niet afhankelijk te zijn van China, die wispelturig is. Nou, daar ligt dus een kans. En dan moet je kijken naar het nieuwe product wat we willen gaan maken. Dat zou ook elders kunnen. Maar ik denk, hè, we hebben 15 jaar geleden ongeveer, hebben we eigenlijk het zonne-onderzoek geconcentreerd. Hebben we naar Brabant gehaald. Dus Brabant is wel heeft een uitgangspositie, hè, met TNO en en de kennisinstellingen, de TU's die er rondomheen zitten. Dus de basiskennis is er. Er is een industriële kennis natuurlijk, hè, want het moet gemaakt worden. Nou, dat hebben we in Brabant ook. Dus ik denk dat Brabant een goede uitgangspositie heeft.
0: Ja, er is nog een beetje ruimte.
3: Er is een klein beetje ruimte. Nou, dat gaan we ook wel benutten.
0: Niet bij Eindhoven, maar wel ergens anders.
3: Nee, precies. Maar dat is ook juist de bedoeling. Hè? Het hoeft niet bij Eindhoven. Nee, we willen juist naar West- of naar Oost-Brabant toe. Want ja, Brabant is breder als Eindhoven. Dus ik denk dat het vanuit deze kernelementen, dat Brabant een goede uitgangspositie heeft. Waarbij we duidelijk zeggen van, het moet niet meer de kennisontwikkeling zijn. Nee, we willen eigenlijk een industrie opbouwen. En dat is nog best lastig. Ja. Hè? Want de industrie heeft een aantal blauwtjes opgelopen de afgelopen 10 jaar. Dus dat vertrouwen moet wel terugkomen. Dus daarom dat ecosysteem. We moeten samen die vijver weer opbouwen. En je moet zien dat je elkaar nodig hebt om een gezonde vijver overeind voor elkaar te krijgen. Nou, dat is een proces waar we samen in zitten. Maar wel met een hele grote koek zoals Peter die voor ons houdt.
0: Nou, lijkt me het niet zo heel nuttig om de concurrentie met China aan te gaan op gewone zonnepanelen. Waar liggen dan wel de kansen?
3: Nou, dat is duidelijk, hè, waarom wij voor een heel alternatief hebben gekozen. Dat hebben we ook getoetst. Hè. Dus we gaan niet op die standaard silicium zonnepanelen die iedereen kent zitten. Die velen ook niet mooi vinden. Hè, Peter kan er zo meteen wat meer over zeggen. Er is de topsector energie heeft ook onderzoek gedaan naar allerlei mogelijkheden waar zonne-energie toegepast kan worden. En dan kan het ook in wegen, in daken geïntegreerd worden. In zonneschermen, geluidsschermen, noem het allemaal op. En dan heb je een heel ander, heb je het zonnefolie voor nodig.
0: Hè. Zonnefolie?
3: Zonnefolie, ja. Gewoon met materialen uit de regio gemaakt. Hè. Dus je hebt China niet meer nodig voor de materialen. Met apparatuur die we hier in Brabant hebben staan. En die je kan toeleveren op de rol, op de klantvraag aan een bouwtoeleverancier of de geluidsschermfabrikant. En in zijn fabriek maakt hij er meteen een energieleverend onderdeel van. En die kan hij implementeren. Dus die zonnefolie is een heel ander product. Zitten de Chinezen nog niet op. Hè. Dus vanuit Porter gedacht, een differentiatiestrategie. Heel anders nagedacht. En daar denken wij dat wij 5-10, misschien wel 15% van de markt mee kunnen pakken.
0: Zo.
3: Heel ander product.
0: En de markt is wereldwijd dan natuurlijk gelijk.
3: Precies. En dat is ook de uitdaging. Ik zeg ook, hè, we ontwikkelen hier in Nederland, in Brabant, ontwikkelen een nieuw product samen met het ecosysteem materiaal en equipmentleveranciers, de kennisinstellingen. En een product waar we in Brabant en Nederland kunnen toepassen, maar waar we eigenlijk de hele wereld mee kunnen helpen de energietransitie te versnellen. Want we moeten naar die net zero toe natuurlijk in 2050. Dus er is ook een omzetpotentie.
0: Peter, help ons even. Want het zonnepaneel, dat kennen we allemaal. Folie, iedereen kan zich wel een folie op een rol voorstellen. Maar dan denk je, ja, er zitten allemaal ingewikkelde dingen in. Dat gaat allemaal breken, dat gaat kapot. Het waait weg. Waarom is zonnefolie zoveel anders dan zo'n zonnepaneel? Hoe werkt dat technisch gezien?
1: Nou, in wezen is het qua uitingsvormen en functionaliteit natuurlijk een heel ander product. Maar qua basis denken is het. Er lijkt het er eigenlijk veel op. Het enige wat je eigenlijk doet is het glas wegnemen en vervangen door kunststoffolies. Klinkt heel simpel, hè?
0: Ja.
1: Dus het is dan ook zo natuurlijk dat je meteen een veel flexibeler product hebt. Je moet dan celtypes gebruiken of gaan ontwikkelen die daarbij passen en die daar tegen kunnen. Die je dus kunt vouwen zonder dat ze breken.
0: Want zelfs
1: ben je
0: vouwen.
1: Meteen het voordeel kwijt. Vouwen, omrollen, ja. daar kun je vele dingen mee doen. En dat kan heel vergevingsgezind zijn.
0: Wauw.
2: Als ik Jorie, heel blij te kijken. Nee, als ik een leek wat mag toevoegen. Kijk, een paar jaar geleden toen ik Peter en collega's leerde kennen en ze uit gingen leggen wat ze aan het maken waren, heeft het voor mij ook even een paar weken geduurd voordat ik begreep van wat maken ze nou precies. Maar uiteindelijk staat er gewoon een productielijn waar gewoon aan het einde zonnepanelenfolie op een rol gewoon ja eigenlijk vervoerd kan worden naar een fabrikant van een product en het daar geïntegreerd kan worden. Dat is de en dat is het duurde even voordat ik dacht, oh, is het zo simpel? Ja, in wezen is het zo simpel. In het echt is het natuurlijk allemaal heel ingewikkeld om die folie te maken, om betaalbaar te maken en te zorgen dat die geïntegreerd wordt. Maar het principe is zo simpel.
0: Maar zeg je dan, Peter, de technologie is eigenlijk ongeveer hetzelfde? Of zit er echt wel een specifiek iets in waardoor het ook weer... Hè, want ja, ik zit ook te denken, die Chinezen die gaan het kopiëren en binnen een paar jaar hebben ze het allemaal. Maar of zit er iets in waarvan je denkt, ja, maar dat is echt, dat hebben wij en dat heeft niemand anders?
1: Ja, er zitten hele specifieke dingen in die folie. Hè. Allereerst de cellen die we zo meteen gaan gebruiken. Die zijn van een materiaal wat nu nog niet commercieel op grote schaal wordt toegepast. Waar wij als Europa en Nederland voorop lopen. Perovskiet.
0: Tuurlijk.
1: Daar kunnen wij zeg maar op folie, op flexibele substraten, hebben we daar een kennispositie die behoorlijk ver vooruit ligt. Dus dat is een heel mooi startpunt.
0: En wat is perovskiet? Hebben we nog nooit van gehoord. Is het hard, is het zacht?
1: Je hebt wel eens wel van solitium gehoord, hè?
0: Ja.
1: Nou, dat is het materiaal waar de huidige cellen van gemaakt worden. Perovskiet is het materiaal waar de toekomstige cellen van gemaakt worden. En dat materiaal, dat is goedkoop te produceren. Dat kun je printen. Dus dat kun je ook zonder vacuüm te gebruiken straks. Met lage footprint qua omvang apparaten produceren. Maar ook met weinig energie. Dus daar heb je al een groot voordeel. Een ander groot voordeel is dat het materiaal ook transparant kan zijn. Dus je krijgt daarmee een toepassingsvorm erbij. Hè. Je kunt ook ramen gaan beprinten met perovskiet.
0: En zie je dan wel iets in dat raam?
1: In principe kun je gewoon echt een homogeen transparant materiaal op die manier maken. En dat kon tot op heden niet. Dus als je nu zeg maar naar ramen kijkt die met zonneceltechnologie elektriciteit opwekken, dan zitten daar meestal hele kleine baantjes zonnecellen in.
0: Ja,
1: je ziet ze wel.
0: Ik zit te denken aan bijvoorbeeld aan de overkappingen bij Utrecht Centraal. Hè? Bij het station, daar hebben ze ook. Daar zitten allemaal. En dat vind ik ook wel leuk. Want dan denk je, hey, gaaf. Het werkt echt nog energie op. Het is
1: zo'n toepassing natuurlijk op zich perfect. Hè? Daar hoef je geen ingewikkeld ander proces voor toe te passen op dit moment. Maar als jij nou woningbouw wilt,
0: ja, dan wil je gewoon naar buiten
1: kijken.
0: Dan wil
1: je een goedkoop. En je wilt een raam hebben wat er ongeveer zo uitziet als je raam nu. En niet zeg maar met allerlei vierkantjes daarin. Hè? Dus dat is waar je met perovskiet uit kunt komen. Wat een ander groot voordeel is van dit materiaal, is dat we voor de resources niet afhankelijk zijn van landen waar we niet afhankelijk van willen zijn. Zoals China en Rusland.
0: Want waar vind je perovskiet?
1: Perovskiet kan grotendeels de ingrediënten die je daarvoor gebruikt. En je moet je voorstellen dat een soort papje is. Dat roer je en je gaat dat verwerken in een proces. Die kun je voor het overgrote deel in Europa vinden.
0: Kijk.
1: Ja. En in de toekomst waarschijnlijk gewoon in Europa vinden.
0: Ja, sorry Paul, wat zei je?
3: Dat zijn eigenlijk vier elementen die in perovskiet zitten, die je in die pasta stopt en die je dan kan printen. Hè, dus, en die zijn gewoon in Europa te vinden.
0: En dus geen vacuümtechnologie nodig, dus je kan het ook nog eens een keer, het klinkt bijna meer low-tech produceren.
1: Dus ja, het grote voordeel van geen vacuümtechnologie nodig hebben is dat het veel sneller kan. Vacuümprocessen zijn traag en vergen tijd. Op het moment dat je dingen zeg maar zonder vacuüm toe te passen in een roll-to-roll setting kunt produceren, ja, dan kun je naar productiesnelheden toe van 50 meter, 60, 70 meter per minuut. En dat maakt dus dat jouw fabriek voor dezelfde output
0: wordt bijna een soort drukkerij.
1: Dus kleiner wordt.
3: Ja, wat een soort drukkerij. En je hebt eigenlijk niet het halfgeleiderproces nodig, dus het kost maar 20% van de energie die je siliciumpaneel kost. Dus het heeft een veel lagere footprint.
0: Hoe zit het met de opbrengst? Want we hebben eerdere afleveringen gemaakt over PV. Waarbij daar vanuit TNO ook werd gezegd. Nou, we hebben nieuwe technologieën. En dan kan er weer 40% bij een paneel bovenop. Een soort barrière die weer werd doorbroken door nieuwe technologieën. Hoe zit dat hiermee?
1: De opbrengst op glas van dit materiaal. Die zit eigenlijk op hetzelfde niveau als silicium. Op dit moment, as we speak.
0: Nu al.
1: En we hebben de verwachting dat we dat met dit materiaal op flexibele substraten. Naar vergelijkbare efficiencies kunnen of hoger. Dus dat betekent dat een prima vooruitzicht is.
0: En dan komt natuurlijk nog de prijsvraag. Hè? Niet de prijsvraag, maar de vraag naar de prijs.
1: Ja, nou, de berekeningen die wij doen. Hè, we doen een hoop aan, dat noemen we dan met een duur woord, cost of ownership berekeningen. Die brengen ons onder het niveau van siliciumcellen.
0: goedkoper,
1: goedkoper in de toekomst. Op het moment dat we in staat zijn bij hoge snelheden te gaan produceren. En daar is natuurlijk alles op uitgelegd. Dat moet die fabriek over 4-5 jaar ook gaan doen.
0: Oké, dus het enige wat we nog nodig hebben is een fabriek, zeg ik dan, Paul.
3: Ja, maar Jor-Peter ook zegt, het zijn de berekeningen. Hè. Ze zijn op dit moment in de, zeg maar, de industrieel onderzoeksfase. Hè. Het is nog niet commercieel. Dus we hebben uitgerekend dat wij nog 2 jaar nodig hebben om het hele productieproces klaar te hebben. En dan moet je de fabriek nog neerzetten. Hè. Dus over een jaar of 3 tot 5 denk ik dat die fabriek er staat. En parallel moet je natuurlijk ook, want niemand kent dit product. Hè. Dus je moet het met de bouw en de bouwtoeleveranciers, met de wegenbouw. Want ik kan me ook zomaar voorstellen, je hebt de asfaltwals om het asfalt te vernieuwen. Dan zit een rol van het perskietfolie achter en je trekt het over de weg heen. Dus de hele asfaltweg wordt straks ook gewoon energieleverend. Maar ja, je moet wel overtuigen dat het werkt. Hè. Rijkswaterstaat moet er vertrouwen in hebben enzovoort. Dus de komende jaren hebben we ook keihard nodig om de bouw, de infra te overtuigen dat het echt gewoon een toegevoegde waarde heeft, ook voor hun.
0: Ja, nou zit ik aan die kleine uitdaging van de 8 miljoen woningen in Nederland te denken, Jury. Als je dit hoort, jij weet het natuurlijk al, je hoort het niet nu, want je werkt al samen en je kent de technologie al. Wat zijn de toepassingen waarvan jij denkt, oh wauw, dat zou echt een fantastische verbetering, oplossing zijn voor uitdagingen waar we nu al voor staan bij die renovatie, bij die verduurzaming van de bestaande bebouwing?
2: Ja, dat was eigenlijk een paar jaar geleden toen de bom ons eigenlijk koppelde aan Soliance. En eindelijk begrepen wat die folie was en wat je ermee kunt doen. En toen was wij waren toen bezig met het demonstreren dat je woningen seriematig kan renoveren. Hè, zoals men gewend is bij woningcorporaties. Maar dat dus ook kan bij private woningeigenaren. 2/3 van Nederland is privaat bezit. Dat hadden we gedemonstreerd in eerste projecten met industriële oplossingen. En toen zei ik...
0: En dan moet je even uitleggen. Industriële oplossingen zijn dan dus... Er komt niet een bouwbedrijf en die gaat timmeren en doen en verbouwen. Maar die gaat van tevoren op een fabrieks, tussen aangezegd locatie, ga je al oplossingen maken die je vervolgens installeert in de bebouwde omgeving. Dus in een rijhuizen of...
2: Ja, zo renoveren begint eigenlijk bij de mensen die er wonen.
0: Ja.
2: Want de mensen die er wonen, die weten vaak niet wat de kwaliteit is van waar ze wonen. Ze weten wel wat ze willen verbeteren, maar ze weten nog niet waar ze uit kunnen kiezen. Nou, wij zeg maar, als wij door onze oogharen naar die 8 miljoen woningen kijken, dan zien wij bijvoorbeeld maar 9 verschillende soorten dakfamilies. Dus in plaats van dat we het over miljoenen woningen hebben, zien wij 9 platforms. En op die platforms kan je met de industrie oplossingen ontwikkelen. Oplossingen, net zoals die IKEA doet, hè, waarin je zegt van 1995 heb je een boekenkast. Of voor heb je een ander product. Nou, die oplossingen hebben we met inmiddels bijna 25 industrieën allerlei oplossingen ontwikkeld. Die eigenlijk in een pakketje in de straat gezet kunnen worden. En die vragen dus om een opgeleid team die in één keer dat goed uitvoert.
0: Ja.
2: Dat is wat we gedemonstreerd hebben. Dus in zo'n buurt halen we allemaal individuele wensen en vragen op. De ene wil iets aan zijn dak doen, dan aan de gevel, iets aan de vloer, iets aan de binnenruimte. Al die vragen die kunnen we collectief laten uitvoeren. Dus we kunnen al die individuele vragen heel simpel verwerken naar een collectief uitvoeringsplan. Dus staan overal pakketjes klaar. En met die folie was mijn eerste gedachte. Oh, dus ik heb allerlei daken en gevels. Nou, dan kan ik ook gewoon folie omheen trekken. Nou, dan heb je een gerenoveerd dak en een gevel. Alleen dan met zonnefolie.
0: Ja, want... Dat nieuwe dak tussen aangestekens. Ik zie een rij huizen vormen. En we doen het maar even simpel. Allemaal platte daken.
2: Ja, doe maar hellende daken. Want we hebben 4,5 miljoen doorzomwoningen.
0: Oh, dat zijn er meer van. Ja, okay. Ja. Nou, allemaal dezelfde hellende daken. Jullie maken gewoon voor de helft van die rijtjes. Maken jullie nieuwe daken. Die plak je erop. En daar zit dan in die oplossing die je al van tevoren hebt gemaakt eigenlijk. Daar kun je dan vervolgens die folie al in laten bouwen.
2: Nou, er zitten dan dakpannen bijvoorbeeld op met zonnefolie. Er zitten dakvensters in met zonnefolie. Er zitten gevelbeplating in met zonnefolie. Dus alles wat je ziet op die woning, wat natuurlijk mooi moet zijn en duurzaam, levert ook nog energie op. En een van de grote voordelen is, als je dat ook industrieel gaat doen, is dat er dus veel minder handelingen zijn, veel minder materialen. Want nu wordt er vaak eerst een dakbedekking neergelegd. Dan moet daar nog zonnepanelen overheen. Of ze zitten erin. Of...
0: Ja, komt een ander bedrijfje.
2: Ja, dat hebben we niet over gehad. Maar bij renoveren. Kijk, bij nieuwbouw is bijna 80% materiaal en 20% arbeid. Of 70, 30. Maar bij renoveren is het eigenlijk precies andersom. Daar is het merendeel arbeid en veel minder materialen. En daar zit een hele grote uitdaging. Is hoe kan je eigenlijk de tijd die je nodig hebt om een woning te verbeteren, hoe kan je die verkorten?
0: Ja, los van het feit dat die mensen toch niet te vinden zijn. Dus dan,
2: nou, dat helpt. Uiteindelijk moeten ze wel vinden. Want we doen nu ongeveer 1000 woningen per jaar renoveren. We moesten naar 1000 per dag. Dus we hebben sowieso mensen nodig.
0: Ja. Ja, ik denk dat gaan we maar om laten scholen, denk ik.
3: Ja, maar er zit wel de uitdaging, denk ik. Hè?
2: Het is makkelijker opleiden als het een industrieel product is.
0: Ja, ja, ja, ja, want dan heb je minder vakmanschap nodig. Dat iemand aankomt en denkt, oh, wacht even, dit hoekje ingewikkeld daar. Oh, dit zit er nog tussen. Oh, de draagconstructie ingewikkeld.
1: Meer vakmanschap. Ja. Dus dat is nog een ander belangrijk element, denk ik. Als je dingen industrialiseert, dan dat is eigenlijk hetzelfde als arbeid uit het proces halen. Op het moment dat je zeg maar in één klap een geïntegreerd product maakt waar al zonnecellen in zitten, dan scheelt dat een bouwvakker die dakken moet om een zonnepaneel erop op te schroeven. Ja. En die zijn er niet. Dus daar helpen we eigenlijk jullie mee met die ontwikkeling.
0: Ja. Ja. Maar gaan we er simpelweg naartoe? Want eigenlijk kun je zeggen, als er maar een materiaal is, dan kun je die folie erin verwerken of opverwerken. Ja. Maar gaan we er naartoe dat je naar de bouwmarkt gaat en je ze denkt, nou jongens, ik ga even een folietje halen, want ik heb nog een schuurtje. Dus ik leg hem erop.
3: Ik denk dat het toch net wat anders gaat. Want we zien ons eigenlijk als een soort toeleverancier. We maken een tussenproduct en wij leveren het toe aan de leverancier aan de bouwplaats of aan de asfaltweg. En die integreert het in zijn fabriek eerst in zijn product. En dan heb je een energieleverend product. En dat wordt dan gebruikt. Dus ik denk, het kan wel ook in de bouwmarkt komen te liggen. Maar ik denk dat dat niet de ambitie is die we hebben. Peter zegt wel terecht. Je integreert het in de fabriek. Kost minder handjes. Want inderdaad, je hebt gelijk. Te weinig talent. En als ik het verhaal van Jury hoor. En dan zit hem de uitdaging. En dat doet hij heel goed. In vooral die klantwens combineren tot een collectieve uitvraag. Het industriële proces krijgen we wel voor elkaar. En dan met zo min mogelijk tijd leg je het op het dak. En dan heb je een energieleverend huis. En mijn idee is wel dat straks heel Nederland met die folie volgelegd is. Dat we veel meer opwekken. En hebben we niet de zonnepark in de weides nodig. Kunnen we gewoon voedsel produceren. Dus dat is echt wel het grote voordeel.
2: Ja, misschien heel gek. Maar de uitdaging zit niet zozeer in de techniek. Dus de machines worden nu gebouwd om die folie te produceren. Er zijn genoeg fabrikanten die interesse hebben om die folie in hun producten te verwerken. We hebben bijvoorbeeld gedemonstreerd dat je in 2 dagen zo'n dak kan verbeteren uit zo'n oplossing. Dus dat 2 dagen is ook niet veel. Als je de prijzen voorover hebt en je weet wat je de garantie is dat je kwaliteit krijgt. 2 dagen is niet veel overlast. Maar dan komen de dilemma's. Het continu zorgen dat die vraag er is. Dus dat er voldoende mensen zijn die een dak willen. Dus iedere dag iemand die een dak wil. Dat er mensen zijn die getraind zijn. Die dat ook in die 2 dagen kunnen leveren. In plaats van die ene ploeg die dat nu kan. Daar zitten hele grote uitdagingen. Hele grote opgaves. Die gaan heel veel over capaciteit. Over vergunningen. Over allemaal wat nu traditioneel heel veel over gesproken wordt. Maar dadelijk staat die machine klaar. Die oplossingen staan klaar. Iedereen wil eigenlijk dat het gebeurt. Ja, en dat is een van de grootste uitdagingen die er is.
0: Ja.
2: Plus van dat we eigenlijk nu al heel hard moeten werken om te bewijzen wat we nu leveren.
3: Nee, met precies. Maar de vraag, zeg jij, de continue vraag is de uitdaging. Maar ik denk, dat vond ik wel mooi wat jij al veel eerder al een keer gezegd hebt. Je levert het huis ook gewoon weer schoon op. En dat is natuurlijk toch vaak de uitdaging bij renovatie. Een vies huis, mensen allemaal over de vloer.
2: Het gedoe, tuurlijk.
3: In heel korte tijd. En je krijgt gewoon weer een schoon huis terug. Ik denk dat heel veel woningbezitters zal aanspreken. Dat die vraag daardoor kan ontstaan.
0: Nou ja, en denk ik wat een van de natuurlijk prachtige voordelen is dat je het niet ziet.
2: Ja.
0: Toch?
2: Ja.
0: Als je het overal in kan verwerken en je ziet het niet of nauwelijks. Ja.
1: Dat is een van de krachten achter zeg maar de ontwikkeling die wij moeten doormaken. Je krijgt heel veel maatschappelijke weerstand tegen zonnepanelen die je wel ziet.
0: Ja.
1: Ja, dat zie je in Nederland nu gewoon gebeuren. Ook de politiek zegt, we willen weg uit die weilanden. We willen naar de gebouwde omgeving toe.
0: Ja.
1: En dan vinden wij het goed. Nou, dat konden we natuurlijk met z'n allen jaren geleden al voorzien. Hè? En Nederland is ook een druk bebouwd land. Dus je hebt ontzettend veel oppervlak in gebouwen, in infrastructuur, in transportsectoren zitten. Waar je gewoon waar je naartoe kunt. Mits je die diversiteit en oplossingen kunt bieden.
0: Ja, ja, precies.
1: En precies daarvoor zijn wij er. En zijn we bezig om dat met elkaar te bewerkstelligen.
3: Ja. Ja, en ik denk dat daarom, je zegt terecht, hè, want het is esthetisch ook veel mooier. Hè. Daar zijn we bijvoorbeeld met BIPV.world bezig, die een software heeft ontwikkeld. Dat je architecten kunnen het gebouw ontwerpen, of renoveren. Maar die kunnen dan ook met de software de zonnefolie erin plotten. En dan heb je een beeldkwaliteit. Dan kun je gewoon laten zien hoe het eruit komt te zien.
0: Ja, en het verschil.
3: Ja, het verschil. Het ziet er gewoon heel mooi uit. Iedereen waardeert dit enorm. Je hebt een energieleverend huis. Je bent niet afhankelijk van Russisch gas of de zonnepanelen uit China. Dus ja, op die manier een mooi beeld en een hele goede kwaliteit.
0: Ik mis eigenlijk nog een persoon aan tafel, een vertegenwoordiger. Namelijk degene die dit commercieel gaat maken. Die de fabriek gaat neerzetten. Die erin gaat investeren. Die het op de markt gaat brengen. Ja. Waarom is hij er niet? Zij of hij.
3: Ja, nou ja, dat is een hele goede vraag van je. Hè. Daar zijn we natuurlijk als BOM wel keihard mee bezig samen met TNO. Daar hebben we ook bijvoorbeeld een VDL bij betrokken.
0: Oh, nou.
3: Dat zou een partner kunnen zijn. Hè. Maar ik gaf ook al aan, die vijven die we aan het opzetten zijn, die goed schoon moet zijn en waar iedereen goed met elkaar moet samenwerken. Het is een nieuwe markt met een nieuw product. Hè. Dus het is de vooruitzichten zijn natuurlijk nog wat vraagtekenlijk, dat is lastig. En daarnaast, dat perovskiet is een nieuw product. Daar hebben we niet alle onderdelen om dat te maken. En de kennis hebben we in huis. Dus daarom zijn we ook in Polen, in Amerika, in andere delen van Europa aan het kijken. Welk bedrijf zou daar de juiste kennis voor hebben? Om bijvoorbeeld met een aantal bedrijven die we in Brabant hebben, samen tot een nieuw bedrijf te komen, wat uiteindelijk die fabriek neerzet. En die uiteindelijk Nederland en Europa gaat beleveren. Ik verwacht dat we dat bedrijf eind dit jaar opgericht hebben.
0: Oh.
3: En dan zou in de vervolg zou die bij jou aan tafel kunnen zitten.
0: Kijk,
3: en dan,
0: dus jullie komen nog terug.
3: Ja,
0: dat is goed. Ja, dat is mijn eigen recurring business. Hè. Je snapt al hoe dat werkt.
3: Dacht ik.
0: Peter, even de rol van TNO helder hebben in dit geheel. Want er is een nieuwe technologie. Die is ooit ergens bedacht. Misschien hebben jullie hem zelf wel bedacht. Dat weet ik eigenlijk helemaal niet. Maar jullie gaan daarmee aan de gang. Jullie hebben niet de jullie gaan geen fabrieken bouwen.
1: TNO bouwt zelf geen fabrieken. Wil wel anderen in de gelegenheid stellen dat te doen. Dus wij staan echt opgesteld voor de technologieontwikkeling. Tot op een dusdanig niveau dat de grootste risico's uit het traject zijn. We willen dan zeggen tegen de industrie. Kijk eens, we hebben hier een prachtige proeftuin staan op perovskietgebied. Die zijn we aan het opbouwen in Eindhoven. Daar hebben we mede dankzij SolarNL de komende jaren ook de funding voor om dat te doen. Met het bedrijfsleven en met andere kennisinstellingen. En dat is het aanbod wat wij doen. Dus we hebben op dat moment zeg maar een proof of principle neergezet. Terecht zegt Paul, wellicht samen met andere bedrijven die op datzelfde vlak actief zijn. Hè, dat je daar gezamenlijk in investeert.
0: Mm-hmm.
1: En van daaruit heb je eigenlijk de blauwdruk voor een fabriek neergezet. En heb je ook een bewezen technologie. Waardoor het voor een investeerder veel risicolozer is om die stap te zetten.
0: Ja, dus wat je doet is niet alleen maar de technologie bewijzen. Maar eigenlijk bouw je ook al samen met de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij. Blijft raar een bom te zeggen. Bouw je er een soort ecosysteem omheen. Ja, zodat je eigenlijk ook de business development voor een gedeelte al gedaan hebt.
1: Ja, zeker. En we zijn een interessante markt. Vooral ook omdat Nederland een hoge bevolkingsdichtheid kent. Hoge gebouwendichtheid. Dus we zijn een hele interessante proeftuin voor dit soort toepassingen. Dus we mogen ook best denken dat dat zo is, ook richting buitenlands bedrijfsleven die daar volop interesse in hebben.
0: Ja. Ja. Juri, jouw rol in deze fase, want ik kan me heel goed voorstellen dat je denkt, ja, als het er is, dan kunnen wij daar heel veel mee. Maar het is er tussen aangezien nog niet, of is er nog niet in de hoeveelheden dat jullie daar echt wat dingen mee komen. Welke rol spelen jullie in die, zeg maar, die ontwikkel business development fase?
2: We zijn een paar jaar geleden begonnen bij het ministerie van Binnenlandse Zaken om het idee te presenteren. En ze waren enthousiast. Maar uiteindelijk zijn we naar Europa gegaan om eigenlijk middelen te halen om het te demonstreren. Dus nu draaien we een Europees demonstratieproject en dat heet Mass Customization 2.0. Waarbij we eigenlijk die hele keten, allerlei zaken zoals de prijs van die panelen en de productie en de afstemming op die productleveranciers, maar dus ook de demonstratie van die oplossingen in de praktijk. Want uiteindelijk kunnen we er heel veel over praten en dat is het leuke aan de podcast, maar nog makkelijker is het als je de oplossing gewoon ziet en denkt, oh, het kan.
0: Ja. Wat kunnen we het al ergens zien? Zit het al ergens in?
2: Nou, dat gaat binnen nu en 2 jaar gebeuren. Wat we in ieder geval wel kunnen is, als je deze podcast luistert en je bent student en je vindt het leuk om mee te doen aan een ontwerpwedstrijd, dan in het najaar is de Dutch Design Week in Eindhoven. En ik denk, zullen we wel een linkje ergens kwijt kunnen?
0: Ja, doe in de show notes, zeker.
2: Dan er is een inschrijfformulier wat namens ons consortium, zeg maar, alle studenten mee kunnen doen om eigenlijk de technologie die we hebben, die duurzame zonnefolie, om die te gaan gebruiken in allerlei toepassingen. Dus we willen eigenlijk, we roepen alle studenten op om gewoon creatief aan de slag te gaan en te laten zien wat zou jij met zo'n folie willen doen. En,
1: Ter aanvulling op Juri, je kunt het ook al in het echt zien. Hè? Er zijn al pilots en proefprojecten in Nederland geweest waarbij we tegen de industrie gezegd hebben en mogelijk geïnteresseerd van kijk eens, dit is er mogelijk met zonnefolie. Dus er zijn ook al bedrijven actief op dit gebied. Er is een spin-off voortgekomen uit deze technologieontwikkeling. Alleen de slag extra die wij willen maken is dat we nu ook de celproductie zelf in huis willen halen als Nederland, als Europa. Om daarmee de volledige route onafhankelijk zeg maar, van China te maken. Ja. En dat is een hele belangrijke. Omdat we daarmee een extra unique selling point krijgen.
3: Klopt. Hè? En op de Premier Industries Campus in Eindhoven heeft TNO met hulp van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de provincie Brabant ook al een pilotlijn staan. Wel met een ander flexibel celmateriaal. Daar komt die zonnefolie al uit. Hè? En die spin-out kan dat gebruiken. En in dit project wat Juri en Peter benoemen, kunnen ze ook wel op een dag in de week van die lijn gebruik maken. En dan komt dat die folie en dat kunnen gewoon toepassen. Dus we kunnen al wel laten zien, maar Peter zegt terecht, de verbeterde versie en de uitgesponnen versie met een ondernemer die we hopelijk in dit jaar hebben, die het groot op de markt gaat brengen, kunnen we echt die volgende stap zetten.
0: Oké, we zijn 10 jaar verder. Dus het is, 2034. Jullie zijn er weer. Geen dag ouder geworden. Die zien er nog fantastisch uit. Echt niet te geloven. Ik niet, maar jullie wel. Over 10 jaar gewoon. We kijken even vooruit. Waar zijn we? Wat is er gebeurd? Waar staan we nu? Peter, beginnen we even bij jou. Hoe is het met de technologie? Wat is er allemaal, gelukt?
1: Mijn droombeeld is dan, en dat moet ook gewoon gaan lukken, is dat we dan een perovskietfabriek in Nederland hebben staan, waar perovskietfolie hoge snelheden uitkomt.
0: Die vliegt er gewoon uit.
1: Daaromheen hebben we in Europa op basis van mass customization technologie een aantal mass customization fabrieken neergezet. Die maken het vervolgens geschikt, zeg maar, voor productintegratie. Dus dat is even aan de technologiekant. En aan de andere kant zie je dat heel Nederland dat geïntegreerde PV dominanter is geworden dan glaspanelen. Okay. Dus dat je echt mooie esthetische oplossingen ook in woningbouw ziet. In tegenstelling tot de panelen die we nu allemaal
0: kennen. Over 10 jaar is de perovskiet variant, de folie variant is marktleider geworden. En die panelen, dat is toch een beetje, als je die nog op je ergens doet.
1: We zullen dat tempo ook moeten aanhouden. We willen aan die 200 terawattuur die ik net noemde tegemoet gaan komen in 2050. Hè. Dat zal wel moeten gebeuren de komende jaren.
0: Mooi. Paul, wat is er veranderd in Brabant? Waar kijken we naar over 10 jaar?
3: Ergens in midden, west of oost Brabant staat een 10 gigawatt productiefabriek. Die in allerlei kleuren dat flexibele zonnelaminaat. Er gaan 1000 rollen per dag rollen uit die fabriek. Heel Europa gebruikt dat. Het is eigenlijk de enige fabriek die dit gebruikt. Allerlei kleuren en allerlei toepassingen. En er zijn een aantal Brabantse machinebouwers die lijn nog verder verbeteren. En een tweede of een derde ernaast zetten. En die ook helpen die integratiefabrieken in Europa verder te vergroten. Want inderdaad, met 35% rendement, 10% hoger als de siliciumpanelen, is dit een heel gewild product. En het is hartstikke mooi. Dus ik voorzie echt een grote toekomst.
0: Ik hoor bij luisteraars een portemonnee al rammelen. Kan ik investeren? Maar daar komen we later al op. Juri, we zijn 10 jaar verder. Wat is het tofste project wat jullie gedaan hebben waarin dit laminaat, deze folie in zit?
2: Dat we met 10 gemeentes, Brabantse gemeentes, mag ook te buiten, maar met 10 gemeentes, met de woningeigenaren en bewoners collectieve renovatieplannen hebben gemaakt. Waarbij er voldoende vraag ligt voor al die oplossingen met zonnefolie. Dat ze ook daadwerkelijk niet alleen over bedacht zijn, maar ook daadwerkelijk gerealiseerd.
0: Ja. En nou mag je, nou, ik heb niet veel tijd. Ik ben over 10 jaar eindelijk eens een keer bekend en beroemd en belangrijk geworden. Je mag me meenemen naar 1 project. Waar neem je me mee naartoe? Om te laten zien, kijk eens wat we voor elkaar hebben gekregen. Want dit is wat het betekent. Deze technologie van 10 jaar geleden, weet je nog wel.
2: Dan neem ik je mee naar een buurt.
0: Ja. En dan zie maar welke, jij mag nu kiezen.
2: Oh, welke buurt?
0: Ja, waar? Waar gaan we naartoe?
2: Oh ja, dan blijven we in Eindhoven.
0: Ah, tuurlijk.
2: En dan neem ik hem mee naar de wijk waar mijn moeder geboren is, Philipsdorp. En die is dan inmiddels aan onderhoud toe. En tijdens onderhoud zitten daar dus nieuwe producten met zonnefolie. Oh, want nu zijn die nog met traditionele bouwmaterialen gerenoveerd.
0: Geweldig. Kijk. Alright. Ja, ik denk, Paul, klopt. Als afronding nog even bij jou aan. Ik kan me voorstellen dat er luisteraars zijn en die denken, oh wauw, wat interessant. Ik wil meedoen, ik wil helpen. Dit is interessant voor ons. Bij wie kunnen ze aankloppen?
3: Ja, ik op twee manieren, denk ik. Met Peter en Juri zijn we eigenlijk vooral bezig. We willen naar demonstratieprojecten toe. Heb je interesse? Kom hier naartoe. Want we hebben ook vanuit ons energiefonds hebben we ook projectfinanciering. Kunnen we je wat makkelijker maken om wat grootschalig bij een aantal gebouwen het te demonstreren. Laten zien dat het echt werkt. Dat is de ene kant.
2: Bedoelt hij ondernemers, onder andere leveranciers, maar dus ook gemeenten, woningcorporaties, beleidmakers. Uiteindelijk de hele keten.
3: Iedereen, okay. Iedereen mag komen. We willen zoveel mogelijk demonstratieprojecten doen. Laten zien dat het werkt. Anderzijds zijn we nu bezig met dat nieuwe bedrijf. Hè, wat je zei terecht eerder al. Dat gaat heel veel investeringen kosten. Hè. 200 miljoen euro schatten we in totaal. Dus zijn er mensen die interesse hebben om mee te doen hierin. Investeerders of bedrijven. Meld je bij mij. En ik zorg dat het komt. Ik regel het.
0: Mooi. Paul Gosselink hoorde je. Dat is handig. Dan kan ik je gelijk afkondigen van de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij. Linkjes naar de heren vinden jullie in de show notes. Je hoorde Peter Toonsen van TNO. En Juri van Bergen van de Bouwhulpgroep. Dank jullie wel. Fijn dat jullie er waren. En natuurlijk jij. Dank je wel voor het luisteren naar deze aflevering.
4: Bedankt dat je hebt geluisterd naar TNO Insights. Meer afleveringen vind je via jouw favoriete podcast-app. Zoek op TNO Insights.

0: Dit is New Business Radio. Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
1: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
2: ja.
1: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
2: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
1: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
3: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
4: De Radiofabriek.
5: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
5: Newsflash.
6: Het Europese mobiliteitsplatform DKV Mobility haalt een ervaren techbestuurder binnen. Ronen Benchetried wordt de nieuwe Chief Technology Officer. Hij gaat zich bezighouden met de technologie achter het bedrijf en de verdere digitalisering. Benchetried loopt al ruim 30 jaar mee in de techwereld en was hiervoor technisch directeur bij betaalplatform MangoPay. Op zijn cv staan daarnaast bedrijven als Bumble, Zopa en PokerStars. DKV Mobility investeert de laatste tijd nadrukkelijk in technologie, data en kunstmatige intelligentie. Zo opende het bedrijf in juni een nieuwe tech-up in Porto en werd een maand later ook een nieuwe directeur voor data en AI aangesteld.
7: AI werkt als een ware disruptor. Voor of tegen je? Sam Altman en Elon Musk bepalen alles. Of toch niet? Wie en wat kunnen we nog vertrouwen? Maar ook, welke AI-hype kun je negeren? En welke ontwikkeling verandert straks jouw hele business? Tom Jessen, Job van den Berg en Remy Gieling. Drie stemmen, één doel. AI begrijpelijk, praktisch en strategisch relevant maken. Geen toekomstmuziek, dit gebeurt nu. AI at Work, elke vrijdag tussen 5 en 6 en maandag tussen 12 en 1. Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit, durf te doen, maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.

0: wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured & Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured & Inspired op New Business Radio. Voor meer info kijk op newbusinessradio.nl. Insured & Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis. Doorzie wat er komt.
1: Dit is New Business Radio.

0: Funding Your Business met Fabienne de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
1: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Credion, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering.

0: verbetering, innovatie, ontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live, voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
1: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.

0: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
1: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
3: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio. Manutan,
2: Manutan. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
3: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
4: Dit is New Business Radio.
3: Newsflash.
5: Een goed idee bedenken is één ding, maar er vervolgens op grote schaal producten van maken kost een hoop geld. Europese energiebedrijven lopen daar volgens Gerard de Leden van zonne-energiebedrijf SolarEdge tegenaan. Hij reageert op het plan van pensioenfonds ABP om €1 miljard te investeren in snel groeiende Europese bedrijven. Vooral bij nieuwe energietechnologie is volgens hem veel kapitaal nodig om fabrieken te bouwen en internationaal te concurreren. Als dat geld hier niet beschikbaar is, dreigen Europese innovaties uiteindelijk vooral buiten Europa voor groei en banen te zorgen. De Leden vindt dat bij de investeringen ook aandacht moet zijn voor duurzame productie en hergebruik.
6: De ZZP-update. Over de stand van de zelfstandige professional in Nederland. De handhaving van de wet DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten. Maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op New Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info.
7: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg. En United voor zeker en zorgeloos ZZP.
8: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Vectris. Factoring op maat. Ga naar Factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris, jouw facturen, onze financiering.
6: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit, durf te doen, maak het verschil.

My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu...

Voor inkomen later. Voor vermogen nu. Voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld. Grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.

Wat gebeurt er als auto's bijna allemaal autonoom rijden en helemaal zelf nadenken? Als files straks worden opgelost voor ze ontstaan en AI bepaalt hoe jouw medewerkers reizen? We binnen een uur van Amsterdam naar Parijs kunnen via een Hyperloop. De toekomst van mobiliteit klinkt soms als science fiction, tot je hoort wat er nu al gebeurt. In Move Forward spreekt Ron Lemmens met de mensen die aan de toekomst bouwen van onze mobiliteit. CEO's, ondernemers, experts. Mensen die niet wachten op verandering, maar verandering veroorzaken. Move Forward, elke vierde woensdag van de maand tussen 3 en 4 bij New Business Radio. Ook te beluisteren als podcast. Move Forward wordt mede mogelijk gemaakt door DTC, Financial Lease voor auto's en bedrijfsmiddelen. En Europcar for Business, flexibele mobiliteit voor grootzakelijk Nederland. De laatste inzichten voor business shapers. New Business Radio.

0: Hoe is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkeling in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

0: Dit is New Business Radio.
1: Een chirurg die opereert met een broodmes. Een kapper die feut met een bladblazer. Belachelijk toch? Het juiste gereedschap is van essentieel belang. En zo is het ook met kantoorinrichting. Van Garderen Kantoormeubelen. Van werkplekken tot complete kantoorinrichting. Van Garderen Kantoormeubelen. De complete kantoorinrichter.
2: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen. Maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
3: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
4: ja.
3: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
4: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat een beetje niet.
3: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
5: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
6: De Radiofabriek.
7: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
7: Newsflash.
8: Een Nederlands technologiebedrijf krijgt 15 miljoen euro van de overheid om verder te groeien in Azië. Staatsinvesteerder Invest International verstrekt de lening aan het Eindhovense KMWE, dat onder meer onderdelen levert aan ASML. Het geld wordt gebruikt voor een uitbreiding van een fabriek in Maleisië, waar KMWE al ruim 15 jaar actief is. Veel klanten uit de chipindustrie die zitten in Azië, waardoor productie dicht bij die markt volgens het bedrijf steeds belangrijker wordt. Invest International springt bij omdat commerciële banken zulke buitenlandse uitbreidingen niet altijd volledig financieren. De investering moet volgens KMWE uiteindelijk ook ruimte opleveren om de hoogwaardige productiecapaciteit in Nederland verder uit te breiden.
7: Wist je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen? Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw organisatie?

0: mee aan de slag te gaan. Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
1: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

meten je de kracht van mensen in organisaties. PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken.

0: maken in jouw organisatie.
1: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
0: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.

Maak het verschil. Listen today, lead tomorrow. New Business Radio.

Elke vierde donderdag van de maand om 11 uur op New Business Radio. Topic Talks. In dit programma gaan we dieper in op de laatste trends en ontwikkelingen rondom innovaties in Nederland. Topic Talks informeert, inspireert en activeert. Een programma met impact. Ook te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.

Wat kan jij leren van topondernemers? Welke kansen zien zij die jij nog niet ziet? In de horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Elke ondernemer kent dezelfde uitdagingen. In de Ondernemer Live hoor je echte ondernemersverhalen. Elke dinsdag tussen 5 en 6 en woensdag tussen 12 en 1 schuiven topondernemers en experts aan bij de Ondernemer Live op New Business Radio. Live meekijken kan via deondernemer.nl.